0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws.

zijn huis uit. Er wordt nog gezocht naar de daders. Eten in grote Nederlandse steden is vaak veel te vet, zoet en zout en dus ongezond. Dat blijkt uit onderzoek. Organisaties en gemeenten willen volgens Trouw nu dat het kabinet met maatregelen komt. De afgelopen 10 jaar is het eten namelijk alleen maar ongezonder geworden en overgewicht en obesitas nemen toe. En 2 dronken Oktoberfestbezoekers hebben enorme schade veroorzaakt in een hotel in München. Volgens het AD vielen ze in slaap nadat ze de douche aanzetten, waarna het water urenlang bleef stromen en zelfs tot in de ontbijtzaal, 2 verdiepingen lager, doorlekte. De eigenaar schat de schade op een paar ton. Het is in het noorden en noordwesten bewolkt met wat lichte regen. Verder helder, maar er kan wel wat mist ontstaan. Overdag wordt het weer lekker zonnig met een graad of 21. GPR Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Een Amerikaanse ter dood veroordeelde gevangene mag door een vuurpeloton geëxecuteerd worden. Dat heeft president Trump besloten. Het gaat om een man die meer dan 10 jaar geleden al veroordeeld werd tot de doodstraf, nadat hij in 2009 op een legerbasis in Texas 13 militairen doodschoot. Het Amerikaanse leger gaat de straf uitvoeren. Het kabinet moet maatregelen nemen om het voedselaanbod gezonder te maken. Dat vinden meerdere organisaties en gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat er in het eten in de grote Nederlandse steden te veel vet, zout en suiker zit en het eten dus ongezond is. Volgens Trouw moet dat beter, omdat overgewicht en obesitas steeds meer toenemen. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze eisen meer woningen en maakten zich boos over de hoge huurprijzen. De afgelopen weken werd er vaak geprotesteerd in Spanje. Zo waren er in Madrid demonstraties tegen het woningtekort en uithuiszettingen. En steeds meer Amerikaanse films en tv-series worden niet in Amerika zelf, maar in het buitenland opgenomen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS gefilmd. Grote Hollywood-vakbonden waarschuwen dat daardoor veel banen verloren dreigen te gaan. Er kan in de loop van de nacht wat mist ontstaan en in het noorden vallen een paar lichte buien. Overdag wordt het weer zonnig, met 19 graden aan zee en 23 graden in het zuiden.
0: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

sickness anymore.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Amerikanen mogen van president Trump voorlopig belastingsvrije diesel tanken. Trump doet dat om de door de Iran-oorlog stijgende brandstofprijzen tegen te gaan. Het gaat om rode diesel, dat normaal gesproken alleen voor landbouwmachines is bedoeld. Trump zegt dat hij er niet bekend mee is, maar dat het heel goed schijnt te zijn. Twee verschillende woningovervallen in Brabant. In Vlijmen werd een bewoner mishandeld door twee overvallers die het huis binnen waren gekomen. Ook in het plaatsje Deurne raakte iemand gewond nadat hij een overvaller uit zijn huis probeerde te jagen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Alle daders sloegen op de vlucht. De van mensenhandel verdachte influencers Andrew en Tristan Tate gingen volgens Britse autoriteiten als loverboys te werk.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten in Gelderland vorige maand hebben agenten gehoorschade opgelopen. Tijdens de rellen in de dorpen op Heusden en Kesteren werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. 4 agenten moesten naar de eerste hulp. De burgemeester noemt het gooien van vuurwerk misdadig. De politie onderzoekt 2 woningovervallen in Brabant. In Vlijmen kwamen 2 mannen een huis binnen, mishandelden de bewoner en lieten hem met een hoofdwond achter. In Deurne mislukte volgens Omroep Brabant een overval toen de bewoners zich verzetten. Alle daders sloegen op de vlucht. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt. In Spanje is opnieuw massaal geprotesteerd tegen de woningcrisis. In Barcelona eisten tienduizenden demonstranten meer woningen en lagere huurprijzen. Er wordt al weken geprotesteerd. Gisteren kondigde de Spaanse premier vervroegde verkiezingen aan nadat zijn plannen tegen de wooncrisis werden weggestemd. En Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom in Alkmaar volgende week. Dan speelt AZ in de Europa League tegen Hapoel Beersheba. De Alkmaarse burgemeester bestempelde de wedstrijd eerder als zeer risicovol. Ook de rellen rond de wedstrijd van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam 2 jaar geleden spelen een rol. De dag begint in het zuiden met mist, terwijl er over het noorden nog veel wolken trekken. Vanmiddag schijnt de zon en blijft het droog met 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden.
0: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen, nieuwe dag, nieuwe kansen. Het is dinsdag, het is 6 oktober. We praten zometeen sowieso met Mark van Bommel over de dikke nederlaag die hij leed met de Rode Duivels tegen het Frankrijk van Zidane.

0: Het is een muzikale ode aan de rock and roll van Colin Jeffries. Heel, heel rock and roll. Goedemorgen. Het is net even na 6 uur op deze dinsdag, de 6e oktober. Even snel het laatste sportnieuws oprapen. Leuk nieuws voor Ole Romney. Hij heeft met Indonesië de Asian Cup gewonnen. Dat was nog eens de finale die zenuwstopend was. Thailand werd naar strafschoppen verslagen en Romney speelde 109 minuten mee. En dus nog eventjes een penalty-reeks die uiteindelijk beslissend moest zijn. Groot volksfeest. Volksfeest is losgebarsten in Indonesië. Ja. In dit land is de passie onvergelijkbaar met de beleving zoals wij die kennen in Europa natuurlijk. En dat zal de overwinning extra speciaal maken. Dan hebben we een uitschakelaar. Ja, op een dartstoernooi, Luke Littler. Die is op een jeugdtoernooi uitgeschakeld. Hij is al op 19-jarige leeftijd tweevoudig wereldkampioen bij de senioren. Maar moest zijn meerdere erkennen in Cam Crabtree. En door deze nederlaag loopt de Engelse dartsverdette een unieke dubbelslag mis. En blijft hij voorlopig op 1 wereldtitel in de jeugdcategorie steken. Hij werd dus in een jeugdtoernooi uitgeschakeld. Ondanks dat hij dus al bij de oudere mensen gewoon een wereldtitel heeft gehaald.
1: Ja, ja, het is heel, heel onverwacht. En ook überhaupt bijzonder dat hij al meedeed. En dat hij dan niet wint, zal wel een kleine smet voor hem zijn, denk ik.
0: Nou ja, ook hij is dus net als Michael van Gerwen toch niet in allerbeste vorm.
1: Nee, maar toch, bij hem heb ik je dan het idee dat het wel weer terug gaat komen. Bij Michael is dat nog maar een beetje de twijfel.
0: Nou ja, ik denk dat het wel terug gaat komen. Maar dan moet hij zich wel weer schuldig gaan maken aan het eten.
1: Ja, misschien is dat het.
0: Vette dingen.
1: Geen klavertjes vier meer,
0: nee,
1: dat is het.
0: Nee. Ja. Hij is gestopt met het eten van shawarma en wat was het ook weer? Allerlei van dat soort troep.
1: Ja.
0: Lekkere dingen, overigens.
1: Een chef nu.
0: Ja, maar hij heeft nu een chef en hij eet klavertjes vier met een klein beetje truffelmayonaise en zo. Maar dat werkt niet bij Luke Littler blijkbaar. Dus geef die man een schep patat en schep de shawarma vol. En laat hem genieten van zijn leven, zou ik zeggen. Maar goed, Yoro Hato is de enige Nederlander die nog kans maakt op de prestigieuze Golden Boy Award. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest talentvolle voetballer op Europese velden. De organisatie heeft inmiddels de finalisten bekendgemaakt.

0: waarbij de naam van Hato op de definitieve lijst prijkt. Afgelopen jaren werd de prijs onder meer gewonnen door Doué, die gisteren nog een perfecte assist had bij Frankrijk op Olize. Jamal heeft hem gewonnen en Bellingham. Wat zeg je?
1: En een hele mooie goal.
0: En een hele mooie goal. Ook dat nog eens een keer. Dus wat dat betreft... Ja, die Fransen die kunnen er wat van. Hè?
1: Zeker, ja. Ja, dat hebben we gisteren toch in een kwartiertje ineens gingen ze er bij hem overheen. Maar daar zullen we het zo nog wel even over hebben.
0: Ja, zeker. We beginnen deze dinsdag op verschillende plaatsen nogal grijs en mistig. Vooral in het midden en zuiden kan het zicht lokaal behoorlijk beperkt zijn. Die mist verdwijnt trouwens in de loop van de ochtend. En dan zijn de verschillen in het land groot. Woon je nou in het zuiden, dan zie je regelmatig de zon. Midden en noorden heeft veel bewolking vandaag. En zelfs in het noorden kan er wat lichte regen vallen. Ja, nou ja, zwakke wind. Het is een aardige herfstdag. Verder hebben we nog een temperatuurtje. Ja, tussen de 19 en 21 graden. Nou, daar doen we het mee vandaag.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPS Sportradio. Terugkijken eventjes op België. Want en je zei het net al, Kast, het waren mooie doelpunten van Frankrijk. Het was een pijnlijke avond eigenlijk voor Mark van Bommel. De eerste die hij meemaakt als coach van de Belgen. Van de Rode Duivels. Want hij wist wel dat hij het lastig zou krijgen natuurlijk tegen Frankrijk. Zeker in het Stade de France. Maar 4-1, nou ja, dat is toch billenkoek. Toch is dat niet helemaal het verhaal van de wedstrijd. Want tot een kwartier voor tijd stond België nog gewoon met 1-0 voor. Er was geen Kevin de Bruyne, er was ook geen Yuri Tielemans voor de Rode Duivels van Bommel. Die waren beide geschorst. En ja, ook Van Bommel heeft te maken met vermoeidheid. Hij wijzigde zijn ploeg op maar liefst 6 plaatsen. Andere keeper ook. Nou ja, die aanpak leek eigenlijk best lang te werken. Na 35 minuten kwam België op voorsprong met Romeo Lavia. Dat schijnt een fantastische speler te zijn. Voor het Belgische elftal, hè? Dat is echt het jongste talent. Die bij Chelsea dat inmiddels...
1: Een geweldige paas.
0: Ja,
1: echt heel mooi, ja.
0: En die stuurde Luke Bakio dus echt met een mooie lange paas weg. Kijk het even terug als je het ergens kan zien. Nou, die Luke Bakio maakte de goal. En België heeft daarna heel compact en goed verdedigd. En Frankrijk kon maar niet scoren. En de kwaliteit bij Frankrijk zat op de bank. Nou ja, toen heeft hij Douay bijvoorbeeld binnengebracht. Olise sloeg nog 2 keer toe. En Cherki heeft ook nog een doelpunt gemaakt. En toen hadden ze dus 4 Franse doelpunten in 13 minuten. En stond er ineens een harde 4-1 op het scorebord. Dat waren heel veel tegengoals. Daar baalde Mark van Bommel natuurlijk van. Dat kun je je voorstellen. Maar vooral ook de snelheid waarmee ze gemaakt werden.
2: Ja, ben ik het eens. Net zoals in Brussel, denk ik dat we goed mee voetballen. Alhoewel de eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. Ik denk dat Romeo wederom een fantastische wedstrijd speelt met een hele goede steekbal. Waar we in Brussel ook 3-4 van die ballen hadden, waar de keeper goed meespeelde. Ja, dit was een perfecte bal en Dodi maakt het goed uit. En natuurlijk word je teruggedwongen door Frankrijk, maar we zijn wel in staat om mee te voetballen. En dat klinkt gek wat ik nu zeg, maar dat is wel de winst waar je naartoe moet. Kijk, over 2 jaar, we praten nu over Nations League, maar kijk, over 2 jaar moeten we naar het EK. En daar moet je tegen deze landen winnen. Kijk, in die progressie die we nu de afgelopen 2 weken gemaakt hebben. We zijn begonnen met eerst bereidheid en intensiteit. Dat je daar begint het mee, dat je dat moet brengen. En dat hebben we in 4 wedstrijden fantastisch gedaan. En daarbinnen probeer je het voetbaltactische, de speelwijze aan toe te voegen. En ja, hoe ze dat gedaan hebben de afgelopen 2 weken, daar ben ik uitermate tevreden over. Intelligente spelers die bereid zijn om gas te geven. En dan 4 keer op deze manier. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen. En als dat nu al gebeurd was, ja, dat was helemaal fantastisch geweest. Maar we moeten ook echt dominanter kunnen zijn tegen zulke landen. Want dit is natuurlijk wel een topland waar wij graag naartoe willen. Maar als je alles op elkaar gooit, 2 weken lang, ja, dan heb ik meer positieve dan negatieve dingen.
0: Dat was Mark van Bommel na afloop van de wedstrijd. Ik denk, nou, het is zo lang, maar we laten het even staan. Want hij zegt eigenlijk alles wat hij kwijt wil. Voor België wordt het wel spannend in november. Want zij staan de Rode Duivels na 4 wedstrijden op 6 punten. Staan op een derde plaats. Frankrijk is de leider met 10 punten. En Italië heeft er 7. Van Bommel zei ook nog, Italië heeft gelijk gespeeld tegen Frankrijk. Heeft eigenlijk een bonuspunt, wat zij niet hebben. Dus wordt dat nog lastig. De eerste 2 gaan door naar de kwartfinales. En België krijgt dus nog 2 hele belangrijke wedstrijden tegen Italië en Turkije. Het is maar dat je het weet. Dit is GPS Sport.

0: Tranentrekkers zijn er genoeg in de filmwereld gemaakt. Dit is er een van. Bill Medley, Jennifer Warnes. I had the time of my life. An officer and a gentleman. Die ken je niet, hè, Cas, de film?
1: Ik heb de film niet gezien.
0: Nee, dat dacht ik al. Dat is ook een beetje voor jouw tijd.
1: Is het een aanrader?
0: Nou ja, als je zo'n classic avond hebt in jouw studentenhuis, dan zou je deze er zeker bij kunnen. Maar dan zou ik wel een paar meisjes ook uitnodigen.
1: Ik zal hem even op het lijstje zetten.
0: Zet hem even op het lijstje. Er wordt een steeds groter lijstje met dingen die jij uit het verleden toch nog even moet gaan zien. Het is niet best gegaan met Henk Vrezer. Hij was uitstekend op weg met Suriname. Maar dat was allemaal voor Guatemala. En ze hebben nu echt een dramatische nacht achter de rug. Want ze hebben al 0-0 gespeeld tegen Guatemala. Dat was nog in Suriname zelf. Maar nu hebben ze 1-0 verloren. En Guatemala gaat nu al naar de kwartfinales. En dat terwijl Suriname juist op weg leek naar het resultaat dat nodig was. Het bleef 0-0. Totdat de wedstrijd eigenlijk in de tweede helft helemaal kantelde. Er was eerst rood voor Richonel Margaret. Hij was ingevallen en raakte verwikkeld in een incident met supporters langs het veld. Daarover wordt gesuggereerd dat het een racistische inslag heeft, maar dat kunnen wij niet bevestigen. Maar dat wordt een beetje, dat wordt een beetje gezegd.
1: Lokale, en daarvoor heeft hij rood gekregen?
0: Nou ja, voor ruzie maken met het publiek, ja. Volgens lokale berichtgeving zou Margaret supporters hebben beledigd en geprovoceerd. En daar heeft hij rood voor gekregen. Daarna ontstond er veel onrust. Eigenlijk wilden de Surinaamse spelers niet meer verder spelen. En dat was dus vanwege vermeende racistische uitingen vanaf de tribune. De wedstrijd heeft nog even stilgelegen. Ja, toen moest Suriname toch met 10 man verder. En ze hebben heel lang stand gehouden, hoor, die 0-0. En dat was dus echt genoeg. Maar toen kwam er toch in de, wat was het, 96e minuut. En Matthew Evans is de grote held van Guatemala. Want die maakte de 1-0 en schoot zijn land daarmee naar de kwartfinales. Suriname kreeg daarna zelfs nog, na 96 minuten, nog een kans. Maar Peraí kon de gelijkmaker niet maken. Nou, die gevolgen zijn dus voor Suriname ontzettend groot. Want Guatemala eindigt nu de groepsfase op 7 punten. Pakt op basis van het doelsaldo de eerste plaats en het ticket voor de kwartfinales. Dat is voor Guatemala trouwens de eerste keer. Ja, Suriname ziet de campagne dus eindigen na een wedstrijd waarin het heel lang uitzicht hield op kwalificatie. Voor hun is het dus definitief voorbij. Nu de eerste stap onder Henk Vrezer. Het ging zo goed, hè? Althans, het leek zo goed te gaan. Maar uiteindelijk, het is toch een beetje de onrust, denk ik, die Guatemala beter heeft opgepakt dan Suriname uiteindelijk. Fase is de doelman natuurlijk van Suriname. Ja. Daar gaan we de komende dagen vast en zeker nog wel het een en ander over horen. Dit is GPS Sportradio. We praten hier lekker in dit eerste uur, terwijl je in de auto zit, een beetje bij over het sportnieuws. En laten soms wat sporters horen. Wat dacht je van

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Wist je trouwens dat er iedere maandag en vrijdag een nieuwe F1 aan tafel wordt gepresenteerd? Dat is een podcast van GPR Sportradio. Die wordt altijd opgenomen in de Harmer Club Vinkeveen. En de allernieuwste staat al sinds na 16:30, hè? Gistermiddag staat hij al online. Dus eigenlijk, ja. Eigenlijk is dit oud nieuws. Dit is eigenlijk de krant waar de kat al op mag. Maar toch, ik vertel het toch nog maar even.
1: Zou hem eigenlijk al geluisterd moeten hebben.
0: Ja, haal de poes toch maar even nog eraf. Want het kan nog, namelijk. Het kan nog. Gisteren aan tafel Rob van Zomeren, Olaf Mol en Jos Verstappen. Zijn oude teambaas, Frans Verschuur. Die zitten allemaal aan tafel. Frank Evenblij is de presentator. En een volle tank brandstof voor je personenauto te winnen in Raad het Autogeluid en meer. GPRsportradio.nl, je favoriete podcast app. Of eventueel als videocast via de Kijk-app. Kun je hem allemaal binnenslepen. Dus lekker kijken, lekker luisteren. Maar vooral nu even de radio aanhouden.
2: GPR Sportradio.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
16: Haibu.
15: Haibu.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
20: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
22: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
23: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
26: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand hebben zeker 4 agenten gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester is geschokt over het geweld. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen waren het huis binnengedrongen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En in de Groningse Eemshaven dreigde gisteravond een schip te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. Duikers wisten het lek te dichten, waarna de bemanning weer terug aan boord kon.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 minuten vertraging. In de file van 9 kilometer, 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Suurhofbrug 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is ongeveer 20 minuten.
25: GPR Sportradio.
28: De Sound of Sport.
25: Ronald van der Geer.
29: Goedemorgen. Je zou maar een beetje boos zijn tijdens een tennistoernooi en een balletje wegslaan. Word je in één keer gedisqualificeerd. Het overkwam met Medvedev. Hoe het ging, dat hoor je zometeen.

0: Goedemorgen, GPS Kort Radio. Ik zat net even te kijken naar het programma van de Nations League vanavond. En ik ga dat straks ook met je delen, welke wedstrijden er nog zijn. Maar je zou maar nog met je land moeten voetballen vanavond. En de competities beginnen gewoon zaterdag allemaal weer, hè? In Europa in elk geval.
1: Ja, dat zal niet lekker zijn voor de clubs ook. Dat ze dan nog even moeten wachten en moeten aankijken of die spelers het überhaupt wel helemaal heel huids redden.
0: Maar dat is toch ongelooflijk. Nederland heeft wat dat betreft nog geluk dat ze na zondag konden zeggen, nou klaar, we kunnen de spelers nog een dagje vrij nemen en dan kunnen ze daarna naar hun club, kunnen ze verzorgen en vanaf woensdag een beetje richting de wedstrijd denken. Maar als je vanavond nog moet spelen en je moet morgen terugreizen, nou dan kom je eigenlijk al in het tactische gedeelte van de training terecht.
1: Ja.
0: Niet helemaal ideaal, denk ik. Tennis, ja. Er wordt natuurlijk op twee niveaus, in twee Aziatische steden op hoog niveau getennist. Dat is in Beijing en dat is in Japan, hè, in Tokio. Ja. En Medvedev speelt in?
1: China.
0: In China, in Beijing. Ja. En daar speelde hij tegen Djokovic. En dat is een partij waar we naar uitkijken, toch?
1: Zeker halve weten,
0: finale,
1: ja.
0: Is dat, nee, halve
1: dat
0: finale.
1: Is een echte topper natuurlijk. Ja. Tussen twee oud nummer eens eigenlijk, ja. Natuurlijk. En het was ook echt heel spannend. De eerste set was 7-5 voor Djokovic. En de tweede set ging eigenlijk ook heel gelijk op. Op een gegeven moment brak Djokovic hem wel. Waardoor hij met 5-3 voor stond uiteindelijk. Ja. En toen het opmerkelijke moment eigenlijk.
0: Ja, wat gebeurde er?
1: Nou ja, Medvedev die verloor een punt. Het was de service van Djokovic. Die serveerde voor de winst eigenlijk. En Medvedev die stond 15-0 voor, maar verloor daarna het punt. En hij werd zo boos dat hij een bal eigenlijk zonder te kijken het publiek in sloeg. En ook nog wel met een aardige snelheid. Niet de snelheid waar ze normaal gesproken mee kunnen slaan, maar wel wat snelheid. En die kwam in het gezicht, in het oog van een toeschouwer. En toen zei de scheidsrechter gelijk van, hallo, dit mag niet. En toen werd hij gedisqualificeerd.
0: Oké. Okay. Dus de spanning zat nog vol in de wedstrijd. Hij heeft zichzelf eigenlijk hier uit de wedstrijd geslagen. Zeg maar.
1: Letterlijk uit de wedstrijd geslagen, ja. Ja, 2,5 uur waren ze al bezig. En het leek dan ook wel op zijn einde te gaan komen. Want Djokovic had wel het voordeel natuurlijk. Alleen hij mocht niet meer meedoen. En hij stond op en ging meteen met zijn tas naar de kleedkamer. En dat was het.
0: En dat heeft hij wel eens vaker gehad, hè?
1: Ja, klopt. Ja, hij heeft eerder wel momenten gehad. Heeft hij ook ooit een boete voor gehad dat hij een racket kapot sloeg, was het, geloof ik. Dus hij heeft daarna ook gezegd, ik moet werken aan mijn anger issues.
0: Om het
1: te quoten. Daar heeft hij nog niet heel veel mee gedaan, als je het zo ziet.
0: Nee, ik denk dat Ronaldo ooit eens een keer een bal de tribune inschoten tijdens een warming-up. En die is toen daar naartoe gegaan naar zo'n kind die ook op het hoofd raakte. Shirtje gegeven en allemaal zalvende woorden gesproken. Ik ben benieuwd hoe Medvedev hiermee omgaat. Het lijkt me iemand die zegt, het zal wel.
1: Ik heb nog niet gezien of hij iets heeft gedaan. Hij is natuurlijk meteen naar die kleedkamer gegaan, dus dan lijkt me toch van niet.
0: Die vent hoopt nu op dat shirtje, maar dat komt niet, denk ik.
1: Denk
0: op een racket. Nee. Maar opmerkelijk moment, je hoort het hier. Zoals je dat van ons gewend bent op GPR's.

0: daarom in de sport dat je altijd het juiste doet. En als je het juiste doet, dan zal je in 95% van de gevallen altijd winnen. Blikvanger kwam gisteren uit League A, groep 1. Dan hebben we het over de Nations League van gisteravond, waar Frankrijk hard uithaalde tegen België. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel kwam nog wel een voorsprong, maar Frankrijk draaide het helemaal om en won uiteindelijk met 4-1. Wel opvallend is dat de Fransen de 4 goals maakten in de laatste 13 minuten. In diezelfde pool won Italië ondertussen met 3-1 van Turkije. Frankrijk gaat in deze groep aan de leiding. En België staat na 4 wedstrijden op 6 punten. Overigens, er was al een roep in Turkije voor het vertrek. Om het vertrek van bondscoach Montella. Die zang is alleen nog maar harder geworden, denk ik. Ze hebben nu voor de 4e keer op rij verloren. En nou ja, het lijkt erop dat de positie toch wat wankeler, nog wat wankeler en nog wat wankeler zal worden van die Italiaanse coach daar in Turkije.
1: Ja, de fans in het stadion waren er in ieder geval helemaal klaar mee.
0: Dus die waren, maar die waren al klaar met hem toen ze binnenkwamen, hoor.
1: Klopt. Daar waren ze een aantal wedstrijden. Ze
0: zijn al heel lang klaar, eigenlijk. In League B bleven Noord-Ierland-Georgië 0-0. Hongarije won met 2-1 van Oekraïne en Noord-Ierland blijft koploper. Met 8 punten en Hongarije volgt dan met 7. Dan in B4 volg je toch. Bosnië-Herzegovina won met 1-0 van Polen. Zweden won weer met 1-0 in Roemenië. In groep C hadden we nog Cyprus, Letland en Montenegro, Armenië. Ja, Cyprus, Letland eindigde in 2-1 en Montenegro, Armenië in 0-0. Ja, dan hebben we de maandag gehad. Dan hebben we nog twee leuke affiches. Wat dacht je van 4 uur? Heb je wat te doen vanmiddag om 4 uur?
1: Eigenlijk niet.
0: Nou, dan kun je Kazachstan-Faroe kijken. Dat is een wedstrijd die om 4 uur begreep. Nou ja, zeker. En vanavond om 9:15 wel wat, wat wedstrijden, zeg maar, met wat meer statuur. Kroatië-Spanje, nou, dat is er zeker eentje.
1: Ja.
0: En Engeland-Tsjechië, vooral Kroatië-Spanje is natuurlijk interessant. Want Kroatië moet reageren op die 7-0-nederlaag tegen Engeland.
1: Ja, ik ben wel benieuwd of ze daarop kunnen reageren.
0: Nou, dat kan niet, Nee, dat was zo'n nekslag.
1: Op papier ook nog een sterkere tegenstander, dus dat wordt poeh.
0: Ik vrees dat het een beetje met Kroatië even een beetje gedaan is op dit moment. Nou, Spanje staat na 3 wedstrijden op 3 zegens en Engeland heeft eveneens 9 punten. En het is feest voor Harry Kane vanavond. Speelt zijn 125ste interland.
1: Wauw.
0: Ja. En dan gaan we wel even een tijdje mee, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Dat kan nog wel even. Alhoewel, als hij nog de NFL in wil, dan weet je het maar nooit.
0: Nee, maar daar kun je nog heel lang in mee, hè. Kikker in de NFL kun je nog wel tot je 50ste zijn. We hebben nog Schotland, Slovenië, Zwitserland, Noord-Macedonië, Albanië, San Marino, Belarus, Finland, Moldavië, Slowakije, Estland, IJsland en ook nog Luxemburg, Bulgarije. En daarna zijn we ook echt klaar met deze ronde van The Nations League. Natuurlijk vanavond ook hier op GPR Sportradio te volgen in het Live Center.

0: Dua Lipa. Ja, zeker. Op GPS Sport Radio. Goedemorgen. Ja, we waren hier net even een beetje gezellig aan het kletsen over wat we allemaal misdaan hebben in de sport. En dat is mooi, want dat heeft Medvedev ook gedaan. En dat is een toptennisser natuurlijk. Speelde in de halve finale in Beijing. Tegen Djokovic. En die, hij verloor een punt. Hij leek op weg naar de uitgang, zeg maar. En toen was hij zo boos dat er was een balletje, gewoon een stuiterballetje. En toen de racket eronder. En een balletje richting het publiek. Boom! Bij iemand op zijn oog.
1: Ja.
0: Ja, en die had er behoorlijk last van. Werd ook afgevoerd. En Medvedev werd dus gedisqualificeerd. En kon Huus.
1: Ja, net iets sneller dan die waarschijnlijk naar huis zou gaan.
0: Nou ja, hij zal daar toch ook wel een boete voor krijgen. Of een sanctie.
1: Ja, zeker weten.
0: Komt
1: zeker
0: er wel iets. Maar dat is niet een gevalletje op zich. Want toen kwam bij ons het idee voor een stelling.
1: Ja, want we hebben natuurlijk allemaal wel eens gesport. En waar gesport wordt, komt vaak ook een beetje competitie bij kijken. Maar de vraag is dan, heb jij wel eens iets gedaan op het sportveld waar je achteraf flink spijt van had?
0: Ja.
1: En dat kan je ons heel makkelijk vertellen. Dat kan via onze app. Dat is de GPR Sportradio app. Klik dan even rechtsbovenin op de groene knop. En dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om voor ons even te lezen. En misschien voor te dragen zelfs.
0: Ja.
1: En het kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik had al een verhaal hier verteld. Maar ik zal het straks ook op de radio vertellen.
1: Ja, leuk.
0: Dat mijn leven van als een rechtsback bij het Rijswijkse Vredenburg niet altijd over rozen ging.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan staatssecretaris Annette Bertram ligt, rijden er binnenkort meer zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al één in Rotterdam van en naar het vliegveld. Volgens haar komen er 3 proeven. In het AD noemt ze dat in het begin wel een beetje eng, maar wel de toekomst. Bij een woningoverval in de Brabantse Vlijmen is een bewoner mishandeld. 2 mannen drongen het huis binnen en gingen er met een nog onbekende buit vandoor. De bewoner liep hoofdletsel op en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen tijdens de uit de hand gelopen asielprotesten in Opheusden en Kesteren vorige maand, zegt de burgemeester. Die is geschokt door het geweld. Volgens hem is dat met desinformatie op de socials aangewakkerd door groepen van buiten de gemeente. En een afgemeerd schip in de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond te zinken. Er zat een gat in de romp, waardoor het schip water maakte. De bemanning was al van boord gegaan. Het schip werd met sleepboten stabiel gehouden en leeg gepompt. Duikers wisten vervolgens het lek te dichten. In het zuidwesten geldt eerst nog code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig en blijft het droog bij 19 graden aan zee tot hier en daar 23 in het zuiden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velsen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging, de linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Stuurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 hoek van Holland

0: De vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: teruggeleverde kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu
17: big deals bij Keukenconcurrent.
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
19: What a lot! And give you a lot!
18: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
12: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom

0: 3000 euro Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
1: Honda, the power of dreams.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen, tweede uur van het ochtendprogramma hier op GPS Sportradio met zometeen België. Mark van Bommel, die evalueert even zijn eerste vier wedstrijden als bondscoach bij onze Zuiderburen.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio op dinsdag 6 oktober. Prettig dat je met ons de werkdag wil starten. We praten hier lekker bij over het sportnieuws. En we laten zometeen Mark van Bommel horen. Die reageert eigenlijk op een dikke 4-1 nederlaag die hij leed met de Belgen tegen Frankrijk. Maar hij kan de uitslag wel relativeren. En komt eigenlijk net als Xavi een beetje tot de conclusie over de eerste 4 wedstrijden. Eerst maar even het laatste nieuws uit bijvoorbeeld Suriname. Want Surinaamse voetbalelftal is de kwartfinale van de Nations League op het laatste moment misgelopen. Ploeg van Henk Vrezer leek in de laatste groepswedstrijd tegen Guatemala op weg naar de volgende ronde. Maar een tegendoelpunt diep in blessuretijd zorgde voor een dramatische wending. Was een treffer in minuut 96. Uitschakeling voor Suriname. Dat een historisch succes dus aan zich voorbij zag gaan. De eerste wedstrijd tegen Guatemala was al in 0-0 geëindigd. En met een eventueel gelijkspel was Suriname doorgegaan. Nu zijn zij dus uitgeschakeld. Ook uitgeschakeld, Luke Littler op het jeugd-WK. Hij is al tweevoudig wereldkampioen bij de senioren. Maar ja, is pas 19 en kan dus ook op een toernooi als dit meedoen. En hij werd gisteren uitgeschakeld in de halve finales. Hij verloor van Cam Crabtree. Dat heeft niets met Alo-Alo te maken. Hierdoor loopt de huidige nummer 1 van de wereld een unieke kans mis om in hetzelfde jaar zowel de senior- als jeugdtitel te veroveren. En voetballer Joel Hato is de enige Nederlander die nu nog kans maakt op de prestigieuze Golden Boy Award. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt, moet ik zeggen, aan de meest talentvolle voetballer op de Europese velden. De organisatie heeft de finalisten inmiddels bekendgemaakt, waarbij de naam van Hato dus op de definitieve lijst prijkt. Het waren aardige winnaars zo de afgelopen jaren. Désiré Doué, Lamine Jamal en Jude Bellingham. Die Jamal staat nu weer op de lijst, maar je mag deze prijs maar 1 keer in de wacht slepen. Dus laten we hopen dat de oude Ajax-ziet en tegenwoordig speler van Chelsea daarvoor in aanmerking komt. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt. Het is lokaal mistig. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden de zon door. In het noorden nog wat lichte regen. Temperatuur 16 in het noorden, 19 in het zuiden en er staat maar weinig wind.
1: GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio op de dinsdag alweer. 6 oktober is het. We hebben een stelling. Ja, je kunt reageren op iets. En dat is naar aanleiding van Medvedev, die in de halve finale van het tennistoernooi van Beijing een balletje het publiek insloeg. Dat deed hij expres. En hij werd gedisqualificeerd. Dat riep bij ons de vraag op.
1: Heb jij wel eens iets gedaan op het sportveld waar je achteraf flink spijt van had?
0: Ja.
1: Nou weet ik niet of Medvedev er spijt van had.
0: Nee,
1: ja, we horen graag of jij dat wel hebt.
0: Ja, heb je rare overtreding gemaakt? Heb je iemand aan zijn shirt getrokken? Heb je misschien wel geweld gebruikt tijdens sport? Of ben je gewoon ongekend boos geweest op iemand terwijl dat niet terecht was?
1: Het zijn onhandig. Dingen.
0: Onhandig.
1: Kan ook nog.
0: Onhandig is ook een mooi woord inderdaad. Laat het even weten.
1: Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin zet een hele mooie groene knop. Klik daar even op. Dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat vinden we alleen maar hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Dan gaan we even kijken naar Mark van Bommel. Mark van Bommel beleefde gisteren een pijnlijke avond met zijn rode duivels. In de Stade de France werd met 4-1 verloren van Frankrijk. Niet helemaal het verhaal van de wedstrijd trouwens, die 4-1. Want tot een kwartier voor tijd stond België gewoon nog met 1-0 voor. België zonder Kevin de Bruyne en Jure Tielemans. Beide geschorst. Andere keeper ook erin. Maarten van der Voort kreeg zijn kans. En nou ja, ging eigenlijk best goed met België. Luke Bakio zette de Zuiderburen op een 1-0 voorsprong. Fantastische paas van Romeo Lavia. Moet je maar eventjes naar kijken. Nou ja, daarna was het compact verdedigen en standhouden. En Zinedine Zidane had belangrijke aanvallers nog op de bank zitten. Die bracht hij in de 61ste minuut. Ja, en toen ging het toch wel een beetje stormen. In minuut 77. Doué maakte de gelijkmaker. Cherki 2-1. En Olise nog 2 doelpunten. 4 Franse goals in 13 minuten. 4-1. Ja, dan krijg je 4 goals tegen. Daar kon Mark van Bommel nog wel mee leven. Het feit dat het zo snel ging, was misschien in een ander verhaal.
2: Ja, ben ik met je eens. Net zoals in Brussel, denk ik dat we goed mee voetballen. Alhoewel, de eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. Ik denk dat Romeo wederom een fantastische wedstrijd speelt met een hele goede steekbal. Waar we in Brussel ook 3-4 van die ballen hadden, waar de keeper goed meespeelde. Ja, dit was een perfecte bal en Dodi maakt het goed uit. En natuurlijk word je teruggedwongen door Frankrijk, maar we zijn wel in staat om mee te voetballen. En dat klinkt gek wat ik nu zeg, maar dat is wel de winst waar je naartoe moet. Kijk, over 2 jaar, we praten nu over Nations League, maar kijk, over 2 jaar moeten we naar het EK. En daar moet je tegen deze landen winnen. Kijk, en die progressie die we nu de afgelopen 2 weken gemaakt hebben, we zijn begonnen met eerst bereidheid en intensiteit. Dat je daar begint het mee, dat je dat moet brengen. En dat hebben we in 4 wedstrijden fantastisch gedaan. En daarbinnen probeer je het voetbaltactische, de speelwijze aan toe te voegen. En ja, hoe ze dat gedaan hebben de afgelopen 2 weken, daar ben ik uitermate tevreden over. Intelligente spelers die bereid zijn om gas te geven. En dan 4 keer op deze manier. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen. En als dat nu al gebeurd was, ja, was helemaal fantastisch geweest. Maar we moeten ook echt dominanter kunnen zijn tegen zulke landen. Want dit is natuurlijk wel een topland waar wij graag naartoe willen. Maar als je alles op elkaar gooit, 2 weken lang, ja, dan heb ik meer positieve dan negatieve dingen.
0: Voor België wordt het in november in elk geval spannend. Je hoorde Mark van Bommel net. De Rode Duivels staan na 4 wedstrijden op 6 punten. 3e plaats. Pool waar Frankrijk de leider is met 10 punten. Italië heeft er 7. En de eerste 2 gaan door naar de kwartfinales. Dus nou ja, die wedstrijden tegen Italië en Turkije, die mag je dus eigenlijk best belangrijk noemen. Die Mark van Bommel met zijn België nog gaat spelen. Zometeen de eerste reacties van schuldbewuste luisteraars hier op GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio. Ja, daar kun je schuldbewust over zijn. Dat kan je ook zijn over zaken die je hebt gedaan op een sportveld. Uitgevroten hebt, als het ware. En dat was ook onze oproep, hè. Nou ja, waar heb jij je wel schuldig aan gemaakt? En voelde je je eigenlijk schuldig over?
1: Ja, ja, dat is. En er zijn een aantal reacties binnen. Ook weer van onze favoriete. Onze vaste luisteraar, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Benny, natuurlijk.
0: Nou, kom maar op.
1: Ik heb ooit uit frustratie mijn tennisracket op de grond gegooid. En hij stuitte er recht terug tegen mijn neus.
0: Oh, hoe zeggen ze dat? Karma is a bitch, hè? Ja, karma is a bitch. Ja, zeker.
1: Dat is wel een onhandige Benny, maar ik kan me wel iets bij voorstellen dat je er spijt van had.
0: Ja, daar heb je dan inderdaad spijt van. Maar daar kan echt helemaal niemand iets aan doen, hè? Dit. Nee. Nog eentje?
1: Ik heb er nog wel eentje, ja. Daan die zegt. En ik heb er zelfs een foto bij, dus dat zal ik jou zo even laten zien.
0: Ja.
1: Ik was boos omdat ik werd gewisseld en schopte tegen mijn tas. Bleek mijn telefoon er nog in te zitten. En ik heb dus een foto ervan ontvangen. En dat scherm, dat is helemaal kapot.
0: Ja, als je een beetje hard trapt, dan wil dat nog wel eens gebeuren natuurlijk.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Alle Sik & Verf bestel je bij...
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
17: Oh nee, verzekering...
0: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
17: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
19: Simjo.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... Bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR, Sportradio.
23: Sportradio.
22: Nieuws, headlines.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Politieke partijen gebruiken geregeld illegale volgcookies. Volgens Vrij Nederland gebeurt dat op zeker 40 websites. Persoonlijke gegevens van mensen komen via die cookies in handen van bijvoorbeeld Google of YouTube. Het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Dat moet helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen, meldt het AD. Sinds vorig jaar rijdt er al een zelfrijdende bus in Rotterdam van en naar het vliegveld. En begin volgende maand wordt in Amsterdam weer een massademonstratie gehouden tegen het beleid van Israël. 13 organisaties willen met het Rode Lijn-protest laten zien dat de Nederlandse regering zich anders tegen Israël moet opstellen.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is vooral druk in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Ook veroorzaken wat bijzonderheden voor oponthoud. In Friesland en het zuidwesten van het land is kans op dichte mist op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Akersloot en Knoop het Velsen 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Suurhofbrug 2 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Een kwartier vertraging. De N218 Spijkenisse Oostwonen weer door die Suurhofbrug. Een uur vertraging bij de aansluiting met de N15.
22: GPR Sportradio.
26: De Sound of Sport.
22: Ronald van der Geer.
27: Goedemorgen, we hebben het zometeen over het WK Judo. Want dat is van start gegaan. Toch een beetje een valse start voor Nederland. Over vals gesproken. Heb jij nog spijt van iets wat je ooit hebt gedaan op het sportveld?

0: CBR Sportradio op deze 6 oktober. Het zal een historische dag zijn. Dat zal het ook altijd blijven, want op 6 oktober... dan is het bij ons trouwens al 7 oktober... maar dan speelt Lionel Messi zijn laatste interland in het Argentijnse elftal. Dat is wel mooi. Ik zag gisteren een post van Martijn van Zijtveld. Hij is commentator bij ESPN, Eredivisie. Maar hij is ook een verwoed verzamelaar van shirts. En er is een speciaal Argentinië Messi afscheidsshirt. En dat is al dik en dik uitverkocht, all over the world.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: En dat wordt natuurlijk misschien wel veel geld waard. Dat is wel grappig. Dat ging over voetbalshirts als investering. Misschien moeten we daar Martijn eens een keer over bellen. Dat was erg leuk. En een shirt met heel veel goud en dingen. Moet maar even opzoeken. Je kunt het niet meer kopen hier. Maar het is een shirt dat iedereen zal dragen. Ook bij die finale natuurlijk. De finale wedstrijd van Messi tegen Benin. Wat ik dan weer een tegenstander van niks vind. Maar goed.
1: Nee, maar ja, ze willen natuurlijk dat hij dan even een goaltje scoort. Ja. Denk ik. Dat is het ook.
0: Er zullen nu mensen zijn die inmiddels wat ouder zijn. En denken, oh ja, Johan Cruijff. Johan Cruijff nam ook ooit afscheid. Later kwam hij nog terug hoor. En die nam ooit afscheid tegen Bayern München. Alleen Bayern München had nog een rekening met Ajax te vereffenen. In Europees opzicht gezien. En die dachten, ja, maar wij laten ons hier niet als kanonnenvoer gebruiken. Dus de afscheidswedstrijd van Ajax was Ajax-Bayern München. Afscheidswedstrijd van Cruijff, sorry. 0-7.
1: Ja, dat is wel minder afscheid.
0: Nou, dat was niet leuk. Dat was ook gewoon niet leuk. Wat ook niet leuk is de dramatische nacht die we achter de rug hebben voor Suriname in de Nations League. Ploeg van Henk Vrezer, en die volgen wij dan toch met extra aandacht. Verloor met 1-0 van Guatemala. Ja, en Guatemala gaat nu naar de kwartfinales. En Suriname leek zo lekker op weg. Speelde tegen dit land nog 0-0 in de thuiswedstrijd. En dat bleef het nu ook heel lang. En dat zou voldoende geweest zijn voor Suriname. Maar toen kantelde het duel. In minuut 63 was er rood voor Richonel Margaret. Hij was kort daarvoor ingevallen. Hij raakte verwikkeld, schrijven ze daar, in een incident met supporters langs het veld. Hij zou, en dat is lokale berichtgeving, weten wij niks van verder. Supporters hebben beledigd en geprovoceerd. En toen was er grote onrust daar. Zodanig dat de Surinaamse spelers eigenlijk niet meer verder wilden spelen. Vanwege vermeende racistische uitingen vanaf de tribune. De wedstrijd heeft ook een tijd stilgelegen. En uiteindelijk weer hervat. En ja, Suriname moest met 10 man stand zien te houden. En dat lukte. En ze keken allemaal hoopvol naar de scheidsrechter. Maar in de 96e minuut ging het toch mis. Daar was ene Matthew Evans, de grote held van Guatemala. Hij maakte de 1-0. Schoot hij langs Etienne Fase. En er kwam geen gelijkmaker meer. En Guatemala heeft nu 7 punten. En pakt op basis van het doelsaldo de eerste plaats. En daarmee ticket voor de kwartfinales. En ja, de droom is over voor Suriname om zich voor het eerst te plaatsen voor die kwartfinales. Dus uithuilen en opnieuw beginnen voor Henk Vrezer en alle mannen die daar aan boord zijn. Ik denk, ik zoek daar ook eventjes een mooi liedje bij wat een beetje past. Nou, dat zou dit wel eens kunnen zijn. Don't Dream It's Over van Crowded House. Hier. Op

0: wel mooi. Iedereen heeft natuurlijk een sportdroom. Elke sporter heeft dat. En die droom kan ook wel eens uiteenspatten. Helaas is dat een beetje zo vandaag. Het lijkt erop alsof we veel uitschakelingen moeten melden. Nadat we eerder veel successen konden melden natuurlijk hier op GPS Sportradio. Bij judo is dat eigenlijk niet anders. Nederlandse judoploeg is begonnen. WK in Baku. Maar het eerste succes is er nog niet. Op de eerste twee wedstrijddagen kwamen twee Nederlandse vrouwen in actie. Amber Gersjes en Naomi van Krevel. Maar voor beide zit het toernooi erop. Eerst maar eens even naar Gersjes. Die begon zondag al in de klasse tot 48 kilogram. Echt met hele hoge verwachtingen. Want ze hadden een goed seizoen met goud en zilver op Grand Slam niveau. Ze kreeg een bye in de eerste ronde. En toen versloeg ze de Tunesische Ouimaya Bediwi in een golden score. Maar toen kwam de derde ronde. En toen was de Japanse Wakana Koga duidelijk te sterk. Ze kreeg eerst een Yuko tegen en vervolgens werd ze met een Ippon verslagen. En Koga werd later op die dag in die klasse ook de nieuwe wereldkampioen. Ja, en gisteren duurde het WK van Naomi van Krevel eigenlijk nog korter. Zij komt uit op de tatami in de categorie tot 52 kilogram. En ze verloor meteen haar eerste partij van de Tsjechische Bodnarova. Het ging eigenlijk lange tijd gelijk op, maar een halve minuut voor tijd kreeg Van Krevel een Yuko tegen en daarna belandde ze in een verwerking en was het toernooi ook voorbij. Ja, het is ook een moeizaam seizoen voor haar. Vorig jaar pakte ze nog brons op het EK. Maar nu lukt het dus helemaal niet. Ze was in een vorm, die wil je eigenlijk niet hebben, vertelde ze.
1: Nee, ja, ik voelde me in de warming-up en in aanloop hiervan wel echt wel stukken beter en stukken sterker dan ik het hele seizoen een beetje op waggel. Dus ja, of ik de vorm niet had, weet ik niet. Maar het kwam er nu in ieder geval niet uit in de eerste pot. Ja, gewoon, ik denk vooral het stuk pit in mezelf. Gewoon gaan vechten en genieten van de sport. En maar gewoon alles geven in plaats van nadenken. Nu was het gewoon van, nou, ik ga de mat op en ik wil ervan genieten. En we gaan gewoon. Alleen ja, als ik in mijn eigen judo op de mat de tijd krijg om na te denken, ja, dan komt er een soort moment van freeze en dan, ja, dan krijg je tegenstanders toch wel wat meer kansen.
0: Ja, dat waren duidelijke woorden van een dame die zo had uitgekeken naar dit WK. Naomi van Krevel, ze vertelde het overigens bij de NOS. Maar was dus wat dat betreft een tik in het gezicht die ze heeft gehad. We hebben straks trouwens André van Meerkerk. Hij is judo-coach en ook volger van deze sport. Werkt ook voor de judobond. Hij gaat ons straks meer vertellen over de verwachtingen toch ook wel voor dit wereldkampioenschap. Want ja, we moeten toch een beetje met eremetaal terugkomen, toch? En we hebben zometeen de teleurstellingen in de sport. Redden we dat nog? Ja, dat redden we wel, hè? Heb je nog wat binnen?
2: Dat moet wel lukken.
0: Ja, nou, dan doen we dat zometeen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We'll

0: GPS Sportradio, goedemorgen. Dit is de vrienden van de radio zijn. We hadden het over tv kijken, dat was wel mooi. Dat doen wij, dat doen we af en toe. Hè? Laten we het daar maar op houden. We kijken vooral sport. En jij luistert vooral sport. Daarom luister je hier naar GPR Sportradio. En laten we even kijken of er, voordat ik je een mooi verhaal ga vertellen, of er nog wat reacties zijn op wat deed jij op een sportveld naar aanleiding van Medvedev die een tennisbal het publiek insloeg bewust en iemand verwondde. Wat heb jij ooit gedaan op een sportveld waar je ontzettend veel spijt van hebt?
1: Nou, en er zijn toch wel wat verhalen te vertellen, denk ik.
0: Okay. Ja.
1: Kevin die zegt een beetje hetzelfde als jouw verhaal. Dat kunnen we ze meteen ook nog wel even delen. Tijdens een voetbalwedstrijd werd ik helemaal opgefokt. Ik ging veel te hard een duel in en raakte hem vol. Hij moest met een blessure van het veld. En dat vond ik achteraf toch wel vervelend.
0: Ja, nou, dat is een beetje mijn verhaal ook. Ik denk dat het Vredenburg DSO was ooit. En toen zat ik in de A. Met de A1 speelden wij een wedstrijd. En die jongen die linksbuiten was zo snel. Zo snel. En elke keer was ik hem weer kwijt. Ik werd gek van die gozer. Ik kan er nu nog boos om worden. En ja, toen uiteindelijk was de bal weg. En hij was ter hoogte van mij. Ik denk, ja, ik schop hem gewoon. En toen heb ik hem geschopt. Toen werd ik ook gelijk gewisseld. En volgens mij hij ook. Want hij was geblesseerd. Maar oh, dat, met terugwerkende kracht. Als je ooit die speler was. Die op een dinsdagavond. Want het was nog een oefenwedstrijd ook. Die
1: op dat vind ik nog het ergste.
0: Ja, dat is eigenlijk helemaal gruwelijk. Maar die op een dinsdagavond zwaar geblesseerd raakt. Tijdens een oefenpotje tegen Vredenburg. A1 in Rijswijk. Excuus. Sorry.
1: Nou, dan is het bij deze ook weer helemaal goed.
0: Ja, het is goed gemaakt.
1: Ramon die zegt, ik heb ooit na een verloren wedstrijd mijn hockeystick weggegooid.
0: Oh, dat moet je ook niet doen, hè?
1: Nee, toen lag hij in een grote doornstruik, waardoor ik niet zonder schrammen thuis kwam. En dat moest ik wel even uitleggen aan mijn moeder.
0: Ja, en dan ben je toch de sigaar, zoals dat zo mooi heet. Toch?
1: Ja. Het is,
0: Dan kun je er meer bij. Vertel even hoe.
1: Zeker, dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin staat een groene knop. Klik er even op, dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: PSV speelt de komende wedstrijd in een heel speciaal shirt. Wat er nou het verhaal is achter dat shirt, ga je straks horen. Hier op GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen zijn te koop op het dark web, het verborgen deel van internet. Volgens RTL Nieuws en VTN Nieuws gaat het om 190 vrouwen uit Nederland en bijna 30 uit België. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Politieke partijen schenden via tientallen websites de privacywet met illegale volgcookies. Vrij Nederland ontdekte er zeker 40. Via de cookies worden persoonlijke gegevens gedeeld met bijvoorbeeld Google of YouTube, zonder dat mensen dat weten. De meeste illegale cookies werden gevonden op sites die te linken zijn aan de PVV. Er komt weer een massademonstratie tegen het beleid van Israël. 13 organisaties, waaronder Amnesty en Oxfam Novib, willen dat Nederland nee zegt tegen de Israëlische genocide en bezetting van Palestijnse gebieden. Het Rode Lijn-protest is over een maand in Amsterdam. Vorig jaar gingen honderdduizenden mensen de straat op. En het kabinet gaat meer experimenteren met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt er al eentje in Rotterdam van en naar de luchthaven. Er komen 3 proeven, ook buiten de steden, meldt het AD. De zelfrijdende bussen moeten helpen om het personeelstekort in het OV op te lossen. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig en blijft het droog. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 in het zuiden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het Watergaasmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergaasmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar 1 rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen

0: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
0: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
0: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
9: Goedemorgen. PSV speelt in Koen Dille shirts komend weekend. Omdat de aanvaller 100

0: Wees welkom bij GPS Sportradio op de tweede werkdag alweer van de week. De week vliegt wat dat betreft lekker voorbij. Het is nog mistig aan het begin van de dag, maar zometeen ontstaat er gewoon weer een heerlijke nazomerdag, die we ook wel een mooie herfstdag kunnen noemen natuurlijk. Surinaamse voetbalelftal, om er even het laatste nieuws erbij te pakken, is in de kwartfinale van de Nations League op het laatste moment uitgeschakeld. Ploeg leek in de groepswedstrijd tegen Guatemala op weg naar de volgende ronde, maar een tegendoelpunt diep in blessuretijd zorgde voor een dramatische wending. Ja, nu is Suriname, dat onder leiding staat van Henk Vrezer, is uitgeschakeld. Joel Hato viel nog in bij het Nederlands elftal. Speelde bij het Nederlands elftal in de laatste wedstrijd tegen Servië. Is de enige Nederlander die nog kans maakt op de prestigieuze Golden Boy Award. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest talentvolle voetballer op de Europese velden. De organisatie heeft de finalisten bekendgemaakt, waarbij de naam van Hato op de definitieve lijst prijkt. En nou, er waren mooie winnaars voor de afgelopen jaren. Desiré Doué, Lamine Jamal en Jude Bellingham. En dan groot feest in Indonesië. Voor het eerst sinds 1991 heeft het land op voetbalgebied een officiële prijs gewonnen. Gisteren werd namelijk de finale van de Asian Cup binnengesleept. Althans, de Asian Cup werd binnengesleept door de finale te winnen van Thailand. Dat gebeurde allemaal naast strafschoppen. Na de beslissende redding van doelman Emil Odero barstte er een groot volksfeest los in het stadion van Jakarta. Ole Romani is een van de spelers die daar in Indonesië groot feest kon vieren. Hij vertelde al dat de passie heel anders is dan in Europa. Bewolkt dus, zoals ik zei. Lokaal ook mistig. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden de zon door, terwijl in het noorden wat lichte regen kan vallen. Temperatuur vandaag tussen de 16 en 19 graden. En er staat maar weinig wind.
1: GPR Sportradio.

0: een mooie herfstdag vandaag. Je luistert naar GPR Sportradio. En het mooie is dat op deze herfstdag de focus qua voetbal ook weer gaat natuurlijk richting de nationale competities. En dan komen er allerlei mooie verhalen vrij. Zo speelt PSV het komend weekend in een speciaal shirt. Dat heeft te maken met Koen Dille. En Koen Dille is de man die 100 jaar zou zijn geworden komend weekend. En die verjaardag mag in Eindhoven niet zomaar voorbij gaan. Je hebt nog wel eens in het verleden gehad dat s'avonds bij Studiosport als een spits in het begin van het seizoen weken achter elkaar scoort, dat ze de Koen Dille-index nog wel eens klaarleggen. Nou ja, wat dat nou allemaal is, daar zijn we natuurlijk hartstikke benieuwd naar. Rick Elfrink is volger van PSV en Brabander van geboorte en die kan ons vast vertellen wie Koen Dille is. Goedemorgen, Rick.
1: Goedemorgen, Roald.
0: We hebben het niet over een kleintje hier, hè?
1: Nee, dat is een hele grote speler geweest, Koen Dille. Jij refereert al terecht aan de Koen Dille-index. Ja. Die vaak van stal wordt gehaald. Hè. In het begin van het seizoen, daar is er een spits. Die heeft er 6 gemaakt in 3 wedstrijden of zo. En ze zeiden altijd, ja, kan hij er 43 maken? Zoals Koen Dille ooit deed in 1957. En dat blijkt dan stevast onmogelijk. Hè. Dat record uit seizoen 1956-1957. Ja, dat is iconisch. Henk Groot is daar ooit nog bij in de buurt gekomen in 1961. 41 goals. En Marco van Basten natuurlijk in 1986 met 37. Maar ja, tegenwoordig spitsen die er echt 30, 35 maken in de Eredivisie. Dat is, dat komt eigenlijk maar zelden nog voor.
0: En Koen Dille was zo'n gewone man, hoor ik overal.
1: Ja, na zijn carrière had hij een sigarenzaak. Er is niet superveel over hem bewaard gebleven, helaas. Dat is wel jammer. Het kanon heette die.
0: Ja, hè? Ja.
1: De sigarenzaak is uiteindelijk gesloten in volgens mij 2012 of zo. Mientje Dille heeft het nog heel lang voortgezet. Koen Dille is ook helemaal niet zo oud geworden. Bij mij weten 63.
0: Okay.
1: Dat is eigenlijk helemaal niet. Wat dat betreft best wel tragisch eigenlijk dat hij al jong is overleden.
0: Hoe heeft PSV eigenlijk al die jaren altijd bij hem stilgestaan? Zijn er vaker momenten geweest dat PSV even Koen Dille weer in de aandacht bracht vanwege dat record?
1: Uiteindelijk is in 2003 is zijn standbeeld onthuld, samen met dat van Willy van der Kuilen. Dus je ziet wel dit soort dingen. In het begin van deze eeuw is er eigenlijk wat meer aandacht gekomen voor Koen Dille. Die dus gisteren 100 jaar zou zijn geworden. En daarom speelt PSV deze week ook in een speciaal shirt. Vrijdagavond tegen Heerenveen spelen ze in een shirt wat een hommage is aan Koen Dille. Maar ja, dus dat standbeeld, dat is in ieder geval wel een bijzonderheid. Hè? Alleen hij en Van der Kuilen hebben een standbeeld. Nou ja, en Dille heeft 12 jaar voor PSV gevoetbald. Hè? Dus dat is nogal wat. Tussen 1949 en 1961. Ja, een van de allergrootste spelers toch wel in de historie van de club. 1 keer kampioen in 1951. Nou ja, toen bestond de Eredivisie nog niet.
0: Nee.
1: Maar heeft dus wel dat iconische Eredivisie-record nog in zijn bezit.
0: Zou dat ooit eruit geschoten worden? Want er zijn natuurlijk heel veel spitsen die beginnen geweldig, hè, aan zo'n seizoen. Dan komt die index ook. Maar later in het seizoen is die index verdwenen. Hij scoorde vooral in de slotfase van een seizoen heel veel, toch?
1: Klopt. Hij heeft inderdaad die Koen Dille-index. Daar zie je ook van die rare bewegingen in. In het begin heeft hij niet eens zo heel veel gescoord dat seizoen. Waardoor iedereen denkt, ach ja, dat record is misschien wel een keer haalbaar. Hè? Dat was na 7 wedstrijden, ik weet nog. Volgens mij Dries Mertens stond op een gegeven moment op 11 goals na 7 wedstrijden een keertje bij PSV toen hij net was begonnen in 2011. Toen dacht ook iedereen, nou, zou die Koen Dille-index in gevaar kunnen komen? Wel, nee.
0: Nee, het lukt niet.
1: Dat is toch iets. Nou ja, Van Basten is er ooit wel. Volgens mij speelde Van Basten maar 26 wedstrijden in 85-86. Dus die is er wel ooit bij in de buurt gekomen in de zin van puur qua gemiddelde.
0: Ja.
1: Maar die kwam dus tot die 37. En dat had misschien gekund als zijn enkel goed was geweest. Dus ja, zeg nooit nooit.
0: Nee.
1: Maar het is wel echt iets heel, heel, heel erg bijzonders. Net zoals het record van Van der Kuilen bij PSV. Hè? 308 goals in de Eredivisie voor 1 club.
0: Ja.
1: Dat wordt denk ik echt nooit meer verbroken.
0: Dat gaat niet meer lukken.
1: Voetbal.
0: Dat gaat niet meer lukken.
1: Dat kan echt überhaupt niet meer. Omdat spelers te snel van club wisselen.
0: Ja.
1: En Dille 43 in 1 seizoen. Het is niet onmogelijk, denk ik, maar ja, zoiets gebeurt misschien 1 keer in de eeuw inderdaad.
0: Het shirt, tot slot, Rick. Het is rood-wit, denk ik. Wat is er bijzonder aan?
1: Ja. Nou ja, het is vooral een shirt eigenlijk echt uit de oudheid. Zo ziet het eruit. Je moet daar een beetje van houden. Je moet een beetje nostalgisch zijn, denk ik. De rood-witte banen van PSV, die komen daar natuurlijk tot uiting.
0: Geen reclame, denk ik, hè?
1: Het is uiteindelijk ook gewoon commercieel een prettig iets, denk ik, voor de club. Want ja, het kost natuurlijk gewoon een behoorlijk bedrag om zo'n shirt te kopen.
0: Ja.
1: Ik heb zelf nooit heel veel met shirts. Ik denk altijd, ja, als je moet voetballen, dan uiteindelijk...
0: Je mond wel aan.
1: Mouwen opstropen en huppakee, je moet gaan. Maar natuurlijk hebben heel veel mensen daar wel wat mee en... uiteindelijk is dat natuurlijk iets. Het is mooi dat de club hierbij stilstaat. Dat doen andere clubs ook regelmatig. Ja. Mensen die grote prestaties hebben geleverd, hebben clubs groot gemaakt. Ja, daar moet regelmatig aandacht voor zijn. Zo heeft PSV ook zijn clubhelden. Jan van Beveren, de keeper bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die kan ook nog wel eens wat extra aandacht gebruiken. En zo zullen er in de historie tal van andere spelers zijn geweest die nog wel eens een keer een zetje verdienen.
0: Dankjewel, Rick.

0: BNR Sportradio, goedemorgen. Nog eventjes wat schuldbewuste luisteraars opvoeren. Daar kan het net even, Cas. Want Medvedev heeft een tennisballetje het publiek in geschoten. Uit woede. En daar is hij voor gedisqualificeerd. En toen riepen wij, waar heb jij spijt van als sporter op een sportveld eigenlijk?
1: Ja, en Jeroen die zegt, ik sloeg na het missen van een grote kans tegen de paal. Ik denk dan bij voetbal.
0: Ja.
1: En ik brak mijn hand.
0: Oh, ja.
1: Dat is ook wel gelijk een soort van moment van, je kan ook niet anders dan spijt hebben, denk ik.
0: Ja, nou ja, ze zeggen daar wel eens van, God straft onmiddellijk.
1: Dat is zo. Mark die zegt, ik maakte een harde overtreding en kreeg rood.
0: Ja.
1: En daarna verloren we de wedstrijd met 2-1. Ja,
0: daar kun je heel veel spijt van hebben. Je moet eigenlijk vooral spijt hebben van die overtreding natuurlijk.
1: Dat ook, maar ik denk ook dat je dan spijt voor je teamgenoten misschien.
0: Ja, omdat je je schuldig voelt omdat ze verloren hebben. Ja, dat kan. Hey, je kunt via de hoe kan je reageren?
1: Ja. Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin staat een groene knop. Klik daar even op, dan krijgen wij het binnen in de studio. Dat is hartstikke leuk. En dat kan natuurlijk ook via onze website gprsportradio.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
15: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
14: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
15: Wow.
16: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
14: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Relaxed?
19: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
21: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando. Sinds 1965.
23: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
24: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: Groot nieuws. De big event van Opel is terug.
0: Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
27: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het verborgen deel van internet zijn naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop. Het gaat om kant-en-klare pakketten waarmee de vrouwen kunnen worden afgeperst, meldt onder meer RTL Nieuws. Moskou had vannacht te maken met een uitzonderlijk grote droneaanval vanuit Oekraïne. Dat vuurde er 650 af en daarmee was het de op één na grootste aanval in 2 jaar. Ondanks dat veel drones werden neergehaald, zou er zeker 1 dode zijn. En de ANWB en Consumentenbond hebben kinderautostoeltjes getest en 2 kwamen er slecht vanaf. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Tijdens de botsproef ging een gordelsluiting open en schoof een steunpoot in.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Meer dan 850 kilometer file. Het is een drukke spits. De meeste daarvan file staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en in Gelderland. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. In Friesland, zuidwesten van het land, komt dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 3 kwartier vertraging tussen Naarden en Knoopend Watergaasmeer. 15 kilometer file. Door een ongeluk op de A10. Verkeer rijdt om via de A9 naar de A2. Op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Landsmeer en Knoopend Watergaasmeer. 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A7 Groningen-Heerenveen. Een 30 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Tussen Knoopend Trachten en Tijnje. 9 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. Een 30 minuten vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop. 10 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij.
20: GPR Sportradio.
29: The Sound of Sport.
20: Ronald van der Geer.
30: Goedemorgen, we gaan straks naar de tatami, want het WK Judo is begonnen. Maar waar liggen nou eigenlijk de kansen voor ons Nederlands team? Waar moeten we op letten? Je hoort het zo hier.
31: GPR.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op 6 oktober. Het is 13 minuten over 8:30. Goedemorgen. Het zal je niet ontgaan zijn dat het WK Judo inmiddels in volle gang is. Het is afgelopen zondag begonnen in Baku. En we zijn toch eigenlijk ook wel heel erg benieuwd waar nou de kansen liggen voor Nederland en op wie we moeten letten. En dan kunnen we terecht bij André van Meerkerk. Hij is judo-fan, hij is beoefenaar en leraar op dat gebied. Maar heeft ook een podcast. En André, goedemorgen. Dat is de enige podcast over judo, hè, die er bestaat.
1: Nou, in het Nederlands taalgebied.
0: Dat bedoel ik.
1: Zo is die ook ooit begonnen. Ik luisterde veel podcasts. Ik was op zoek naar een judo-podcast. En dan vind je wel wat Engelstalige. Die vooral geënt zijn op vaak Amerikaanse markt. En internationaal judo. Leuk. Maar niet gericht op de Nederlandse markt. En toen ben ik gestart 6 jaar geleden. En het is nog steeds een uit de hand gelopen hobby. Het gaat helemaal nergens over. Minimaal aantal, want het is natuurlijk niche. Minimaal aantal luisteraars, maar wel heel leuk om te maken.
0: Ja, hoe heet die?
1: De Hachime Judo Podcast.
0: Dan gaan we nu, Hachikide, naar het judo. 2 dagen geleden is het WK begonnen in Baku. Er is een stevige Nederlandse afvaardiging. En we kunnen niet zeggen dat de eerste 2 dagen heel succesvol zijn verlopen.
1: Nee, maar ook niet onverwacht. Kijk, alles kan. Alleen de grootste kansen voor de Nederlandse ploeg lagen niet bij de lichtgewichten.
0: Okay.
1: Dus dat Amber Gersius de derde ronde niet overleeft tegen de latere wereldkampioen Koga uit Japan. Ja, dat kan je, als je de loting ziet, eigenlijk een beetje incalculeren. Ze kan verrassen, hè, want iedereen kan van iedereen winnen in het judo. Want als je 1 misstap maakt en je krijgt een veegje en je ligt plat op je rug, is klaar. Dan heb je niet nog 2 keer 3 kwartier, zoals bij voetbal, om de tegengoal te maken. Die is er gewoon niet. Dus dat had gekund, maar dat is niet gelukt. En niet verrassend, dus een derde ronde. Gisteren hadden we ook 1 dame op de mat, Naomi van Krevel. Dat was wel wat meer teleurstellend in de zin, zij heeft gewoon sowieso een wat minder seizoen dan vorig seizoen. Waarbij ze vorig seizoen wat meer medailles pakte dan tegenwoordig. Dit seizoen valt dat wel tegen en die verloor in de eerste ronde al. Die had wel 1 of 2 rondjes verder moeten komen eigenlijk. Maar ja, dat gebeurt dan niet en ja, dan lig je eruit bij judo.
0: En dan moeten we vandaag naar Shannon van de Meeberg kijken. Nou, we moeten niet kijken, we gaan kijken. 57 kilogram is nog altijd een lichtgewicht. Dus jij zegt, ja, we zitten nog altijd in die klasse waar we niet heel succesvol in zijn.
1: Nee. Shannon is een debutant op het WK. Dus dat speelt ook een beetje mee. Doet het dit seizoen heel erg goed. Heeft in de eerste rondes tegenstanders waar ze zowel van gewonnen als van verloren heeft. Dus dat is een beetje, het kan alle kanten opvallen. Heeft zij een goede dag. En de Spaanse die ze in de eerste ronde treft een wat mindere dag. Die onderlinge score is 1-1. Ja, nou, dan kan ze ervan winnen. En die ronde daarna moet ze tegen een Hongaarse. Dat is ook hetzelfde. En de Duitse daarna ook. Dus ook ze heeft ze al 5 keer tegen gestaan. 3 keer verloren, 2 keer gewonnen. Dat kan allemaal. Alleen, ze kan er ook zomaar van verliezen. En als je dan kijkt naar een echte kans hebben, dan is dat de oud-wereldkampioen Joanna Vlieshout, die morgen op de mat komt. Dat is een van de echte kanshebbers. Die was in 2024 wereldkampioen. En het jaar ervoor, derde in Doha, is dit jaar Europees kampioen geworden. Ja, dan kan je spreken van dat is iemand die om de medailles mee gaat doen. En als ze daar niet om meedoet, is dat een teleurstelling. En voor die meiden die we verder gehad hebben, of nog krijgen, Shannon. Ja, als die zover komt, is dat prachtig en een geweldige prestatie. Maar als die sneuvelt in een tweede of derde ronde, is dat niet teleurstellend.
0: En hoe kan het dat wij dan mondiaal niet zo meetellen, André?
1: Nou, we hebben een klapper gehad, hè, doordat we met z'n allen naar Papendal zijn gegaan. Ja. We hebben een poging gedaan om het atletiekmodel na te doen. Dat is heel succesvol. Voor de mensen die het atletiek een beetje volgen, als je ziet wie daar allemaal medailles pakken en op welke nummers, zowel technisch als loopnummers, we pakken overal medailles tegenwoordig. De Judobond is dat een beetje achterna gegaan, jaren geleden. Was geen groot succes. Sinds de nieuwe technische directeur en de nieuwe bondscoach die zijn vorig jaar gestart, zowel Mark van der Ham als Guillaume Helmond, die hebben een verandering teweeggebracht. De clubs zijn weer belangrijker. Dus de basis van het judo is weer belangrijk. Die waren allemaal buitenspel gezet. En, dus ze zijn nu weer aan het bouwen. Dus we, eigenlijk hebben we een gat. Dus we hebben een aantal oudere judoka's en hier en daar wat jonge talenten die het goed doen. Maar de grote hoop is er eigenlijk niet. En daar wordt keihard aan gewerkt. Alleen ja, dat kost tijd. En ja, daar hebben we nog wel een pootje last van, denk ik hoor. Ik zie zomaar niet dat er structureel... Je ziet het op grote internationale jeugdtoernooien al. Onder 18, onder 21. Nederland pakt nog steeds zo nu en dan een medaille. Maar ik weet uit mijn eigen coachtijd dat we structureel in de onder 18 EK's met een aantal medailles naar huis kwamen. En een aantal is dan echt 3, 4 of zo. Ja, we hadden je hebt er nu eentje en dan zijn we blij.
0: Ja.
1: En dat heeft daarmee te maken en ook wel een beetje door de breedte van de sport. Als je ziet dat er zijn nu 4 gewichten geweest, 2 dames en 2 heren gewichten. Er zijn gewoon 14 verschillende landen die een medaille winnen. En dat zegt alles over de breedte van de sport. Het is, vroeger had je alleen de Sovjet-Unie, tegenwoordig doen al die losse staten mee. Nou, die leveren er allemaal een. Wij noemen dat dan altijd koekenbakkerslanden die vroeger niet mee konden doen. Die trekken sterke trainers aan en die gaan opeens ook judoka's leveren die gaan meedoen om medailles of die jou kunnen verslaan, laat ik het zo zeggen. Zoals Saoedi-Arabië en de Emiraten. Ja, dus er zijn zoveel kapers op de kust dat het wordt ook gewoon steeds lastiger om boven te komen drijven. Dat kan nog steeds, maar het is gewoon moeilijker.
0: Later in de week gaan wij jou weer bellen, heb ik zojuist besloten, André. En dan nemen wij nog even de andere deelnemers door. Maar dankjewel voor dit onderbouwende stuk in elk geval. En dat nemen we mee bij het kijken en luisteren naar het WK Judo. André van Meerkerk, dankjewel.

0: Oh, het is altijd makkelijk als liefde. Alles kan veranderen in het leven. GPR Sportradio, goedemorgen. Je mag nog altijd aan ons laten weten hoe het nou met jou zit. Heb jij nog iets gedaan zoals Medvedev dat deed tegen Djokovic tijdens de halve finale van het tennistoernooi in Beijing? Boos worden en vervolgens een bal publiek inschieten en of dan in zijn geval slaan. En iemand toch lelijk verwonden. Dat is wel heel extreem. Maar als je nog iets hebt, kun je het laten weten, toch?
1: Dat kan via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin klik even op die groene knop. Er staat een grote WhatsApp-knop. Nou, duidelijker kan dat niet volgens mij. En als je daarop klikt, dan krijgen wij het gewoon binnen in de studio. Nou, dat is hartstikke leuk. En dat kan ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Toch even een pijnlijke avond voor Mark van Bommel en de Rode Duivels. Want België verloor in het Stade de France met maar liefst 4-1 van Frankrijk. Maar die uitslag vertelt niet helemaal het verhaal van de wedstrijd. Want België stond tot een kwartier voor tijd nog gewoon met 1-0 voor. Ondanks dat Van Bommel geen beroep kon doen op Kevin de Bruyne en Jurrie Tielemans. Hij had zijn ploeg sowieso op 6 plaatsen gewijzigd. En nou ja, die aanpak leek eigenlijk wel te werken. En de vreugde was ook groot, want na 35 minuten kwam België zelfs op voorsprong. Luke Bakio, waanzinnige paas van Romeo Lavia. Kijk daar alsjeblieft even naar, zoek dat ergens op. En toen bleef het heel lang 0-1. België verdedigde compact, hield Frankrijk van het scoren af. Maar ja, Zinedine Zidane had nog wat kaarten tegen de borst gehouden. En dat waren toch wel spelers die het verschil konden maken. Die invallers kwamen zo rond de 65ste minuut en maakten ook het verschil. In de 77ste minuut begon die Franse storm. Désiré Doué maakte de gelijkmaker. Ryan Cherki met de 2-1 en Olise nog 2 doelpunten. Ja, 4 Franse doelpunten in 13 minuten. Dat vond Van Bommel eigenlijk ook te veel, maar vooral te snel achter elkaar.
2: Ja, ben ik met je eens. Net zoals in Brussel, denk ik dat we goed mee voetballen. Alhoewel de eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. Ik denk dat Romeo wederom een fantastische wedstrijd speelt met een hele goede steekbal. Waar we in Brussel ook 3-4 van die ballen hadden, waar de keeper goed meespeelde. Ja, dit was een perfecte bal en Dodi maakt het goed uit. En natuurlijk word je teruggedwongen door Frankrijk, maar we zijn wel in staat om mee te voetballen. En dat klinkt gek wat ik nu zeg, maar dat is wel de winst waar je naartoe moet. Kijk, over 2 jaar, we praten nu over Nations League, maar kijk, over 2 jaar moeten we naar het EK. En daar moet je tegen deze landen winnen.
0: En dat was Mark van Bommel. Na afloop van de wedstrijd tegen Frankrijk bij het laatste nieuws in België. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen. Zometeen praten we.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het dark web, het verborgen deel van internet, zijn naaktfoto's en persoonlijke gegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen te koop, meldt onder meer RTL Nieuws. Met die gegevens, die per pakket worden aangeboden, zijn vrouwen makkelijk af te persen. Met enorme gevolgen, zeggen onderzoekers. Rusland was afgelopen nacht doelwit van weer een enorme droneaanval vanuit Oekraïne. Er gingen er zeker 650 richting Moskou. Daarmee was het op één na grootste aanval in 2 jaar. De Russen zeggen dat de meeste drones uit de lucht zijn gehaald. Toch viel volgens de eerste berichten zeker 1 dode. 2 kinderautostoeltjes zijn gevaarlijk. Bij een test van de ANWB en de Consumentenbond kwamen gebreken aan het licht. Het gaat om modellen van Britax Reumer en Axkit. Bij de botsproef ging de gordel open of schoof een steunpoot in. Axkit heeft de verkoop van hun stoeltjes al gestopt en is een terugroepactie begonnen. En zeker 300.000 huishoudens en kleine bedrijven hebben een zwaardere stroomaansluiting dan eigenlijk nodig is. Ze betalen daardoor jaarlijks tot duizenden euro's te veel, zegt Waakond ACM. Zo'n zware aansluiting is alleen nodig als je tegelijk grote stroomvreters gebruikt, zoals een sauna, zwembad of een elektrische auto. In het zuidwesten en in Friesland geldt code geel voor dichte mist. In het noorden is het bewolkt. Vanmiddag is het overal vrij zonnig. Wordt 19 graden aan zee tot 23 in het zuiden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Heel veel vertraging tussen Blaricum en Knoopend Watergraafsmeer. 18 kilometer file door olie op de weg. Omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Een uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. En daar staat 8 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Westen-Rotterdam overschiet 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Geertruidenberg en Oosterhout 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
10: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000

0: kaasfanaten, verzamelen bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie?
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
16: Goedemorgen, er is wat turnnieuws. Daar komen we zo meteen op terug. Het gaat dan om Sanne Wevers. En hoe denkt men in Duitsland op dit moment? Na 4 wedstrijden met wisselend succes over Jurgen Klopp. Je hoort het zo meteen.

0: kennen, deze dag is de dinsdag, de 6e oktober. En dit is een hele speciale dag, want het is de dag dat Lionel Messi zijn laatste interland speelt voor Argentinië. Hij neemt het op tegen Benin. Dat is een tegenstander waar dan zeker tegen gewonnen wordt. Het wordt interland 208 en ook de laatste. Messi, die met Argentinië een wereldtitel en twee keer de Copa America won, maakte tot nu toe 125 doelpunten voor de nationale ploeg. Ik denk dat 126 er wel in zit, toch?
1: Ja, die kans lijkt me ook wel groot. Ik denk dat ze daar dus tegenstander ook wel op hebben geselecteerd. En ja. Ik denk bij zo'n wedstrijd, als je kijkt, ook toen met Van Persie bij zijn afscheid, alle ballen gaan gewoon naar die speler.
0: Ja.
1: En dan heeft hij natuurlijk misschien nog net wat betere spelers om zich heen dan Van Persie toen had.
0: En zo komt er echt wel een mooi einde aan een mooie periode, waar speciaal een speciaal shirt ook overigens voor is samengesteld. Dan de 35-jarige Olympisch kampioene op de evenwichtsbalk, maar wel die van 2016, maakt deel uit van de ploeg voor het toernooi dat later deze maand in Rotterdam wordt gehouden. Dat is namelijk het WK-turnen. Wevers maakte recent haar rentree in de sport en heeft met deze selectie haar plek in het team voor het WK definitief veiliggesteld. Die selectie werd vanochtend officieel bekendgemaakt, waarmee haar deelname aan het belangrijke toernooi dus gewoon een feit is. Ja, en de Turkse bondscoach Vincenzo Montella van Turkije, die ligt echt onder vuur. Er is weer verloren in de Nations League, nu met 3-1 van Italië. En de Italiaanse coach kent daar geen gelukkige periode in Turkije. En dit was ook nog eens in zijn eigen thuisland. Vanuit het uitvak riepen de Turkse fans luid al om het vertrek van Montella. Dat deden ze naar verluid al vanaf de parkeerplaats toen ze erheen liepen. Positie van de keuze hier lijkt steeds wankeler te worden naar de teleurstellende resultaten van zijn ploeg in de huidige editie van het landentoernooi. Ja, dat is natuurlijk een prachtig bruggetje naar Jurgen Klopp, waar we zo meteen met Simon Tjommer over gaan praten. Want ja, men was zo enthousiast. Maar hoe zit dat na 4 wedstrijden met wisselend succes?
1: Ja,
0: ik weet het niet.
1: Ik denk toch wat minder. Dat zag je eigenlijk al na de eerste 2, volgens mij. Ja. Dus ja, we gaan het zien.
0: We gaan het zo horen van Simon.
2: PPR Sportradio.

0: NTR Sportradio. Lekker dat je er bent. Dinsdagochtend, het is een mooie dag. Als de mist helemaal is opgetrokken, ontstaat er weer een prachtige herfstdag. Ja, wat wil je nog meer? Nou, misschien wil je wel horen hoe het gaat met Jurgen Klopp en de Duitse opinie. Dat hoor je zometeen. Dan gaan we met Simon Tjommer praten. Maar we hebben nog net even tijd om jouw zondes eens eventjes op te noemen hier. Die jullie met ons willen delen, hè? Want je moet wel een beetje eerlijk zijn natuurlijk. Medvedev heeft met zijn tennisracket een bal het publiek ingeslagen tijdens een halve finale tegen Djokovic in Beijing. Dat riep bij ons het idee op. Wat heb jij wel eens misdaan eigenlijk? En waar je nu spijt van hebt?
1: Arjan, die zegt: ik was het totaal niet eens met de beslissing van de scheidsrechter en bleef maar tegen hem schreeuwen. Uiteindelijk stuurde hij me van het veld en achteraf schaamde ik me daar toch wel voor.
0: En dat moet ook, terecht. Ja, want je moet gewoon respect hebben voor de arbitrage. Hè?
1: Ja, dat gebeurt te veel, dus daar ben ik het mee eens.
0: Ja.
1: Ielse die zegt: ik kreeg een rode kaart en was zo boos dat ik nog een flinke discussie met de scheidsrechter begon. Nog één. Mijn teamgenoten moesten me uiteindelijk meenemen naar de kleedkamer.
0: Ja,
1: dat is ook weer te veel.
0: Gaat een beetje te ver, hè? Vaak, wat ik altijd wel bijzonder vind, is dat er heel vaak wordt gediscussieerd over wedstrijden of over momenten in wedstrijden. Maar die wedstrijden interesseert niemand. Daarmee wil ik eigenlijk zeggen, ja, jij speelt hem wel, maar niemand is buiten die 22 mensen geïnteresseerd in de uitslag. Weet je, het is op bitterballen niveau. Maak je niet zo druk. Denk aan je hart.
1: Ja, maar ja, dat weet jij ook wel. Als je competitief bent, dan is dat moeilijk.
0: Ja, maar ja, dan moet je niet op zondagochtend 8 uur gaan voetballen. Want dan kom je natuurlijk nog wel eens wat slechtere scheidsrechters en wat andere voetballers tegen. Dat moet je niet doen dan.
1: Nee, dat is zo. Wesley, dan nog eentje, die zegt: een tegenstander bleef maar provoceren. Ik verloor mijn geduld en gaf haar een duw. Op het moment zelf voelde dat wel goed, maar achteraf dacht ik toch van: nou,
0: niet zo.
1: Nee. Dus dat snap ik.
0: Was dat bij het korfbal?
1: Volgens mij was het bij hockey.
0: Oké, bij hockey. Ja, dat kan ook. Rekenen we ook goed, toch?
1: Ja. Zeker.
0: Er kan nog meer bij voor het laatste half uur. Laat het even weten via deze manier.
1: Via onze app, de GPR Sportradio app. Rechtsbovenin klik even op de groene WhatsApp-knop en dan krijgen wij het binnen in de studio. En dat kan natuurlijk ook via de website. Dat is gprsportradio.nl.
0: Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Om 9:45. Mensen die nu verlekkerd in de auto zitten en denken... ja, vroeger zat ik te wachten op een vrije trap van Simon Tjommer... waarbij die dan de bal in de verre hoek schoot. Ik zou nu zijn mening wel willen weten over Jurgen Klopp. Nou ja, sterker nog, wij willen dat ook. Alleen we hebben een verbindingsprobleempje met Simon. Dus we zullen deze even moeten uitstellen.
1: Helaas.
0: Misschien tot zometeen. En anders wellicht tot morgen. Niet tot morgen, maar uitstellen tot morgen natuurlijk. We kunnen wel vertellen dat we het eerder vandaag hebben gehad. En dat is leuk om te weten als je PSV-fan bent. Of misschien wel Heerenveen-fan. En je denkt, ja, PSV is onze tegenstander. PSV speelt vrijdagavond namelijk in een heel speciaal shirt. Dat is een shirt zonder reclame, maar wel met de rood-witte banen. Het enige eigenlijk commerciële wat erop staat... is het embleem van de kledingsponsor. Maar voor de rest is het shirt geheel in het teken van Koen Dille. De man die 43 doelpunten maakte in één seizoen in de jaren 50 voor PSV. Ook 12 jaar daar speelde, echt een icoon was. En naast Willy van der Kuilen dus ook een standbeeld heeft gekregen... bij het Philipsstadion. En dat, je moet het maar even opzoeken... Ze hebben er een filmpje van gemaakt. En het is echt geweldig. Een filmpje op de PSV-site waarin een beetje wordt gesproken over Koen Dille. Die naast dat hij natuurlijk de held was en de spits was van PSV... die 43 keer scoorde in één seizoen, verder zo'n normale man was. Hij stond gewoon achter de toonbank. Volgens mij werkte hij al in die sigarenzaak. Tijdens zijn carrière moest hij op zondag gewoon voetballen... en verkocht hij op maandag weer kaartjes voor zijn eigen wedstrijd. Dat is natuurlijk buitengewoon bijzonder. En dat mensen ook kwamen om, om de spits van PSV daar te zien. Ik vind dat mooi. En ik weet nog dat ik... Want er zit een Chinees vlakbij het stadion... en iedereen gaat daar altijd als je een wedstrijd moet verslaan... of wat dan ook, eten. En dat heet dan ook in volksmond de media-Chinees. Maar die zit naast de sigarenzaak van Koen Dille. En die was daar dus geruime tijd. En je kon dus in die etalage nog zien dat dat de Koen Dillezaak was. Koen Dille was natuurlijk al lang overleden. En wat Rick Elverink net nog even ons vertelde... is dat er is nog steeds een soort van sigarenzaak daar in dat pand. En Peter Bos schijnt daar nog altijd zijn sigaren te kopen... Dus dat is, dat maakt de cirkel toch weer prachtig.
1: Toch een stukje historie wat zo blijft.
0: Ja, dat vind ik wel mooi, toch? En dat is eigenlijk het verhaal achter het shirt. En Koen Dille zou gisteren 100 jaar zijn geworden. En dat is de reden dat PSV hem dus eventjes nog een keer in het zonnetje zet. Nog even een voetbalnieuwtje. Indonesië heeft voor het eerst sinds 1991 een officiële prijs gewonnen. Het land won namelijk gisteren de finale van de Asian Cup. Thailand werd verslagen na strafschoppen. Groot volksfeest daar in Jakarta. Ole Romani maakte deel uit van het team van Indonesië. En hij heeft al eens eerder laten weten dat de passie in Indonesië niet te vergelijken is. Voor het voetbal dan met die in Europa bijvoorbeeld. Dan weet je dat. Goedemorgen. Dit is GPR Sportradio.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
13: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.

0: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alle verf super voordelig.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week geleden een gevangenismedewerker doodschoot op een Amsterdams terras blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 3 maanden verlengd. De schutter kende het slachtoffer uit de gevangenis van Zaandam. Op het dark web circuleren namen, privégegevens en naaktbeelden van honderden vrouwen uit Nederland en België. Ze zijn bedoeld om ze af te persen. RTL en VTM ontdekten dat de gegevens per pakket worden verkocht. En zeker 2 doden en 6 gewonden bij een enorme droneaanval op Moskou. Vanuit Oekraïne gingen zeker 650 drones die kant op. Het was de op 1 na grootste aanval in 2 jaar tijd.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files worden korter en minder. Toch is het nog altijd druk op sommige plekken. In Friesland en het zuidwesten van het land komt nog mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Een 30 minuten vertraging tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. De weg is wel weer vrij. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Del. 4 kilometer langzaam rijden. Er is een kapotte vangrail op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. Een 30 minuten vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Door een botsing met 4 auto's bij Almere Oostvaarders. 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht.
13: GPR Sportradio.
16: De Sound of Sport.
13: Ronald van der Geer.
17: Oh, waar voel jij je schuldig over? Want daar gaan we zo meteen wel eens over hebben. Wat heb jij vroeger gedaan op een sportveld waar je spijt van hebt? Gecombineerd

0: GPR Sport Radio. En wat een prachtige klanken zijn dat. Prachtive klanken vanavond ook vanuit ons livecenter trouwens. Waar wij weer de nodige Interland zullen volgen. Wat dacht je van Kroatië, Spanje en Engeland, Tsjechië? Dat zijn wedstrijden die vanavond nog worden gespeeld op het allerhoogste niveau. En nou, toch benieuwd wat Kroatië heeft opgelopen na die 7-0 tegen Engeland. Dat is toch een dikke tik geweest. Ze moeten er in elk geval op reageren. Ze hebben Luka Modric aan boord. Dus nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, Spanje. Na 3 potjes nog altijd op 3 zegens. Engeland heeft ook 9 punten. Doet het ook goed, hè? En Harry Kane gaat zijn 125ste Interland spelen. Hij is er nog een paar jaar bij. En daarna gaan we hem meemaken als kicker in de NFL. Hè? Dan gaat hij in de National Football League in Amerika spelen. En dan gaat hij kicker worden.
1: Dus... Ja, tot zijn 50ste, zei hij.
0: Ja, nee, dat kan ook. Ik bedoel, je komt erin, je trapt en je gaat er weer uit.
1: Nou, misschien is toch wel een carrière switch voor mij mogelijk. Dat is nog wel wat jaren.
0: Oké, maar goed, Harry Kane loopt iets voor. Qua traptechniek, zeg maar. Maar het zou kunnen, het zou kunnen. We hadden gisteravond een pijnlijke avond voor Mark van Bommel en de Rode Duivels. Zij verloren met 4-1 van Frankrijk. Een hele slechte avond, dat ook Henk Vrezer. Hij verloor met 1-0 van Guatemala en is, in tegenstelling tot Mark van Bommel, nu uitgeschakeld voor de kwartfinale van de Nations League. Daar de CONCACAF, dat gaat allemaal in een wat kortere periode. Daar waar Curaçao zich plaatste voor de kwartfinale is Suriname na die 1-0 nederlaag tegen Guatemala uitgeschakeld. Er zit overigens nog wel een staartje wellicht aan deze wedstrijd. Omdat er was een rode kaart voor een van de spelers van Suriname. En die kreeg hij omdat hij een verschil van mening had met het publiek. Hij zweepte het publiek op en provoceerde het publiek. Althans, dat was het verhaal. Richonel Margaret wordt daarvan verdacht. Maar uiteindelijk bleek het hele stadion apengeluiden te maken. Dat is wat mensen uit Suriname laten weten. En dat, ja, dat zal wellicht ook nog van de FIFA een staartje krijgen. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien dat Suriname dan toch via een omweg nog door kan komen. Dat is niet iets waar je op hoopt natuurlijk op deze manier te doen. Maar ja, als je dan toch gekwetst bent en niet terecht bent behandeld, dan zou het kunnen. Maar ik denk het eerlijk gezegd.
1: Ik denk dat ze qua resultaat niet veel aan zullen passen. Maar nee. Er zal wel een straf komen, denk ik, voor het publiek. En terecht ook wel. Ja, als het echt zo is, dan...
0: Zeer terecht. Er zal een boete komen. En in Suriname zullen ze hopen natuurlijk dat de wedstrijd reglementair tegen een 3-0 zegen voor Suriname wordt omgezet. Maar dat lijkt mij niet helemaal inderdaad datgene wat er gaat gebeuren. En nou ja, opvallend toch ook wel Engelse doelman. Die op dit moment dus ook bij het Engelse elftal is, maar dus betrokken is, Pickford, bij een schandaaltje. Hij heeft een voorrangsbord genegeerd en reed met zijn, let op, wat slecht betaald in het Engelse voetbal, Lamborghini bijna op 2 andere auto's in. En na dat incident zou hij er met hoge snelheid vandoor zijn gegaan. Hij heeft de feiten toegegeven, maar het is nog niet bekend welke straf hij krijgt voor zijn deelname aan dit verhaal. De zaak kwam gisteren naar buiten en zal uiteindelijk na de wedstrijd van Engeland vanavond nog wel wat meer in de spotlights terechtkomen. Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio. Wat fijn dat je met ons deze dag wil beginnen.

0: GPS Sport Radio. Rick op de klok leert dat het 11:10 is. We moeten even het bureau leegmaken, want daar houdt Rick van Veldhuizen van. Opgeruimde bureaus. Hij staat zelf koffie te drinken, dus dan kan hij zometeen aanschuiven aan een leeg bureau. Dus, Cas, we hadden nog een groet liggen. Een groet van iemand.
1: Zeker, ja. Erwin uit Roosendaal, die zegt tot 12 uur zonder stroom. Gelukkig is er de app om naar jullie te luisteren.
0: Kijk, wel zorgen dat je telefoon dan ook is opgeladen, hè? Want dan vallen we alsnog weg.
1: Nee, dat is ook zo. Nou ja, heel veel succes nog. Maar gelukkig heb je zometeen nog Rick om naar te luisteren.
0: Gelukkig maar, gelukkig maar. En dan nog twee wedstrijdjes.
1: Ja, we hebben nog tennis natuurlijk in zowel China als de Japan, dus Peking en Tokio. In Peking neemt Djokovic het op tegen de Minaur. En in Tokio is het Alcaraz tegen Lehecha.
0: En dan kun je lekker naar kijken of luisteren via ons livecenter. Komt vast en zeker nog wel een keer voorbij. Rick van Veldhuizen is er zometeen direct na het nieuws van 10 uur. Mooie dinsdag, zou ik zeggen.

0: ook weer. Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die anderhalve week terug een gevangenismedewerker doodschoot op de NDSM-kade in Amsterdam blijft langer vastzitten. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 3 maanden. De schutter zag het slachtoffer zitten op een terras en zou hem hebben aangesproken op een gebeurtenis uit het verleden. Ze kenden elkaar uit de gevangenis in Zaandam. Maar ruim 200 Nederlandse en Belgische vrouwen circuleren naaktfoto's en andere gevoelige gegevens op het dark web. Volgens RTL Nieuws maken criminelen er pakketten van die te koop worden aangeboden voor afpersing. Met grote gevolgen voor de slachtoffers. In België is de politie naar aanleiding van de ontdekking een onderzoek gestart. Oekraïne heeft vannacht uitzonderlijk veel drones afgevuurd op Rusland. Er gingen zeker 650 drones richting Moskou en dat is de op één na grootste aanval in 2 jaar tijd. Volgens de burgemeester konden de meeste drones al ver buiten Moskou worden neergehaald. Toch vielen er zeker 2 doden en raakten 6 mensen gewond. En in Den Haag is vannacht een tandartspraktijk beschoten. Op beelden bij de regionale omroep zijn 2 kogelgaten in de ramen te zien. Op straat werden hulzen gevonden. In de Schilderswijk was een explosie bij een huis. Volgens een lokale nieuwssite houdt de politie er rekening mee dat de incidenten met elkaar te maken hebben. In het noorden en midden is het bewolkt, maar vanmiddag breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Nadevesting en Diemen. De vertraging is 1 kwartier. 10 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren. 6 kilometer file door een kapotte vangrail. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld

nodig spannend maken. Dat is wat er aan de hand is bij Jong Oranje. Vanavond spelen ze op de Vijverberg in Doetinchem. Ze moeten zelf winnen. Noorwegen moet ook winnen. En dan moet Israël ook weer gaan verliezen. Ja, het lot in de handen van anderen.

0: Remember Me. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Nou, vanavond kan het seizoen van Jong Oranje in één klap gered of beëindigd zijn. Om 7:15 speelt de ploeg van Michael Reiziger op de Vijverberg, de thuishaven van de Graafschap in Doetinchem, tegen Jong Bosnië-Herzegovina. De stand vooraf is op dit moment op plek 1 Noorwegen met 16 punten. Israël staat op plek 2 met 10 punten. Nederland staat op plek 3 met slechts 9 punten. En Bosnië-Herzegovina staat daar met 7 punten. Nou, voor Nederland is de opdracht dus vrij eenvoudig. Winnen, winnen, winnen. Als iets tegenwoordig belangrijk is, dan noem je dat 3 keer. Een gelijkspel is dus niet genoeg. Maar zelfs bij winst heeft Jong Oranje het allemaal niet zelf in de hand. Op exact datzelfde moment speelt Noorwegen thuis tegen Israël. En Israël mag niet winnen. Doet Nederland zijn werk en laat Israël punten liggen. Dan pakt Oranje de tweede plek en blijft de route richting het EK open. Maar dan moet ook Noorwegen dus zijn werk doen. Ja, dat is nog wel een contrast met de vorige kwalificatiecyclus. Toen Jong Oranje alle 10 de kwalificatiewedstrijden won. Nu is de ploeg regelmatig de bovenliggende partij geweest. Maar ja, ze hebben gewoon simpelweg punten laten liggen. En

0: Met wat voor opdracht stuur je dan als bondscoach, en in dit geval Michael Reiziger, je jongens de wei in?
1: We moeten winnen. Dat is het enige wat wij kunnen doen. En dat willen we met goed voetbal doen. Dus daar ligt de focus op.
0: Nee. De focus ligt niet op het goede voetbal. Al is het hotsknotse voetbal. Het gaat erom dat je uiteindelijk wint. Het gaat er dan ook nog een keer om dat Israël gaat verliezen. Dan heb je nog een kans. Maar goed, heel bijzonder. Reiziger heeft in ieder geval een fitte groep voor deze beslissende wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Jong Oranje speelde vorige week nog met 0-0 gelijk tegen het al geplaatste Noorwegen. En als Noorwegen vanavond dus zijn sportieve plicht gaat doen, kan dat ene punt uiteindelijk dan weer heel erg goud waard zijn. Maar waarom leggen wij het lot in handen van anderen, als wij dus met zoveel talent de wei ingaan en eigenlijk gewoon al makkelijk bovenaan hadden kunnen staan? Dan is daar toch iets gaande. Maar goed, nu ga ik misschien te diep, want het gaat gewoon over sport. En dan gaan we het hebben over mentaliteit en over dat soort zaken. Laat ik daar eens even verder vandaan blijven. Toch vanavond met zeer veel belangstelling gekijken om 17:15... naar de wedstrijd tussen Jong Oranje en Bosnië-Herzegovina op de Vijverberg in Doetinchem. En wij volgen het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: op een meisje zoals zij. I've been waiting for a girl like you. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Even wat korte sportberichten met je doornemen. Floortje Makkai, de wielrenster, keert terug naar Nederland. En dat doet ze na 4 seizoenen bij Movistar. Dan gaat de 30-jarige Nederlandse volgend jaar rijden voor Volker Wessels. Makkai vertrok destijds naar Spanje met de ambitie zich meer als klassementsrenster te kunnen ontwikkelen. Maar dat pakte niet uit zoals gehoopt. Dus ze wordt de eerste nieuwe versterking van Volker Wessels voor 2027. En ja, dit bericht is echt net binnengekomen om 6:30. Ik weet niet wie dat om 6:30 ter pers heeft gebracht, maar het is wel erg vroeg. We worden er wakker mee. Kijken we even naar een bericht over ijshockey. Alex Ovechkin die stopt na dit seizoen. De 41-jarige Rus heeft zijn ploeggenoten bij Washington Capitals gisteren verteld dat dit zijn laatste NHL-seizoen gaat worden. En dat is niet zomaar iemand. Ovechkin is met inmiddels 929 doelpunten de absolute topscorer aller tijden van de NHL. Hij speelt zijn 22e seizoen alweer. Allemaal voor Washington en won in 2018 ook nog een keer de Stanley Cup. Het laatste bericht wat ik hier nog even binnenkrijg gaat over de Nations League. Ja, daar moet het ook nog even over hebben. Ik zat gisteren te kijken naar de wedstrijd tussen Frankrijk en België. In Saint-Denis werd het gespeeld. Dat ging hartstikke lekker. Het was bij rust 1-0 voor de Belgen. En ik zat er echt helemaal op te wachten. Nou ja, dat pakte helaas anders uit. Frankrijk had ook volgens mij een paar tandjes teruggeschakeld. Stond ook niet het allerbeste elftal op het veld. En die schakelde ineens een paar tandjes bij. En toen was het plotseling 4-1 voor Frankrijk. Ja, ik heb een beetje dezelfde afwijking als Olaf Mol. Iets met tegen Frankrijk. Dus ik was een beetje chagrijnig, kan ik je vertellen. België hield natuurlijk heel lang stand, maar ja, Frankrijk sloeg in het laatste kwart van de wedstrijd toe. Italië won met 3-1 van Turkije. En Hongarije verrassend met 2-1 in Oekraïne. En Zweden won met 1-0 van Roemenië. Ja, we zijn nog lang niet klaar met die Nations League. Ja, wij wel als Nederland. Maar het gaat nog heel even door. Vanavond worden we weer voor de televisie geplaatst. Ik noem maar naar Spanje, om maar even wat te noemen waar we naar zouden kunnen gaan kijken. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Dat is ook een beetje het parool van dit radiostation. Nothing's gonna stop us now. Starship hoorde je bij GPR Sportradio. Ik weet niet of jullie nog een beetje tennis volgen. Want ja, tegenwoordig is padel een stuk hipper. Maar ik ben nog van de ouderwetse tennissport. Ik heb vroeger zelf nog op districtsniveau mogen tennissen. En op nog wat hoger niveau was ik ook nog umpire destijds. Op jonge leeftijd, jawel. Dus ik heb iets met tennis. En ik volg daardoor ook wat er gebeurt in Beijing. Daar heeft Daniil Medvedev gisteren zichzelf laten disqualificeren in de halve finale van de China Open. Hij speelde tegen Novak Djokovic. En wat was het geval? Medvedev die stond met 7-5 en 5-3 achter tegen Djokovic. En na een verloren punt sloeg hij uit frustratie een terugstuiterende bal even een beetje lomp weg. Ik kan mij momenten herinneren in mijn actieve tennisleven dat ik dat ook wel eens heb gedaan. En eventueel zelfs nog met een krachtterm erachteraan. Dat doe je niet, zeg maar, bewust. Maar dat is een beetje een soort van onmacht. Nou goed, de man die de bal ontving, kreeg de bal, zeg maar, hij zat in het publiek recht in zijn oog. Dus nou, dat was niet leuk. De man moest zichtbaar aangeslagen worden begeleid door de medewerkers van het China Open. En Medvedev die protesteerde vervolgens helemaal niet tegen zijn disqualificatie en bood meteen ook zijn excuses aan. Nou ja, de consequenties zijn natuurlijk vrij stevig. Door deze toch wat onhandige actie raakt Medvedev zijn prijzengeld kwijt en zijn rankingpunten die hij bij dit toernooi heeft opgebouwd. En Djokovic staat daardoor wel in de finale. Dat ging vrij makkelijk dus. Tegen Alex de Minaur. Ja, en nog wel even een dingetje wat ik dan nog weet van het verleden. Djokovic weet denk ik precies hoe Medvedev zich heeft gevoeld. Het was Novak Djokovic die in 2020 op de US Open zelf ook het toernooi werd uitgezet. Toen ook hij, onbedoeld een lijp, raakte met een bal. En dat kan lullig aankomen, kan ik vertellen. Die gasten slaan niet zo zachtjes een beetje, maar het komt echt heel lullig aan. Maar ik denk dus niet expres.
1: De spraakmaker.
0: Ja, je wordt toch gedisqualificeerd. Mijn vraag is in dit geval, aansluitend op dit verhaal. Is onmiddellijke disqualificatie terecht als een sporter uit frustratie een bal het publiek inslaat? Ook wanneer duidelijk is dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om iemand te willen raken. Laat me eens even weten via de app van GPR Sportradio wat jij daarvan vindt, eens of oneens. Onderbouw het eventueel met een regeltje extra tekst, zodat ik een beetje weet hoe jij erin staat. Is onmiddellijke disqualificatie terecht als een sporter uit frustratie een bal het publiek inslaat, ook wanneer duidelijk is dat hij daarmee niemand heeft willen raken? Kom maar door, laat me weten.

0: Het WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
19: Hey, dit is het.
20: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
22: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte is de rijbaan dicht bij afrit Oost-Voorne door werkzaamheden. 12 kilometer file vanaf Rozenburg, een half uur vertraging. En verkeer moet via de af- en oprit erlangs. Op de A27 Gorinchem richting Utrecht, een kwartier vertraging door een ongeluk bij Lexmond. De rechterrijstrook is dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een kapotte vrachtwagen bij Knopend Hellegatsplein, 10 minuten vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, een kwartier vertraging. 5 kilometer file tussen Oorschot en Knopend de Paars, 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
2: GPR Sportradio.
4: De Sound of Sport.
2: Rick van Veldhuizen.
5: Medvedev is op de China Open gedisqualificeerd omdat hij uit frustratie een bal het publiek sloeg en dat trof een toeschouwer op het oog. Daarmee is hij dus gedisqualificeerd. Ja, is dat terecht of niet?

0: De hele kantine van de NOS is destijds gebruikt om dit plaatje tot stand te laten komen. Bij Giel Beelen was dat. Trigger Finger hoorde je. En I Follow Rivers. GPR Sport Radio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. En we zijn bezig met...
1: De Spraakmaker.
0: Ja, de vraag is, onmiddellijke disqualificatie terecht als een sport, in dit geval met Medvedev, uit frustratie een bal het publiek inslaat? Dat deed hij tijdens de China Open. Ook wanneer duidelijk is dat hij uiteindelijk niemand heeft willen raken. Alleen het waren zijn frustraties die zich van hem meester maakten. Nou, Maarten de Roy uit Drenthe zegt... Ja, zodra je uit frustratie zo'n bal wegslaat, neem je bewust dus ook een risico. En de bedoeling doet er dan minder toe dan wat je hebt veroorzaakt. Oei, oei. Ja, streng Maarten, maar rechtvaardig. Saskia Vermeer uit Oorschot had weten disqualificeren prima, maar prijzengeld de punten afpakken, dat vind ik wel een beetje dubbel straffen. Hij probeerde die man natuurlijk niet echt te raken. Nee. Nee, maar je moet ook wel van tevoren nadenken over de dikke die je doet. Jelmer Hoekstra uit Lemmer. Een tennisbal gaat met enorme snelheid. Topsporters weten dat als geen ander. Dus gewoon einde wedstrijd. Ja, je kunt het wel weten. Maar als je op dat moment vol met frustratie zit... Patrick Wolters, die laat weten... Het probleem is dat je geen scheidsrechter kunt beoordelen... wat iemand precies bedoelde. Dus het probleem is dat je geen scheidsrechter kunt laten beoordelen... wat iemand precies bedoelde. Daarom moeten regels zwart-wit zijn. Oké. Esther van Dam uit Haastrecht die zegt... Ja, ik vind de reactie van Medvedev juist netjes. Geen toneel, geen ruzie met de umpire... maar excuses aanbieden en de consequenties accepteren. Ja, dat is ook het minste wat je kan doen, Esther. Lijkt me ook niet meer dan fatsoenlijk. Marco Jansen zegt... Als je bij voetbal uit frustratie iemand raakt, krijg je gewoon rood. Dit is niet anders. Topsport betekent ook je emoties beheersen. Ik moet eerlijk bekennen, ik was vroeger ook zo'n tennismannetje... die buitengewoon fanatiek was. En ik vloekte ook de hele goede gemeente bij elkaar. Het was niet echt leuk om mij te zien spelen, kan ik je vertellen. En Chantal Meurs uit het Limburgse zegt... Voor mij hangt het af van de ernst. Als zo'n bal niemand raakt, krijgt hij waarschijnlijk alleen een waarschuwing. Dan wordt de straf dus eigenlijk bepaald door het toeval... dat de bal uiteindelijk in het oog van een toeschouwer terecht is gekomen. Ja, dat zou natuurlijk ook wel kunnen zijn. Je ziet het voor je en denkt bij jezelf... Nou, dit kan niet, dit kan echt niet. Nou, dat is duidelijk gebleken. GPR Sport Radio. Tussen 10 en 12 is het Coffee & Classics. Met erin ook het moment waarop jullie jezelf kunnen manifesteren met...
1: De Spraakmaker.
0: Zeker, dus dank daarvoor. Nu... Swing Out Sister. Here is Surrender.

0: Swing Out Sisters, Renner.
1: GPA Sport Radio, goedemorgen.
0: Gisteren is hij online gekomen om 16:30. Een nieuwe F1 aan tafel. Gisterenmiddag opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Rob Verzomer, Olaf Mol en Frans Verschuur waren erbij, samen met de presentator Frank Evenblij. En natuurlijk was daar toch een belangrijk moment ingeruimd voor de dingen die afgelopen weekend zijn gebeurd. De Grand Prix van Bahrein, verreden op Sepang in Maleisië. En de vraag, hoe zit het nou precies met al die softwareproblemen? Want wat was daar nou precies aan de hand? Heel veel mensen vroegen zich af, waarom stoppen al die karretjes ineens? Nou, ik laat je even dit hele verhaal horen uit de podcast van die gisteren dus online is gekomen. En daarin legt onder andere Olaf Mol de zaken heel erg goed en nadrukkelijk uit.
2: We hadden aan het begin van het jaar auto's die niet wegkwamen bij de start. Moeilijk wegkwamen bij de start. De FIA heeft daar een software in gebouwd met ook van die knipperlichten. En dat die auto's dan dat doen. En als ze langzaam rijden, dat ze in ieder geval nog een beetje van hun plek komen. Dat je niet stilstaande auto heeft. Nou, daar sloegen een aantal auto's op aan omdat ze langzaam reden in die sector. Dat kwam ook weer naar voren omdat het niet eerder geregend had. En daardoor reden ze langzaam. En toen heeft de software van de FIA ingegrepen. Punt.
3: De software.
2: En die bleek dus bij een aantal teams gewoon te werken. En bij een aantal teams niet. Dus wat ging de FIA doen toen ze in die pitstraat stonden en wij dachten dat ze alleen maar bezig waren met die startopstelling opnieuw in te vullen? Hebben ze al die auto's een software-update gegeven. Allemaal. Dat moest elk team zelf doen. En dan was het probleem dus opgelost. Maar ik ga dan nog een stap verder. Moet je voorstellen dat we droog van start gegaan waren. Dat we midden in een race zitten op race-snelheid.
3: En het gaat regenen.
2: En dit is voor 6 auto's in het veld het gevolg.
3: Ja.
2: Dus
3: ja.
2: Dit is zeg, ik vind het bizar. Ik vind het sowieso debiel dat er een systeem in de auto kan zitten. Waar dus de FIA klaarblijkelijk
3: invloed op kan uitoefenen.
2: Ik bedoel, als je een complotdenker bent, ben ik niet. Dan denk je ook, oh, nou, ze vonden het wel leuk dat Lewis derde werd. Weet je wat, we zetten die auto van Russell even stil.
3: Ja.
2: Dat is niet gebeurd. Begrijp me niet verkeerd.
3: Nee.
2: En ik ben geen complotdenker. Die motor is echt kapot. Dus daar niet van. Maar
3: je zet mensen wel nu aan. Hè? Frans, voor u heb jij zitten
2: waanzinnig
3: hacken?
2: Dit. Waanzinnig.
3: Heb jij die software zitten hacken? Zeggen ze eerlijk?
4: Ik zal je melden. Er was inderdaad iemand die bij mij op de app kwam. En die zei van, kunnen ze dat doen? Zouden ze die software van auto's gewoon kunnen hacken?
3: Ja, natuurlijk. Alles is te hacken.
2: Nee.
3: Nee? Waarom niet?
2: Nou jongen, Formule 1, hou op. Ik heb het in het verleden als grap wel eens geprobeerd. Want je had van die jammertjes. En dan kon je radioverbindingen proberen af te luisteren. Allemaal afgeschermd. Met laagjes waarin goud zit. Waardoor die signalen die doorkomen. Die auto's, die zijn echt allemaal serieus. Ferrari heeft jarenlang met dat Kaspersky samengewerkt.
3: Ja.
2: Oracle werkt met Red Bull Racing samen. Trust me, hacken van de Formule 1 auto ain't gonna happen.
0: Mooi. Olaf Mol legt het allemaal nog één keer uit in de podcast F1 aan tafel te beluisteren via GPS Sport Radio of anders via Kijk. Nu, hoe toevallig.

0: Lauren en de Soepergirl bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, vandaag dinsdag 6 oktober 2026. We gaan even terug in de tijd, 41 jaar terug in de tijd, naar 6 oktober 1985. En hij werd gehouden in Amsterdam. De klassieker. Maar ik denk dat heel veel fans van Feyenoord deze wedstrijd zich nog prima kunnen herinneren. Het nog steeds blij worden van die einduitslag. Het was namelijk zo dat Ajax thuis, Feyenoord uit, 1-2 werd. En het was toen het Ajax van Johan Cruijff. Ze kwamen vlak na rust op 1-0 voorsprong via Gerald Vanenburg. Henk Duut die maakte kort daarna gelijk. En 5 minuten voor tijd viel uiteindelijk de beslissing door invaller Jan Seurissen. Hij bezorgde Feyenoord de 1-2 overwinning. En in dat Ajax van toen stonden onder andere Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ronald Koeman en Johnny van het Schip. Bij Feyenoord speelden onder andere Joop Hiele, Ben Wijnstekers, Mario Been, Simon Tahamata en Tjö La Ling. Ja, het werd dus 2-1 voor Feyenoord en dat blijft nog steeds mooi. We gingen heel even terug in de tijd, 41 jaar naar
1: 6 oktober 1985.
0: En ik weet zeker dat er heel veel mensen in 010 denken, ja, dat waren nog eens goede tijden. Onthoud trouwens ook, vanavond is er nog voetbal. Dan hebben we het in dit geval over de Nations League. Vanavond om 9:15 Kroatië tegen Spanje. En dat wordt natuurlijk ook weer heel erg Spanje. Want Kroatië kreeg zaterdag thuis een krankzinnige 0-7 nederlaag van Engeland om de oren. En Spanje won tot nu toe alle drie de wedstrijden, Nations League duels van Engeland, Kroatië en Tsjechië dus vanavond op televisie. En Harry Kane kan daarin zijn 125ste interland gaan spelen. En dat is daarmee een Engels record dat hij evenaart. Zometeen ben je terug voor Coffee and Classics, deel 2.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de brandstofprijzen recordhoog zijn, passen veel automobilisten hun rijgedrag aan, blijkt uit onderzoek. Een derde laat de auto vaker staan en een ongeveer net zo grote groep rijdt bewuster. Ze combineren bijvoorbeeld afspraken om minder ritten te hoeven maken. 4 op de 10 jongeren rijden nog net zoveel auto als voorheen. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozemuller heeft geen goed woord over voor het kabinet. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is waardeloos, zegt hij. Rozemuller roept het kabinet op snel een akkoord te sluiten met Pro en Volt om direct tot een stabiele meerderheid te komen. De Franse politie zat niet fout met het optreden tijdens de grote scholierenprotesten, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie geweld gebruikte tegen minderjarigen. Maar volgens de minister werd alleen hard ingegrepen bij vandalisme of als mensen gewond raakten. En de vroegere baas van de Duitse inlichtingendienst is opgepakt, melden Duitse media. In het onderzoek draait het om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. August Hanning was de chef van de inlichtingendienst van 1998 tot 2005. Hij zou informatie hebben gedeeld met een buitenlandse inlichtingendienst. In het noorden en midden nog bewolkt, maar geleidelijk steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 tot 23 graden. Komende nacht weer kans op mist. Morgen volgt er een overgang naar herfstachtig weer.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 10 kilometer. 20 minuten vertraging. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: Welkom bij uur nummer 2. Een ongekend drama voor Suriname. In de 96e minuut gaat de kwartfinale van de Nations League alsnog verloren voor Suriname. Ze speelden tegen Guatemala en daarna barstte ook nog een run los. GPR.

0: plaat, dit, hè? Als je ook aan elkaar vraagt, hè? Hoe drink jij je koffie?
1: Hm? GPR, Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, dit gebeurde vandaag. Toen kreeg vanochtend nog een verder vervolg. Want het houdt nog even niet op. Waar heb ik het over? Suriname had tegen Guatemala aan een gelijkspel genoeg om de kwartfinales van de CONCACAF Nations League te kunnen gaan bereiken. Na 95 minuten stond het nog steeds 0-0. Dus all good voor Suriname. Suriname speelde wel toen al ruim een half uur met 10 man. Na rood voor Richenel Margaret. En toen ging daar in de 6e minuut van de blessuretijd alsnog het nodige mis. Matthew Evans schoot namelijk Guatemala naar 1-0. En daardoor eindigde Suriname op doelsaldo als derde. En is het daarmee uitgeschakeld. Maar ja, daar blijft het niet bij. De Surinaamse bond zegt dat spelers tijdens de wedstrijd te maken hebben gehad met racistische geluiden en gebaren vanuit het publiek. En volgens de bond werden apengeluiden gemaakt en is het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF niet toegepast tijdens die wedstrijd. Margaret die zegt dat zijn reactie richting het publiek, waarvoor hij dus uiteindelijk rood kreeg, voortkwam uit die uitingen van het publiek. Dus racistische uitingen. En na de wedstrijd ontstonden opstootjes en doelman Etienne Vaze, die werd volgens de Surinaamse bond met voorwerpen bekogeld. En dit zijn op dit moment de verklaringen van de Surinaamse kant. Een definitief oordeel van de CONCACAF is nog niet aan de orde. Ja, sportief is het natuurlijk echt extreem zuur. Je bent 95 minuten door. En dan ineens in die ene minuut ben je uitgeschakeld. Maar als de beschuldigingen over het publiek van Guatemala kloppen, dan krijgt dit duel vermoedelijk nog een disciplinair staartje. Maar of dat dan ook zeg maar de kansen voor Suriname gaat veranderen, daar twijfel ik aan.

0: Clay Kershaw hoorde je.
1: GPR Sportradio.
0: Now, wouldn't it be good? Nou, het zou zeker goed zijn om even wat korte sportberichten met je door te nemen. We gaan eerst even met ons met voetbal bezighouden. En dit gaat over Jorel Hato. Komt net even na 10 uur vanochtend binnen. Want Jorel Hato behoort tot de 25 genomineerden voor de Golden Boy Award. De prijs voor het grootste jonge voetbaltalent dat bij een Europese club speelt. De Chelsea-verdediger staat op de lijst met onder andere Pau Cubarsí, die speelt voor Barcelona. Ayoub Bouadi, die speelt voor Manchester City. En Warren Zaïre-Emery, die speelt voor Paris Saint-Germain. Nou, is een mooi lijstje om tussen te zitten. Dan gaan we even naar darts. Luke Littler, opmerkelijk dartnieuws van gisteravond. Luke Littler is regerend wereldkampioen bij de senioren en nummer 1 van de wereld. Maar jeugdwereldkampioen wordt hij dit jaar dus niet. De 19-jarige Engelsman verloor in de halve finale met 6-5 van Cam Grabtree. En beide gooiden een gemiddelde van 8,90. Littler werd in 2023 wel jeugdwereldkampioen. Gian van Veen won de titel daarna in 2024 en 2025. Maar deed dit jaar daar niet aan mee. Dan nog een verhaal uit de Formule 1. Max Verstappen heeft namelijk gisteravond nog verteld over het emotionele moment met vader Jos Verstappen na zijn eerste Grand Prix-zege van dit seizoen op Sepang. Max zei dat zijn vader nog altijd nauw betrokken is bij wat er achter de schermen aan het gebeuren is. En dat het begin van dit seizoen voor Jos bepaald niet leuk moet zijn geweest om naar te kijken. Verstappen won afgelopen zondag dus in Maleisië de Grand Prix van Bahrein. En staat er ondanks de overwinning nog 6e in het kampioenschap. Maar gaat langzaam. Maar ook zeker langzaam naar voren. Daarover gesproken, over racetalenten die ook langzaam naar voren gaan. Een naam om te onthouden is Justen Mulder. Hij is 15 jaar, Nederlander van geboorte, won afgelopen zondag ook op Sepang een Formule 4 race en werd daarmee de jongste Nederlander ooit die tijdens een Formule 1 weekend een officiële support race won. Nou, dat is mooi om te horen natuurlijk. Hij nam het record over van Richard Verschoor, die in 2016 21 dagen ouder was toen hij de Formule 4 race won. Toen nog in Sochi, toen kon het nog in Rusland. Voor Mulder was het bovendien zijn eerste zege in de Formule 4. Ik denk dat wij qua opvolger van Max Verstappen best wel heel erg goed zitten. Dat we binnenkort nog een hele sloot aan mooie jonge rijders kunnen gaan begroeten. Die allemaal kans maken om uiteindelijk in het stoeltje van Max Verstappen terecht te gaan komen. Maar vooralsnog is Max Verstappen heersend. En dat heeft hij afgelopen weekend wel even laten zien. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: iets wat je drinkt bij een overwinning op het sportieve gebied. Dan gaat het toch meestal over champagne. Over dat soort overwinningen waarbij champagne wordt geschonken, wil ik het toch even met je over hebben. Want dit komt vanochtend binnen. En dat heeft zich afgespeeld afgelopen weekend, zondag om precies te zijn. De Europese Wielerbond heeft namelijk gereageerd op de discussie rond de fotofinish tussen Remco Evenepoel en Giulio Ciccone. Ciccone die verloor zondag het Europese kampioenschap. Ook lekker gepland, hè? Eerst wereldkampioenschap, daarna meteen het Europese kampioenschap. Maar goed, hij verloor hem. En dat verloor hij in een sprint die met het blote oog eigenlijk helemaal niet te beoordelen was. Iedereen had zoiets van, wat is dit dan? En nu kennen we het verschil. Let even goed op. Het verschil tussen Ciccone en Evenepoel was 0,0002 seconden. Oftewel 0,2 milliseconden. Volgens het bedrijf dat het foto-finish-systeem leverde, komt dat bij hun snelheid overeen met slechts een afstand van ongeveer 3 mm. Maar meer is het niet, hoor. De gebruikte camera registreert 13.000 lijnen per seconde. Bovendien waren er twee onafhankelijke foto-finish-systemen die volgens de Europese Wielerbond dezelfde volgorde opleverden. Dus daarmee is voor de Wielerbond de discussie gesloten. Evenepoel, Remco Evenepoel, de Belg, is Europees kampioen. Nou, dat gunnen we natuurlijk van ganse harte. Maar er blijven natuurlijk wel heel veel mensen met heel veel vragen over.
1: De spraakmaker.
0: Ach, daar zit hij natuurlijk in de spraakmaker. Ja, laten we wel wezen, jongens. Vroeger, als dit was gebeurd zonder al die technische hulpmiddelen van tegenwoordig, hadden ze ex-equo geëindigd op de eerste plek. Maar nu niet. Als twee topsporters maar 0,0002 seconden van elkaar verschillen, ja, moet je dan nog wel een winnaar willen aanwijzen? Of zou gedeeld goud mogelijk zijn? En ja, uitsluitend in deze tijd gebeuren dit soort zaken. Dan is de techniek toch leidend in dat geval. En nogmaals, vroeger zou je hebben gezegd, nou, allebei eerste plek, niet meer over klagen, niet meer over doen. Wat vind jij ervan? Als twee sporters met 0,0002 seconden van elkaar verschillen, moet je dan nog wel een winnaar willen aanwijzen? Kom maar door via de app van GPR Sportradio. Laat even weten met een kleine regel erbij hoe jij er precies over denkt. Dan nemen we die ook nog heel even mee. Ja, ik vond het wel heel bijzonder. Ik zat de afloop nog steeds te kijken van, ja, toch raar dat uiteindelijk Evenepoel als een winnaar uit de bus komt. Nou goed, het is gebeurd. Remco Evenepoel, wij feliciteren hem daarmee. En wij zijn GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
15: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes!
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
9: Praxis.
15: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
19: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.

0: Loods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: werk is voor mij mijn gedachten verzetten.
1: Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken.
0: Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: GPR Sportradio.
13: The Sound of Sport.
12: Rick van Veldhuizen.
14: Een verschil van 0,0002 seconden tussen twee sporters op de finish. Moet je dan nog een winnaar aanwijzen? Of gewoon zeggen, nee hoor, dat wordt gedeeld goud. Wat is jullie mening? Kom maar door.
15: GPR.

0: Justin Timberlake. I can't stop the feeling bij GPS Sport Radio.
1: Goedemorgen.
0: We hebben afgelopen zondag kunnen kijken naar een finish die heel erg close was. Het was tussen Evenepoel en Ciccone tijdens het het EK wielrennen. En dat was een spannend moment. Maar ja, 0,0002 seconden, dat verschilt dus van elkaar. Moet je dan nog wel een winnaar willen aanwijzen? Of zou gedeeld goud ook mogelijk zijn geweest? Er komen wat reacties binnen van Arjan Kroes in dit geval uit Ootmarsum. Die zegt, sport draait dus juist om wie er als eerste over de streep komt. En als je dat technisch kunt meten, dan is 0,0002 seconden ook gewoon een verschil. En dan heb je een winnaar, in dit geval Evenepoel. Marloes van Dijk en Nunspeet, 3 mm na uren fietsen vind ik geen werkelijk sportief verschil meer. Ik zou er toch prima 2 kampioenen aan hebben willen wijden. Ja, had gekund, niet gedaan. Koen de Bruin uit Sierikzee zegt, ja, dan moet je vooraf een ondergrens afspreken. Bijvoorbeeld, onder 1000ste is het gelijk. Niet achteraf, omdat de verliezer dan wel heel erg zielig is in dat geval. Femke de Jong uit Warkum, Friesland, zegt geen gedeeld goud. Anders krijg je bij iedere fotofinish discussie over waar je de grens legt. Oké. Okay. Stefan Verbeek uit Bergijk zegt, als 2 onafhankelijke systemen allebei Evenepoel aanwijzen als de winnaar, is het voor mij zo klaar als een klontje. Technologie is hier nauwkeuriger dan den mens. Linda Wessels uit Zuid-Laren. Het gekke is dat niemand zo'n verschil lichamelijk kan waarnemen. Dan voelt het toch een beetje alsof de computer uiteindelijk de kampioen heeft gekozen, of misschien wel heeft gewonnen. En dan nog even deze van Martijn Smit uit Wijk bij Duurstede. Is juist mooi. Is juist mooi, man. Topsport gaat over die kleine verschillen. 3 mm kan blijkbaar het verschil zijn tussen goud en zilver. Ja, dit is de technologie die ervoor zorgt dat we echt een winnaar hebben. En niet zeggen, ja, we hebben er 2. Oké, Martijn, dan nemen we deze als waar op in het hele verhaal. Dankjewel voor jullie mening via de app van GPR Sport Radio. Ja, morgen dan gaan we ongetwijfeld nieuwe spraakmakers aan jullie presenteren. En hopelijk doen jullie dan net zo leuk mee.

0: En Trust Fall. Mooi. Bij GPR Sport Radio. Het is vandaag 6 oktober. Het is de dinsdag 2026. We gaan even terug in de tijd. 25 jaar naar
1: 6 oktober 2001.
0: En precies 25 jaar geleden speelde Oranje zijn laatste WK-kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2002. Nederland won in het Gelredome in Arnhem met 4-0 van Andorra. Pierre van Hooijdonk scoorde uit een pingel, uit een penalty, zoals mijn oma vroeger zei. Claire Seedorf maakte er eentje en Ruud van Nistelrooy maakte er twee. Maar ja, historisch gezien was er iets wat nog veel interessanter was. Rafa van der Vaart debuteerde namelijk die avond in Oranje. Hij was toen nog maar 18 jaar oud en kwam in de 66e minuut binnen de lijnen voor Victor Sikora. Maar dan het bizarre detail. Nederland won dan wel met 4-0, maar we waren toen al uitgeschakeld voor het WK van 2002. Wie weet zich dat niet te herinneren, dat we gewoon thuis zaten voor de buis, zonder stress, en keken naar de 17e editie van het wereldkampioenschap van de FIFA. Eindronde werd gehouden van 31 mei tot 30 juni in Japan en Zuid-Korea. En het was de eerste editie die ook in Azië werd gehouden. Het was ook de eerste wereldkampioenschap dat door twee landen werd uitgevoerd. Daarna zouden er nog meer volgen. Ik kijk heel even, maar de winnaar van toen was Brazilië. Het was dan hun 5e titel op dat moment. Brazilië, en de beste speler van het toernooi werd uitgeroepen Oliver Kahn. Ook de beste keeper. Dus hij heeft zich toen destijds heel erg weten te onderscheiden. Maar hoe dan ook, het was om des keizers baard. 4-0 gewonnen, maar we gingen niet naar het WK. Ja, heel erg triest. We gingen terug naar
1: 6 oktober 2001.
0: Hier bij GPR Sportradio.

Paul's Garden, Lemon Tree bij GPR Sport Radio. Er gebeurt een hoop momenteel in Baku. In het judo is namelijk de derde dag van de wereldkampioenschappen in Baku zonder Nederlands succes verlopen. Ja, Baku had Formule 1, zwemmen en nu weer judo. WK-debutante Shannon van den Meeberg kwam in actie in de klasse tot 57 kilo, maar werd al in haar eerste ronde uitgeschakeld. Is toch vervelend om te horen. Er valt nog een hoop te halen daar op de tatami in Azerbeidzjan. Dan kijken we nog even naar tennis. Bij het tennis heeft Coco Gauff zich uitgesproken tegen online racisme. De Amerikaanse ontving naar eigen zeggen een niet normaal aantal racistische reacties na haar gewonnen wedstrijd op het WTA-toernooi van Beijing. De ophef ontstond na haar partij tegen de Chinese tiener Sun Xingran. Gauff, een van de topspeelsters van dit moment, heeft de haatdragende berichten publiekelijk aan de kaak gesteld en benadrukt dat de ernst van het aanhoudende probleem van racisme op sociale media binnen de sportwereld echt wel heel erg groot is. Toevallig was dat ook het onderwerp bij Suriname, dat bij de CONCACAF heeft gezegd: luister, wij hebben ontzettend veel racistische aantijgingen te horen gekregen tijdens de wedstrijd tegen Guatemala. Ook daar is racisme een probleem. Ja, jongens, bedoel, je kunt sympathie hebben voor iemand of niet. Je kunt misschien boos zijn op een tegenstander omdat je eigenlijk voor iemand anders gaat. Maar iemand afvikken op basis van huidskleur of op basis van seksuele geaardheid of wat dan ook, ik blijf dat heel erg vreemd vinden. Het gaat om de sport en niks anders dan de sport. En daar mag je dan iemand supporten, maar zeker niet iemand afvikken omdat hij bijvoorbeeld een kleurtje heeft. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: GPR Sport Radio live vanuit de meest funky town van Nederland. En dat is Hilversum. Hè? Ik bedoel, daar zitten zo mogelijk alle media, bijna alle media. Tegenwoordig zit het ook heel vaak in Amsterdam. Goed, dat was hem wat mij betreft deze dinsdagse editie. Zometeen, ja, daar is hij weer. Alexander Stevens, hij op de radio. Wat er ook gebeurt, blijf luisteren naar GPR Sport Radio 24/7. Laatste sportnieuws en de lekkerste muziek. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. En tot morgen.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren mogen niet verslaafd raken aan nieuwe tabaksproducten, zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Daarom roept ze met nog 7 andere EU-landen de Europese Commissie op tot het bevriezen van de tabaksmarkt. Ook willen de landen een Europees verbod op smaakjes voor vapes. De gevangenismedewerker die pas op een Amsterdams terras werd doodgeschoten is gisteren begraven, meldt zijn familie. In meerdere kranten stond vandaag een rouwadvertentie van het personeel van de gevangenis in Zaandam waar hij werkte. De verdachte zat daar ooit vast en heeft hem doodgeschoten vanwege een gebeurtenis uit het verleden. Mensen tussen de 18 en 34 trekken zich het minst aan van de hoge brandstofprijzen. Bijna 40% rijdt nog net zoveel als voorheen, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld 2/3 van de automobilisten past zich wel aan. Ze laten de auto vaker staan of rijden efficiënter. Voor korte ritjes is de fiets het favoriete alternatief. En voor Jannik Sinner zit het tennisseizoen erop. De Italiaanse nummer 1 van de wereld zit al maanden thuis met een knieblessure. En nu heeft hij besloten zich te laten behandelen, maakte hij via social media bekend. Sinner kwam deze zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel,
4: minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: De grootste energieslurpers in huis?
14: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Relaxed?
20: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
25: Thuis in, mooi wonen.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
28: Keukenkopers, opgelet! Nu
29: big deals bij Keukenconcurrent.
28: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
30: Alle Sigma Verf bestel je bij
31: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
32: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
33: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Oeps, I did. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
1: Het is inmiddels 12 uur geweest. Het is je dinsdagmiddag lunch en Jong Nederland voetbalt vanavond in Doetinchem. De kwartfinale wedstrijd voor het EK onder 21 tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Zo direct meer.

BPR Sportradio. Je dinsdagmiddag tijdens de lunch met Bruce the Buzz en Glory Days. Vandaag is er in het noorden en in het midden van het land nog bewolking. In het zuiden nog steeds dat lekkere zonnetje. Vandaag 23 graden daar. Morgen opnieuw een dag met veel zon, wordt het nog wat warmer. Plaatselijk zelfs 25 morgen. Heerlijk nazomeren. Ik zei het al, Jong Nederland speelt vanavond in Doetinchem. Op de Vijverberg 6:15. Het EK onder 21 tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Maar er is meer voetbal, want de Nations League heeft nog een programma.

vandaag. 10 wedstrijden daar, oftewel nationaal voetbal. Dat betekent dat er 10 wedstrijden worden gespeeld en er een paar zeker de moeite waard zijn. Wat dacht je van Engeland tegen Tsjechië of Kroatië tegen Spanje? Dat zijn de betere potjes. We zetten zo meteen even alle wedstrijden voor je op een rijtje. Op het EK wielrennen in Slovenië staan vandaag, en daar zijn ze al begonnen met de junioren, maar vanmiddag daar de elite die van start gaan, met de gemengde ploegentijdritten. Ja, bij de mixed relay rijden de eerste 3 mannen en daarna de 3 vrouwen voor hetzelfde land tegen de klok. Start en finish die liggen op dezelfde plek. De junioren zijn al begonnen, ruim een uurtje geleden. De elite mogen om 4:30 aan de bak. Nou, als we het hebben over wielrennen, straks even bijpraten, want in Noord-Italië wordt vandaag de Tre Valli Varisene gereden. Of Varisene gereden. Het is een mannenkoers die bijna 200 kilometer lang is. Die begint zo dadelijk om 12:30. Ga je zo meteen erover bijpraten. Gewoon een lekkere dinsdag. Lekker genieten van sport en het heerlijke weer. Op je werk, thuis of in de auto. Wij zijn GPR Sportradio.

NTR Sportradio, je dinsdagmiddag lunch. En de bondscoach van Turkije staat onder druk. Vincenzo Montella heeft alles te maken na een nieuwe nederlaag die ze hadden gisteravond in de Nations League. De coach, die afkomstig is uit Italië, verloor gisteravond thuis met 3-1 van Italië. Dat doet pijn in Turkije. Het was de vierde verliespartij op rij voor de Turken onder zijn leiding. En na de wedstrijd klonk vanuit het Turkse uitvak luid geroep om het ontslag van Montella. Ja, en dat is zuur. Ook op de Turkse televisie werd de coach hard aangepakt na deze partij over wat ooit de slechtste werd genoemd, maar ook hoe slecht het is dat hij op het ogenblik coach is. Hij is het slechtste wat Italië ooit heeft voortgebracht. Ja, dat zijn zure woorden. Dat dus in het voetbal internationaal. In het ijshockey, de 41-jarige Rus, dan hebben we het over Ovechkin, heeft zijn besluit bekendgemaakt dat hij gaat stoppen. Hij kondigt zijn afscheid aan. Hij is de topscorer aller tijden in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie, de NHL. Hij is aanvaller van de Washington Capitals, heeft een zeer indrukwekkende carrière achter de rug. Hij groeide in Amerika uit tot een van de grootste spelers in de geschiedenis van ijshockey. En met zijn aangekondigde pensioen komt er dus een einde aan het tijdperk voor hem in het internationale ijshockeytheater. Luke Littler, de tweevoudig dartskampioen, werd gisteren verrassend uitgeschakeld in de halve finales. Littler, die toernooi in 23 won, moest namelijk zijn meerdere erkennen in Cam Crabtree. Voor het tweede jaar op rij strandt de onoverwinnelijke, denken we, Littler dus vroegtijdig op het jeugd-WK, waardoor hij een unieke dubbelslag misloopt op een van de jeugdtitels. Ja, en blijft dus op één jeugdtitel steken. Ja, en dan is het zover. Lionel Messi neemt afscheid als international, als voetballer van het nationale elftal van Argentinië. Gaan we het zo meteen over hebben, hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Je dinsdagmiddag met Rain Me In, een van de hits van Sam Fender en Olivia Dean. We zitten richting 12:30 te gaan met vandaag in het noorden en ook in het midden van het land toch nog behoorlijk wat bewolking. Alleen in het zuiden is het zonnetje goed te zien. Temperaturen kunnen in het zuiden zelfs oplopen richting de 23 graden. Morgen opnieuw een dag met zon, veel zon zelfs, veel meer dan vandaag. Morgen kan het 25 graden worden. Een heerlijke dag om te sporten. Het is de dinsdagmiddaglunch. Smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: lying.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
19: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen staat er een file op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht.
18: GPR Sportradio.
20: The Sound of Sport.
18: Alexander Stevens.
21: Goedemiddag. In het voetbal heeft Indonesië voor het eerst sinds 1991 een officiële prijs gewonnen. Ze wonnen gisteren de finale van de Asian Cup door Thailand te verslaan. Zo meer.

GPR Sportradio met Coldplay op je dinsdagmiddag. Met in het noorden en in het midden van het land bewolking. In het zuiden een zonnetje bij 23 graden. Morgen wordt het mooier. Ja, het is zover. Lionel Messi, de aanvaller, neemt afscheid van de nationale ploeg en, in Argentinië. En dat doet hij door een wedstrijd te spelen tegen Benin. En ja, Lionel Messi's carrière als international was zeer succesvol. En dat gaan ze daar vieren met als hoogtepunten. Had hij natuurlijk een wereldtitel, 2 zegers in de Copa America, Olympisch gouden medaille. En hij is natuurlijk ook jarenlang het gezicht van de Argentijnse ploeg geweest. De spelers van Benin hebben aangegeven hem geen doelpunt cadeau te willen geven tijdens de afscheidswedstrijd. En een goede pot voetbal neer te zetten in de afscheidswedstrijd voor Lionel Messi. Indonesië, ik zei het net al, heeft voor het eerst sinds 1991 een officiële prijs gewonnen. Want ze wonnen gisteravond de finale van de Asian Cup door Thailand uiteindelijk te verslaan met strafschoppen. Ja, het was de beslissende redding van de doelman Emil Audero. Waarna er een groot volksfeest losbarstte in het stadion in Jakarta. Het is de passie voor voetbal in Indonesië die is aangewakkerd. Het is ook van een heel ander niveau dan in Europa, zegt men daar. En men is blij dat Indonesië inmiddels weer een prijs te pakken heeft. En dat voetbal weer een sport is die wordt omarmd. Even naar Cristiano Ronaldo, we hadden het al over Messi, maar nog zo'n grootheid. Ronaldo, hij keerde terug naar Saoedi-Arabië na een toch wel turbulente periode tijdens de Nations League-periode. Rondom zijn persoon, maar ook rondom de nationale ploeg van Portugal, waar hij het trainingskamp verliet. Gisteren stond Ronaldo voor het eerst weer op het veld bij zijn club, daar in Saoedi-Arabië. En met zijn terugkeer op het trainingsveld richt hij zich weer volledig op de verplichtingen in de Saoedische competitie. Na een toch wel rumoerige periode, waarbij de vraag is: is er inmiddels gesproken met hem, de trainer, en met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond? Want die wilde een verzoeningsgesprek. Daarover is op dit ogenblik niets bekend. Smakelijk eten tijdens je dinsdagmiddaglunch. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je dinsdagmiddag tijdens de lunch. En dat is een mooi moment. Misschien wel om even de grootste Formule 1-podcast van Nederland te checken. Dat is F1 aan tafel. Een nieuwe aflevering staat weer online sinds gistermiddag, 16:30. Je kan hem beluisteren en bekijken zelfs. Rob van Zomer is aangeschoven om te praten over Formule 1, de radio-dj. Olaf Mol zit erbij. Olaf natuurlijk bekend als commentator. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, zit erbij. De podcast wordt gepresenteerd door Frank Evenblij. En natuurlijk maak je weer kans op een volle tank brandstof voor je auto. Inraad het autogeluid. Dat is makkelijk als je dat kan winnen. Zeer zeker de moeite waard dus. Check even F1 aan tafel bij ons in de app GPR Sportradio. Je kan hem bij ons op de website vinden, op je favoriete podcastplatform, of zoals ik al zei, je kan hem bekijken op kijk.nl. De Kijk-app is daar het meest voor geschikt. Zometeen veel meer over sporten, want er wordt vanavond gevoetbald in de Nations League. Ja, en er wordt gefietst. Straks EK op de weg in Slovenië. Je hoort er meer over hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. Langzaamaan gaan we richting 1 uur. Het is Suriname wat gisteren op dramatische wijze is uitgeschakeld in de Nations League voetbal. Etienne Vaassen, de doelman, moest in de 96e minuut een doelpunt incasseren. Daardoor was een 1-0 nederlaag. En door dit late doelpunt mist Suriname de finale ronde van het toernooi. En is het dus uitgeschakeld in de groepsfase. In Parijs leken de Belgen gisteravond lange tijd op weg naar een stunt tegen Frankrijk. Een echte stunt, maar ja, het ging in het laatste kwartier toch volledig mis. De coach Zinedine Zidane zag zijn ploeg terugkomen van een 0-1 achterstand en won, mede dankzij doelpunten van invallers, uiteindelijk met 4-1. Voor België is het de 7e opeenvolgende nederlaag tegen de Fransen, die hun derde groepszege daarmee trouwens boekte. Ja, en dan is het de vraag, Mark van Bommel, staat hij inmiddels onder druk of is hij nog steeds vol van vertrouwen? Jong Oranje speelt voor de laatste keer en voor de laatste EK-kans. Ze moeten het vandaag opnemen tegen Bosnië en Herzegovina in de strijd om de EK-kwalificatie. Dat is Jong Oranje. Een overwinning is cruciaal om de route naar het eindtoernooi te voltooien dat in Albanië en ook in Servië wordt gehouden. Ja, bij een ander resultaat wordt de kans op deelname in één keer een stuk kleiner. De wedstrijd is vanavond is dus beslissend voor de Nederlandse talenten Jong Oranje in deze cyclus van de kwalificatie voor het EK.
1: GPR Sportradio. Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venlo zijn 3 mannen opgepakt voor de dood van een jongen vorig jaar zomer. Ze worden onder meer verdacht van het maken van drugs. De politie begon een onderzoek nadat 3 slachtoffers in het ziekenhuis waren beland en een van hen, minderjarige, na een paar dagen overleed. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Een stuk meer dan de afgelopen dagen. Geschat wordt dat 150 tot 200.000 mensen bij de demonstraties aanhaken. Die liepen de laatste dagen op een aantal plekken uit op rellen, waarbij 5.000 mensen zijn opgepakt. 2 dwangsommen die het dolfinarium in Harderwijk aan zijn broek had, zijn van tafel. De dolfijnen, walrussen en zeehonden zouden tijdens shows kunstjes tegen hun natuur in moeten doen. Maar uit de videobeelden die dat moesten bewijzen blijkt dat niet voldoende, zegt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 1 enkele wetenschapper. En dat is uitzonderlijk, want normaal wordt de prijs verdeeld tussen meerdere wetenschappers. Het is een 82-jarige Belg en hij krijgt de prijs voor het meten van neutrino's. Dat zijn geheimzinnige deeltjes uit het heelal met extreem veel energie. Vanmiddag gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. De temperatuur komt uit tussen de 19 graden aan zee en lokaal 23 in het zuiden. Morgen komt er een overgang naar herfstachtig weer.
4: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
23: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
24: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
25: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
27: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
28: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
30: Goedemiddag, het is inmiddels 1 uur geweest op het WK Judo in Baku in Azerbeidzjan. Staat vandaag de derde wedstrijddag op het programma en vanmiddag het finale blok. Zo direct meer erover.

GPR Sportradio. Lekker vrolijk tijdens de lunch op dinsdagmiddag met in het noorden, maar eigenlijk ook wel in het midden van het land, veel bewolking. In het zuiden is er een zonnetje. Temperaturen kunnen maximaal oplopen tot 23 graden. Ook morgen veel zon. Morgen zelfs 25 graden mogelijk. De 25-jarige Olympische kampioene Sanne Wevers is geselecteerd voor het WK. Ze is Olympisch kampioene op de evenwichtsbalk van 2016 en maakt deel uit van de ploeg voor het toernooi dat deze maand, later nog deze maand, in Rotterdam wordt gehouden, het WK. Sanne Wevers maakte recent haar rentree in de sport en heeft met deze selectie haar plek in het team voor het WK definitief veiliggesteld. De selectie werd vanmorgen officieel bekendgemaakt, waarmee haar deelname voor dit belangrijke titeltoernooi een feit is. We gaan haar dus volgen en zien. Sanne Wevers dus. De Franse nationale voetbalploeg heeft de reeks voetbalwedstrijden afgesloten als koploper in hun pool van de Nations League gisteravond tegen België. Je hebt het kunnen volgen. De bondscoach van de Belgen, Mark van Bommel, was opvallend positief na de nederlaag van België tegen Frankrijk. Ze verloren met 4-1. Desondanks was Van Bommel na afloop optimistisch. Het zijn slechts zaken die een kwestie van tijd zijn, zegt hij, om zijn ploeg in een situatie te wederkeren dat het winnend is. Hij zegt, we werken eraan. Hij zegt, ik zie toch goede dingen. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan het optreden van de Rode Duivels. Nou, die nederlaag ligt een stuk beter dan bij de bondscoach van Turkije. Dat is Vincenzo Montella, de Italiaan. Want die ligt daar onder vuur na een nieuwe nederlaag. Gisteren verloren ze van Italië met 3-1. En dat was dubbel pijnlijk natuurlijk voor de Italiaanse coach om met de Turkse ploeg die hij traint van zijn thuisland te winnen. Vanuit het uitvak riepen de Turkse fans luid om het vertrek van Montella. De positie lijkt steeds wankeler te worden van deze trainer na deze teleurstellende resultaten tijdens de Nations League. Maar eerlijk is eerlijk, als het Van Bommel lukt om aan te blijven, waarom dan niet? Montella.

Sportradio langzaamaan richting half twee tijdens je lunch met het nieuws dat de Engelse doelman Pickford beschuld heeft bekend na een gevaarlijke autorit. Hij is de doelman van het Engelse nationale elftal natuurlijk. Hij heeft een voorrangsbord genegeerd, zegt de BBC, en reed met zijn Lamborghini bijna op twee andere auto's in. Na het incident zou hij er met hoge snelheid vandoor zijn gegaan. Inmiddels heeft Pickford de feiten toegegeven, maar het is nog niet bekend welke straf hij zal krijgen voor zijn rijgedrag. De zaak kwam gisteren naar buiten en we volgen het voor je op de voet. Jorel Hato is als enige Nederlander genomineerd voor de Golden Boy Award. Hij is de enige Nederlander die is overgebleven op de definitieve lijst van genomineerden voor deze prestigieuze voetbalprijs. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan het grootste voetbaltalent dat actief is in Europa. De nominatie is een erkenning voor de ontwikkeling die de jonge speler het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. En de winnaar van de prijs zal nog bekend worden gemaakt. We houden het voor je in de gaten. Gaat hij het worden? Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, iets voor 1:30 met Pink. Lekker, hè? 2,5 minuut voor 1:30. Misschien komt er nog wat mis voor vanmiddag. Er is in ieder geval wel veel bewolking. De temperatuur vandaag ligt tussen de 19 en 23 graden. Vanavond in het noorden nog bewolking. Vanuit het zuiden gaat het opklaren. Het wordt lekker een sportavond, want het blijft droog. Morgen dan een dag met veel zon. Een ideale sportdag voor buiten. Misschien later wat bewolking, maar uiteindelijk is het pas laat in de avond dat er wat neerslag komt. En de temperaturen morgen zijn ideaal, want in het zuiden kan morgen het kwik oplopen richting de 25 graden. Met recht dus, morgen een nazomerdag.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Alle Sikkensverf bestel je bij
7: www.winkel.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
14: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
17: Let op. Geld lenen kost geld.
18: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
19: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
20: Zong ik dat nou?
19: Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg
0: dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal Dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
21: Oh.
22: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
24: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
25: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
26: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
25: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
27: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
30: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
31: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
32: GPR Sportradio. Verkeer.
33: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Barneveld en Hoevelaken. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam 5 kilometer file, vertraging van 5 minuten. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit ten Dolder en Utrecht 3 kilometer file, 5 minuten vertraging.
32: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
34: Inmiddels is het 2:05. In het voetbal heeft Frenkie de Jong een belangrijke stap gezet richting zijn rentree. Hij heeft vanmorgen voor het eerst weer getraind bij Barcelona.

Roger Google en Too Shy van tijdje geleden alweer. Maar heerlijk om hem weer te horen. Het is inmiddels 12 minuten over 2:30. In het voetbal heeft Frenkie de Jong een toch wel belangrijke stap gezet richting zijn rentree. Hij was natuurlijk geblesseerd. Hij heeft vanmorgen voor het eerst weer getraind met Barcelona. Hij kwam dit seizoen door een blessure nog niet in actie voor de Catalanen. En met zijn terugkeer op het trainingsveld lijkt zijn eerste wedstrijd van het seizoen aanstaande te zijn. En dat is natuurlijk goed nieuws voor zowel Frenkie de Jong als het Nederlandse elftal. Als we dan toch hebben, of het Nederlands elftal, het Catalaanse elftal. Maar ja, ook voor het Nederlands elftal, hè, want daar kan hij natuurlijk ook spelen. Maar daar ging dit even niet over. In het voetbal, maar dan bij Amsterdam en Ajax, heeft Sofyan Amrabat een boekje opengedaan over zijn transfer naar Ajax. Want na een afwezigheid van 8 jaar is hij terug in de Vriendenloterij Eredivisie. Hij heeft een interview gegeven, daar zegt hij dat hij een gesprek heeft gehad met Jordi Cruijff. En dat de doorslag gaf om voor Ajax te kiezen. De boodschap van Jordi Cruijff zou hem naar eigen zeggen hebben getriggerd, juist om die overstap spoedig te maken en terug te keren op de Nederlandse velden. En dat gaat hij dus ook doen. Even een zijstapje, tennis. Carlos Alcaraz heeft vanmorgen, lokale tijd in Nederland, het prestigieuze ATP-toernooi van Tokio gewonnen na een periode van blessureleed. Hij versloeg de Spaanse nummer 3 van de wereld. En dat is bijzonder. Ook Jannik Sinner is er nieuws over naar buiten gekomen deze ochtend. Want die tennisser, de Italiaan, komt niet meer in actie dit jaar. Hij is momenteel de nummer 1 van de wereldranglijst en kampt nog altijd met de naweeën van een behoorlijke knieblessure zelfs, die hij opliep na zijn gewonnen Wimbledon-finale in juli. Dat maakte hij vanmorgen bekend. Hij doet dat nadat hij heeft overleg gepleegd met zijn artsen. Ze hebben hem geadviseerd zijn seizoen per direct te beëindigen. Nou, hierdoor kan hij natuurlijk zijn titel bij de ATP Finals niet verdedigen. En raakt hij dus ook met zekerheid zijn eerste plek op de wereldranglijst kwijt. Die hij op het ogenblik ook niet heeft. Want ja, dat is spannend. Maar op het ogenblik zal het toch Alcaraz gaan worden als de situatie zich op deze wijze zal voortzetten. Sowieso veel meer sport op je dinsdag. Inmiddels is het 14:15. Zo direct nog veel meer over voetbal. Lionel Messi. We gaan het nog hebben over judo. Kortom, lekker hier blijven. Dan mis je niks. Wij zijn GPR Sportradio.

GTR Sportradio met Simply Red. Het is inmiddels 10 minuten voor 2 geworden. In het voetbal neemt Lionel Messi afscheid van het Argentijnse elftal. Dat is inmiddels bekend. Hij speelt zijn 208e ongekende wedstrijd. En allerlaatste interland in de wedstrijd tegen Benin. In Argentinië wordt een groots vaarwel voorbereid voor deze man. Voor de speler die met zijn land onder meer wereldkampioen werd en 2 keer de Copa America won. De wedstrijd markeert het einde van een toch wel indrukwekkend tijdperk voor de nationale ploeg. De aftrap voor het duel is trouwens vannacht, Nederlandse tijd, om 1 uur. Dus je moet wat langer wakker blijven, maar het wordt zeker een bijzonder potje. Ook in het voetbal, we zeiden het al eerder, Cristiano Ronaldo heeft natuurlijk oneenigheid met zijn trainer in Portugal. Het schijnt dus dat hij weer terug is naar Saoedi-Arabië, daar de trainingen bij zijn normale club heeft hervat. En dat hij dus formeel het Portugese nationale elftal heeft verlaten. En dat wekt onzekerheid in de Portugese media deze ochtend. Zij vragen zich af of Cristiano Ronaldo dus zijn laatste wedstrijd voor het land al heeft gespeeld. Ja, de exacte reden voor zijn vertrek uit het trainingskamp is nog steeds niet bekendgemaakt. Maar zijn plotselinge afwezigheid zorgt er wel voor dat de speculaties over zijn toekomst als international voor de nationale ploeg en de mogelijke gevolgen voor de positie van de bondscoach nog bekend moeten worden gemaakt. Kortom, heeft dit gevolgen. Ook de voorzitter van de Portugese Voetbalbond mengt zich inmiddels in deze discussie en zegt dat hij wil bemiddelen en dat hij wil zorgen dat Ronaldo weer terugkomt. Zo direct natuurlijk nog veel meer sport, want straks na 2 uur zit hier Nout van Sommeren. Hij zorgt er in ieder geval voor dat hij op alle fronten moet ik zeggen, gaat bijpraten. We volgen ook het voetbal natuurlijk vanavond in de Nations League hier live. We hebben nog Twan van Peperstraten. Kortom, als je hier blijft, dan mis je niets. Wij zijn de GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor de rellen in het Gelderse op Heusden en Kesteren krijgen 24 mensen een dwangsom opgelegd. Als ze nog een keer rellen, moeten ze €5.000 betalen. Een demonstratie tegen het plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen liep uit de hand. De 24 werden opgepakt voor vernielingen of het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een wijkagent uit Tilburg staat terecht omdat hij een tijd lang informatie zou hebben doorverkocht uit de politiesystemen. Daar verdiende hij volgens het OM zo'n €30.000 mee. De advocaat van de agent zegt dat hij heeft bekend dat hij rondneust in de systemen, maar dat er geen bewijs is dat hij informatie doorgaf en daar geld voor kreeg. Voor de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer heeft de politie 3 mannen opgepakt. Ze komen ook uit Venlo en zouden een drugslab hebben gerund. Daar werkte de jongen die na een ongeluk met nog 2 anderen in het ziekenhuis belandde. De jongen raakte in coma en overleed na een paar dagen. En de politie heeft gisteren vanuit een touringcar in de buurt van Den Haag 55 automobilisten betrapt die onder het rijden een telefoon in hun hand hadden. Ze moeten ieder €440 betalen. Het hoog aantal boetes laat volgens de politie zien dat een jaarlijkse controledag tegen afleiding achter het stuur hard nodig blijft. Opklaringen breiden zich vanuit het zuidoosten vanmiddag uit naar het noorden bij 18 tot 23 graden. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen is droog en zacht, later op de dag buien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door bergingswerkzaamheden 7 kilometer file tussen Voorthuis en Hoevelaak, een 30 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht 5 kilometer file, 25 minuten vertraging.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 3 dagen.

0: voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
16: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest op dinsdag de 6e. En ook deze middag verloopt sportief voor je met heel veel sport voor je onderweg. Onder andere voetbal, turnen en ook ijshockeynieuws voor je.

Sportradio op je dinsdagmiddag. Het is een beetje verdeeld in het land als het gaat om het weer. Vooral in het noorden en midden is het bewolkt met kans op wat lichte regen. In het zuidoosten komt dan regelmatig de zon tevoorschijn. Vandaag 19 tot 23 graden. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overwegend droog. Ja, Lionel Messi die speelt vanavond zijn allerlaatste interland voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller neemt het met zijn land op tegen Benin. Het wordt zijn 208ste en laatste interland dus. Messi, die met Argentinië 1 wereldtitel en 2 keer de Copa America won, maakte tot nu toe 125 doelpunten voor de nationale ploeg. Na de wedstrijd tegen Benin komt er een einde aan zijn succesvolle periode als international voor het Argentijnse elftal. Dat is toch weer een icoon die afscheid neemt voor zijn land, zeg maar. Vanavond dus. Ja, en de trainer van Frankrijk, Zidane, die is tevreden na de succesvolle interlandperiode. De Franse ploeg sluit de reeks wedstrijden af als koploper in hun pool van de Nations League. Zidane gaf aan positief verrast te zijn door zijn spelersgroep en de prestaties die ze hebben geleverd tijdens de recente wedstrijden. De Fransen die gaan door de goede resultaten met veel vertrouwen de komende periode tegemoet. Zo liet de bondscoach weten na de afsluiting van de interlandbreak. Nog wat ander nieuws voor je. De 35-jarige Olympische kampioene Sanne Wevers die is geselecteerd voor het WK turnen in eigen land. De kampioene op de evenwichtsbalk van 2016 maakt deel uit van de ploeg voor het toernooi dat later deze maand in Rotterdam wordt gehouden dus. Ja, Wevers maakte recent haar rentree in de sport en heeft met deze selectie haar plek in het team voor het WK dus definitief vastgesteld. De selectie die werd vanochtend officieel bekendgemaakt, waarmee haar deelname aan het belangrijke toernooi dus een feit is. En ook het WK turnen houden wij natuurlijk nauwlettend voor je in de gaten, want wij zijn GPR Sportradio. Goedemiddag.

EPR Sportradio met het o zo mooie Bittersweet Symphony. Je hoorde de Verve. Het is dinsdagmiddag, het is 6 oktober. En op deze middag breng je sportief door met heel veel sport. Zo is Mark van Bommel positief na de 4-1 nederlaag van België. De bondscoach van België was opvallend positief na de nederlaag tegen Frankrijk. De Rode Duivels verloren gisteravond de Nations League wedstrijd in en tegen Frankrijk met duidelijke cijfers, 4-1. Desondanks toonde de Nederlandse trainer zich na afloop optimistisch. Volgens de Limburger is het slechts een kwestie van tijd voordat zijn ploeg in staat zal zijn om van een topland te winnen. Hij hield er ondanks het verlies een goed gevoel over aan het optreden van zijn team. In ieder geval positief blijven. En ja, hij is ook nog maar net bezig. Dus we moeten hem even de tijd geven. Blijf nog even in het voetbal hangen. Want Jong Nederland speelt vanavond in Doetinchem de kwalificatiewedstrijd voor het EK onder 21. Tegenstander is Jong Bosnië en Herzegovina. De aftrap in de Vijverberg in Doetinchem is vanavond om 6:15. Jong Nederland tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Vanavond bij Rob Spijker word je op de hoogte gehouden van deze wedstrijd. Hij schakelt regelmatig met het Live Center, zodat je er helemaal niets van hoeft te missen. De wedstrijd Jong Nederland tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Dan wat ijshockey nieuws. Ovechkin die kondigt zijn afscheid aan. De 41-jarige Rus is de topscorer aller tijden in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie, de NHL. Ovechkin die maakte zijn besluit gisteren wereldkundig. Zijn afscheid betekent toch wel het einde van een behoorlijk indrukwekkende carrière, waarin hij uitgroeide tot een van de grootste spelers in de geschiedenis van de sport. Hij is recordhouder wat betreft het aantal gemaakte doelpunten in de prestigieuze competitie. En hij gaat dus met ijshockeypensioen, de Rus Ovechkin. Zo dadelijk nog veel meer sport. Blik even terug met je op het darten van Luc Littler. Die is verrassend onderuit gegaan op een jeugd-WK. En later ga ik ook nog bellen met oud-motorcoureur en commentator bij Ziggo Sport, bij de MotoGP, Joey Litjens, over het afgelopen MotoGP-weekend en het raceweekend dat er alweer aan zit te komen. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sport Radio.

GPR Sportradio op deze dinsdagmiddag, die vooral in het noorden en midden bewolkt verloopt. In het noorden zelfs kans op wat lichte regen. Het zuidoosten komt regelmatig de zon tevoorschijn deze middag. Temperaturen tot 23 graden. En vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overwegend droog. Opvallend nieuws over Luke Littler. Die is namelijk vroegtijdig gestrand tijdens een jeugd-WK. De 19-jarige tweevoudig wereldkampioen werd gisteren verrassend uitgeschakeld in de halve finales. Littler, die het toernooi in 2023 nog won, moest zijn meerdere erkennen in Cam Crabtree. Voor het eerst, voor het tweede jaar op rij strand de als onoverwinnelijk gewaande vedette dus voortijdig op het jeugd-WK, waardoor hij een unieke dubbelslag misloopt en op één jeugdtitel dus blijft steken. Ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Misschien heeft u wel gezegd, ach, ik laat de jeugd een beetje winnen om ze vertrouwen te geven. Daar zie ik hem trouwens niet voor aan. Kan ook zijn dat Cam Crabtree gewoon heel erg goed is. En binnenkort ook Luke Littler de neus gaat wassen, de oren gaat wassen, zeg maar. Tijdens een volwassen darts toernooi. Zou natuurlijk ook nog kunnen. Of het is gewoon een concentratiedingetje geweest van Littler, dat hij zoiets heeft gedacht, nou, dit toernooi ga ik gewoon eventjes doen. Waardoor hij niet de juiste focus had en dus gestrand is in de halve finale van het jeugd-WK. Maar even iets heel anders. Voetbal. Lionel Messi die maakt dus vanavond zo'n opwachting voor de laatste interlanden voor Argentinië. Datzelfde lijkt Ronaldo voorlopig nog even niet te doen. Die heeft ook zijn afscheid nog niet aangekondigd. Maar die gaat waarschijnlijk niet meer in actie komen voor de nationale ploeg van Portugal. Want hij is teruggekeerd naar Saoedi-Arabië. Na een turbulente periode bij de nationale ploeg van Portugal, waar hij het trainingskamp eerder verliet vorige week. Gisteren stond Ronaldo namelijk voor het eerst weer op het veld bij zijn club. Met zijn terugkeer op het trainingsveld richtte Vedette zich weer volledig op zijn verplichtingen in de Saoedische competitie. Na toch wel een veelbesproken interlandperiode die voor hem vroegtijdig eindigde. Ja, gisteren werd al duidelijk dat Portugal er eigenlijk alles aan doet om Ronaldo toch weer terug te krijgen. Maar hij lijkt daar niet op in te gaan en is dus weer aan de slag gegaan bij Al Nassr. Ja, Ronaldo heeft vorige week al aangegeven dat er iets is voorgevallen en dat de waarheid ooit nog boven tafel komt. Nou, daar wachten we dan nog maar even op. Zo dadelijk ga ik bellen met oud-motorcoureur en commentator bij Ziggo Sport Joey Litjens over het afgelopen MotoGP-weekend. Dat en meer hier bij GPR Sport.

0: Het WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
15: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
19: De jackpot van Euro.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
4: Domino's.
6: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Alblasserdam. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En door werkzaamheden op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Met de Maasvlakte 20 minuten vertraging in 6 kilometer file.
3: GPR Sportradio.
5: The Sound of Sport.
3: Nout van Sommeren.
6: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk ga ik bellen met Joey Litchings, oud-motorcoureur, over het afgelopen MotoGP-weekend en het komende MotoGP-weekend.

0: GPR Sportradio, het is dinsdagmiddag en toch blikken we nog even terug op afgelopen weekend. Want toen was de MotoGP in Japan op bezoek. Aan de lijn heb ik oud motocoureur Joey Litjens. Joey, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag maar weer, hè.
0: Japan zit erop. Hoe heb jij naar dat weekend gekeken, de MotoGP?
1: Met kleine oogjes.
0: Het was vroeg, hè?
1: Ja, het was erg vroeg, maar goed, ja, weet je, dit is, dat maakt mij eerlijk gezegd helemaal niets uit, want motorsport is motorsport en zodra de lampen eigenlijk op groen gaan of de tijd gaat lopen in de training, dan sta ik aan. Dan wil ik het zien, dan wil ik het voelen, dan wil ik het horen. Ik wil weten wat er speelt, ik wil weten welke coureur er waar mee bezig is. Dus het was gewoon weer leuk om te doen. Maar goed, eerlijkheid dient ook te zeggen, dit is de eerste van de overzeese trip. We zitten over een paar dagen alweer in Lombok. Maar Japan was echt weer zo'n klassieker van Marc Marquez natuurlijk in de MotoGP.
0: Ja, want die domineerde echt het weekend, hè?
1: Ja, zeker. En dat is wel typerend van Mark. En dat heb ik ook al een aantal keren ook al benoemd dit jaar. Ook bij ons natuurlijk in de uitzending en bij jullie ook. Kijk, die jongen die weet gewoon precies wanneer die moet leveren. En hij weet ook wanneer het even oké is om een vierde, vijfde of een derde plek te pakken. En Mark die weet gewoon dat hij in Motegi ontzettend sterk is. Ja, en dan pakt hij alle punten die er maar te pakken zijn. Maar liefst 37 punten. Hij wint de sprint, hij wint de GP. Ja, weet je, en dan loop je heel hard in. En ja, dan is het puntengelijk in één keer. Ja, niet heel, zeg maar. En ja, dan wordt het kampioenschap wel heel erg spannend door.
0: Want hoe staat het nu in het kampioenschap?
1: Ja, we praten over 2 punten verschil. Het is Jorge Martin die nog steeds de leiding heeft. Maar de vraag is voor hoe lang. Maar dan moeten we wel bij aangeven dat Lombok, hè, dus waar we over 4 dagen alweer van start gaan. Daar heeft Marc Marquez eigenlijk nog nooit gescoord. Dus de vraag is wat hij daar dan kan gaan doen. En in Lombok is nog een dingetje. Er is heel veel rechtsaf. En laat dat toevallig wel zijn mankement zijn met die gehavende rechterarm van hem. Dus ja, verwacht van Lombok dan niet te veel van Marc Marquez. En dat weet hij dan zelf ook. Hij kan het kampioenschap echt gewoon lezen.
0: Ja, ja, ja. En daarom heeft hij waarschijnlijk dit weekend alles bij elkaar gesprokkeld wat er te sprokkelen viel om toch een klein beetje een buffertje op te bouwen voor komend weekend.
1: Ja, hij neemt dan net even 10% meer risico dan wat hij kan. En die 10% meer, dat is nog steeds niet zijn max. Want hij kan nog veel meer. Maar hij neemt dat risico niet meer. Omdat hij geeft toch wel toe. En je merkt het ook. Je ziet het ook aan zijn lichaamshouding. Het lichaam is wel een beetje op aan het raken bij Marc Marquez. Dus ja, ik sta er niet voor te kijken dat hij die wereldtitel probeert binnen te halen. En dat hij zegt van, goed jongens, tabé, ik vind het best geweest.
0: Want hoe oud is Marquez nu?
1: 33.
0: Oké, en wat is een beetje de gemiddelde leeftijd dat een motorcoureur met pensioen gaat?
1: Ja, ja, ja. De meerderheid stopt vanwege blessureleed. Ja. Dat dient wel, om eerlijk te zeggen, is dat wel een aandachtspunt natuurlijk. Dus er zit niet een bepaalde leeftijd aan. Maar de realiteit is wel, een coureur is op zijn best rond de 25ste.
0: Ja, ja, ja, dus hij wordt al wel een beetje opa genoemd op de grid.
1: Hij behoort wel tot de oude generatie.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Jorge Martin die werd dus tweede tijdens de race. En Marco Bezzecchi die complimenteerde het podium, hè?
1: Ja, klopt. En ik vond Marco Bezzecchi had ik toch meer van verwacht. Zeker omdat Motegi een stop-and-go circuit is. Dat wil meteen zeggen dat je hebt heel veel straight line braking. Dus echt in een rechte lijn remmen. En daar is Aprilia heel sterk. Dus ik had toch stiekem een klein beetje verwacht dat Marco Bezzecchi wat beter uit de verf zou komen. Maar dat was niet het geval. Maar pakte wel belangrijke punten. In de sprint viel Marco Bezzecchi wat tegen. Liet hij toch wel liggen. Nou, uiteindelijk ook Martin had het wat moeilijk in de sprint, raakte in de laatste ronde kwam hij even op het groen met uitkomen van bocht 9. En dan is het heel simpel. Als je op het groen komt in de laatste ronde, dan word je een plek teruggezet. Oh. Dus Martin was een beetje teleurgesteld, maar hield het hoofd wel cool. En daarmee lijkt Martin toch ook wel zijn zinnen er gezet te hebben van oké, laat de boel maar even de boel. Focus op de hoofdrace. En dan gaan we daarmee scoren. Maar ja, weet je, heel eerlijk, ik zie Marco Bezzecchi nog zeker wel iets doen dit jaar. Maar het zal toch van goede huizen moeten komen.
0: Maar we mogen hem ook niet helemaal afschrijven, begrijp ik.
1: Nee, zeker niet. Het is een Italiaan, een Italiaans fabrieksteam. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren, ja.
0: Joey, zo direct gaan we even verder. Maar dan over de Moto 2, waar Zonte van der Goorberg in uitkwam. Colin Feijer dus niet, die zit nog met zijn schouder. Daar gaan we zo direct even op terugblikken. Dat doen we hier op GPS Sportradio met oud-motocoureur Joey Litjens.

0: Het is de dinsdagmiddag van GPR Sport Radio. En de lijn nog steeds oud-motorcoureur en commentator bij Ziggo Sport, Joey Litjens, over het MotoGP-weekend afgelopen weekend in Japan. We zijn beland bij de Moto2, waar de Nederlanders Zonta van der Goorberg en Colin Feijer in uitkomen. Dit weekend was het zonder Colin Feijer, hè Joey?
1: Klopt, ja. Colin die liep een sleutelbeenblessure liep die op in Oostenrijk. Al meteen tijdens de eerste training. Dit was een kleine 2 weken terug. Goed, het werd daar wel aan geopereerd. Kon in principe wel rijden. Maar koos het zeker voor het onzeker om toch eerst te focussen op herstel. En gelijk heeft Colin ook. Want dit seizoen heeft hij al een aantal nulscores. Dus dat wil zeggen dat je niet meedoet voor het kampioenschap. Ja, dan moet je eigen voor je geld kiezen en zeggen van, goh, weet je, ik leg mijn focus op herstel. Want Mandalika, dus komende week, Lombok, Indonesië, is gewoon een heel zwaar circuit. Dus dan moet je 100% fit kunnen zijn.
0: En dat is hij dus ook komend weekend?
1: Ja, want als ik de interviews van Colin las, dan was het toch wel eigenlijk dat hij heel graag gereden had, al meteen in Motegi, Japan. Maar goed, er zit een medische staf achter en die zeggen gewoon, ja, Colin, alles leuk en aardig, maar je zingt er maar 7 uit.
0: Ja.
1: En misschien is dat ook wel even beter. Hè? Want laten we eerlijk wezen, het seizoen is best wel pijnlijk aan het verlopen voor Colin. En met pijnlijk bedoel ik dan het blessureleed. En dat wil je toch minimaliseren, zeker.
0: Ja, precies. Zonta van der Goorberg, die was er wel en die had eigenlijk best wel een goed weekend in Japan, hè?
1: Nou, wat mij opviel bij Zonta was, ze waren verwisseld van positie in de box. Dat wil zeggen, de motorfiets van Zonta die stond nu aan de linkerzijde. En de motorfiets van zijn teamgenoot Ayumu Sasaki die stond aan de rechterzijde. En daarmee hebben ze van crew eigenlijk verwisseld. Zowel de monteurs als de crew chief. En het leek meteen bij beide jongens goed uit te pakken. Zowel Ayumu Sasaki, teamgenoot van Zonta. En bij Zonta pakte het het hele weekend best goed en positief uit. Wat ik bij Zonta vooral heb gezien is dat de natuurlijke snelheid die je het hele weekend moet hebben, niet één training. Ja, die was bij Zonta heel sterk en heel goed. En vooral heel steady. En dat is belangrijk om progressie te kunnen boeken.
0: Want hij heeft zich voor de hoofdrace als 12e gekwalificeerd. Hè? Dus die wisseling die deed het best goed.
1: Jawel, zeker, zeker. Hij kwam via die Q1, hè. Dan zit je niet bij de eerste 14 op vrijdag. Ja, dan moet je via de kwalificatie 1 naar de Q2. En de Q2, daar gaat het om, hè, want daar worden de knikkers verdeeld. Nou, toen trainde hij toch op een mooie 12e plek. Had de sterke eerste ronde, was goed agressief. En dat vond ik heel mooi om te zien. Dus het vertrouwen is er wel. Maar dan zie je, als je een aantal weekenden niet op snelheid bent, dan wordt het wel lastiger. En uiteindelijk een 15e plek betekent gewoon punten. En ja, een 15e plek op slechts 16 seconden, ja, dan doe je het niet dom. Dan doe je het gewoon goed.
0: Ja, precies. Komend weekend is hij dus ook weer van de partij samen met zijn landgenoot Colin Feijer. Dus in Lombok, daar een kleine vooruitblik op. Wat is het circuit? Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, een heel zwaar circuit. Veel bochten. Ja. Om precies te zijn, 17 stuks. Lange onderhellingshoek aanremmen. Het wordt weer zo'n bandenmanagement verhaal. Ik zie het wel weer als positief tegemoet. Want ja, Lombok is gewoon zo'n veldslagwedstrijd, weet je wel. Wie het beste zijn huiswerk doet op vrijdag en zaterdag, ja, die gaat op zondag goede kans hebben. Verwacht van Colin nog even niet te veel. Laat die jongen even nog even een weekendje rijpen voor de rest van het seizoen. Maar natuurlijk, MotoGP, ja, spreekt voor zich. Ik zou zeggen, zet die tv aan, ga zeker op sport kijken, want het is gewoon kassa.
0: Onder het bezienende commentaar van Joey Litjens de race bekijken.
1: Dankjewel, zeker.
0: Is goed, Joey. Wij gaan elkaar in ieder geval ook nog spreken richting komend weekend en natuurlijk ook daarna hier bij GPS Sport Radio. Joey Litjens, oud motorcoureur en analist bij Ziggo Sport. We worden hem hier bij GPS Sport Radio.

BPR Sportradio met Sabrina Carpenter. Espresso komt goed uit. Het is 3 uur. Het is bijna 3 uur, moet ik zeggen. En dan is het weer tijd voor een bakkie pleuren. De Europese Wielerunie, de UEC, heeft de fotofinish van het EK wielrennen verdedigd. De Italiaan Giorgio Ciccone uitte gisteren namelijk op social media zijn twijfels over de uitslag nadat hij zondag in een millimeter sprint werd verslagen door de Belg Remco Evenepoel. Ciccone plaatste vraagtekens bij de duidelijkheid van de foto, van de finishfoto. De UEC reageerde door te stellen dat de gebruikte systemen extreem precies zijn en dat de juiste winnaar is aangewezen, ondanks de kritiek van de geklopte Italiaan. Dat is dus duidelijk. Dus ja, zij stellen er geen twijfels aan. Giulio Ciccone dus wel, maar hij zal denk ik toch moeten leven met deze uitslag, hoe zuur het ook is. Richting 3, zo dadelijk na 3 uur nog veel meer sport, onder andere voetbal voor je.

0: GPR.
1: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 3 uur. Goedemiddag, dit is TNP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Voor de kust van het Zeeuwse Breskens is een passagiersschip vastgelopen op een zandplaat. De tientallen passagiers en bemanningsleden zijn van boord gehaald. Daarvoor zijn een helikopter en reddingsboten ingezet. Veel passagiers zijn al op leeftijd en worden opgevangen. 24 mensen die in september meededen aan AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben een dwangsom opgelegd gekregen. Dat betekent dat als ze nog een keer onrust stoken in dezelfde gemeente, ze €5.000 moeten betalen. Bij de demonstratie tegen de opvang van asielzoekers werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid naar agenten. Amerika wil dat Rusland meer zegt over de mogelijke uitbraak van de pest. De medewerkster van een laboratorium dat onderzoek doet naar de pest werd ziek en overleed een paar dagen later. Buitenlandminister Rubio zegt dat Amerika Rusland kan helpen als inderdaad de pest is uitgebroken. Maar Rusland zegt dat alles onder controle is. En de kaartjes voor de film Avengers Doomsday vliegen de deur uit. Binnen een dag zijn er in Nederland 50.000 verkocht in de voorverkoop. Volgens distributeur Disney een record. Gisteren liep de website van Pathé door de drukte meerdere keren vast. Vanwege de grote belangstelling komen er extra voorstellingen. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon en het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan een paar opvallend lange files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dit komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Europoort Gorkum. Bij de Noordtunnel staat een te hoge vrachtwagen. Er staat inmiddels 4 kilometer file en dat kost je een kwartier. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Roos. Bij de werkzaamheden is de linkerrijstrook nu dicht. Vertraging een half uur.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Wie de

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
5: Hey, goedemiddag. Inmiddels 3 uur geweest op je dinsdagmiddag. Zo dadelijk meer over Jannik Sinner. Hij legt zelf uit waarom hij ermee stopt dit tennisseizoen. En slecht nieuws voor George Russell in aanloop naar het nieuwe Formule 1 weekend.

0: zonnetje doorgebroken. Temperaturen tot wel 23 graden vandaag. Slecht nieuws voor Yannick Sinner. Die komt dit jaar niet meer in actie. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst heeft nog te veel last van een knieblessure die hem al sinds de gewonnen Wimbledon-finale in juli aan de kant houdt. Ja, inmiddels is een overleg met zijn medische team besloten dat zijn knie een extra behandeling nodig heeft. En hierdoor zal Sinner zijn titel bij de ATP-finals niet kunnen verdedigen. En raakt hij dus waarschijnlijk zijn toppositie op de wereldranglijst kwijt. Hierin legt hij zelf uit wat er precies aan de hand is. Yannick Sinner.
1: Hello everyone. I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. The last couple of years, especially the ending in Turin, gave me so many beautiful feelings and emotions, which this year is going to be way different. But at the moment, I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support and hope to see you very, very soon on court again. Ciao, ciao.
0: Al dus Yannick Sinner over het stoppen met tennis voor dit jaar in ieder geval. In verband met de blessure aan zijn knie moet hij dus een extra behandeling ondergaan. En ja, hij zegt hij zelf ook van, om mijn tenniscarrière in de toekomst veilig te stellen, moet ik dit nu ondergaan en moet ik dus rust nemen. Nu we toch bij de tennis zijn, Alcaraz, die dus waarschijnlijk de koppositie over zal nemen van Sinner dit jaar op de wereldranglijst, die heeft de titel veroverd op het ATP-toernooi van Tokio. De Spanjaard, de nummer 3 van de wereld momenteel, was in die finale te sterk voor de Tsjech Leschenka. Na een spannende eerste set, die eindigde in een tiebreak, won Alcaraz de wedstrijd in 2 sets met de cijfers 7-6 en 6-4. Het is voor hem zijn eerste toernooizege sinds februari, na een lange periode waarin hij kampte met blessureleed aan zijn pols. Ja, hij is dus weer terug van weg geweest, Alcaraz, en heeft dus het ATP-toernooi van Tokio op zijn naam weten te schrijven. Ja, Sinner die gaat er dus voor de rest van het jaar uit in verband met die knieblessure, wat we zojuist dus al eerder hoorden. Zo dadelijk goed nieuws voor Frenkie de Jong. Ja, ook hij kampt met blessureleed, maar daar gaat het langzaam maar zeker de goede kant mee op. Daarover zo meer hier bij GPS Sport Radio.

BPR Sportradio deze dinsdagmiddag. Het is 6 oktober. En inmiddels is bekend dat voetballer Frenkie de Jong een belangrijke stap heeft gezet in zijn herstel. De middenvelder die heeft vandaag namelijk voor het eerst weer volledig meegedaan met de groepstraining van FC Barcelona. Ja, de Jong stond maanden aan de kant vanwege een slepende knieblessure en heeft dit seizoen nog geen speelminuten gemaakt. Zijn terugkeer op het veld is goed nieuws voor zowel de club als voor de selectie van het Nederlands elftal, die binnenkort weer op hem hoopt te kunnen rekenen. Gaat dus de goede kant op met Frenkie de Jong. Althans, zo lijkt het. Minder goed nieuws voor coureur George Russell. Hij zal een inhaalrace moeten rijden tijdens de Grand Prix van Mexico dit weekend. De Mercedes Formule 1-rijder heeft een gridstraf ontvangen, wat zijn startpositie voor de race aanzienlijk zal verslechteren. Dit nieuws komt als een tegenvaller voor de Brit, die recentelijk nog de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam schreef. De exacte reden voor de straf en de precieze omvang ervan zijn nog niet door de wedstrijdleiding in detail bekendgemaakt, maar het compliceert zijn weekend aanzienlijk. Ik zelf heb het vermoeden dat het te maken heeft met onderdelen aan de auto die vervangen worden. Misschien wel de power unit en dat die daardoor heen is en dus een gridstraf van volgens mij 10 plekken oploopt. In ieder geval, we houden het nauwlettend voor je in de gaten wat de oorzaak is van die gridstraf voor George Russell, die dit weekend dus een stuk verder naar achteren moet starten op de grid daar in Singapore. Dit weekend trouwens ook weer alle actie live bij ons te volgen. De kwalificatie, de sprintrace, die hebben we trouwens ook nog. De hoofdrace op zondag. Je hoort het allemaal hier. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sportradio.

Noord Radio met Ella Langley, Choosing Texas. Het is dinsdagmiddag 6 oktober. Vooral in het noorden en midden kan het nog wat bewolkt zijn deze middag. Met in het noorden zelfs kans op wat lichte regen. Zuidoosten, daar komt regelmatig de zon tevoorschijn. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden vandaag. Vanavond klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overwegend droog. Bij judo is het WK-debuut van Shannon van der Meerberg op een teleurstelling uitgelopen. De Nederlandse judoka werd in de klasse tot de 57 kilo al aan de eerste ronde uitgeschakeld. Van der Meerberg was de enige Nederlandse deelnemer die vandaag in actie kwam op de wereldkampioenschappen judo in Baku. Ja, door haar vroege verliespartij is een Nederlandse medaille op deze derde wedstrijddag ver uit zicht gebleven. De focus van de ploeg verschuift nu naar de komende dagen daar in Baku. Helaas dus voor Van der Meerberg geen medaille vandaag dus. In het schaatsen, wat triest nieuws, is voormalig wereld- en Europese kampioen Amut Schuurbrent op 73-jarige leeftijd overleden. De Noor, die deel uitmaakte van een zeer succesvolle generatie landgenoten, overleed na een kort ziekbed. Zijn grootste successen behaalde hij in 1981. In dat jaar veroverde hij eerst de Europese allround-titel in Deventer. En enkele weken later stond hij in Oslo, ook werd hij daar wereldkampioen. Schuurbrent stond bekend om zijn krachtige en constante manier van rijden, waarmee hij zijn concurrenten vaak de baas was. Hij is dus overleden op 73-jarige leeftijd. Amut Schuurbrent. Zo dadelijk voetbalnieuws voor je. Want vanavond wordt er gevoetbald door het team van Jong Oranje. Zij spelen een cruciaal EK-kwalificatieduel. Daar praat ik je zo even over bij, hier bij GPR Sport Radio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Shop nu op amazon.nl. Oh.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.

0: Alle verf super voordelig.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging nu op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht voor een ongeluk. En de A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur.
9: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
11: Hey, goedemiddag, met zo dadelijk meer over Sofyan Amrabat. Die onthult een doorslaggevende rol van Jordi Cruijff bij zijn Ajax-transfer. En vanavond komt Jong Oranje in actie. Daarover praat ik je ook zo meteen bij.

0: Sportradio op je dinsdagmiddag met de Chainsmokers en Coldplay.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, inmiddels heeft Sofyan Amrabat een boekje open gedaan over zijn transfer naar Ajax. Na een afwezigheid van 8 jaar is de middenvelder terug in de Vriendenloterij Eredivisie. In een interview vertelt Amrabat dat een gesprek met Jordi Cruijff de doorslag gaf om voor de Amsterdamse club te kiezen. Ja, de boodschap van Cruijff zou hem naar eigen zeggen echt hebben getriggerd om de overstap te maken en terug te keren op de Nederlandse velden. Dus dat hebben we te danken aan Jordi Cruijff volgens Amrabat dus. Ja, en vanavond speelt Jong Oranje een beslissende wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger neemt het op tegen Bosnië en Herzegovina. De Nederlandse talenten moeten winnen om nog kans te maken op de tweede plek in de groep die recht kan geven op deelname aan het eindtoernooi. Het is de laatste wedstrijd in de poolfase voor het team dat alles op alles zal zetten voor een goed resultaat. Die wedstrijd is vanavond dus Jong Oranje tegen Bosnië en Herzegovina. Die begint om 7:15. En natuurlijk houden wij je daar live van op de hoogte. Tussenstanden en bijzonderheden hoor je hier. We schakelen regelmatig naar het livecenter, zodat je helemaal niets hoeft te missen hier bij GPR Sportradio.

GPS Sportradio, het is dinsdagmiddag en inmiddels is bekend dat de turnsters Sanne Wevers en Vera van Pol zijn toegevoegd aan de Nederlandse vrouwenselectie voor de aanstaande wereldkampioenschappen. Het toernooi vindt binnenkort al plaats, 17 tot en met 25 oktober in Rotterdam. Wij houden je daarvan natuurlijk op de hoogte. Ja, voor de 35-jarige Wevers betekent het een terugkeer op het hoogste podium naar haar rentrée op de EK in augustus. Ja, samen met Van Pol completeert ze het team dat in eigen land zal strijden om medailles. En hoopt dus te kunnen presteren voor het thuispubliek. Sanne Wevers en Vera van Pol die dus zijn toegevoegd aan de Nederlandse selectie voor het WK-turnen in Rotterdam. Dan nog even dit. In het voetbal heeft Italië in de Nations League een 3-1 overwinning geboekt op Turkije. Na de wedstrijd nam de kritiek op de Turkse bondscoach, de Italiaan Vincenzo Montella, verder toe. De coach ligt zwaar onder vuur bij de Turkse media en fans na opnieuw een nederlaag. En voor de Italianen, die het afgelopen WK nog misten, ja, dat was toch wel een blamage, betekent de zege juist weer een opsteker. Volgens de Italiaanse pers heeft de bondscoach Mancini het elftal weer ziel gegeven na een moeilijke periode. Dat dus in de Nations League. Formule 1 is er natuurlijk ook nog. Komend weekend de grote prijs van Singapore. Maar we blikken ook nog even terug op de GP die is verreden in Maleisië afgelopen weekend. Onder andere met een nieuwe editie van de podcast F1 aan tafel. Sinds gisteren staat een nieuwe editie online. Met deze week radio-dj Rob van Zomeren, onze eigen Formule 1 commentator Olaf Mol en de voormalig autosportteambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Presentatie in vakkundige handen van Frank Evenblij. Natuurlijk wordt de race van afgelopen weekend uitgebreid besproken. Bijvoorbeeld over die start die dus 1 uur en 40 minuten is uitgesteld door dat softwareprobleem. Dat wordt dus even uitgebreid onder de loep genomen, hoe dat nou precies zat. Ja, en wat dat van gevolgen heeft eigenlijk, hè, die software van de FIA in de Formule 1-auto's. Nou, dat is dus besproken in de nieuwe F1 aan tafel, die voor je klaarstaat op onze website gprsportradio.nl, je eigen favoriete podcast-app. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. En met deze F1 aan tafel maak je ook weer kans op een gratis volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Wordt dus gespeeld in de nieuwe F1 aan tafel die sinds gistermiddag online staat. En inmiddels is te vinden op gprsportradio.nl.

Sport Radio met Dua Lipa. Langzaam maar zeker gaan we richting 4 uur. En inmiddels is bekend geworden dat Novak Djokovic het ATP-toernooi van Peking heeft gewonnen. De Serviër speelde in de finale tegen Alex de Mineur en won de eerste set na ruim een uur spelen in een tiebreak met 7-6. In de tweede set moest de Australiër de strijd staken. Na het winnen van de eerste game die in die set gaf de Mineur op, waardoor de toernooizegen naar Djokovic ging. De reden voor de opgave van zijn tegenstander is nog niet bekendgemaakt. Daar gaat later zeker meer over naar buiten komen. En voor Jong Oranje valt vanavond de beslissing in de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger hoort vandaag of het nog kans maakt op deelname aan het eindtoernooi in Servië en Albanië. Afhankelijk van de resultaten op de andere velden kan Nederland zich nog plaatsen voor de play-offs. Mocht dit niet lukken, dan is de ploeg definitief uitgeschakeld en zal het EK aan zich voorbij moeten laten gaan. De aftrap die is later vandaag, om 7:15 vanavond. Zo dadelijk bij Twan van Peperstraat wordt er verder op vooruit geblikt. In aanloop naar die wedstrijd dus tegen Bosnië en Herzegovina vanavond. Jong Oranje dus. Ja, George Russell die moet rekening houden met een inhaalrace komend weekend in de Grand Prix van Singapore. De Mercedes-rijder die heeft een gridstraf gekregen voor de aankomende race. De exacte reden voor de straf en de omvang van hiervan zijn nog niet nader toegelicht. Het nieuws is een tegenvaller voor de Brit die ruim een week geleden nog de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam wist te schrijven en daardoor vol goede moed naar het volgende raceweekend uitkeek. Maar ja, dat liep ook uit op een debakel afgelopen weekend in Maleisië, want toen viel die uit. En ik denk dat daar die gridstraf dus mee te maken heeft, dat hij misschien wel een nieuwe motor moet steken, waardoor die dus naar achteren wordt gezet op de grid. Zo dadelijk bij Twan nog veel meer sport, onder andere dus meer in aanloop naar de wedstrijd van Jong Oranje vanavond. Je hoort er meer over hier bij GPR Sport Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. In verschillende Franse steden wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen slecht onderwijs. Er zouden in totaal meer dan 250.000 mensen de straat op zijn gegaan. Niet alleen studenten, maar ook ouders en leraren. Het is op meerdere plekken uit de hand gelopen, zo zijn dingen vernield. En ook in België zijn weer protesten. Bij Breskens in Zeeland is een rondvaartboot op een zandplaat gelopen. Er waren tientallen mensen aan boord voor een zeehondensafari. Vooral ouderen. Ze zijn met 3 reddingsboten aan land gebracht. Het is een kwestie van wachten tot vannacht. Dan is het weer hoog water en komt de boot weer los, schrijft Omroep Zeeland. Een man uit Almelo wordt overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft de rechter besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander. Die werd in juli doodgevonden in een hotel in Duitsland en is volgens de autopsie gewurgd. Hotelpersoneel vond het slachtoffer toen niet op tijd uitcheckte. Chocomel mag als enige hun specifieke kleur geel gebruiken op pakken chocolademelk, schrijft het AD. Een Spaanse concurrent wilde dezelfde kleur vastleggen. En Chocomel vindt dat oneerlijk, omdat hij dan meelift op ruim 90 jaar merkinvesteringen. Zo'n kleurrecht is zeldzaam. Ook Milka Lila en Nivea Blauw zijn beschermd. In het noordwesten en het zuidoosten schijnt de zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later buien en dan opnieuw zacht.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat voor knooppunt Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem, voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler te waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, zonneplan.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
23: What a walk! And give you a walk!
22: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
24: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
25: Rand? Nee.
24: Fair enough.
25: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
27: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
28: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
29: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
30: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
31: Een belangrijke dag voor Jong Oranje. Zij moet in de race blijven voor het EK. En een trieste dag voor de Argentijnen. Want hij speelt voor het laatst in het wit-blauw van de nationale ploeg. En hij is Lionel Messi.

0: Shane Patterson, finally. Het is 12 minuten over 4. Goedemiddag, GPR Sportradio. Later dit uur gaan we trouwens terug naar 1988... met de man van de pickstart, Jan Ikema. Ken je hem nog? Hij won zilver in Calgary. En ik kan je zeggen, hij heeft een mooi verhaal. En vanochtend was ik even te gast in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Ik was ochtendmens. Aanleiding was de afscheidswedstrijd komende nacht van Lionel Messi. Zijn laatste wedstrijd in het wit-blauw van Argentinië tegen Benin. Ja, hoe komen ze toch aan zo'n tegenstander? Ja, en wij hadden in de studio vanochtend al een kleine discussie. Is hij nou inderdaad de GOAT? The greatest of all time? Tja, dat is een lastige. Misschien heb jij zoiets, ja, wacht even. Dat is hij helemaal niet, Messi. Dat is gewoon zijn landgenoot, Maradona. Of misschien wel Pelé, de Braziliaan. Of zoek je dichter bij huis met Cruijff. Misschien wel Cristiano Ronaldo, Zidane. Of weet ik veel, Butje Brokken. Enfin. Laat even weten wat jij de GOAT vindt. Wat vind jij de greatest of all time in het voetbal? Laat het even weten via het WhatsApp-icoontje dat je vindt op de site of in onze app. Staat daar aan de bovenkant groen WhatsApp-icoontje. En daarmee kom je in contact met de studio. Wat is in jouw ogen de greatest of all time? Is het inderdaad Messi die komende nacht afscheid neemt? Of is het misschien wel zijn tijdgenoot Cristiano Ronaldo? Of is het Cruijff, Zidane, Pelé, Maradona? Het woord is even aan jou. Ik ben benieuwd.
1: GPR Sportradio.

0: James Morrison, Wonderful World. Dit is GPR Sportradio. Ik was dus vanochtend te gast bij Goedemorgen Nederland. En daar kwamen wij dus te spreken, onder andere over The Last Man Standing. Ik dacht er even, het gaat over Comedy Central, maar nee, het ging over iets anders. Het ging namelijk over een wedstrijd op Terschelling. Het is eigenlijk een kwestie van hoe ver kun je eigenlijk gaan qua uithoudingsvermogen. Wanneer blijf je nog overeind staan en wanneer ga je misschien te ver? Zijn de grenzen overschreden? En ik dacht, ik ga eens even bellen met de auteur van het artikel, Marcia de Jong. Marcia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, The Last Man Standing. Ik begrijp achteraf dat je er zelf niet bij was. Maar vertel eens even in het kort, waar gaat het over?
1: Nou, ik was zeker wel geïntrigeerd, dat moet ik wel zeggen. Want ga er maar aan staan. Het is een rondje van 6,7 kilometer. En dat moet je eigenlijk net zo vaak lopen als je kan. En de wedstrijd gaat door totdat de laatste stopt.
0: Ja, en dat moest je, die 6,7 kilometer moest in een uur worden afgelegd, hè? Anders voel je af.
1: Ja, dat klopt. Die 6,7 moeten in een heel uur worden afgelegd. Want het volgende uur begint de volgende 6,7 kilometer. En zo on en on en on. Nou, en voor je het weet zijn mensen 2,5 dag aan het lopen.
0: Ja, en als je het iets sneller had gelopen, in bijvoorbeeld 40 of 45 minuten... dan had je, nou ja, een kwartiertje of 20 minuten rust.
1: Ja, dat is dan zeg maar je zegen die je haalt na zo'n rondje. Dus ja, hoe sneller je het doet, hoe meer rust je hebt. Maar daartegenover staat natuurlijk dat je ook weer, zeg maar, hoe harder je loopt, hoe meer dat lijf waarschijnlijk pijn doet.
0: Maar ik heb even zitten rekenen, 6,7 kilometer en laten we even zeggen 24 uur. Dan loop je dus 160 kilometer op een dag en jij had het net al over 2,5 dag. Dus dan praat je bijna over 400.
1: Ja, daar praat je over. Ja, ongelooflijk toch? Ja. Dat een mens daartoe in staat is.
0: Ja.
1: En dat is leuk, want zeg maar, een Belg won, maar een Nederlander werd tweede. Niels Dutewaard. En hij heeft gewoon 60 rondjes gelopen. Ja.
0: En jij zegt leuk, maar ik vraag me af waarom?
1: Ja, goede vraag. Nou, daar was ik dus ook benieuwd naar. En daarom heb ik Guido Vroeme, sportarts, heb ik gebeld. Want hij heeft gewoon met dit soort mensen te maken. En hij heeft ook onder meer, het heet backyardloper. Dus dan moet je denken aan het rondje van 6,7. Hè. Dat wordt als het ware in je achtertuin gelopen. Zo wordt het een beetje grappig eigenlijk uitgedrukt. En hij heeft dus gewoon sporters die dat doen, die daarvoor trainen. Want er zijn ook gewoon niet alleen NK's, maar ook WK's in deze discipline. Ja, en waar hij elke keer weer versteld van staat, is eigenlijk dat mensen gewoon simpelweg op zoek zijn naar hun grens. Ja. Ja, en feitelijk zegt hij ook meteen, die is er dus niet.
0: Nou ja, want dat intrigeert mij dus ook. Want waar ligt uiteindelijk de menselijke grens? Of gaan we gewoon straks een wedstrijd krijgen waar misschien de winnaar ook meteen omvalt of zo?
1: Nou ja, het grappige is natuurlijk wel dat de marathon daar eigenlijk op gebaseerd is. Hè? Waarom is de marathon zo'n ontzettend iconische wedstrijd? Omdat wij met z'n allen roepen dat de eerste na 42,2 kilometer omviel. Ja. Dat intrigeert natuurlijk wel altijd. Hè? Hoe ver kunnen mensen gaan? Ja, en het verschilt natuurlijk per persoon. Want de een die is ontzettend goed in een sprint. En de ander juist veel meer in duur.
0: Ja. Zijn we veel meer gaan lopen? Misschien ook wel door corona?
1: Ja, nou ja, zeg maar, de cijfers wijzen dat wel uit. Atletiekverenigingen zijn blij. Want er wordt zeker meer gelopen. Je ziet het ook om je heen. Hè? Zoals nu, de Amsterdam Marathon komt eraan over anderhalve week. Ja, het Vondelpark en de parken hier in Amsterdam, die puilen echt uit met lopers. Het is superleuk om te zien. Maar daarna neemt het dan wel weer wat af. Maar je ziet dat mensen echt bezig zijn met doelen stellen. Ik heb de cijfers niet paraat, maar ik heb er niet zo lang geleden nog een verhaal over gemaakt. En er is echt een serieuze toename aan het aantal lopers.
0: Ja. Zelf nog ambitie om de marathon te lopen?
1: Nou, ik heb die ambitie wel gehad. Ik werd even door een kruisbandje ingehaald, dus dat was jammer. Maar hij staat bij mij nog wel op mijn lijst. Maar hey, 60 uur hardlopen, 6,7 kilometer, nooit van zo lang zal ze leven.
0: Ja. Hoe was de winnaar er eigenlijk een beetje aan toe? Hoe voelde hij zich bijna 400 kilometer lopen?
1: De euforie was er natuurlijk over Last Man Standing. Maar ja. Ik weet niet hoe hij zich nu voelt. Ik denk dat hij nog steeds in zijn bed ligt.
0: Ja. Goed, afgelopen weekend was het dus in Terschelling The Last Man Standing. Zoveel mogelijk rondjes van 6,7 kilometer lopen, allemaal binnen een uur. En uiteindelijk, na 2,5 dag, hadden we een Belgische winnaar. Marcia, mag ik je hartelijk danken?
1: Zeker.
0: Marcia de Jong was dat van De Telegraaf.

0: Alex Warren, Fever Dream. Het is 6 minuten voor 4:30. Dit is GPR Sportradio. Ik vroeg zojuist, wie is de GOAT? The greatest of all time binnen het voetbal. Het heeft allemaal te maken met de afscheidswedstrijd komende nacht van Lionel Messi. Hij speelt dan tegen Benin, zijn 208e en laatste interland voor Argentinië. Ja, Pieter zegt, ja, tuurlijk is Messi de absoluut beste. Anne is het ook daar helemaal mee eens. Maar Jan, die zegt bijvoorbeeld weer nee. Zijn landgenoot Diego Armando Maradona, dat was de beste. Denk maar eens even terug naar 1986. En Gerard, jazeker, die is wat meer op Nederland gericht. En zegt, Johan Cruijff is voor altijd en eeuwig mijn allerbeste. Blijf nog even reageren via de app. Dat kun je allemaal vinden op de WhatsApp-icoontje op onze site. En ook op de app. Daar staat, daar kom je mee in contact met de studio. Wij willen graag weten wat de GOAT is. The greatest of all time. Is het Messi? Is het Cruijff? Maradona? Pelé, Zidane of misschien wel Cristiano Ronaldo. Laat het ons weten. Zometeen gaan we terug naar 1988 met een man die zilver won op de Spelen daar in Calgary. Jan Ikema.
1: Opening tijd van Ikema is 9,85. Dat is 200ste langzamer dan Ben Johnson over de 100 meter doet. Blijf geconcentreerd, Jan. Verleng die slagen. Oh, even laten lopen. Nu komt Thibaut onderdoor. Kijken wat Ikema kan blijven doen. Thibaut onderdoor. Hartje erbij. Thibaut gaat door. En nu moet je Ikema bijtrekken. Ikema rijdt door. Hij blijft ervoor. Verlengen. En Ikema rijdt 36,76. Nieuw Olympisch record. Nieuw Nederlands record. Oh, Jan, wat een race. Wat een race, Jan.
2: GPR Sportradio.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: De grootste energieslurpers in huis?
17: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
22: Thuis in, mooi wonen.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
24: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
25: Let op. Geld lenen kost geld.
26: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
28: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
29: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
30: GPR, Sportradio.
31: Sportradio.
30: Nieuws, headlines.
32: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen tienduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Ze steunen studenten die al een week demonstreren. Veel mensen lopen rustig, maar in Parijs zijn ook beelden van mensen die agenten bekogelen. Schiedam haalt op meer plekken grond weg na de dood van 6 honden en 5 waren uitgelaten in 1 park. Dat is al afgegraven, maar op andere plekken heeft hetzelfde bedrijf ook net grond gestort. Tientallen passagiers van een rondvaartboot zijn geëvacueerd nadat het schip bij het Zeeuwse Breskens op een zandplaat was gelopen. Het waren vooral oudere mensen, maar het gaat goed met ze.
30: GPR Sportradio. Verkeer.
33: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het begin van de avondspits, maar die is ook druk begonnen met inmiddels ruim 400 kilometer file al. En dat zien we vooral bij Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Op een aantal plekken ook veel vertraging door pechgevallen en ongelukken, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus ik loop het Ketelplein en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is daar opgelopen tot bijna een uur. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht een ongeluk, linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Het is ook al druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en Nieuwegein, 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat opvalt nog is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 ten slotte Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 15 kilometer file met bijna 35 minuten oponthoud.
30: GPR Sportradio.
0: De Sound of Sport.
30: Twan van Peperstraten.
1: Straks 38 jaar terug in de tijd. We hadden natuurlijk het EK voetbal in 88, maar ook succesvolle winterspelen in Calgary. Met een verrassende zilveren plak voor Jan Ikema.

0: Studio Colors, Ode to the Bouncer. Dit is GPR Sportradio. En iedere dag rond dit tijdstip gaan wij terug in de tijd. En deze week gaan wij terug naar 1988. Gisteren Berry van Aarle, jazeker, over het EK 88. En vandaag gaan we terug naar de succesvolle Olympische Winterspelen in Calgary. Ja, en niet zomaar met iemand, met Jan Ikema. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, in 1984 had je natuurlijk al meegedaan in Sarajevo. Mogen we stellen dat dat de meest dramatische winterspelen ooit waren voor Nederland?
1: Ja, dat moet je wel stellen, ja. We hebben alle jaren ervoor en alle jaren daarna hadden we... daarvoor hadden we niet heel vaak medailles. En daarna hadden we veel meer medailles. Maar 84, zeg maar, Sarajevo. Dat was sowieso al een troosteloze accommodatie. Een land waar eigenlijk helemaal niet geschaatst werd. Dat werd voor ons ook heel desastreus met helemaal geen medailles. En ik weet nog dat... Ik weet nog dat Yvonne van Gennep, die werd een keer zesde geloof ik op een afstand. En die kreeg dan een Olympisch diploma. En dat werd gevierd, dus hadden we goud. Ja. Dus zo slecht stonden we er toen voor.
0: Ja. Wat jou zelf betreft, jaren ervoor was jij al Nederlands beste sprinter. En je besloot dan op een gegeven moment een jaar lang geen internationale wedstrijden te rijden. Leg uit.
1: Ja, dat was eigenlijk na Sarajevo. Na Sarajevo, toen was het debakel zo groot dat de coaches... Henk Boer en Gauke Nijholt, die werden de laan uitgestuurd. En het roer moest om. En toen kwam Henk Gemser. En de sprintploeg werd ook opgeheven. Dus er was geen geld meer voor het echte korte werk. En de twee sprinters, Geert Kuiper en ik, die werden dan ondergebracht in een allroundploeg. De ploeg met Hilbert van der Duim, Hein Vergeer en later Gerard Kemkes, Leo Visser, Frits Galei. En daar zaten er twee sprinters in. En de Gemser die had op een gegeven moment wel gezien dat ik best wel veel potentie had om hard te schaatsen. Maar dat ik een allerbelabberste techniek had. En daar had hij natuurlijk ook wel wat gelijk in. Maar dat deed ik natuurlijk al jaren. En toen zei hij van, hey, we gaan die techniek veranderen. En ja, dat was nog wel even een dingetje, zeg maar. En toen ben ik een heel jaar lang... Heb ik heel erg mijn best gedaan om technisch beter te schaatsen. En dat ging op een gegeven moment ook best wel goed. Hey, je kunt je wel voorstellen dat als ik langzaam schaatste en achter die jongens aanreed, ja, dan ging het wel. Maar ja, als het dan wat sneller ging, dan werd het al wat moeilijker. En het werd natuurlijk helemaal moeilijk als ik aan de start stond. Want ja, dan hoor je dat uitschot en dan... Ja, dan verviel ik vaak weer in de oude fouten. En menig keer stond Henk Gemser dan op de kruising. En dan stond hij met die handen te zwaaien. Zo van, nou stop maar. Ja, ja. En ik ben ook wel vaak gestopt. Maar ik ben ook wel eens, dan ging ik zo snel. Reed ik om hem heen. En dan reed ik toch nog wel een goede tijd. Maar, en ik ben ook wel eens een keer eerste geworden met een slechte techniek. En dan was hij weer hartstikke ontevreden.
0: Ja. Kwalificatie, was dat nog een ding richting Calgary?
1: Ja, zeker. Want... je moest het jaar voor de Olympische Spelen moest je zeg maar je potentieel laten zien van hoe goed ben ik, kan ik bij de eerste acht op de wereldkampioenschappen komen. En dat jaar daarvoor haperde het zeg maar een klein beetje. En ik werd zelfs het jaar voor de Olympische Spelen werd ik door Henk Gemser uit de ploeg gezet. En toen kregen wij een echte schaatscoach, Eppie Bleker, een echte sprinter. Die zelf ook vroeger veel wedstrijden had gesprint. En ook twee keer derde was geweest op de wereldkampioenschappen. Ja, en daar kon ik het wel heel goed mee vinden. En toen reed ik eigenlijk vanaf het allereerste moment, dus het einde 87, reed ik heel hard. En begin 88, toen hadden we ook die selectiewedstrijden. Die waren toen ongeveer een maand voor de Olympische Spelen. Dus je wist ook nog niet heel veel. Echt iedereen naar huis. En 1988, zeg maar. Als ik 88 hoor, dan denk ik van ja, dat zette voor mij goed in. En wat was het een prachtig sportjaar.
0: Ja, ja absoluut. Maar toch nog even, de vorm. Hoe zat het daarmee? Had je bijvoorbeeld het idee, ik maak kans op een medaille?
1: We hadden World Cup wedstrijden, die hebben ze nu ook, maar dat was toen zeg maar, daar begonnen ze wat mee. En toen stond ik op de 500 en op de 1000 meter stond ik allebei eerst in de World Cup. Dus ik was dat jaar wel idioot sterk. Alleen dat waren allemaal wedstrijden op buitenbanen. Ik had heel veel kracht en we hadden in Heerenveen inmiddels ook een overdekte baan. En met die wat toch wat mindere techniek, want die techniek is nooit echt heel goed geworden. Die is wel verbeterd, maar die is nooit goed geworden. Kon ik toch op een winderige baan ergens in Eskilstuna of ergens met sneeuw op het ijs in Innsbruck, kon ik iedereen wel voorblijven. Maar op een binnenbaan zoals Heerenveen in Calgary was me dat eigenlijk nog nooit gelukt. En dat ging dus in Calgary. Ging dat fantastisch. Op 1A was ik de snelste.
0: Ja, op 1A. Maar we gaan eens even naar de start. Later door Mart Smeets de pikstart genoemd. Wat bedoelde hij daarmee?
1: Nou, weet je, ik was natuurlijk mooi op tijd weg. Laten we dat vooropstellen. Maar er zat ook wel een beetje een theorie achter. Want ik had die starter een dag of twee voor de tijd had ik hem aan het werk gezien. En dat bleek een short track starter te zijn. En we weten nu in Nederland allemaal wat short track is. Maar dat wisten we in de jaren 80. Toen was dat nog eigenlijk een heel nieuw fenomeen. En die short trackers, die starten altijd, dat heb je wel gezien, die starten dan met een mannetje 5-6 en die moeten dan een beetje stilstaan. En als iedereen wat stilstaat en dan poem, en dan mogen ze weg. En toen dacht ik van je bent van short track starten natuurlijk niet zomaar een lange baan starten. Dus ja, ik mocht dus in het eerste paar mocht ik rijden. Ik had ook de goede binnenbaan. Hè, dus niet de moeilijke laatste binnenbaan. En dan telde ik een beetje zo in mijn hoofd. Zo 21, 22. En dat 22, dat moest je niet helemaal uitspreken. Dan moest je eigenlijk al weg zijn. En ja, ik probeerde dat. En dat ging goed. En ik had ook het geluk dat die tegenstander, een Canadees, die ging ook mee. Wel net ietsje achter mij aan. En ik viel dus in het schot. En Smeets was helemaal lyrisch. Want die zei, dat is een pikstart, Riekema. Dus ik pikte eigenlijk wat tijd van de starter, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar goed, en tijdens de race dan? Voel je dan al van, nee, wacht even, dit is bijna de perfecte race.
1: Nou, weet je, je had natuurlijk wel de euforie van, ik had natuurlijk wel door dat ik sneller weg was dan normaal. En ik werd niet teruggeschoten. En dat gaf wel heel veel euforie. Dus ik had een opening van 9,85. En daar kom je tegenwoordig kom je daar niet meer mee weg. Maar dat was toen wel een ideaal snelle opening. En voor mij ook een hele, hele goede opening. En dan ga je de eerste binnenbaan in. En dan merk je al dat je snelheid opbouwt. En dan kom je dat stukje op de kruising, daar waar de coaches staan. Ja, en toen begon ik mijn slag te verlengen. En dan die laatste buitenbaan, die hou je dan altijd natuurlijk. Ja. En toen had ik zo'n hoge snelheid in die laatste 100 meter. Ja, die was fantastisch. Ik denk dat ik hem toen de snelste 100 meter van allemaal aan het eind reed. Ja. En dan reed ik 36-76. En Femke Kok die draait daar nu omheen. Maar dat was toen wel een van de. Zat je wel in de top 5 van de wereld van mensen die ooit. Niemand reed ooit onder de 37. En dat was ook een verbetering van het Nederlands record. Van 37,4 naar 36,7. Dus dat was ook een idioot grote sprong.
0: Ja. Je wordt ermee tweede achter Owe Jens Maai. Is allemaal bewezen dat hij zuiver heeft gereden?
1: Weet je, daar ga ik niet van uit. Want kijk, Oost-Duitsland in de jaren 80, dat was natuurlijk. Hij kwam ook nog eens uit Berlijn. Dat was natuurlijk wel het bolwerk van. Dat bleek achteraf van dopinggebruik. En dat alles voor vlak vaderland. En Oost-Duitsland die. Ja, die heeft natuurlijk in de loop der jaren ook wel bewezen dat ze veel in de atletiek en het zwemmen. Dat de records gevestigd werden in de jaren 80. Ja, daar hebben we nu nog moeite mee. Dus ja, het was wel aannemelijk dat hij natuurlijk daar ook van gesnoept had. Maar Owe Jens was ook wel een hele technische schaatser. Kijk, hadden we het net over wat moest ik doen om snel te schaatsen, een betere techniek. Hij had al een hele verfijnde techniek. En ik geloof wel dat ik veel sterker was. Maar technisch zeker niet zo goed als hij. Dus ja, hij was ook wel een terechte winnaar, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. 14e in 1984 en dan tweede in 1988. Het is wel een wereld van verschillen.
1: Ja, zeker. En weet je, de Nederlandse medailles die worden nou zeg maar, een Olympische Spelen, 20 medailles. En ze komen thuis en je vraagt aan mensen van, nou, wie had welke medaille? Dat weten ze vaak niet eens meer. Maar in die tijd werd die medaille behoorlijk gevierd. Want Ja, we kwamen maar met weinig medailles thuis. En het was dat Yvonne van Gennep natuurlijk even over al die mannen heen kletste met haar 3 gouden medailles. Want dat was helemaal ongekend. Dat was nog nooit gebeurd. Ja, dan moesten we terug in de tijd van Art Schenk. En dat hij in Sapporo 3 medailles won.
0: Ja.
1: Maar dat was niet, allemaal niet zo'n vanzelfsprekendheid in de jaren 80.
0: Zometeen praten we verder met Jan Ikema over 1988. Eerst muziek uit dat jaar. Toto en Stop Loving You.
2: GPR.
3: Sportradio.

0: Toto en Stop Loving You. Muziek dus uit 1988. Het jaar waar we het EK voetbal dus hadden in Duitsland. Maar we hadden natuurlijk ook de winterspelen in Calgary. Jan Dijkma, we hadden hem zojuist al aan de lijn over zijn zilveren race daar op de Olympische winterspelen. Maar ja, de impact van het zilver was natuurlijk groot, Jan. Veranderde heel jouw leven daarmee?
1: Nou, best wel een beetje. Kijk, je komt natuurlijk thuis. Je bent dan in één keer iemand die wat gepresteerd heeft. Want die Olympische Spelen, en dat wisten wij ook wel, die waren wel heel speciaal. En na de Spelen, daar veranderde veel. Ik was in één keer het gezicht van het sprinten. Er was nog nooit een sprinter geweest die dit gepresteerd had. En het sprinten kwam eigenlijk wel een klein beetje op de kaart. En vanaf dat moment is er ook altijd wel een sprintploeg geweest. Er waren ook meer jongere jongens die gingen sprinten. En vanaf dat moment zijn wij eigenlijk wel een beetje mee gaan tellen. Ja. En dat was, daar had ik verder zelf niks aan. Maar het was wel mooi voor een schaatsland dat wij ook op de korte afstand in één keer mee konden komen.
0: En voor jezelf dan, na al die media-aandacht, was het moeilijk om weer terug te keren naar het gewone leven?
1: Nou ja, best wel een beetje. Kijk, ik heb natuurlijk. Ik heb toen nog een jaar doorgeschaatst. Ik ben toen. Nog één jaartje heb ik geschaatst. En toen had ik eigenlijk wel het idee van. Ja, ik heb dit eigenlijk vanaf heel jongs af aan heb ik dit gedaan. En ik wil er. Ik moet straks ook eens een keer een maatschappelijke keus maken. Kijk, het was niet zo dat je in die tijd. Daar op je lauren kon rusten en zei van. Nou heb ik het gehad en zakelijk Nederlands staat klaar voor mij. En je moest na het werken nog wel even een studie afronden of iets doen waar je in kon specialiseren. En die beroepskeus die was ook best wel moeilijk. Want ik kwam er toen ook achter dat ik eigenlijk alleen maar een MAVO-diploma had. En alles wat ik graag wilde, daar had je toch wel minimaal HAVO voor nodig. Dus ik weet wel dat dat niet in één keer van een leien dakje ging. Maar ik heb toen toch wel doorgezet. Ik wilde aanvankelijk sportinstructeur worden of iets doen met de ALO. Nou ja, daar had je dan wel weer HAVO voor nodig. Nou, het CIO's, dat vond ik wel mooi. Maar ja, om nou een beetje sportleraar te worden dat lachte mij ook niet helemaal toe. Waarom weet ik niet, maar ja, ik dacht dat ik meer in mijn mars had. En ik heb toen gekozen voor het onroerend goed. In die tijd was het onroerend goed ging wel heel goed. En ik denk van nou, dan ga ik daar mijn best voor doen en dan word ik makelaar. En dat is eigenlijk allemaal net even een klein beetje anders gelopen dan ik in mijn hoofd had. En dan heb ik wat dat betreft een beetje een scheve schaats geschaatst of een verkeerde afslag genomen.
0: Ja, want er breekt een zwarte periode aan waar je in 2005 zeer open over bent. Ook in andere tijden sport nog over gemaakt. Kun je er een beetje een vinger op leggen waarom het zo mis kon gaan?
1: Het gemis van de sport. Kijk, ik was ook nog niet gestopt. Toen werd het allemaal een stuk commerciëler natuurlijk. Kijk, je kreeg na de tijd mannen als Jan Bos, Erben Wennemars. En die konden er toch wel heel makkelijk hun geld mee verdienen. Het sprinten, dat stond ook wel een beetje op een hoger niveau. Ik heb mij, zo ik me altijd goed voorbereidde op dat schaatsen, zo slecht had ik me voorbereid op het leven daarna. En daar maakte ik gewoon fouten. En daar had ik me een beetje op verkeken. Ik heb wel heel lang in de veronderstelling geleefd. Dat heel Nederland wel een beetje op mij zat te wachten. En dat is natuurlijk niet zo. En dat is eigenlijk nog niet zo. He, je moet gewoon. Je moet altijd die sportman blijven. Die zijn best blijft doen. Die niet op zijn lauren kan rusten. Die elke keer zichzelf moet verbeteren. He, vernieuwen. En zo zit het hele leven in elkaar. Maar weet je, ik had van alles geleerd in mijn leven. Ik wist alles van droog trainen, van kracht trainen, van alles en nog wat. Ik ken alle banen uit mijn hoofd en de tijden van anderen. Maar het leven, hoe het verder gaat, dat ziet er toch wel een stukje anders uit. En daar ben ik dus hard achter gekomen.
0: Word je wel eens moe van om steeds maar weer over te praten, hoe dat allemaal naar je is verlopen in die zwarte tijd?
1: Nou. Ik help daar nog wel mensen mee. Want dit speelt natuurlijk nog steeds. En er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die in de valkuil trappen van de verslaving. En daar op een gegeven moment niet uitkomen. Ik ben er gelukkig wel uitgekomen. Ik ben er ook uitgekomen om door erover te praten. Hè, want ja, weet je, ik was een stiekem gebruiker, een binnenvetter. Die als mensen zeiden, hoe gaat het, dan ging het altijd goed. En ik wuifde dat weg met een biertje en ik bestelde nog een biertje. En op het toilet nam ik een snuif kook. Ja, weet je, dit verhaal dat ligt natuurlijk ook alweer 22 jaar achter me, Twan. En ik ben nog steeds blij dat ik gewoon weer het leven heb aangegeven. Nu gewoon voor mijn geld werk en leuke dingen doe en me gezond voel.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En wat doe je nu?
1: Ik zit nu op Kreta. Ik was nog nooit in Griekenland geweest. Ik heb de hele zomer gewerkt als schilder. En ja, ik denk, laten we eens een keer ergens anders heen gaan. En we zijn hier gisteren aangekomen. Het is hier mooi weer. Ze hebben hier een week heel erg slecht weer gehad. Met regen en code rood. En ja, het is nu een graad of 22, 23. En ja, ik vermaak me wel.
0: Kan ik me voorstellen. En sta je nog wel eens op een schaats?
1: Nou, veel te weinig. Ik ben nu 63. Tot mijn 60ste ben ik schaatscoach geweest. Eerst bij een commercieel team samen met Johan de Witte en Gerard van Velden. Daarna bij het gewest Friesland. Maar toen ik 60 werd, toen had ik zo het idee van ja, weet je, ik wil 20 wel wat vaker weg. Hè, we zijn nu op Kreta. We gaan begin november gaan we 6 weken naar Portugal. En ja, ik vind het buiten Nederland en met een laptop op mijn schoot World Cup wedstrijden kijken in de zon, vind ik eigenlijk best wel heel lekker. En ja, dat is eigenlijk een beetje het genieten van iemand die tegen zijn pensionering aanloopt. En heel af en toe dan gaan we weer naar World Cup wedstrijden. We gaan ook wel eens naar Noorwegen. En we gaan misschien dit jaar, volgend jaar nog naar Calgary toe. Met een stelletje vrienden. En ja, ik zie nu veel meer van het schaatsen dan toen ik coach was. Want dan volg je eigenlijk alleen maar je eigen pupillen. En nu volg ik iedereen. En ja, ik heb het wel heel erg naar mijn zin, Twan.
0: Fijn om je te spreken, Jan. Dankjewel. Held okay. In 1988, Jan Ikema. En veel plezier daar op Kreta.
1: Dankjewel, Twan.
2: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. In Franse steden lopen honderdduizenden mensen mee met protestmarsen voor beter onderwijs. Op beelden zijn vreedzame tochten te zien, maar het loopt soms ook uit de hand. Zo wordt de politie in Parijs bekogeld en wordt er brand gesticht. De marsen zijn als steun voor studenten die al een week protesteren, soms met geweld. Sommige vormen van kanker komen bij mensen onder de 50 vaker voor, blijkt uit onderzoek waar RTL mee komt. Bij leverkanker is de sterkste stijging te zien, maar ook darm-, nier- en baarmoederhalskanker nemen toe. De onderzoekers zien onder meer overgewicht, alcohol en te weinig bewegen als mogelijke oorzaken. In Schiedam wordt op meer plekken grond afgegraven na de dood van 6 honden. 5 waren uitgelaten in hetzelfde park en daar is de grond al weggehaald. Maar nu blijkt dat hetzelfde bedrijf op andere plekken ook net grond heeft gestort. De doodsoorzaak van de honden is niet bekend. Misschien hebben ze giftige paddenstoelen gegeten. Oekraïne heeft netten opgehangen bij verschillende bruggen in hoofdstad Kiev. 2 bruggen zijn aangevallen door Rusland dat er drones op afstuurde. En met de netten hoopt Oekraïne te voorkomen dat de drones de bruggen raken. De netten worden ook gebruikt op het slagveld en op schepen. Vanavond en vannacht blijft het droog. Wel kan er vannacht weer mist ontstaan. Morgen is het eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. En later op de dag buien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast veel dagelijkse files deze avondspits vallen er een aantal op. Om te beginnen de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Dus op het Ketelplein en het Prins Klausplein stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar er staat nog altijd wel 12 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knoop het Maandenbroek en afrit Oosterbeek staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook nog eens 20 minuten vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En een pechgeval op de A27 van Almere naar Gorkum. De auto is gestrand tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting. Scherpe deals. 123led.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
18: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
21: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
22: Zong ik dat nou?
21: Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
24: Oh. Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
25: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
26: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
29: Straks de stand van zaken bij de nummer 13 van de Vriendenloterij Eredivisie Telstar. En moet Jong Oranje zich schamen als de ploeg zich niet geplaatst voor het EK? Zometeen het antwoord.

0: Nathalie Imbruglia, Torn op GPR Sportradio. Het is 13 minuten over 5. Hockeyer Lars Balk stopt als international. De 30-jarige verdediger van Kampong kwam in 11 jaar tot 176 interlands. Balk pakte met Nederland onder meer Olympisch goud in Parijs in 2024 en werd 2 keer Europees kampioen. Afgelopen zomer eindigde het WK in eigen land wat teleurstellend, nadat Oranje ook de strijd om het brons verloor. Cruciale dag voor Jong Oranje. Straks om 7:15 speelt de ploeg van Michael Reiziger tegen Jong Bosnië-Herzegovina in Doetinchem. Die wedstrijd moet sowieso gewonnen worden. En dan nog is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Noorwegen en Israël. Die mag niet worden gewonnen door Israël. Alleen dan wordt Jong Oranje nog tweede in de pool. En is er nog een kans dat Jong Oranje naar het EK gaat. En mijn collega Arnold Brugging zei onlangs al: als Jong Oranje zich daar niet voor plaatst, moeten zij zich schamen. We gaan later dit uur even bellen met de man die vanavond langs de rand van het veld staat, Marciano Vink. En straks de stand van zaken bij Telstar. Dat is inderdaad de club waar de keeper onlangs 2 keer scoorde vanaf 11 meter.
1: Minuut 101. Strafschop nummer 2 voor keeper Ronald Koeman. En ook deze schiet hij binnen. Het is 2-2. En Ronald Koeman maakt er 2.
2: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Killers and Human op GPR Sportradio. Telstar is bezig aan zijn tweede seizoen op een rij in de Eredivisie. De Witte Leeuwen hebben na 7 wedstrijden 5 punten en staan daarmee 13e in de vriendenloterij Eredivisie. En zondag wacht in het Buco Stadion een zeer belangrijke wedstrijd, want ADO Den Haag komt op bezoek in Velzen-Zuid. Ik ga erover praten met Joep Huygens, bekend van de 1963 podcast en van het TikTok en Instagram account De Witte Leeuwen op reis. Joep, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Telstar, na 7 wedstrijden 5 punten. Ben je er tevreden mee?
1: Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, bij NEC uit, toen wonnen we natuurlijk de eerste wedstrijd. Toen ja, was er al heel veel hoop en sfeer in het uitvak. Dat was echt een hele mooie dag. Ja, als je dan kijkt naar de resultaten tot nu, dan zou je misschien denken van, nou ja, er had meer ingezeten. Maar ik ben echt aan het genieten en we staan 13 en ik denk dat elke echte Telstar fan daar heel blij mee kan zijn.
0: Ja, want ja, je had het al over die overwinning in Nijmegen. Ik dacht meteen, dit zijn bonuspunten voor Telstar.
1: Ja, dat dacht ik in het begin ook. Maar nou ja, natuurlijk afgelopen seizoen was NEC heel erg goed. Maar die vorm is dit seizoen wel iets minder. Je ziet ook dat bijvoorbeeld onze concurrent Cambuur daar ook van wint. Dus eigenlijk zijn het hele belangrijke punten die je pakt. Ja. Terwijl je natuurlijk in het begin zelf zou denken dat het inderdaad bonuspunten zijn. Maar het was gewoon een hele mooie dag.
0: Over Cambuur gesproken, was misschien ondanks dat het 2-2 werd de wedstrijd tegen Cambuur de mooiste van het seizoen?
1: Ja, dat was echt heel vet. En op de tribune was er natuurlijk aardig wat rumoer na die rode kaart. Want ja, was natuurlijk onterecht. En dan, ja, dan zit je er al een beetje in zak en as. Maar ja, weet je, het blijft Telstar en altijd erachter blijven staan. Ja, dan komen die 2 penalties. En dan maak je eigenlijk in ons nederige Buco-stadion maak je historie mee.
0: Ja.
1: Dus dat was heel leuk.
0: Is hij inderdaad, Koeman junior, de belangrijkste speler en misschien ook wel de beste speler van Telstar?
1: Ja, nou ja, eigenlijk is het natuurlijk, nou, is het wel mooi om te zeggen dat je keeper je beste speler is. Ja, ik denk in dit geval dat hij heel belangrijk is. Het is heel belangrijk dat hij heeft bijgetekend. En ik denk aan de afgelopen wedstrijden te zien dat hij en ik denk ook wel Peersman echt wel heel goed spelen. En vooral heel constant ook spelen. Waarin eigenlijk Koeman elke wedstrijd goed speelt. Ook al verliezen bijvoorbeeld tegen Twente pakt hij toch weer een penalty. En blijft hij gewoon belangrijk. Dus ja, ik denk dat hij op dit moment wel de belangrijkste speler is. Ja, zeker. Ja,
0: ik dacht eigenlijk, die gaat wel weg afgelopen zomer.
1: Nou, dat dachten wij ook. En ik ging er ook al een beetje van uit. Wij maken natuurlijk ook die podcast. En dus je hoort dus wel eens wat. En toevallig, mijn beste vriend waarmee ik dat Instagram-account doe, die zijn broertje, die zit bij de Wonderboys van Telstar. En die had toevallig gehoord dat hij zou verlengen. Dus ik dacht, nou is dat zou wel heel mooi zijn. En nou ja, echt een paar dagen later verlengde hij ook. Dus ik was helemaal blij, helemaal verwonderd eigenlijk. Maar ja, heel belangrijk, want ik denk dat dat er ook heeft aan bijgedragen dat bijvoorbeeld Jeff Hardeveld ook heeft verlengd. En, maar ja, dan toch wat sterkhouders van de afgelopen seizoenen die dan bij hebben getekend. Het is wel erg belangrijk. Ja. Dus dat was een hele leuke verrassing.
0: En jij noemde het al even Marvin Peersman. Wat dacht jij toen hij op Rijnland kwam aanwaaien daar?
1: Nou, ik dacht, hoe kan het dat wij een verdediger van Groningen aan weten te trekken? Ja. Dat vond ik, ja, eigenlijk ga je daar niet zo snel van uit dat je zo'n speler aan kan trekken, maar ja, volgens mij is daar een heel verhaal aan vast en iets met transfers en zo. Maar ik weet niet precies hoe het is geloofd, maar ik ben heel blij dat hij erbij is. Want ook al is hij wat ouder misschien, is hij echt zo verschrikkelijk goed. En het is een verdediger, maar aanvallend brengt hij ook echt niet normaal veel. En ja, ik denk dat hij dit seizoen nog echt heel veel kan laten zien. Ja. Echt een hele goede speler.
0: Henk Brugge, hoe staat hij erop bij jullie? De coach.
1: Nou, ik zei ook al in onze podcast dat het is moeilijk om de schoenen van Anthony Collet te vullen. En je gaat het eigenlijk in de regel nooit beter doen. Tenzij je natuurlijk opeens in de top 10 eindigt of zo. Of hoger gaat. Maar ja, dat wordt heel erg lastig. Dat weet iedereen. Dus hij had gewoon een hele moeilijke taak. Heeft een hele moeilijke taak. Maar ik heb hem toevallig ook één keer persoonlijk ontmoet. Je ziet natuurlijk al zijn interviews. En kijk, tuurlijk, hij is niet Anthony Correa, maar ik denk dat het gewoon een hele goede nieuwe trainer is. Ik denk ook dat hij moeilijk tegelijk is met Anthony. En ja, hij komt gewoon heel rustig, heel beheerst, heel aardig, heel normaal over. En ja, hij doet zijn best. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat wij bij Telstar willen. Dat we gewoon, ja, dat hij er gewoon gaat zorgen dat we erin blijven. Ja. Dat hoop ik het meest natuurlijk.
0: En dat er een beetje rust is, hè?
1: Ja, zeker. Maar we komen wel veel in het nieuws de laatste tijd, dus dat is wel mooi. Maar ja, wel denk ik op positieve manieren. Wanneer in andere clubs soms negatief in het nieuws komen, zijn wij soms juist een beetje de stuntploeg en dat soort dingen. En ik denk dat iedereen dat ook wel heel mooi vindt om te zien.
0: Ja. Hey, en dan nog even jullie snack reviews. Hoe is dat inmiddels zo uitgegroeid op TikTok en Instagram?
1: Ja, nee, dat gaat eigenlijk heel goed. We zijn het ooit begonnen. We gingen op een gegeven moment naar een uitwedstrijd. Jaren geleden gingen we voor het eerst naar uitwedstrijden. En toen op een gegeven moment dachten we, nou, zei ik in de auto met een paar vrienden, dus Thijs, Floris. Die gingen daarop in. Dus ik vroeg van, nou ja, zullen we een Instagram-account beginnen? En dan gaan we daar foto's op plaatsen, zodat we later eigenlijk terug kunnen kijken op alles wat we hebben gedaan de afgelopen jaren. Want dat is heel leuk, want we kunnen er allemaal naartoe gaan. Maar we willen ook natuurlijk later misschien onze eigen kinderen laten zien van, daar zijn we allemaal geweest, hoe leuk. En toen uiteindelijk, volgens mij was het Floris gezamenlijk kwam met het idee van, we moeten eens een keer zo'n food review, want dat zagen we ook als op TikTok voorbij komen. Ja, vanaf daar eigenlijk voor de leuk om terug te kijken ook geplaatst. En soms hebben we video's bij Twente of zo, dat er echt op zowel Instagram als TikTok bijna een ton aan views zijn en zo. Dus ja, dat vinden we alleen maar prachtig om te zien dat mensen het ook zo leuk vinden.
0: Ja, en welke club moet nog eens even een cursus catering voor uitsupporters krijgen?
1: Zo, dat is lastig. Nou, ik weet, dat is ook alweer een paar jaar geleden, maar Eindhoven uit, daar is een legendarische video van op dat account. Dan heeft Floris, die krijgt letterlijk een hockeypuck van een Bami-schijf voor zich. Dus die was helemaal zwart geblakerd. Nou, wat hij hem op heeft gegeten, vind ik echt heel knap van hem. Maar daar kunnen ze wel iets beter aan de voeding gaan werken, denk ik. Daar
0: aan de uitvak. Aalsterweg daar. Tot slot, zondag. Thuis tegen Adenhaag. Ja, drie puntjes, hè? Dan maar.
1: Nou ja, ik hoop het. Dat dachten we ook tegen Cambuur. Stiekem toch wel een beetje. Dat is helaas een leger. Dat is gelukkig een heel mooi en legendarische wedstrijd geworden, maar helaas geen drie punten. Ik hoop dat dit drie punten worden, want ja, als je deze drie punten pakt, dat zijn toch wel hele belangrijke voor die degradatiestrijd. Dan kun je een beetje vaste grond in die plek 12, 13, 14 krijgen, denk ik. Ja, ik ga toch ook weer voor de drie punten. Het moet gewoon. En ik denk echt dat we het kunnen. We hebben echt, ik vind een hele mooie, leuke selectie. En ik hoop het. Ik hoop het.
0: Ik hoop met je mee. Joep, dankjewel.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Fijn dat je ons even wilde bijpraten over de nummer 13 van de Vriendenloterij Eredivisie. Telstar, Joep Huygens was dat van de 1963 podcast en van het TikTok en Instagram account De Witte Leeuwen op reis. Hey.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a word! And this is your word!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR, Sportradio. Nieuws, headlines,
0: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby doodgeschud zou hebben. De vrouw ontkent en zegt dat het kind was gevallen. Ze zegt ook dat artsen fouten hebben gemaakt. In Frankrijk demonstreren honderdduizenden mensen voor beter onderwijs. Veel marsen verlopen rustig, maar Franse media melden incidenten in Parijs. Daar wordt brand gesticht en gebruikt de politie traangas. Bij mensen onder de 50 nemen bepaalde soorten kanker toe, haalt RTL uit een onderzoek. Vooral leverkanker stijgt flink. Het zou onder meer komen door overgewicht en te weinig bewegen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De aanspits verloopt redelijk gebruikelijk voor een dinsdagavond met zo'n 600 kilometer file in totaal. Een aantal plekken behoorlijk wat vertraging, zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg 17 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A12 valt op, Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam, Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein is een auto gestopt met pech ook. Hier staat 13 kilometer file en hou rekening met een half uur vertraging.
1: GPR Sportradio.
23: De Sound of Sport.
1: Twan van Peperstraten.
24: Over ruim een uur begint Jong Oranje aan de wedstrijd tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Maar met een scheef oog zal er worden gekeken naar de andere wedstrijd in de pool tussen Noorwegen en Israël. Want de ploeg van Michael Reiziger heeft het niet meer in eigen hand. GPR.

0: Michael Zambello, Maniac uit de film Flashdance. Het is 6:15. Zometeen gaan we eens bellen met Marciano Vink, die in Doetinchem is bij de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Bosnië-Herzegovina. Die wedstrijd gaat over een klein uurtje beginnen. Eerst even terug naar Rondo, gisteravond bij onze collega's van Ziggo. Daar was namelijk Leroy Echtelt te gast, coach van AZ. En daar ging het onder meer over de commotie, zeker het afgelopen seizoen, rondom Kees Smit.
1: Nou, hij heeft er last van gehad. Ja, hij heeft er gewoon last van. Oké, maar ja, dat heeft hij natuurlijk ook weer zelf gecreëerd.
2: Ja.
1: Op het moment dat je zo goed bent op jonge leeftijd, dan krijg je ook die aandacht. Ik heb hem bij Jong AZ gehad. En het is wel vrij stoïcijnse jongen, hoor. Dus,
3: Noord-Hollander.
1: Ja, maar je kan gewoon goed met hem praten. En hij wil van korte antwoorden altijd. Dus als je hem wat vraagt, dan, ja, je hebt gelijk. Dus dan is hij er vanaf. Maar soms laat ik hem niet ontglippen. Nou, gewoon over hoe het gaat. En wat er eigenlijk van hem verwacht wordt. En niet alleen in het aanvallen, maar ook in het verdedigen.
4: Hij was ook een keer boos op jou, hè, toen hij eruit...
1: Ja, toen keek je me niet aan. Ja, ja. Oké, maar die verstandhouding heb ik ook gewoon met hem. Kijk, het wordt dan weer nou opgeblazen van... wat is er aan de hand? Er is niks aan de hand. Want we waren eigenlijk... Kort na de wedstrijd waren we alweer redelijk oké.
5: GPR.
6: Sportradio.
5: Sportradio.

0: Lubjanka en People op GPR Sportradio. 10 minuten voor 6. Jong Oranje speelt vanavond op de Vijverberg. De alles beslissende laatste wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Bosnië-Herzegovina. Ploeg van Michael Reiziger hield vrijdag de hoop levend door Slovenië met 4-2 te verslaan. Maar heeft plaatsing niet meer in eigen hand. Nederland moet zelf winnen en tegelijkertijd hopen dat Israël punten verspeelt bij het al geplaatste Noorwegen. We gaan vooruitkijken naar de wedstrijd van vanavond met ESPN-analist Marciano Vink. Marciano, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hey Marciano, ik hoorde Arnold Brugging zeggen: Jong Oranje moet zich schamen als zij zich niet weten te plaatsen voor het EK. Denk jij er ook zo over?
1: Nou, het zou wel een enorme domper zijn als het Nederlands elftal zich niet weet te kwalificeren. Kijk, ik heb al eerder gezegd, in het verleden gingen we vaker niet dan wel. Alleen de laatste jaren, helemaal door de mooie successen van het onder 19 Oranje, dat ze Europees kampioen zijn geworden. En ja, daar zitten toch een aantal spelers. Zitten 8 stuks of 9 stuks zitten bij dit elftal. Dus dan heb je gewoon wat meer verwachting dan dat het tot nu toe uitgekomen is. Ze hebben ontzettend veel kansen laten liggen in de voorgaande wedstrijden. En ja, dan moet je echt denken aan 100% kansen die je gewoon moet maken. Doelpunten tegen te krijgen in blessuretijd, waardoor je niet de volledige overwinning binnenhaalt, weet je. Dus het is een beetje eigen schuld, dikke bult in de situatie waarin ze nu zitten. En dat maakt het een beetje frustrerend.
0: Voel jij de must bij Jong Oranje echt iedere keer om te winnen? Want het lijkt soms ook wel eens een beetje wat gemakzucht.
1: Nou ja, ze hebben een hele slechte periode gehad waarin je dus eigenlijk overwinningen of in ieder geval niet een nederlaag, weet je wel, dat je die niet weggaf. Die hebben ze gewoon gehad. Ze hebben de wedstrijd uit tegen Noorwegen waarin je gewoon volkomt en dan uiteindelijk in de laatste minuut gewoon de wedstrijd verliest door een corner en ja, weet je, zo'n scrimmage voor de goal. Ze hebben tegen Israël thuis hebben ze een zeker lijkende overwinning. Geef je weg door een domme overtreding en een vrije trap die dan via de muur erin gaat in de andere hoek waar de keeper niet ligt. Dus dat soort momenten, ja, dat is wel frustrerend geweest voor deze jongens. Ik heb wel het idee dat ze elke wedstrijd echt de wedstrijd ingingen om de wedstrijd ook echt te winnen. Alleen ja, weet je, er komt meer bij kijken bij het voetbal dan alleen maar mooi en goed aan de bal zijn. Als je types zoals Kees Smit en Zegiel en in je team hebt, ja, dan krijg je verzorgd mooi voetbal. Alleen de andere kant, ja, dat vraagt ook dat je een wedstrijd naar je toe trekt en dan volledig ook in handen houdt. En dan niet heel dom weggeeft. En dat is gewoon een aantal keer gebeurd.
0: Zag je al een beetje verbetering afgelopen vrijdag tegen Slovenië?
1: Nou ja, tegen Slovenië hebben ze in ieder geval 4 keer gescoord. Dat vind ik al een enorme verbetering. Want als je nagaat dat ze ongeveer in al die kwalificatiewedstrijden 110 doelpogingen hebben gehad en er maar 11 hebben gescoord. Ja, dat zegt ook wel genoeg. Hè? Dat je dus zoveel kansen creëert en zoveel doelpogingen hebt. En dat je daar maar met een schamel 11 goals vanaf komt. Ja, dat is ook niet genoeg. Nou, nu scoor je er in 1 keer 4. Dus dat geeft wel een beetje de burger moed voor deze wedstrijd. Dat ze er hopelijk een hoge uitslag. Niet dat dat heel veel uitmaakt, maar gewoon voor de mensen hier op de tribune en voor zichzelf. Dat je hier gewoon een goede uitslag neerzet. Ja, dat denk ik wel.
0: We hoorden net Leroy Echtelt over Kees Smit en alle commotie die rond hem heeft gespeeld. Zie je bij hem een opwaartse lijn, een ontwikkeling binnen Jong Oranje?
1: Laat ik het zo zeggen. Kijk, de Kees Smit die vorig seizoen toch wel aan Europa liet zien waar hij toe in staat is, die is een tijdje wel weg geweest. Ik vond echt wel, mede ook door een blessure, maar ik vond ook wel dat het een beetje in zijn kop is gaan zitten. Hè? De commotie die er ontstaan is, Jorge Mendes die ingeschakeld werd voor een megatransfer te bewerkstelligen. Dat doet wat met je als jij 19, 20 jaar bent. Nou, uiteindelijk heeft hij daar best wel, denk ik, last van gehad. Ook de verwachting. Hij staat nu op 10. Vorig seizoen viel hij in of speelde hij vaak ook op 8. En nu is die 10-positie die hij van Mijnons overneemt. Ja, dat is best een belangrijke rol ook bij AZ. Nou, en dat gaat met ups en downs. De ene keer hartstikke goed en de andere keer is hij wat onzichtbaarder. Nou, dan heeft hij ook dat moment gehad met Echtelt met het handje schudden en kijken. Dus er is wel veel gedoe geweest. Alleen, ja, het spel wat ik van Kees Smit ken, zoals ik hem in de jeugd en ook in jong AZ heb gezien, ja, is toch wel eentje waar je rijkhalsend naar uitkijkt. Hoe dat zich gaat ontwikkelen en hoe het vervolg gaat zijn. Dat deze jongen kan voetballen, dat ziet iedereen. Alleen, het moet allemaal samenkomen en het voetballen, alles te veroveren hebben, alles geven in de wedstrijd. Als dat allemaal samenkomt, dan is hij niet te houden.
0: Want er loopt eigenlijk veel potentie. Er lopen veel spelers rond die uiteindelijk gewoon Oranje gaan halen.
1: Nou ja, als je kijkt, heb je Givairo Reed heb je in dit elftal. Maar Elijah Dijkstra, die zich ontzettend goed ontwikkelt. Sean Steur, die in het buitenland gewoon basisspeler is. Je hebt Oefkir, die uiteindelijk weet ik niet wat hij gaat doen met het of Nederlands of het Marokkaans. Nou, en daarnaast heb je een aantal jongens als Rots, Mats Rots, die als een komeet kwam en nu in Duitsland voetbalt. Ja, en er zijn Van Bommel is al door. Nou ja, dus het is... En we hebben Zegiel, die al bij Oranje ook heeft laten zien dat hij gewoon mee kan. Dus deze lichting is behoorlijk goed.
0: Ja. Goed, al wordt het vanavond 5-0. Je blijft afhankelijk van die andere wedstrijd. Hoe gaan jullie die volgen, Jong Noorwegen tegen Jong Israël?
1: Nou, ik hoop dat ze bij ESPN daar tijdens de wedstrijd, zoals dat wel eens gebeurde, weet je, als je zo'n laatste poolwedstrijd hebt, dat je dan twee uitslagen boven in beeld zet. Ik hoop dat het zoiets wordt. En anders zal de commentator wel, Mark van Rijswijk zal wel op de hoogte zijn van de stand in Noorwegen.
0: Ja, en wij hopen
1: maar het gekke is, met een hele rare uitslag in Noorwegen. En stel, ik ga er niet vanuit, want dit Nederlands elftal moet gewoon dik winnen van dit Bosnië. Maar stel dat Bosnië hier met 2-0 wint en Israël verliest daar met 3-0. Kan ook nog Bosnië doorgaan. Hoe bizar is dat?
0: Oh, Bosnië kan ook nog.
1: Ja, die zouden ook eventueel nog door kunnen. Maar goed, niemand houdt daar rekening mee. Ook wij niet, want we gaan ervan uit dat het Nederlands elftal hier gewoon met ruime cijfers gaat winnen.
0: Dankjewel, Marciano. En veel plezier daar in Doetinchem. Marciano Vinken was dat.
1: Ik ga nu snel naar de desk.
0: Ja, chill. Hoi, hoi. Collega van ESPN. Zometeen is die wedstrijd inderdaad te zien bij ESPN. Jong Oranje tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Aftrap op de Vijverberg om 6:15.
2: GPR Sportraad.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitie eist 9 maanden cel tegen een vrouw voor het doodschudden van haar baby 3 jaar geleden. Ze ontkent en zegt dat het kind achterover op zijn hoofd was gevallen. Ook zouden artsen in het ziekenhuis fouten hebben gemaakt. Haar man steunt haar verhaal. De rechter doet over 2 weken uitspraak. In Franse steden lopen 100.000 mensen protestmarsen voor beter onderwijs. En veel verloopt rustig, maar in Parijs zijn incidenten. De premier van Frankrijk zegt dat alle scholen tot het eind van de week dicht zijn. Volgens hem zijn de onruststokers bij de demo's de afgelopen week aanhangers van extreem rechts en niet per se scholieren. Steeds meer Nederlanders onder de 50 krijgen bepaalde soorten kanker, heeft RTL gehaald uit internationaal onderzoek. Leverkanker stijgt het hardst. En daarnaast valt op dat er steeds vaker darmkanker wordt vastgesteld. De onderzoekers denken dat dat komt door onder meer overgewicht, alcohol en te weinig beweging. Formule 1-coureur George Russell start zondag achteraan bij de Grote Prijs van Singapore. Hij krijgt die straf omdat hij een nieuwe motor in zijn auto laat zetten, en terwijl dat niet meer mag. Die motor is nodig na zijn uitvalbeurt in Maleisië eergisteren. Een week eerder heeft hij Max Verstappen maar net achter zich gelaten. Vanavond en vannacht is het droog, ook morgenochtend droog en zacht, met 20 tot 23 graden, later buien. En vanaf donderdag koeler en wisselvallig.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is een gebruikelijke dinsdagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A16 Rotterdam richting Breda tussen het Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 18 kilometer file rijden met een 30 minuten vertraging. A27 valt op, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagestein staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook een 30 minuten. Het is druk op de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen Zuid 4 kilometer met een kwartier vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: Loods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.

0: maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots, 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: GPR Sportradio.
11: Sportradio.
10: Twan van Peperstraten.
12: Lionel Messi komt vannacht voor het laatst in actie in het blauw-wit van Argentinië. En dat verdient natuurlijk aandacht. En de stand van zaken bij de nummer 6 van de keukenkampioendivisie, Roda JC.

0: Die won voor de 7e keer het ATP-toernooi van Peking. Tegenstander Alex de Minaur moest namelijk in de finale geblesseerd opgeven nadat Djokovic de eerste set met 7-6 had gewonnen. Voor Djokovic is het dan weer zijn 102e ATP-titel. En daarmee komt hij op 1 titel van Roger Federer. En in het wielrennen heeft Jarno Wiedaar voor een stunt gezorgd door in Tre Valli Varesin om die te winnen. De Belg van Lotto Intermarché reed in de finale weg met Tom Pidcock en Matteo Jurgensen. Wiedaar verraste zijn twee medevluchters door al op 250 meter van de finish zijn sprint in te zetten. En hij pakte zo zijn eerste profzege. Pidcock en Jurgensen moesten genoegen nemen met de plaatsen achter hem. Zometeen de stand van zaken bij de nummer 6 van de keukenkampioendivisie, Rode JC. Een ploeg die uitstekend bezig was, maar ineens afgelopen zondag met 2-0 verloor van provinciegenoot VVV.
1: VVV zit er nu kort op. Aardige voorzet, Smit, goal. Omdat Roda niet bij de les is en dan staat het 1-0. Reis geeft de bal goed mee. Nisbet wil verdedigen, dus goed gespeeld door VVV. En het wordt 2-0. Prachtige goal. Amir Reis is de naam. En voor Roda is het de eerste nederlaag sinds 7 augustus. Het was 7 wedstrijden ongeslagen.
2: GPR Sportradio.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change. We gaan het eens hebben over Roda JC, dat onder de nieuwe trainer Rob Penders prima is begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg uit Kerkrade staat na 9 wedstrijden met 15 punten op de 6e plek. Opvallend is vooral het verschil tussen aanval en verdediging. Roda kreeg pas 7 doelpunten tegen, maar scoorde zelf ook slechts 9 keer. Afgelopen weekend kwam bovendien een einde aan een goede reeks, want de Limburgse derby tegen VVV ging met 2-0 verloren. Tijd om de balans op te maken met Rob Fransen van de podcast The Voice of Kaalhei over Roda JC. Rob, goedenavond.
1: Goedenavond, Tom.
0: Ja, ik zei een behoorlijke start. Ben je ook redelijk tevreden?

0: Nou ja, eigenlijk wel. Kijk, vorig seizoen was het heel mager in Kerkrade. Er was vooral thuis bijna niet gewonnen. Dus het was vooral een mooie Engelse term te gebruiken. Het was heel erg underwhelming. Dat was dit seizoen toch wel anders. En eigenlijk tot afgelopen zondag verlies je maar één keer. Het is weliswaar niet sprankelend, maar ik denk wel dat sentiment op dat moment in Kerkrade toch wel redelijk tevreden was. Ja.
1: Ja, jullie thuissyndroom was vorig seizoen zelfs zo groot dat jullie af en toe nog in uit-shirt speelden.
0: Ja, dat was wel een tikkie gênant hoor. Maar dan zie je ook wat dat kan doen met de ploeg. Hè.
1: Ja. Hey, waar moeten we beginnen? Met de verdediging of de aanval? Zeg het maar.
0: Ja, laten we dan beginnen met de aanval, zodat we op iets moois kunnen eindigen. Ja. Weet je niet?
1: Hoe kan het dat Roda zo weinig heeft gescoord?
0: Nou ja, weet je, ik zie het een beetje zo. Anthony van der Hurk, toch voor seizoen goed voor een hele reeks doelpunten. Die staat een beetje op een eilandje. En het systeem van Rob Panders, waar ik denk, waren die eigenlijk van die vleugelverdedigers opkomende jongens maakt. En die dan de aanvoer moeten gaan verzorgen voor de jongens erin. Onder andere Anthony van der Hurk, dat loopt nog niet helemaal. Bovendien heeft hij dan ook nog pech dat hij Caldi een bacteriële infectie kreeg van de zomer. Waar hij nog lang niet overheen is. En Shante ook nog een huur van Keulen. Die kreeg een blessure. Dus ja, dan zit je opeens heel dun in je spelers voor. En ja, ook zijn Shante, die valt er wel in. Maar die is nog lang niet waar hij moet zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, het is eigenlijk het is heel weinig effectief. Er zit weinig creatief voor en ook weinig energie en kracht.
1: Maar goed, dat gaat nog een beetje terugkomen. En achterin, want regelmatig spelen jullie met drie verdedigers achterin, hè?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, ik denk, Rob Panders wil een achter dicht houden. Ik bedoel, die zegt zelf net al, pas 7 tegen de doelpunten. Wat ik wel knap vind, en een oude trainer van ons heeft ooit gezegd, die nul moest steen, hè? Zijn Ruud Stevens altijd. En ja. Kijk, als je Cruyffiaans wil worden, dan zeg je, zolang je er geen in krijgt, kun je ook niet verliezen. En ja, dat, ik vind dat eigenlijk toch wel de basis van alles. Dus ik ben er niet zo ontevreden over.
1: Nee, oké. Kan ik me voorstellen. Hey, en Panders, ja, die, jullie hebben hem dus wel redelijk in het hart gesloten.
0: Ja, ik denk dat er toch een beetje verbeeldheid is. Niet dat hij dat er geen vertrouwen meer in hem is. Maar er zijn wel mensen die zeggen van ja goed, hij leunt heel erg op zijn systeem. Dat werkt nou niet. Is het een beetje een one-trick pony? Hè? Kan die misschien ook wat anders gaan spelen? Ja, dat heeft hij tot nu toe nog niet laten zien.
1: Ja.
0: Dus het is nog een beetje, de meningen zijn een beetje verdeeld. Maar over het algemeen komt hij heel rustig en goed over. Ook in de interviews en... Het is wel een man die weet wat hij wil en die dan rustig aan werkt. Dus daar zijn we wel heel tevreden over.
1: Ja. Nou speelt Roda inmiddels al een aantal seizoenen in de keukenkampioen divisie. En als je zo naar de selectie kijkt, is het een ploeg die serieus kan meedoen om promotie?
0: Ja. Als je het vergelijkt met andere ploegen, hè, waar veel meer budget zit. Dan kijk ik vooral naar Almere City, dan kijk je naar Heracles, kijk je ook naar Volendam. Als je het alleen al met die drie vergelijkt, of een NAC. Dan als je puur daarin kijkt, maar ook wat er rondloopt, dan heb je bovenin natuurlijk objectief gezien niks te zoeken. Maar ik denk wel dat Roda een ploeg is met deze selectie die voor een verrassing kan zorgen. Ik heb in Vlagen ook al heel leuk voetbal gezien. In sommige wedstrijden, en ik denk als het systeem één keer begint te klikken, daar hebben we wel het personeel voor, dan zal het leuk kunnen worden. Maar ik zou blij zijn als in de top 5 eindigen. Dus dan zitten we dicht tegenaan voor ons nog.
1: Ja, dat toch even van. Het leeft daar volgens mij wel, hè? Want ik zie regelmatig beelden van een redelijk goed gevuld stadion, toch?
0: Ja. Ja, nee, dat wel. En dat is wel opmerkelijk. Het is nu het 9e seizoen KKD inmiddels. Je mag er eigenlijk niet aan denken. Maar keer op keer wordt er toch weer, ontwikkelt er toch weer een enthousiasme. Maar het is natuurlijk wel echt een volksclub. Ja. Die wel in de regio heel erg leeft.
1: Ja.
0: En Roda heeft het wel even ook eigenlijk dit seizoen wel goed gedaan. Ze hebben de hoeken van het stadion. We hebben natuurlijk eigenlijk voor een KKD-club het groot stadion. Hebben ze een beetje dichtgemaakt, afgedekt met doeken, waardoor mensen wat korter op elkaar zitten. En dat bevordert de sfeer wel. Dus ja. dat is, Dat is wel leuk. Er zijn volgens mij gemiddeld tot nu toe 8000 mensen. Ik denk dat dat een goede doorsnee is voor de KKD-ploeg.
1: Ja. En vrijdag Jong PSV dat naar Kerkrade komt. Nou ja, Roda is thuis nog ongeslagen. Dus de 3 punten heb je al opgeteld.
0: Ja, wij hopen alleen dat we niet tegen onze oude held Sammy Weiss moeten spelen. Hè? Die
1: komt
0: zal
1: terug.
0: Waarschijnlijk... Ik heb geruchten gehoord dat hij niet zal spelen. Maar ik weet het niet. Jong PSV, toch altijd. Jong PSV en Jong AZ zijn toch altijd de ploegen die het wel heel goed doen de laatste jaren. Dus ja, we gaan het zien. Maar ja, eigenlijk moet je wel, als je iets wil, moet je natuurlijk wel gewoon de 3 punten in huis halen.
1: Absoluut. Zeker als je inderdaad uiteindelijk 5e, 6e wil worden. Fijn dat je ons even wilde bijpraten over het reilen en zeilen daar in Zuid-Limburg bij Roda JC. Dankjewel, Rob.
0: Ja, jullie bedankt, Juan.
1: Rob Fransen was dat van de podcast The Voice of Kalehei over Roda JC.
2: GPR Sportradio.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Groot nieuws, de big event van Opel is terug.
0: Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
23: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Er komt ook een soort watermerk in teksten van ChatGPT, zegt het bedrijf zelf. Je kunt dan zien of een tekst gemaakt is door AI. De chatbot van Claude kreeg 2 maanden geleden ook een watermerk en daarmee voldoen ze aan EU-regels. Geen lessen deze week op Franse middelbare scholen. Daardoor is er ruimte om te praten over verbeteringen op die scholen, zegt de premier. Al meer dan een week zijn er grote protesten, ook vandaag. Het OM eist 9 jaar cel tegen een vrouw die haar baby zou hebben doodgeschud. Ze zegt dat het kindje is gevallen. Maar experts zeggen dat het opgelopen hersenletsel daar niet van kan komen.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt al wel even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagenstein staat nog altijd een auto met pech. De rechterrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstok dicht, vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim 1,5 uur.
18: GPR Sportradio.
25: The Sound of Sport.
18: Twan van Peperstraten.
26: Straks rode aan Lionel Messi, die vannacht afscheid neemt als international. En we volgen Jong Oranje tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Aftrap over 12 minuten in Doetinchem.

0: The Script and For the First Time. Het is 7 minuten over half 7. Over 8 minuten begint Jong Oranje aan de wedstrijd tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Last minute wijziging in de opstelling van Jong Oranje. Kees Smit is daar geblesseerd afgehaakt in de warming-up. Hij wordt zometeen vervangen door Ernest Oku. We houden je uiteraard op de hoogte van die wedstrijd. We maken hier bij GPR Sportradio ook een aantal podcasts. Bijvoorbeeld F1 aan tafel. Iedere maandag en vrijdag staat die online. En in de aflevering, die sinds gisteren 4:30 te beluisteren is, gaat Frank Evenblij in gesprek met Rob van Zomeren, Frans Verschuur en Olaf Mol. Onder meer over die softwareproblemen afgelopen zondag tijdens de regen in Maleisië.
1: We hadden aan het begin van het jaar auto's die niet wegkwamen bij de start. Moeilijk wegkwamen bij de start. De FIA heeft daar een software in gebouwd met ook van die knipperlichten en dat die auto's dan dat doen. En als ze langzaam rijden, dat ze in ieder geval nog een beetje van hun plek komen. Dat je niet een stilstaande auto hebt. Nou, daar sloegen een aantal auto's op aan omdat ze langzaam reden in die sector. Dat kwam ook weer naar voren omdat het niet eerder geregend had en daardoor reden ze langzaam. En toen heeft de software van de FIA ingegrepen. Punt.
2: De software.
1: En die bleek dus bij een aantal teams gewoon te werken. En bij een aantal teams niet. Dus wat ging de FIA doen toen ze in die pitstraat stonden en wij dachten dat ze alleen maar bezig waren met die startopstelling opnieuw in te vullen, hebben ze al die auto's een software-update gegeven. Allemaal. Dat moest elk team zelf doen. En dan was het probleem dus opgelost. Maar ik ga dan nog een stap verder. Moet je voorstellen dat we droog van start gegaan waren. Dat we midden in een race zitten op race-snelheid.
2: En het gaat regenen.
1: En dit is voor 6 auto's in het veld het gevolg.
2: Ja,
1: dus
2: ja.
1: Dit is echt, ik vind het bizar. Ik vind het sowieso debiel dat er een systeem in de auto kan zitten waar dus de FIA klaarblijkelijk
2: invloed op kan uitoefenen.
1: Ik bedoel, als je een complotdenker bent,
2: ja.
1: Ben ik niet, dan denk je ook, oh, nou, ze vonden het wel leuk dat Lewis derde werd. Weet je wat, we zetten die auto voor Russell even stil.
2: Ja.
1: Dat is niet gebeurd. Begrijp me niet verkeerd.
2: Nee.
1: En ik ben geen complotdenker. Die motor is echt kapot, dus daar niet van. Maar
2: je zet mensen wel nu aan. Hè? Frans, wie heb jij zitten
1: waanzinnig
2: hacken?
1: Dit. Waanzinnig.
2: Heb jij die software zitten hacken? Zeggen ze eerlijk?
3: Ik zal je melden. Er was inderdaad iemand die bij mij op de app kwam. En die zei van, kunnen ze dat doen? Zouden ze die software van auto's gewoon kunnen hacken?
2: Ja, natuurlijk. Alles is te hacken.
1: Nee.
2: Nee, waarom niet?
1: Ah, joh, Formule 1, hou op. Ik heb het in het verleden als grap wel eens geprobeerd. Want je had van die jammertjes en dan kon je radioverbindingen proberen af te luisteren. Allemaal afgeschermd met laagjes waarin goud zit, waardoor die signalen die doorkomen. Die auto's, die zijn echt allemaal serieus. Ferrari heeft jarenlang met dat Kaspersky samengewerkt.
2: Ja.
1: Oracle werkt met Red Bull Racing samen. Trust me, hacken van een Formule 1 auto, ain't gonna happen.
0: Hij staat dus nu online, de nieuwe F1 aan tafel, te beluisteren via je favoriete podcast-app. Dit is GPR Sportradio, 9 minuten over 6:30, met Carly

Dit is GPR Sport Radio. Komende nacht speelt Lionel Messi zijn 208e en laatste interland voor Argentinië. Groots aangekondigd met een speciaal shirt met een gouden 10 en de hoorntjes van de GOAT achterop. The greatest of all time. Ja, het blijft een eeuwige discussie. Laten we het zo zeggen. Messi heeft de dribbel van Maradona, het scorend vermogen van Pelé en het spelinzicht en de creativiteit van Cruyff. Vooral in Argentinië zelf heeft Messi altijd de vergelijking moeten ondergaan met Diego Armando Maradona. Die was extrovert, had passie en had bovenal Argentinië wereldkampioen gemaakt in 1986. Messi was een stil muisje. Al op zijn 13e vertrokken naar Barcelona. Hij sprak zelfs met een licht Catalaanse tongval. Won met zijn club alle prijzen, maar niet met het nationale elftal. De verloren finales maakten het nog erger. De WK-finale van 2014 tegen Duitsland en de finales van de Copa America in 2015 en 2016, beide tegen Chili. Messi was het symbool van die mislukkingen. En toen kwam de ommekeer. Allereerst de Copa America van 2021. 1-0 winst op Brazilië. Maar het summum, de bevestiging, was de wereldtitel in 2022. Na een zinderende finale werd Frankrijk naar penalties verslagen. Messi was opeens een winnaar en hij stond op gelijke voet met Maradona. Hij werd omarmd. Het WK maakte van de liefde iets bijna religieus. En daar deed de verloren finale van afgelopen zomer weinig aan af. En zo beschikte Argentinië ineens over twee Messias. De een is inmiddels al bijna 6 jaar geleden overleden, na een turbulent leven. De ander heeft vanavond zijn laatste tango in blauw-wit. Lionel Messi.

0: Robbie Williams. Het is 11 minuten voor 7.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, en wij houden dus de wedstrijd in de gaten tussen Jong Oranje en Jong Bosnië-Herzegovina. De wedstrijd in Doetinchem is net begonnen. En voor ons wordt hij in de gaten gehouden door Devin van Putten. Devin, is er al iets gebeurd? Nee, hè?
2: Nee, nog niet echt. Maar Nederland zoekt wel gelijk de aanval. Jong Oranje probeert, moet ook winnen vanavond om nog kans te houden op dat EK. Bosnië plooit naar achter en probeert op de counter wat uit te voeren. Maar na 2,5 minuten nog geen kansen.
0: Ja, en we houden natuurlijk vanzelfsprekend die andere wedstrijd in de gaten. Want daar is Jong Oranje van afhankelijk, hè?
2: Zeker, ja. Daar moet Jong Noorwegen moet daar winnen van Jong Israël. Jong Israël mag absoluut niet winnen als Nederland nog een kans wil houden. Ook daar staat het nog 0-0.
0: Goed, houden we je op de hoogte hier. Vanzelfsprekend op GPR Sportradio. Met nu Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran, een volle dinsdagavond hier op GPR Sportradio. Hij staat hier alweer een beetje warm te lopen. Rob Spijker, wat heb je allemaal zometeen na zevenen?
1: Ja, ik ben even de bank af. Na zevenen hebben we sowieso in de uitzending Sam Brakke. Die heeft afgelopen weekend iets heel geks gedaan. Die heeft voor een hele lange tijd ieder uur 6,7 kilometer gelopen. Ja. En dat heeft hij niet één nacht volgehouden, niet twee nachten, maar drie nachten. Eigenlijk wilden we hem, dat is mooi aan het verhaal, eigenlijk wilden we hem gisteren in de uitzending hebben. Maar gisteren kon hij niet. Hij kon niet meer praten. Dus ja. Daar start het mooie verhaal mee
0: 6,
1: verder.
0: 6,7 kilometer ja, per uur.
1: Per uur.
0: Ja,
1: moet jij maar even over nadenken hoe vaak hij. Zijn record stond op 30 uur. Dat hij dat heeft, maar dat heeft hij ruim verbroken. Daar straks meer over. We gaan het natuurlijk even hebben over Messi. We hebben iemand gevonden die heeft hem meegemaakt in de catacombe tijdens die beruchte wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Mm. Dus die heeft daar zo ook haar of zijn mening over. En we hebben natuurlijk heel veel voetbal. We hebben Nations League. Vanaf 20:15 dan komen de A-teams in actie. Mooie wedstrijd, onder andere Kroatië tegen Spanje. Ik weet niet of ze het kunnen, maar de Kroaten willen wel eigenlijk wraak voor de laatste wedstrijd.
0: En we houden hier vanzelfsprekend ook op de hoogte van de wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Bosnië-Herzegovina.

0: Tony en Dove, zo vlak voor zevenen. Ook nog eens even buurten in Doetinchem. Jong Oranje tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Damon.
1: Ja, het staat nog altijd 0-0 na 10 minuten. We zien de eerste kansjes komen wel voor Jong Oranje. Het was eerst Jivairo Reed, die vanaf een mooie plek een vrije trap mocht nemen, maar hem net overschoot. En daarna was het Elijah Dijkstra die in het zijnet schoot naar een paas van Poku. En Poku die stond eigenlijk helemaal niet op het wedstrijdformulier. Op linksbuiten zou eigenlijk Kees Smit starten. Die deed het afgelopen vrijdag in Slovenië ook. En deed dat hartstikke goed met een doelpunt en een assist. Maar die is helaas het uitgevallen in de warming-up.
0: Groot gemis wel voor Oefenreiziger.
1: Ja. Hij ging heel teleurgesteld op de bank zitten daarnet. Gelijk een capuchon op. En heel teleurgesteld. Dus hoop voor hem en voor AZ dat het niet te ernstig is. Want bij AZ is hij ook aardig aan het seizoen begonnen natuurlijk.
0: En hier komen het weekend de wedstrijd tegen Feyenoord. De eerste echte krachtmeting voor de ploeg uit Alkmaar. Dus ja, die een Smit in vorm, die kunnen zij wel gebruiken.
1: Die kunnen ze zeker gebruiken. Ondertussen komt Jong Oranje er weer aan met Ayoub Oefkir die hier over de rechterkant loopt. En cornertje, dus nog steeds na 11,5 minuut 0-0.
0: En we houden je vanzelfsprekend hier op de hoogte bij GPR Sport Radio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. De stijgende lijn dat steeds meer mensen LHBTI'ers accepteren is gestopt, blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar veel mensen vinden het wel aanstootgevend als twee mannen zoenen. Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LHBTI'ers. Ook ChatGPT krijgt een soort watermerk om aan Europese regels te kunnen voldoen. Dat meldt het bedrijf zelf. In de tekst zit een structuur verstopt waardoor duidelijk is dat het is gemaakt door AI. Mensen kunnen het niet zien, dat kan alleen met speciale software. De chatbot van Claude heeft het watermerk al 2 maanden. Alle lessen op middelbare scholen in Frankrijk zijn deze week geschrapt. Zo kunnen leerkrachten overleggen hoe ze de problemen oplossen. Door de slechte omstandigheden op scholen gaan al meer dan een week mensen de straat op. Vandaag waren er protestmarsen in veel Franse steden en liep het hier en daar uit de hand. De zoon van president Trump, Donald Jr., heeft het geld dat een Russische zakenman hem had gegeven voor zijn bruiloft terugbetaald. Dat zegt de zakenman die banden heeft met president Poetin. Trump Jr. gaf het geld terug na kritiek dat juist een Rus zijn bruiloft had betaald. President Trump noemde het geen big deal. Vanavond en vannacht droog, ook morgenochtend droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien. Vanaf donderdag koeler en wisselvallig.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. De A50 om te beginnen Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Knoop het Bankhoef 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij Rozenburg is de linker rijstrook dicht. Er staat nog altijd zo'n 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het nog altijd ook druk tussen Veenendaal en Rhenen. Over 3 kilometer is het file rijden met 20 minuten vertraging.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
14: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
20: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland... die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
21: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
24: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
25: Voor de makers.
26: Praxis.
27: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
26: Wow.
27: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
29: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
30: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
31: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
30: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
29: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
3: GPR Sportradio. Rob Spijker.
0: Vanavond hebben we heel veel voetbal en daarom hebben we ook Robert de Rijk op het livecenter zitten. Robert, goedenavond.
32: Goedenavond.
0: Je houdt Jong Oranje tegen Bosnië in de gaten. Wat is de tussenstand na 19 minuten?
32: Ja, 20 minuutjes, 0-0.
0: Lekker.

0: GPX Sportradio Soul Sister, The Way to Your Heart. We hebben vanavond een druk programma. We hebben veel wedstrijden. En we hebben ook drukke bezetting op het Live Center. Straks komt René Treur er nog bij. En Robert Rijk zit daar nu al. Zeker. En die heeft voor ons de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Dat is helemaal vol gevolgd. De eerste 20 minuten zitten er daarop. Wat kun je er al iets over zeggen? Is Oranje alleen maar aan het aanvallen?
1: Of? Ja, we zien nu Bosnië heel eventjes over de middenlijn komen. En even richting het doel van Oranje bewegen, maar voor de rest is het eigenlijk wel verkeerd de andere kant op richting het doel van Bosnië. Net een hele goede kans van Zeefuik in de 20e minuut. Je zou zeggen, in zo'n belangrijke wedstrijd mag die wel even ingaan. Het gebeurt niet. Toch wel een teleurstelling voor Jong Oranje. Kort voor de wedstrijd, want Kees Smit, dat is natuurlijk wel een van de grote namen van dit elftal, is in de warming-up geblesseerd geraakt. Dus Ernest Pocu moest plots last minute toch in de basisopstelling verschijnen, maar ja, dat is wel een tegenvaller voor de bondscoach Michael Reiziger.
0: Ja, dat hebben we met het grote Oranje, noem ik het maar even, ook al meegemaakt. Dat er allemaal mensen wegvallen, dat heeft ook te maken met het drukke schema. Maar ja, bij Jong Oranje is nog niet echt het druk schema, maar goed, daar...
1: Kees Smit die loopt afgelopen jaar heeft hij natuurlijk weinig weken rust gehad, denk ik.
0: Die komen weinig. Ja, maar dat hebben wel meer spelers.
1: Klopt.
0: Ze moeten er maar aan wennen natuurlijk. Hè. Waar we het nog meer over gaan hebben, dat is een duurloop. Dat is Last Man Standing. Dat is afgelopen weekend geweest op een van onze prachtige eilanden, Terschelling. En dan vraag je je af, wat is dat dan precies, dat Last Man Standing? Nou, dat gaan we hier straks helemaal uitleggen. En we hebben ook de winnaar daarvan in de uitzending hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, de Dandy Warhols en Bohemian Like You. Er is vanavond natuurlijk ook Nations League voetbal in de categorie A, B en C. Wij gaan voor A, want daar zit bijvoorbeeld Spanje. Die moeten uit tegen de Kroaten. Die hebben thuis de Kroaten helemaal van de mat gespeeld. Gaan die Kroaten wraak nemen? Hebben ze daar de power voor? We gaan het straks allemaal meemaken, want die wedstrijd die hebben we echt helemaal live voor jullie hier om 9:15. Op dat tijdstip is ook trouwens de wedstrijd Engeland tegen Tsjechië. En ook die gaan we in de gaten houden. Zo hoef je daar helemaal niks van te missen. En zo zien we dus de ontwikkelingen in groep 3. Nations League A. En dus Kroatië, Spanje en Engeland, Tsjechië bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Er is vanmiddag trouwens ook al gevoetbald in de Nations League. Dat is die wedstrijd van Kazachstan geweest. Kazachstan is het landenteam van Schip. Die hebben het niet goed gedaan. Die hebben met 2-2 gelijk gespeeld tegen Faroe. 4 wedstrijden gespeeld van Schip met zijn team. En ze hebben nu 2 punten. Dat is niet heel veel natuurlijk. Voor hem zitten in ieder geval de eerste 4 wedstrijden erop. Het zijn er veel die achter elkaar gespeeld moeten worden. En straks om 9:15, zoals ik eerder al zei, Kroatië tegen Spanje en Engeland thuis tegen Tsjechië. Die wedstrijden die gaan we heel goed voor je in de gaten houden. Wat we nu ook goed in de gaten houden, dat is natuurlijk de wedstrijd van Jong Oranje. Want die spelen echt voor hun laatste kans om toch nog dat EK te halen. En dat staat er niet goed voor. Ze hebben namelijk die wedstrijd tegen Noorwegen die ze thuis hadden moeten winnen. Die hebben ze 0-0 gespeeld. Speelden ze best aardig, maar ja, het waren wel de Nooren. De Nooren spelen op dit moment tegen Israël. En dat is ook nog steeds 0-0 voor zover ik net heb gekeken. Dat houdt dus in dat de virtuele stand op dit moment is dat Oranje nog op de 3e plek staat. Ze moeten winnen. Dat is 1. We gaan zo meteen even alle rekensommen erbij pakken. Eerst gaan we even met Robert even naar de wedstrijd. Hoe ziet het eruit op dit moment in Doetinchem, Robert?
1: Ja, ze laten net even het balbezit zien. 68% van Nederland, 32% van Bosnië. En die inschatting hadden we ook zelf wel kunnen maken. Want het is inderdaad alleen maar Nederland dat aandringt. Je had het net over die rekensommen waar we het zo even over gaan hebben. Wie gaat wanneer door? Nou, ik kan je alvast verklappen. Bosnië kan ook nog door, maar dan moeten ze wel een doelpuntje of 5-6 gaan maken. Kijk, oh, Zeefuik! Goede redding van die Bosnische keeper toch nog. Maar de bal is nog in het spel. Was Zeefuik van heel dichtbij. Maar de Bosnische keeper weet hem te raken. En dan nog in de clutch een bal. Maar nee, deze aanval is over. Maar daar is Zeefuik is voor de tweede keer deze wedstrijd eigenlijk wel heel dichtbij dat doelpunt. En er is wel een doelpunt. Je zou zeggen, het kan 0-0 bij rust. Lijkt me sterk. Ja, Nederland zet echt aan. En Bosnië dus nogmaals, die moeten echt een enorm ruime overwinning op Nederland gaan boeken. Nou, dat zit er niet in, want die Bosniërs die doen niet echt mee aan een goede wedstrijd vanavond.
0: Nee, hoe lang moeten ze nog in de eerste helft?
1: Nog 10 minuutjes, ruim 10 minuutjes. En dan gaan ze aan de thee.
0: Ja, je houdt ook Israël voor ons in de gaten. Dat is nog steeds 0-0.
1: Zeker nog 0-0.
0: Oké. Dus Israël nog 0-0. Een reiziger die blaast het allemaal nog maar een keer uit, die valse lucht. En Nederland tegen Bosnië-Herzegovina op dit moment ook 0-0. Zullen we die corner even meepakken?
1: Even kijken naar deze corner inderdaad. Zeefuik die heeft alweer 2 mannen op zich staan. Ja, hij belandt bij de eerste paal, maar wordt weggekopt door Bosnië. En Bosnië werkt weg. Nee, ook deze corner gaat niet voor dat doelpunt zorgen.
0: Oké, Jong Oranje tegen Jong Bosnië. Op dit moment nog 0-0. En Nederland moet daar winnen.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
1: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's.
1: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou,
14: bent u ook welkom.
16: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging nog altijd bijna een half uur. En het is druk op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
19: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
19: Rob Spijker.
22: Op dit moment volgen we Jong Oranje tegen Jong Bosnië. Veel kansen voor Oranje, maar Robert, hoeveel is het op dit moment in Doetinchem?
23: Ja, het is krankzinnig, maar het is nog steeds 0-0.
22: Het blijft spannend daar.
23: Zeker.
21: GPR.

0: Radio Keen en Knaan. En Stop for a Minute. Ze stoppen daar voor 15 minuten, geloof ik, in Doetinchem, als ik het goed zie. Want het is rust in Doetinchem. Jong Oranje tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Israël mag niet winnen van Noorwegen. Zien we ook niet heel erg gebeuren. Maar ja, Nederland moet wel winnen van Bosnië-Herzegovina. Willen ze dus nog kans maken voor plaatsing? Hoe staan ze ervoor? Hoe hebben ze de eerste helft gespeeld, Robert?
1: Ja, ze hebben de eerste helft vrij overtuigend gespeeld. Maar helaas is dat voor Nederland nog niet terug te zien aan de ruststand. Want het staat nog steeds 0-0. Ik ben even aan het schrijven geweest. Lequincio Zeefuik, Dave Kwakman, Ayoub Oefkier. Ze kwamen allemaal redelijk dichtbij het doelpunt. Maar één iemand die zal zich echt even op zijn achterhoofd krabben. Dat was Tijmen Blokzijl. Is natuurlijk als centrale verdediger van Groningen niet gewend om zomaar voor het doel op te duiken. Maar die had toch de 1-0 op de voeten.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die gaat zo meteen wel even nog ergens tegenaan schoppen in de kleedkamer, denk ik.
0: Ja, die is gewend om voor zijn eigen doel op te duiken. Maar
1: exact.
0: Maar niet voordat ze er tegen zijn. Maar goed, de kansen zijn er.
1: Nu moet, ja, de kansen zijn er genoeg. En dus wat je zegt, Noorwegen-Israël is nog 0-0.
0: Ja.
1: En dat is op zich ook geen gekke uitslag voor Nederland natuurlijk.
0: Nee, ja, sterker nog, het is nog lekkerder als Noorwegen gewoon even wint. Maar goed, een gelijkspelletje is al voldoende. Maar Nederland moet dan winnen, hè? Want hoe is het dan als Noorwegen wint en Nederland speelt gelijk?
1: Nou, dan is het kansloos. Het is gewoon, Nederland moet winnen.
0: Ja,
1: de enige optie voor Nederland is winnen.
0: Ja.
1: En ze moeten hopen dat Israël punten verspeelt. Dus of een gelijkspel, of een nederlaag van Israël.
0: Ja.
1: En dat betekent dat ze nog via de play-offs kans houden op dat EK.
0: Ja, als ze op gelijke punten komen, dan telt het onderlinge resultaat. Ze hebben uitverloren, hè, van Israël met 3-1. En thuis 2-2 gelijk gespeeld.
1: Ja, dus
0: wat dat betreft doet de ploeg van Reiziger het de laatste tijd toch niet zo lekker, vind je wel?
1: Ja, andere mensen zijn het met me oneens, maar ik denk ook een beetje dat hele gedoe met dat bondscoachschap. Hoe is hij daarmee bezig geweest? En dat vraag ik me dan af. Want
0: ik ben het niet met je eens.
1: Maar deze zomer is daar zoveel over gezegd.
0: Nee, maar dat was daarvoor toch al. Daarvoor was Jong Oranje toch ook al. Dat heeft toch geen ene keer lekker gespeeld?
1: Nee.
0: Of zie ik dat nou verkeerd?
1: Nee, dat klopt. Daar zit ook weinig zwang in. Ook de laatste jaren heb ik het idee dat het niet helemaal. Ja, die jongens zijn misschien toch ook stiekem in hun hoofd veel meer met hun carrière bezig. Van hoe ga ik doorbreken, waar wil ik doorbreken? En dan is dat Jong Oranje toch een beetje erbij.
0: Je moet die jonge gasten moet je natuurlijk een beetje kunnen motiveren. Iemand die dat goed kon, maar ja, daar heb ik het wel over heel lang geleden, was Poppe de Haan.
1: Ja.
0: En die werd er ook meteen kampioen mee. Dus net even een andere benadering.
1: Die had ook wel een, ik kan ze niet zo allemaal mee voor de geest halen, maar die had ook wel een hele lekkere selectie. Hè,
0: hij had wel een goede lichting.
1: Oké,
0: maar ja, dan moet je zo nog aan het voetballen krijgen.
1: Ja.
0: Het is pas een lekkere lichting als ze ook lekker gaan voetballen. Hè. We gaan zo meteen ook over iets anders hebben dan alleen maar voetbal. Bijvoorbeeld een duurloop. The Last Man Standing. Afgelopen weekend was dat op Terschelling. En vergeet even een rondje joggen. Vergeet even een paar kilometer hardlopen. Vergeet de marathon van New York. We gaan het zo meteen hebben over Last Man Standing. We hebben zo meteen de winnaar aan de lijn. Gisteren hadden we hem in de uitzending wilde hebben. Maar toen kon hij niet meer praten. En dat is echt serieus waar. Je hoort er zo alles over bij GPR Sportradio.

0: Brains en Raspberry Beret. Dan even over wat anders dan voetbal, want daar gaan we het vanavond nog heel veel over hebben. Elke uur 6,7 kilometer hardlopen. Maakt niet uit hoe langzaam of hoe snel je dat doet, als je maar binnen het uurtje dat rondje hebt gelopen. Hoeveel uur zou jij dat volhouden? Ik zou het echt niet lang volhouden. Zo'n wedstrijd, dat heet een Backyard Ultra. En dit weekend was de eerste upfront last man standing op Terschelling. Dat ze ieder uur opnieuw aan de start van die 6,7 kilometer verschijnen. De Belg Sam Bracke hield het langs vol en schrik niet. 61 uur, dus dat is niet één nacht, niet twee nachten, maar drie nachten doorgaan. In totaal 408,7 kilometer gelopen. Hij finishte zondag op maandagnacht om 5 uur 's nachts. En het mooie is, hij hangt nu bij ons aan de lijn. Sam, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hadden eigenlijk... we hadden eigenlijk gisteren contact met je willen hebben, maar dat ging niet lukken, hè?
1: Nee, gisteren, nou 3 nachten zonder slapen. Dat ging iets minder fris klinken nog, denk
0: ik. Ja, ik kan me dat heel erg goed voorstellen. Maar nu heb je gisteren een beetje uit kunnen rusten. Heb je vandaag dan nog spierpijn?
1: De spierpijn is beter, dus fysiek ben ik wel oké. Okay, omdat de intensiteit op zich behoorlijk laag ligt tijdens zo'n inspanning. Maar het is vooral de slaapdeprivatie, nog wat slaap inhalen. Waar ik nu op zal focussen deze week. Vandaag trouwens al een klein rondje gaan rennen tijdens de lunchweek.
0: Maak me gek.
1: Om weer wat bloed door de spieren te laten stromen.
0: Ja. Heb je 408 kilometer heb je uiteindelijk gelopen. Hè? Voor deze wedstrijd was je beste backyard 30 rondjes. Nu heb je er 61 gelopen. Waar komen die 31 rondes in één keer vandaan?
1: Ja, mijn vorige record was 38 rondjes. Maar dat is alsnog een flinke verbetering inderdaad. Ja, waar komt dat vandaan? Omdat je met... je moet eigenlijk met minstens 2 zijn om ver te kunnen komen. Want je mag pas slechts 1 rondje meer doen dan de tweede. Dus in die andere gevallen, die andere backyards... had de rest al eerder opgegeven. Waardoor ik pas tot 38 kon doorgaan. Maar nu... ging Niels lang met me mee. Niels die ook het Nederlands record heeft verbroken.
0: Ja.
1: Waardoor ik zelf een mooi nieuw persoonlijk record van 61 rondjes heb kunnen neerzetten. Ja.
0: Ja, hij had de 60 gelopen, nieuw Nederlands record. Maar jij ging er daar nog even 1 over 1. We hebben iemand hier in het livecenter zitten. Dat is Robert. Die loopt ook af en toe een rondje.
2: Ja.
0: Ja, nu onderschat ik het hoor. Maar die heeft een prammende vraag voor je.
2: Nou ja, ik vind het eigenlijk best wel een gekke regel in een sport. Dat je zegt, ja, je mag maar 1 rondje meer dan de nummer 2. Je wilt toch jezelf een keer uitdagen. Dus je moet op een gegeven moment echt op zoek naar andere... idioten is misschien een beetje onerbiedig gezegd. Maar mensen die er ook zo heel ver kunnen lopen. Want waarom hebben ze jou niet gewoon nog een dag laten doorlopen?
1: Dan zouden die events wel heel lang beginnen duren, denk ik. Ik weet niet echt wat de reden is daarvan eigenlijk. Ja, ik denk... ook om denk ik de andere deelnemers te blijven motiveren. Ja, ik probeerde ook Niels te blijven motiveren om te blijven verder lopen. Om samen nog een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Want dat is ook het mooie aan.
2: Kunt dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is moeilijk te beantwoorden. Ik voelde mezelf nog behoorlijk fris. Ik had ook nog veel marge. Ik deed mijn laatste rondje. En,
0: Sam, nu ga je toch niet zeggen dat je nog wel een dag door had gekund, hè?
1: Ja, moest het echt altijd gemoeten, misschien wel.
0: Hè. Nee, maar ik vraag me af, Sam, in dat hele weekend is nou nooit het woord stoppen door je hoofd gegaan, terwijl je aan het rennen was? Of terwijl je pauze nam misschien wel?
1: Zeker wel, ja. Je denkt vaak aan stoppen. Maar dat maakt de uitdaging ook zo mooi. Als je die gedachten kan van je afschudden en de knop weer kan omdraaien en elke uur opnieuw starten voor een rondje.
0: Ja,
1: ja, volgens mij is dat de ultieme uitdaging. Als je dat die gedachte van stoppen telkens weer kan overwinnen.
0: Ja, wat was er nou makkelijker? In de nacht lopen of overdag lopen?
1: Ik vind dat beide geen charmes hebben. 'S Nachts is alles rustig. Zit je eigen cocon met je lampje. Mm-hmm. Tijdens de dag was het dan weer lekker druk. Veel mensen op Terschelling die met ons meeleefden. Het was ook mooi weer. Een lekker zonnetje.
0: Ja.
1: Dus ze hebben beide geen charmes. Laat ons zeggen dat ik op het einde van de nacht altijd heel erg uitkijk naar de dag. En dat ik smiddags als het warm is weer begin uit te kijken naar de nacht.
0: Ja, wat gebeurt er nou als je
1: iets om naar uit te kijken.
0: Wat gebeurt er nou als je 2 of 3 nachten al aan het doorhalen bent? Normaal slaap je dan? Krijg je dan hallucinaties, rare gedachten in je hoofd?
1: Ja, dat kan wel eens voorvallen. Vooral als je niet genoeg gegeten hebt of onvoldoende geslapen hebt tijdens het lang sporten. En vooral tijdens de tweede nacht had ik zo het laatste uurtje toen het donker was, wel een paar keer dat ik wat dingen zag in het bos zo, die er dan uiteindelijk niet bleken te zijn. Dus dat valt.
0: Welke dingen waren dat? Wat heb je gezien?
1: Nou ja, dat gaat over, over boom. Ja, dat je denkt dat er mensen staan, maar dan blijken het gewoon bomen te zijn.
2: Ja, dan nog meer deelnemers.
1: ik dacht van ja. Er komen nog 100 deelnemers bij.
0: Dit is natuurlijk ook voor jou niet helemaal uit het niks gekomen. Hè? Wat is je achtergrond? Waarom heb je dit gedaan?
1: Nee, klopt. Het is echt een werk van jarenlange consistentie, jarenlange voorbereiding. Ik kom uit de voetbalwereld, lang gevoetbald. Maar altijd wel in het tussenseizoen veel gaan hardlopen, ook om de conditie te onderhouden. En toen merkte ik wel dat ik die rondjes rond het veld lopen, dat ik dat wel leuk vond. En dat veel andere voetballers dat minder leuk vonden. Dus toen dacht ik van ja, misschien is dat rennen toch wel iets voor mij. Zo blijkt. Ja. Dat is van straten lopen naar een marathon gegaan, naar ultralopen uiteindelijk. Dus een beetje uit de hand gelopen.
0: Een beetje.
1: Een klein beetje.
0: Ja. Kun je het andere mensen ook aanraden of zeg je van joh, begin er niet aan?
1: Begin er alsjeblieft niet aan, nee. Nee, ik kan het zeker aanraden. Ik vind het ook leuk om mensen te inspireren. Het hoeft zeker niet voor zo lang te zijn. Maar gewoon lekker een rondje gaan hardlopen. Een paar kilometer, 5 kilometer of 6,7 in één backyard rondje. Is al heel mooi, denk ik.
0: Ik vraag me wel af, als je dit dan gaat doen zo'n heel weekend en je probeert echt richting de 60 rondjes te gaan. Hoe train je daarvoor? Kun je daarvoor trainen voor dit weekend?
1: Zeker, ja. Dat is een werk van veel volume doen, dus veel kilometers maken. Heel consistent zijn, dus ik train elke ochtend zonder uitzondering ga ik voor het ontbijt een rondje rennen al. En het is vooral heel veel geduld hebben. Jarenlange opbouw, elk jaar een beetje meer kilometers erbij, maar heel verstandig opbouwen zodat je niet geblesseerd raakt. Ja. En je lichaam langzaam laten wennen aan die belasting. En tussendoor ook voldoende tijd nemen voor herstel. Dus goed slapen, proberen goed te eten. Dat is eigenlijk de sleutel tot het succes, denk ik.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je hier nog een beetje van moet herstellen. Maar heb je alweer een volgende doel wat je wil doen?
1: Ik heb over 2 weken samen met een goede vriend dat ik naar Litouwen ga voor een trailrun. Want mijn echte passie ligt eigenlijk in het hardlopen in de natuur. Op de trails. Dus dan gaan we genieten van een weekendje op de trails in Litouwen. Een bestemming waar ik nog nooit geweest ben. Dus ik ben heel benieuwd. Het schijnt heel mooi te zijn. Dus ik kijk er naar uit.
2: Ja, ik heb toch nog één klein vraagje. Kijk, we hebben natuurlijk alleen maar sportieve luisteraars. Die waarschijnlijk allemaal wel eens een rondje hardlopen. Je zei net, de intensiteit ligt heel laag. Over wat voor snelheden hebben we het eigenlijk? Want we weten, die Keniaanse marathonlopers, die lopen 21 kilometer per uur. Drie minuten per kilometer. Wat voor snelheid loop jij? Kunnen mensen dat zelf ook eens gaan voelen? Van hoe lang heeft hij dit volgehouden?
1: Ik liep ongeveer mijn rondjes in tussen de 35 en de 40 minuten. Dus ik denk dat een tempo is van rond 11 kilometer per uur. Dus 5:30 per kilometer, 5 minuten 30 per kilometer. Zoiets ongeveer gemiddeld.
2: Maar
1: om je...
0: Met de auto.
1: Om je een idee te geven, bijvoorbeeld op de marathon legt mijn tempo dan, ik ren dan een marathon in 2:40 bijvoorbeeld, dus daar legt die intensiteit veel hoger en is die belasting op de spieren ook veel hoger. Dus dat is wel het verschil dat je moet maken.
0: Ja, we maken een hele diepe buiging voor je, Sam. Je hebt het geweldig gedaan afgelopen weekend. En met recht de winnaar. En je had dus nog even doorgekund. Maar je record staat voorlopig op 61 rondjes. Ga je het volgend jaar verdedigen? Mag het aannemen, hè?
1: We moeten nog even over twijfelen. Misschien is het iets te vroeg om dat nu te vragen.
0: Oh, oké. Okay. Bellen we volgende week nog een keer. Sam Bakker, Last Man Standing winnaar afgelopen weekend in Terschelling. Heeft 408,7 kilometer gelopen. Pff.

0: GBS Sportradio, Jorden, Coldplay en Let's Talk. Wij gaan snel even naar de Vijverberg, want daar wordt gevoetbald op dit moment. Jong Oranje tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Oranje moet winnen en zijn inmiddels 5 minuten onderweg, Robert.
1: Ja, en het staat nog steeds 0-0. Ik zag net de statistieken van de eerste helft even voorbij komen. 23 schoten en 7 op doel. Daar had er echt wel eentje in gemogen. En misschien wel gemoeten voor Jong Oranje om richting dat EK te blijven kijken. Net echt, nou, in de eerste 2-3 seconden van de tweede helft meteen weer Tom van Bergen, die voor open doel kon inkoppen. En we hebben ook al Bosnië een keer of 2-3 in deze 5 minuten voor het doel zien komen. Maar hey, scherpe voorzet voor Nederland weer, maar weer weggewerkt door Bosnië. Dus ja, ook de Bosniërs die hebben wel het idee van, nou, misschien moeten we ook maar eens een beetje vooruit gaan voetballen. Alleen Oranje moet eigenlijk zorgen dat ze voordat de Bosniërs echt gevaarlijk worden gewoon toe gaan slaan en die 1-0 op het bord gaan zetten.
0: Ja, dat dit geen wedstrijd wordt uit de categorie. Als je hem zelf niet maakt, dan maakt de tegenpartij hem.
1: Daar heeft het tot nu toe alle schijn van.
0: Ja, daar gaan we niet voor. We gaan voor die 1-0 van Oranje. We houden die op de hoogte. We hebben daar nog, even kijken, nog een goede,
1: ja, 40 minuten.
0: Ja, 40 minuten. Ongeveer 40 minuten nog te gaan. Dus we hebben alle kans toch. We houden het in de gaten. Jong Oranje tegen Bosnië-Herzegovina op de Vijverberg. Op dit moment nog 0-0.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Dat steeds minder mensen LHBTI'ers accepteren vraagt om actie van onder meer scholen en sociale media, zeggen COC Nederland en Transgender Netwerk. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlanders LHBTI'ers accepteert, maar dat dat aantal niet meer stijgt. Onder jongeren daalt het, bleek eerder al. De politie heeft iemand opgepakt voor een brand in Eindhoven 6 jaar geleden. Daarbij raakte een jongen zwaar gewond. In de zaak is al iemand veroordeeld, maar er werd nog gezocht naar een tweede verdachte. En die werd gevonden nadat iemand een tip had gegeven. De tipgever krijgt €10.000. De politie is op zoek naar iemand die heeft geschoten in de Nieuwstraat in Rotterdam Centrum. Hij of zij zou daarna in een auto zijn gestapt en weggereden. De politie denkt dat er niemand is geraakt, maar het mogelijke doelwit is er ook vandoor gegaan. En er is een inslag van een kogel gevonden. Wereldvoetbalbond FIFA zou een voetballer van Congo op het WK hebben laten spelen, terwijl dat niet mocht. De keeper speelde eerder voor Franse elftallen en was nog niet speelgerechtigd voor Congo, schrijft een Franse krant. FIFA zou niks hebben gedaan omdat Infantino het goed kan vinden met de voorzitter van de Voetbalbond van Congo. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgenochtend nog droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later buien, daarna koeler en wisselvallig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden?

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
3: Straks om 8:45. Dan hebben we de Nations League wedstrijden. Onder andere met Spanje, Kroatië, Engeland en Tsjechië. Mooi voorprogramma. Jong Oranje tegen Bosnië op de Vijverberg. Hoeveel is het, Robert?
4: Nog steeds 0-0.

0: Radio Bananarama en wie is die ouwe van onze Nederlandse Shocking Blue. Het is natuurlijk vanavond de avond van de Nations League, maar het is in Argentinië maar één avond en dat is de avond afscheid nemen van Messi. Straks gaan we het daarover hebben met Samantha van Wijk. Zij stond namelijk in de spelerstunnels tijdens die legendarische wedstrijd van Nederland tegen Argentinië. Maar we gaan eerst even naar de Vijverberg, want volgens mij wordt er net gescoord, of niet Robert?
1: Ja, tegen alle verwachtingen, we zeiden het net eigenlijk al. Ze moeten niet scoren, die Bosniërs. En inderdaad, ze scoren ook niet, want hij wordt afgekeurd vanwege buitenspel.
0: Hé, even een meevalletje, want dat zag er even niet prettig uit. Nee, dat was er een uit de categorie. Als je zelf niet scoort, dan scoort de tegenpartij.
1: Dat is een randje, hoor.
0: Ja, zit er een VAR bij, hè, jongen?
1: Ik wilde het net aan jou vragen.
0: Oh, als jij het dan niet weet. Nee, ze zijn doorgaan. Dus het is daar nog steeds 0-0. We houden die wedstrijd voor je in de gaten. Zijn er verder nog wissels gekomen, Robert?
1: Ja, Reiziger die heeft ook al door. Die dat doelpunt moet vallen. Dus Devin Haan, de spits, is gekomen voor middenvelder Dave Kwakman. Ja. Dus ja, ook Reiziger, hij was net al een paar keer in beeld. Hij is lichtelijk gefrustreerd dat die bal er gewoon maar niet ingaat.
0: Oké, we houden dat allemaal nauwlettend voor je in de gaten. Ook de wedstrijd Noorwegen-Israël natuurlijk. Want daar mag Israël absoluut niet winnen, want dan hoeft er niet meer gevoetbald te worden op de Vijverberg. Hoe staat het er in Noorwegen voor?
1: Ja, ook daar wordt nog niet gescoord. Ook nog 0-0.
0: Ja, maar dat is ook echt iets voor die Nooren. Die kunnen de boel echt saai dichtgooien.
1: Ja.
0: We houden
1: ja,
0: bij
1: de Nooren maakt het ook helemaal niks meer uit.
0: Nee, daar staat volgens mij ook een B-team op de mat. Ja, we houden in ieder geval beide wedstrijden in de gaten. En er moet nog 24 minuten moeten nog worden gevoetbald.
1: Ja, met blessuretijd een klein half uurtje.
0: Ja, dat hou ik positief aan. We houden inderdaad een half uur nog in de gaten. Jong Oranje tegen Bosnië. Er moet gescoord worden op de Vijverberg. Als er gescoord wordt, dan hoor je dat hier bij GPS Sportradio.

0: GPS Sportradio, U2 en Mary J. Blige in One. We hebben goed en slecht nieuws. We gaan naar de Vijverberg, Robert.
1: Ja, Ayman Sliti heeft Nederland eindelijk op die 1-0 voorsprong gezet. Hij stond 3 minuten in het veld en hij schoot al raak, de speler van Excelsior.
0: Gouden wissel.
1: Ja, een gouden wissel, maar wel eigenlijk een minuutje te laat. Althans, nee, daar kan Reiziger niet zo heel veel aan doen. Maar in Noorwegen is Israël ook op 1-0 gekomen. En dat betekent dan weer dat Israël toch boven Nederland blijft in de stand. Dus het is eigenlijk, alle hoop ligt nu gevestigd op Noorwegen. Die moeten die 1-1 gaan maken. Ja. Wil Nederland in de race blijven voor het EK?
0: Ja, ze hebben nog 19 minuten, die Nooren, om daar wat aan te doen.
1: Ja.
0: Ze zijn het eigenlijk ook wel een beetje aan hun stand verplicht.
1: Ja, maar ze wisselen er vrolijk op los. Dus ik ken niet alle spelers van Noorwegen, ga ik eerlijk bekennen. Maar het lijkt er niet of dat het kwaliteitsinjecties zijn die het elftal nu krijgt van Noorwegen.
0: Ziet het er zo slecht uit?
1: Nee, maar goed, je ziet gewoon waarschijnlijk vermoeid. Ze zijn al door. Laten we nu gewoon lekker gaan rouleren met de spelers.
0: Ja,
1: ik denk dat Israël er goed voor staat.
0: René Treur, inmiddels ook aangeschoven in het live center. We gaan zo meteen even kijken of we ergens de opstelling voor straks al voorbij kunnen laten komen. Wie gaan er spelen bij Spanje? Want dan heb je natuurlijk die leuke wedstrijd van vanavond. Kroatië-Spanje die we hier live hebben. En we volgen dan ook Engeland tegen Tsjechië. Dat later bij GPR Sportradio.

0: GBS Sportradio London Beat. En I've been thinking about you. We houden Jong Oranje in de gaten. En vooral eigenlijk Noorwegen. Want die moet even scoren. Dan zit Jong Oranje aan de goede kant van de score. Want die staan namelijk voor op de Vijverberg. Volgende week dan is er Conference League voetbal. Europees voetbal. Champions League voetbal. Hoor je ook allemaal hier bij GBS Sportradio. Ajax speelt dat tegen Hajduk Split. En in dat stadion wordt vanavond ook gevoetbald. Er kunnen 34.000 toeschouwers in. En vanavond is daar de wedstrijd Kroatië tegen Spanje. En de man die dat voor ons allemaal in de gaten gaat houden, dat is René Treur. René, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob. Ja,
0: welkom op het Live Center. Ja, je hebt vanavond twee mooie potjes in de Nations League A. Dat is Engeland thuis tegen Tsjechië. Tsjechië al helemaal uitgespeeld, dus dat zou wel eens een doelpuntenverstein kunnen worden. Dat werd het eerder ook al, hè, tegen Kroatië, hè, met die Engelsen.
1: Ja, zeker. Engeland was toen on fire, 7-0. Ja. Maar Spanje heeft natuurlijk weer van Engeland gewonnen. Dus Spanje wordt het meeste verwacht. Meer dan 40 wedstrijden ongeslagen.
0: Ja, eigenlijk in Spanje is stiekem al door. Maar belangrijker voor ons is om te weten welke pareltjes gaan te voetballen. Worden er spelers gespaard of staan gewoon de grote sterren op het veld straks?
1: Ja, als je het zo ziet, de grote sterren hoor. Met name Kroatië natuurlijk, die hebben wel een paar wijzigingen. Zo is Josip Šutalo in de basis geschoven. Daardoor verdwijnt Josko Gvardiol naar de linksbackpositie. En zij worden geflankeerd door Stanisic, Fuskovic en op doel natuurlijk Livakovic, niet te vergeten. En dan in het middenveld natuurlijk Luka Modric, hij is er nog altijd bij. 40-plusser. En nog net zo goed als altijd Kovacic naast hem en Jakic. En dan voorin Vlasic, Matanovic en ook een bekende Perisic natuurlijk.
0: Ze hebben daar veel oude knakkers in het elftal. Hè? Want dat is eigenlijk al een paar jaar zo. Komt daar zitten helemaal niks meer onder of zo? Hebben die geen jong Kroatië?
1: Ze hebben wel een aantal talenten, maar die hebben nog heel veel te bewijzen. En een aantal van die gasten die blijven gewoon echt goed op topniveau of subtopniveau meedraaien. Want Perisic bij PSV, echt nog een bepalende speler. Ja. Modric natuurlijk bij AC Milan en vorig jaar nog bij Real Madrid. Dus het zijn gewoon jongens waar je eigenlijk nog niet omheen kan.
0: Ja, het zijn ook jongens die nog wel wat kunnen bereiken nu in de Nations League. Wat moeten ze doen tegen Spanje, behalve winnen?
1: Ja, eigenlijk heb je dan het gras al weggemaaid. Ja. Ze moeten winnen, ja. Dat is het enige.
0: Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer te vragen aan een voetbalkenner. Hoe moet je Spanje aanpakken?
1: Op die manier, ja. Dat is wel heel lastig op dit moment. Want daar hebben meer dan 40 coaches hun hoofd over gebroken de afgelopen 3 jaar. En zijn er niet in geslaagd. Maar je moet gewoon de ruimtes klein houden. En hopen op een goede uitbraak met snelle jongens. Want je kan het je niet veroorloven om eigenlijk Lamine Yamal 1-op-1 te laten staan. Je moet zorgen voor goede rugdekking. Dus achterin klein houden en dan hopen dat Spanje geen fantastische dag heeft.
0: Ja, hoe is het stadion waar ze moeten voetballen? Ligt het gras er een beetje goed bij? Is het al goed gevuld? Is het gezellig?
1: Ja, het ziet er heerlijk uit. En gisteren bij de persconferentie was er al een heel mooi moment. Dani Olmo heeft natuurlijk 5 landstitels gewonnen met Dynamo Zagreb. En zijn zaakwaarnemer, Dani Olmo, had het zelf niet verteld. Maar Olmo kreeg een staande ovatie in de persruimte van de Kroatische pers met name. Omdat bekend was geworden recent dat hij elk jaar 2% van zijn inkomen doneert voor een Kroatische stad die eigenlijk het zwaarst getroffen werd bij de Balkanoorlog in 1991, Vukovar. Daar doneert hij elk jaar 2% van zijn jaarsalaris. Nou, kan je voorstellen, meer dan 10 miljoen verdient hij per jaar. Dus dat tikt wel goed aan.
0: Ja, dat heeft Olmo heeft wel het hart op de goede plaats zitten. We gaan even snel over naar de Vijverberg. Daar zit Robert voor ons. Er is wat gebeurd, hè, Robert?
2: Ja, klopt. Zeefuik. Hij heeft de 2-0 op het bord gezet voor Nederland. Hij was er eigenlijk de hele wedstrijd al naar op zoek. Hij was er heel vaak dichtbij. Maar nu lukt het hem. In de 79ste minuut maakt hij de 2-0.
0: Oké, belangrijker is natuurlijk
2: Noorwegen. Nog steeds 0-1 voor Israël.
0: Nog 10 minuten daar. We gaan het in de gaten houden. En zo meteen om kwart voor... Of hadden we allebei de opstelling al gehad?
1: Spanje nog niet.
0: Nee, Spanje nog niet.
1: Eén Spanjaard benoemd pas.
0: Stom. Dat is de belangrijkste natuurlijk. Die willen we ook hebben. Want wat ik al zei, gaan daar de pareltjes voetballen.
1: Ja, zeker. Ja, Dani Olmo heb ik al benoemd. Die staat ook op het veld vanavond. Lamine Yamal staat naast hem. En dan Baenja en Oyarzabal die de aanval completeren. En dan Pedri en Rodri in dat middenveld, zoals wel bekend. Cucurella linksback, Laporte en Koubarsi in het centrum. Pubil rechtsback, dat is dan misschien een kleine verrassing. En dan Unai Simon natuurlijk op doel. Dus eigenlijk gewoon de A-ploeg van Spanje. Dus voor Kroatië wordt het echt gewoon keihard hun best doen.
0: Oké, we komen straks bij je terug. Nee, we gaan snel nog even naar Robert. Die bij de Vijverberg, maar ook in Noorwegen.
2: Ja, in Vijverberg kan het vlaggetje een klein beetje uit Noorwegen. Is op 1-1 gekomen met nog 8 minuten spelen.
0: He.
2: En met de 2-0 van Nederland kunnen zij ook. En komt hij de 3-0 aan? Nee, het blijft nog even 2-0 in de Vijverberg. Maar Noorwegen die toch toch de drang heeft gevonden om die 1-1 te gaan maken, brengt opeens Reiziger en zijn ploeg in een hele fijne positie richting die play-offs.
0: Ja, Noorwegen 1 op Risping en het is meteen 1-1. Nederland, Jong Oranje moet ik zeggen, staat op dit moment
2: hier, op de bank horen ze nu ook Reiziger, Bogarde lekker met zo'n vuistje van yes, yes.
0: Ja, daar hebben ze ook, Bogarde hebben ze erbij natuurlijk om de socials in de gaten te houden.
2: Ja, dat
0: is dus heeft die heeft dat vast gezien. Dat kan niet
2: meteen
0: anders.
2: In de gaten.
0: Oké, er moet nog een goede tien minuten moeten worden gespeeld.
2: En qua spel, Bosnië is helemaal op zijn rug gaan liggen. Het meeste spektakel aan Bosnische kant komt echt uit het uitvak. Er zijn 50 Bosniërs meegekomen naar de Vijverberg. Die hebben inmiddels allemaal hun shirt uitgetrokken. Die staan te zwaaien met hun shirt. Te springen, ik denk een heel klein biertje te drinken tussendoor. Die maken er een leuke avond van. Ook al wordt het nog 5-0.
0: Ja, als je daar het lichaam voor hebt, dan moet je dat shirt ook uitdoen natuurlijk. We houden die wedstrijd voor in de gaten. En zeker die wedstrijd van Noorwegen. Blijft dat zo, dan plaatst Oranje zich. Dat zou toch geweldig zijn. Je hoort het in ieder geval live hier. Bij
2: voor de play-offs, hè?
0: Ja, voor de play-offs. Ja. Maar je hoort het in ieder geval live hier bij GPR Sport Radio.

0: KPR Sportradio heb je aanstaan. Je hoorde Carol G samen met Bruno Mars en Still. Still is zeker niet op de Vijverberg, want het gaat goed daar, Robert.
1: Ja, nee, de Oranje jongens die hebben het doel nu eindelijk echt goed weten te vinden. Devin Haan die scoort net zijn eerste doelpunt uit deze kwalificatiereeks en zorgt voor de 3-0.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Belangrijker nog, Noorwegen is wel nog even...
1: Ja, ik ga weer heel even vijven. Mijn duim is er helemaal
0: terug van.
1: 1-1 nog steeds, 88 minuten gespeeld daar.
0: Oké, we houden je op de hoogte nog een paar minuten. En dan hoor je hier de einduitslag. En of Oranje, Jong Oranje, zich heeft geplaatst voor de play-offs.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, uit een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: De domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Is dit het?
19: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
21: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
22: Honda, the power of dreams.
23: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Thuisbatterij.
26: Einde salderingsregeling.
27: Terugleverkosten.
28: Zonnepanelen uitzetten.
0: Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
23: Aldi.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR Sportradio.
27: The Sound of Sport.
26: Rob Spijker.
28: Op de Vijverberg staat Nederland voor met 4-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Noorwegen moet niet verliezen van Israël. Hoeveel is het daar, Robert?
29: Ja, daar is het nog steeds 1-1.

0: GBR Sportradio, Superheroes, je hoorde de script. Er is inmiddels afgefloten, niet alleen op de Vijverberg, maar ook in Noorwegen. En Robert zit voor ons op het livecenter. Die heeft Jong Oranje in de gaten gehouden. En met steeds meer dan normale belangstelling ook Noorwegen, Israël. Want eigenlijk was het daar spannend. Help ons uit de droom, Robert. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Ja, ik zie heel veel lachende mensen op de Vijverberg voor mij. Want Nederland die heeft het gehaald. Die gaan naar de play-offs in november voor de plek op dat EK. Want in Noorwegen, in Stavanger, is het 1-1 gebleven tussen Noorwegen en Israël. En dus gaat Nederland in de koker aanstaande vrijdag om te kijken tegen wie ze op 9 en 17 november een play-off-wedstrijd of een tweekamp gaan spelen voor die plek op dat EK.
0: Ja, vrijdag is de loting. Ze kunnen onder andere treffen Turkije, Oostenrijk, IJsland, Ierland, Slowakije en Zwitserland. Er is verder geen plaatsing of zo. Het gaat gewoon met een normale loting. Die gaan we vrijdag natuurlijk meepakken. Vrijdag 9 oktober, dat is aanstaande vrijdag, om 11 uur. Dan weten we tegen wie Jong Oranje moet. Het gaat om twee wedstrijden. Een wedstrijd uit en een wedstrijd thuis. En ook de loting zal bepalen of ze eerst uit of thuis spelen. Er zal wel een tandje bij moeten als ik die wedstrijd vandaag ook weer tegen Bosnië bekijk. Ook al winnen ze dan met 4-0. Robert, wat vond jij?
1: Ja, het was zeker geen slechte wedstrijd. Maar vooral in het begin van de wedstrijd dan miste er wel een beetje het afmaken. En dat zag je ook op de bank frustreerde dat. Ja. Vooral Zeefuik, ja, dus een grote spits, grote sterke man. Die moet er gewoon 1 of 2 intrappen dat eerste half uur. En dan heb je gewoon een hele relaxte avond als Nederland zelf al zijnde.
0: Ja, het belangrijkste is gebeurd. Nederland heeft zich geplaatst voor de play-offs. Vrijdag horen we tegen wie ze moeten. Wij gaan ons opmaken voor Nations League voetbal. Zometeen hoor je hem hier live. Dat is de wedstrijd tussen Kroatië en Spanje vanuit het Poljud Stadion in Split.

0: GPS Sportradio, Fleetwood Mac en The Big Love. We hebben de liefde voor de sport en ja, vanavond natuurlijk de liefde voor het voetbal. De spelers zijn al op het veld gekomen. De nationale volksliederen hebben al geklonken uit de monden van een prachtig mannenkoor daar in Kroatië. Wij gaan naar René Treur, die zit voor ons in Split. Niet in Split, maar wel gewoon in zijn Split hier in de studio. En die volgt voor ons de wedstrijd. En Robert, die zit voor ons op het Live Center. En die houdt alle andere wedstrijden in de gaten. René, neem ons mee naar de fluit.
1: Ja, dankjewel Rob. De laatste keer dat ik in een Split zat was een tijdje geleden. Maar hier is de aftrap. En het is Kroatië dat mag aftrappen. In hun eigen stadion natuurlijk. Het Poljudstadion, je gaf het al aan. 34.000 plaatsen, excuus. Ze zijn zo te zien allemaal bezet. En we beginnen hier met Dani Olmo met de overname voor Spanje in de middencirkel. Die dan Baenja bereikt. Dan een combinatie met Rodri. Een balletje terug naar Cucurella. In het centrum, Pau Kubarsi, gebaard waar de bal naartoe moet. Meteen gefluit vanaf de tribune. Dat zijn natuurlijk de Kroaten. Die willen dit niet zien, hè? Spaans balbezit. Maar dat is wel wat we vanavond verwachten te gaan zien. De komende 90 minuten wordt voor Kroatië overleven en hopen op een uitbraak. Zo is het devies. Want we zeiden het al, meer dan 40 wedstrijden is Spanje ongeslagen. Ze zijn natuurlijk de heersend kampioen. En hier dan de opbouw. Centraal achterin. Het is Aymeric Laporte, verhuisd naar Saoedi-Arabië, maar nog altijd een mainstay in die defensie van de Spanjaarden. Terwijl hier de lange bal niet helemaal goed is van Pau Kubarsi. Die gaat aan zijn ploegmaat voorbij. Te scherp, niet te belopen. En dan gaat hij over de achterlijn. Dan is het een doeltrap voor Kroatië. Met Slaven Bilic natuurlijk als coach. Zelf een groot speler in het verleden. En hij heeft een paar grote spelers om te coachen, hoor. Het is nu in de goal natuurlijk Livakovic. Iets minder grote naam, maar ook nog altijd sterren als Perisic, Modric, Kovacic in dit elftal. En dan gaan ze nu opbouwen over de linkerflank met Josko Gvardiol. De man die natuurlijk bij City een grote naam is geworden. Hij levert wel makkelijk in hier. Rodri pikt op, verdeelt het spel naar links. Cucurella altijd aanspeelbaar, halverwege de helft van de Kroaten. Kiest hij even voor de controle, balletje terug richting de middenlijn. Opgepikt daar. Door Pedri. Nee, excuus, dat is niet Pedri. Dat Aymeric Laporte is ingeschoven naar het middenveld. Nu dan naar de rechterflank. Pau Kubarsi speelt in op Lamine Yamal. Dan de loopactie eroverheen van de jonge Pubil. Die vandaag op de rechtsbackpositie die plek mag innemen. De Spanjaarden moeten het sowieso doen zonder een aantal van de vaste namen. Ze hebben Nico Williams niet. Dijbeenblessure, Ferran Torres een enkelblessure. En natuurlijk Gavi van Barcelona ontbreekt vanavond. Desalniettemin wel wat opties hoor op de bank. Mikel Merino, Fermin Lopez, Zubimendi en natuurlijk Dien Huizen met een half Nederlands paspoortje. Nog ergens op een stoffige kast op zolder liggen. Terwijl Rodri met de bal oploopt. Net over de middenlijn. Levert de bal daarin. Baenja, balletje terug. Ja, dit is precies wat we hadden verwacht. De eerste 2,5 minuten zit erop en Spanje heerst. Domineert het balbezit. Het enige moment dat Kroatië balbezit had was bij de aftrap. En op het moment dat ze een doeltrap mochten nemen. Heeft niet langer dan 10 seconden geduurd beide keren. De eerste 3 minuten dus ruim 80% balbezit voor Spanje. Hier met Rodri, de aanvoerder. Centraal links in dat middenveld. Pedri op rechts. Loopt op met de bal aan de voet. Een balletje naar Pubil. De rechtsback vandaag. Speelt in naar Dani Olmo. Die laat zich even zakken in dat middenveld. Het is Pedri hier ook met een blonde koep vandaag trouwens. Niet te verwarren voor Olmo. Allebei zo'n beetje dezelfde postuur. Dus dat wordt iets om in de gaten te houden. De bal gaat weer rond. Achterin Laporte loopt op. Een meter of 20 over de middenlijn. Zoekt hij op de linkerflank zijn ploeggenoot. Rodri met de crosspaas naar rechtsbuiten. Lamine Yamal. Een van de grootste talenten. Hij gaat naar de achterlijn hier. Trekt hem een laag hard voort. Maar net niet tot bij een ploeggenoot. Het is Luka Modric, de aanvoerder van de Kroaten. Die de bal wegwerkt via Pedri over de zijlijn. En de Kroaten dus met een inworp. Vierde minuut is nu op 3/4. Josko Gvardiol gaat die inworp nemen. En de 34.000 toeschouwers kunnen stoppen met fluiten. Want hun ploeg eindelijk even in balbezit. Gaan we kijken wat er hiermee gaat gebeuren. Gvardiol neemt wel zijn tijd hoor. Het is duidelijk dat de Kroaten niet vol gas naar voren gaan. Ze zouden wel gek zijn tegen Spanje. De ploeg die al 4-1 wist te winnen eerder dit Nations League seizoen van Kroatië. Sowieso Kroatië natuurlijk niet heel veel zelfvertrouwen na die 7-0 thrashing die ze van Engeland kregen. Harry Kane vanavond ook in actie. Zijn 125ste duel trouwens. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Peter Shilton, record international van Engeland. En Harry Kane kan vanavond zijn 90ste goal in een Engeland shirt scoren. Maar hier gaat Spanje het nu proberen. Rodri, die verslikt zich in zijn tegenstander. Modric neemt over voor Kroatië. En die bereikt Matanovic. Dan de balletje naar links. Ivan Perisic, een bekende vanuit de Eredivisie. Laatste jaren bij PSV zeer nadrukkelijk aanwezig. Niet alleen op het veld en verbaal, maar ook in de statistieken. Veel doelpunten en assists. En nog top en topfit voor iemand die tegen de 40 aanloopt. Vijfde minuut is nu voorbij. Kroatië met wat voorzichtig balbezit achterin. En ze moeten het gaan opbouwen over links. Kijk hoe ze dat gaat doen. Heel veel gaat via Josko Gvardiol. Kijk of hij er hier langs kan komen. Hij kiest voor een balletje terug naar zijn ploeggenoot Jakic. Die komt met de crosspaas naar rechts. Kijk of Vlasic er iets mee kan. Zijn ploeggenoot Stanisic komt hem helpen. De rechtsback, die gaat er overheen. Uiteindelijk toch weer de bal terug. Spanje staat even compact op eigen helft. En Kroatië die moet weer helemaal van achteruit beginnen. De eerste 5,5 minuut zit erop. Scoren nog altijd 0-0, maar Spanje dringt aan.
0: We gaan die wedstrijd voor je in de gaten houden. We gaan ook even kijken wat er verder nog gevoetbald wordt. Robert, jij houdt de andere wedstrijden voor ons in de gaten. Ook in dezelfde pool als Kroatië en Spanje. Welke wedstrijd is daar aan de gang?
2: Ja, Engeland-Tsjechië. Dat is toch wel het tweede affiche dat je vanavond wil volgen. Daar staat het ook nog 0-0. En er zijn nog 7 andere wedstrijden. Er wordt op 9 velden momenteel gevoetbald in de Nations League.
0: Neem ons mee.
2: Op 1 veld is er al gescoord. Belarus tegen Finland. In de eerste minuut stond het daar al 1-0. Maar bij Albanië, San Marino, Estland, IJsland, Luxemburg, Bulgarije, Moldavië tegen Slowakije, Zwitserland, Macedonië, Schotland tegen Slovenië staat het allemaal nog 0-0.
0: René, snel weer terug naar jou. Snel weer terug naar Split, want er is een corner.
1: Ja, zeker. Het was Ivan Perisic met een goede actie op links. Net toen we eruit gingen, wist hij een corner af te dwingen. Die wordt nu door Luka Modric bij de tweede paal neergelegd na wat verdedigend werk van Spanje. Waarbij Aymeric Laporte aangeslagen blijft liggen op het veld. Hij grijpt naar zijn hoofd. Ja, bal gespeeld wordt hier gebaard. Maar ja, we moeten het nog even in de replay zien hoor. Hij laat even zien wat er op zijn been voor afdruk zit. Dat ziet er wel aardig uit. Het is, ondertussen was het natuurlijk geen doelpunt. De bal werd weggestompt en toen overgeschoten uit de rebound. Het schot kwam van Vuskovic. Josip Soetelo is het zelfs. De ex-Ajaxiet die het goed doet bij Lazio Roma dit seizoen. Hij met een halve vliegende volley die bal huizenhoog overgewerkt. 8e minuut begint te lopen hier in het Poljud Stadion. En dan hier de doeltrap van Spanje. Aymeric Laporte staat weer op zijn voeten. En dan hier een actie van... uit de spits teruggezakt Oyarzabal. De eeuwige Real Sociedad-strijder. Daar zijn hele carrière doorgebracht. 2 mooie prijzen gewonnen daar. Met het Spaanse elftal natuurlijk. Wereld- en Europees kampioen. Een echte clubman. Maar de bal over de zijlijn gewerkt. En dan gaan we dus een inworp zien voor Kroatië. Vooralsnog even geen doelgevaar. 8e minuut is bijna voorbij. 0-0 hier.

0: GPR Sportradio, Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. Het is die Nations League avond met een paar mooie affiches. Dat is Engeland tegen Tsjechië, waar het op dit moment nog 0-0 is. En René houdt voor ons in de gaten hoe het gaat in Kroatië in het stadion van Split. Dat is het Pol Jut Stadion, wat lekker vol zit. En waar de Kroaten er echt zin in hebben. Want als ze maar even over de middenlijn komen, dan hoor je die Kroaten meteen. Ja. Maar het zijn wel de Spanjaarden die alle druk zetten, hè?
1: Ja, absoluut. Het is Spanje dat het balbezit domineert. Hadden we een beetje verwacht natuurlijk en een beetje voorspeld. Zoals gezegd was de vraag of ze met de A-ploeg zouden komen. Want het gaat erg goed in de Nations League. Maar ja, ze zijn er officieel nog niet op papier, hè. Want ze staan nu op, pak even de stand in de pool erbij. Ze staan op 9 punten. 6 voor Engeland en dan 3 voor Kroatië. Tsjechië, ja, strak onderaan met het prachtige aantal van 0 punten. En dan hier Luka Modric voor Kroatië. Die een aanval gaat proberen op te zetten op de rechterflank. Ze komen zowaar een eind, Kroatië. Houden dan hier de bal net in op de rechtsbuitenpositie. Maar dan neemt Spanje over. Dus dan is het echte gevaar weer geweken. 12e minuut zit er bijna op. Daar even een stevige ingreep van Rodri. En dan gaat Spanje het helemaal opbouwen van achteruit. Zoals we dat van ze kennen. Met korte combinaties. Cucurella nu op de grond. Het wordt nu een stevig potje eigenlijk. Na de eerste 10 ja, niet gezapige minuten. Maar wel gewoon erg sportief verlopend. Is het nu ineens even de botte bijl erin af en toe. Terwijl Kroatië het weer probeert op die rechterflank. Aangespoord door hun eigen fanatieke publiek. Zoals jij al zei, Rob. En dan gaat de bal toch even terug naar achter. Even temporiseren. Even die verdedigers in stelling brengen. En op de eigen helft de bal rondtikken. Kijken hoe Spanje daarop reageert. Nu dan een combinatie van Stanisic naar Modric. Modric naar Kovacic. Kovacic heeft ineens ruimte. Zet het op een lopen. Hij bereikt Perisic. Op de linkerflank zijn we dan aanbeland. Daar komt de hoge voorzet. Tweede paal en een kopbal. En zo waren een redding nodig van Unai Simon. De eerste echte kans van de wedstrijd is er niet voor Spanje. Is er voor Kroatië. Dat is opmerkelijk te noemen. In de 13e minuut eindelijk een bal die hard tussen de palen kwam. Waardoor Unai Simon moest optreden. Livakovic hebben we nog niet zo in actie moeten zien komen. Wel een paar schotjes, waarschuwingsschotjes van Spanje natuurlijk wel aan de andere kant. Ja, goede voorzet van Ivan Perisic. Zo kennen wij hem natuurlijk. Zo kennen ze hem in Italië, zo kennen ze hem in Spanje. Zo kennen ze hem eigenlijk overal. En Unai Simon met een prima redding. Terwijl Spanje het weer gaat opbouwen. Hier een mooie paas op rechts, maar goed onderschept door Gvardiol. Naar Kroatië dat ertussen komt. Met Jakic, balletje terug naar zijn goalie. Uiteindelijk dan de lange bal gehanteerd. Oh, en die waar verslikt Pubiel zich hier in zijn tegenstander. En die laat de bal doorstuiteren. Dan wordt er hier geclaimd dat er een overtreding was. Wordt er ook voor gefloten door de Belgische scheidsrechter Erik Lambrechts. Dan is er dus een vrije trap voor Kroatië op de linkerflank. Ter hoogte van de middenlijn. Klevend aan de zijlijn. Die man met rug nummer 20, Matanovic. Die wordt tegen de vlakte geduwd door de jonge Pubiel. En dan is er zelfs een gele kaart voor de coach van Spanje. Uiteindelijk dan de coach van Kroatië. Excuus, dat is Bilic. Die gaat op de bon. Ja, je zou toch denken dat hij niet heftig moet protesteren als er gefloten wordt voor een overtreding tegen jouw ploeg. En uiteindelijk gaat Kroatië dan die vrije trap toch in de achteruitversnelling nemen, om het zo maar even te zeggen. Terug naar de verdedigers. Op de rechterflank is er een combinatie tussen Stanisic en Šutalo. Šutalo terug naar zijn goalie, Livakovic. Die komt met de lange bal. Goed gecontroleerd hier, dacht ik. Maar daarbij is er een stevige overtreding begaan op Benja. Die ligt hier op de grond. Matanovic, die krijgt een waarschuwing. Daar blijft het bij, geen verdere kaarten. En dan wordt het dus een vrije trap op de middenlijn voor Spanje. Scoren nog altijd 0-0, we houden het in de gaten.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
0: Met het nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Ongeveer 450.000 B-plus mensen voelen zich psychisch ongezond. Dat haalt B-plus Nederland uit een tweejaarlijks onderzoek. B-plus mensen voelen zich aangetrokken tot meer dan één gender. De organisatie is geschrokken, want B-plus mensen zijn nauwelijks bekend bij hulpverleners en staan er daardoor vaker alleen voor. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 500 mensen opgepakt, onder hen veel minderjarigen. Op sommige plekken liepen de protesten uit de hand en werden spullen gegooid naar de politie. Tientallen agenten raakten gewond. Ook is er veel schade. De Franse regering denkt erover die te verhalen op de ouders. FIFA-voorzitter Infantino steunt het Surinaamse voetbalelftal na racisme tijdens een wedstrijd in Guatemala. Hij noemt het volkomen onacceptabel. Volgens de Surinaamse Voetbalbond klonken er vannacht de hele wedstrijd apengeluiden op de tribune en werd er niets tegen gedaan. En Jong Oranje heeft toch de play-offs voor het EK voetbal van volgend jaar gehaald. Het moest zelf winnen van Bosnië-Herzegovina en Israël mocht niet winnen van Noorwegen. Nou, dat gebeurde. De ploeg van Michael Reiziger won met 4-0 en Israël-Noorwegen eindigde in 1-1. En zo eindigt Jong Oranje op plek 2 in de groep, genoeg voor de play-offs. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later morgen buien, vooral morgenavond. En daarna, vanaf donderdag dus, is het koeler en wisselvallig.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
13: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: De grootste energieslurpers in huis?
22: Wat kost al die kleding nou echt?
21: Wat heb je nog aan zonnestroom?
23: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
24: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Lekkere van Albert Heijn.
26: Ondernemers, opgelet.
0: Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
25: Vanavond is het Nations League avond. We zijn aanwezig natuurlijk bij de wedstrijd van Kroatië tegen Spanje. Het is volgens mij feest in Kroatië, René.
26: Ja, absoluut. Een minuutje geleden ontplofte het Poljud Stadion. Goede actie, Kovacic, een schot van Matanovic. En dan in eerste instantie nog de redding. En dan kwam daar de rebound van Ivan Perisic. En dat was met een heel goed geplaatste kopbal de 1-0. Perisic inmiddels ook geel gepakt. Hij doet alles vanavond.

0: Yo, Commodores en Lady, you bring me up. Het begint echt leuk te worden deze Nations League avond. En dat heeft alles te maken met dat doelpunt wat is gevallen in Kroatië tegen Spanje. Daar staat het inderdaad 1-0 nog steeds. Kijken we ook snel even op de andere velden, want dan wordt het belangrijk. Want als Engeland namelijk wint van Tsjechië, dan kan Engeland over Spanje heen gaan. Ik zal even het doelsaldo doorgeven. Het doelsaldo van Engeland is 11-3. Voor Spanje is 10-4. Engeland heeft op dit moment 6 punten. Krijgen die er 3 punten bij, dan komen die op 9. En daar staat Spanje op dit moment op. En die staan achter, dus die blijven daarop. Dan is de grote vraag, gaan we naar Robert.
1: Ja.
0: Hoe staat het ervoor in Engeland?
1: Nou, we zien nu de herhaling van een prachtige assist van Harry Kane. Maar die assist wordt wel binnengewerkt door een eigen verdediger van Tsjechië.
0: Ook niet erg.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat vinden ze in Engeland niet erg.
1: Nee, dat vinden ze op Wembley, waar deze wedstrijd wordt gespeeld, vinden ze dat helemaal niet erg. Koeval, als ik het goed zeg, is de Tsjechische verdediger die hem keurig achter zijn eigen keeper plaatst.
0: Ja.
1: Dus die Engelsen komen met 1-0 voor. En pakken dus ook de leiding in deze pool.
0: Ja, inderdaad. En daar zijn ze natuurlijk hartstikke blij mee. Gaan wij snel naar Split, naar het Poljoek stadion van Hajduk Split. Waar volgende week in de Conference League Ajax komt te spelen tegen Hajduk Split. Maar vanavond is het daar Kroatië tegen Spanje. En nog steeds is het daar 1-0.
2: Ja, absoluut. Laten we hopen dat het Ajax beter vergaat dan Spanje, het bezoekje daar. Want inderdaad, je zegt het al, 1-0 voor de thuisploeg. De Kroaten die echt goed partij geven vandaag. En die zowaar al een tweetal echte kansen hebben gecreëerd. Terwijl Spanje hun eerste echte goede schot tussen de palen nog moeten hebben. Zojuist een dreigende actie van Lamine Yamal nog even. Maar het mocht uiteindelijk niet baten. We zitten in de 89ste minuut terwijl Spanje het nu opbouwt. Via het centrum op rechts. Pau Cubarsí. Hij loopt op met de bal in de voet.

0: komt hij er niet voorbij. En dan is er goed ingrijpen van de Spanjaarden met Pubir. Die zich op rechtsback goed staande houdt, de jongeling. Echt een jonge verdediging daar voor Spanje. Met uitzondering van natuurlijk die veteraan Laporte. De man van 34 die het allemaal leiding moet geven daarachterin. Dani Olmo laat zich inzakken om het spel te maken. Hij gunt de bal aan Pau Cubarsí. Cubarsí doorgespeeld via Pubil naar Lamine Jamal. Balletje terug, want Kroatië staat er weer vol bovenop. 30ste minuut is nu halverwege. Scoren nog altijd 1-0. We zijn rond de middencirkel met Spanje die het weer gaan opbouwen. Nu over de linkerflank. Laporte twijfelt lang. Speelt uiteindelijk in op Rodri, maar die staat al met de man in de rug. Ah, dat is een mooie combinatie. Olmo met het overstapje. Pedri speelt hem door, maar dan kan hij uiteindelijk zijn ploegmaat niet bereiken. Gaat Kroatië eruit komen op de rechterflank. En nu weer misschien een 3-4 situatie als ze het snel uitspelen. Met de nadruk op als, want Spanje heeft de bal alweer op de helft van de tegenstander. Crosspaas bij Enya. Cubarsí loopt op met de bal aan de voet. Pedri, goede combinatie. Pubil levert in bij Lamine Jamal. Goede steekpaas. Pubil richting de achterlijn. Die trekt hem laag voor. Bal weggewerkt daar door Jasic. Bal over de zijlijn via de Kroaten. Variol kan nog voorkomen dat het een corner wordt. Wordt dus een inworp voor Spanje ter hoogte van die cornervlag. Is al genomen trouwens. Balletje terug naar Pedri. Pedri naar Laporte. Laporte combineert met Rodri. Het is even zoeken waar het gaatje valt. Want er staat echt een donkerblauw cordon opgetrokken. Van de Kroaten. Dit is een goede steekpaas. En dan het balletje van Oyarzabal op de lopende man Olmo. Nee, die komt er niet aan. En uiteindelijk Kroatië dat weer gaat wegwerken via Luka Modric. Probeert het nog voetballend op te lossen ook in het eigen strafschopgebied. Dat gaat half goed. Bal nu weggewerkt tot halverwege de eigen helft waar Cucurella hem opvangt. Ingeleverd bij Rodri, de spelmaker. Zoeken, zoeken, zoeken. Pedri was in de dekking, dus hij gaat uiteindelijk naar linksbuiten, naar Benja. Baenja terug. Laporte loopt op met de bal aan de voet. Wordt niet echt aangepakt. Uiteindelijk zijn balletje naar Olmo komt niet aan. Maar Pedri zit er alweer tussen. Pedri via Rodri naar Pubil. Pubil naar Jamal. Lamine Jamal terug naar Pubil. Ze katsen elkaar steeds de bal toe. Ja, Jamal durft het niet aan tegen die dubbele mandekking. Josko Gvardiol en Ivan Perisic de doelpunt te maken. Die het daar op die linkerflank heel goed dichtzetten voor Kroatië. 32e minuut halverwege. Steekpaas van Spanje. En die komt net niet goed aan. Goed verdedigd daar door Kroatië. Livakovic, reserve doelman van Barcelona, pakt de bal in de handen. En dan gaan de Kroaten weer even rustig de tijd nemen hoor. Stanić zal het ook wel prima vinden. En dan blijft de score volgens nog 1-0. 32e minuut bijna voorbij. Terug naar jou.
1: Nations League C is er ook al gespeeld. Dat is Kazachstan tegen de Faroe-eilanden. 2-2. Dat is een hele mooie uitslag is dat. Verder is daar op dit moment Moldavië tegen Slowakije bezig. 0-1. Wit-Rusland speelt tegen Finland. Dat is ook Nations League C. Wit-Rusland-Finland op dit moment 1-0. Albanië-San Marino 1-0. Zwitserland-Noord-Macedonië 0-0. En Schotland, altijd prachtig daar, tegen Slovenië 1-0. Dat moet feest zijn. En er wordt gespeeld in de Nations League A op Wembley. Robert, hoeveel is het bij Engeland tegen Tsjechië?
2: Ja, daar staat het nog steeds 1-0 voor Engeland. Dus na dat eigen doelpunt van de Tsjechië zojuist. En ja, het is een beetje een wedstrijd, een beetje een rommelige wedstrijd. Er liggen veel spelers op de grond. Er is een beetje, er zit weinig spel van beide ploegen in. Het is een beetje zoeken naar... Ja, hoe vinden we elkaar? Misschien ook wel een beetje de vermoeidheid van die lange periode Nations League voetbal die er een beetje uitkomt. Want ik heb nog weinig goede aanvallen gezien, moet ik zeggen.
1: Oké, we houden beide wedstrijden voor je in de gaten, want het is echt spannend in groep 3. Nations League A. Engeland speelt dus tegen Tsjechië, daar is het 1-0. En Kroatië tegen España, en ook daar is het 1-0. En er moeten nog een goede 13 minuten worden gespeeld. Als de stand blijft zoals die nu is, dan gaat Engeland dus over Spanje heen in de pool.

0: Red en Fake. We zijn bezig met groep 3 in de Nations League. Lekkere Nations League avond met leuke wedstrijden. Engeland tegen Tsjechië op dit moment 1-0. En Kroatië tegen Spanje ook 1-0. Ik ben wel wat te voorbarig geweest. Engeland kan nog niet over Spanje heen gaan. Omdat Spanje heeft namelijk gewonnen in Engeland. Dat was de 2-3 wedstrijd. Dus dan telt het onderlinge resultaat. Ze staan dan wel gelijk. Ze moeten dan nog 2 wedstrijden. Engeland nog tegen Kroatië, Tsjechië tegen Spanje. Nou, dat geloven we wel. Dat gaat Engeland en ook Spanje zou dat wel moeten kunnen winnen. En dan krijg je op die laatste avond, zondag 15 november, zou je dan een hele mooie kunnen krijgen. Spanje tegen Engeland. Maar goed, dat is heel ver vooruitlopen. Dat heet vooruitlopen op de band. En dat doen we even niet. Wij gaan liever even naar Split, naar het Poljud Stadion. En daar speelt Kroatië op dit moment tegen Spanje. En Spanje heeft moeite om het doel te vinden. Want het is daar nog steeds 1-0, René.
1: Ja, absoluut. Hier dan weer een poging met een crosspaas vanaf linksback naar rechtsbuiten. Maar Livakovic zit er goed bij. En Kroatië mag weer het balbezit smaken. Er was net even een momentje met goede loopactie van Oyarzabal, de sluwe oude vos, links in het strafschopgebied. Trok hem hard laag voor. Doelman kon er niets aan doen, maar Lamijnwal kon er niet op tijd bij komen. Want Vuskovic was de eerste man bij de bal. Die gaf daarmee een corner weg. Maar daar werd door Spanje eigenlijk niets mee gedaan. Ja, die 1-0 voorsprong voor Kroatië is niet top voor de kwaliteit van de wedstrijd. Want Kroatië spijkert het helemaal dicht en komt er af en toe met een counter uit. En Spanje moet nu zoeken naar een gaatje in die blauwe muur. Hier dan een duwtje in de rug. En dan vrije trap voor Kroatië. Pubil met de overtreding, de 23-jarige verdediger van Atletico Madrid. Hij zit daar al in zijn derde seizoen. Na 2 seizoenen bij Almeria en Levante. Bij Levante ook in de jeugd gespeeld. Hier dan ingeleverd door Kroatië. Te makkelijk. 10 meter voor de middenlijn. Cucurella kiest even voor het balbezit. Via Laporte. Hij naar Rodri. In de middencirkel. Oh, hakje van Pedri. Maar krijgt hem daarmee niet bij Olmo. Want het is Stanić die er goed tussen zit. Jakic. Nu balletje terug naar de goalie. Livakovic. En dan de bal naar rechtsbuiten. Kijken of ze daar hun ploegmaatje Vlasic kunnen bereiken. Dat lukt niet. Uiteindelijk de rechtsback van Kroatië die wel oppikt. Stanić. We zitten nu een minuutje of 6 voor de rust. Reguliere speeltijd natuurlijk. Dan komt er vast nog wel 1 of 2 minuutjes blessuretijd bij. Kovacic dwingt hier een inworp af op de rechterflank. Met goed werk. Slim duwtje ook. Daarop Pau Kubarsi. Waardoor de Spanjaard een inworp moet weggeven. Ter hoogte van de middenlijn. Dus niet direct heel spannend. Maar Spanje moet toch iets gaan bedenken. Om dit Kroatië te slachten. Dat hebben ze eerder wel kunnen doen. 4-1 toen gewonnen met een ontketende Lamine Mal. Maar vanavond hebben we hem nog niet genoeg flitsen zien geven. Hier moet hij zelfs verdedigend optreden. Perisic stuurt zijn ploegmaat Josko Guardiol op pad. Guardiol op avontuur in het strafschopgebied van de Spanjaarden. Unai Simon komt zijn doel goed uit. En daar goed mee verdedigd door Jamal. Pedri met de bal in de voet. 2 Kroaten voorbij. Draait terug. Kappen draaien zoals we dat van onze landgenoot Frenkie ook kennen bij Barcelona. Heeft die Pedri ook geleerd. Cucurella op de grond gebeukt. Luka Modric die heeft daarbij zichzelf ook een beetje geblesseerd lijkt het. Vrije trap voor Spanje. Is alweer genomen. Het tempo gaat nu een beetje omhoog bij Spanje. Alhoewel op het moment dat je dat zegt zal je het net zien hè. Tikkie breed, tikkie terug. Pubil naar Pedri. Pedri naar Rodri. Rodri terug naar Pedri. Nu de meest achteruitgeschoven middenvelder. Hij schuift hem naar links, naar Aymeric Laporte. Maar gebaart meteen dat die bal naar rechts buiten moet met de crosspaas. Lamine Yamal. Nog altijd in dubbele dekking. Pedri dreigt met de steekpaas. Kap terug, draait. Kijkt of hij hem kan bereiken. Nee, uiteindelijk gaat de bal via Pubil in de richting van Oyarzabal.
0: Sorry René, ik onderbreek je even. Want we moeten heel even naar het Wembley Stadion. Robert?
2: Ja, Guzin Bujuk, de Nederlandse scheidsrechter, heeft alweer naar de middenstip gewezen. Want Harry Kane heeft net de 2-0 gemaakt voor Engeland. Het was eigenlijk, grappig genoeg, vrijwel een identieke goal als het eigen doelpunt. Toen was het Harry Kane die voorgaf en de verdediger werkte hem goed in. Nu was het Morgan Rodgers die hem gewoon strak voorzette. Eigenlijk dus vergelijkbaar met hoe Harry Kane het net deed. Alleen nu stond Harry Kane er zelf. En die schopt 4 minuten voor rust die 2-0 binnen.
0: Harry Kane pakt altijd zijn doelpuntje mee. Dus die hebben we inmiddels al in de pocket. Komen zo meteen nog even terug bij Kroatië tegen Spanje. Zo vlak voor de rust.

0: GBR Sportradio, R.E.M. en Losing My Religion. De Nations League avond. We zitten in groep 3. En we kijken met meer dan normale aandacht naar Kroatië tegen Spanje. Want daar zit echt hartstikke leuk. René, nog de dying seconds even meepakken?
1: Ja, graag. Laatste halve minuut reguliere speeltijd gaat nu in. We zagen net een voorzetje vanaf de linkerflank van bij Enya. Krult een mooi strafgebied in het kopballetje van Oyarzabal. Miste kracht en richting om doelman Livakovic te verontrusten. Terwijl Kroatië er weer uit probeert te komen. Even daarvoor hadden we al Kukureja met een strakke, harde, lage voorzet. Het gevaar moet duidelijk vandaag van die linkerflank komen. Maar zijn ploeggenoot Dani Olmo kwam net een teentje tekort om binnen te werken. En dan gaan we de laatste 10 seconden in voor de rust. Hoewel, ik denk nog een minuutje blessuretijd erbij straks. Pubil op die rechterflank, de jonge verdediger. Kijken of hij het... Ja, inderdaad, het bord gaat omhoog. 1 minuut blessuretijd, zoals ik een beetje verwacht had. Niet zo heel veel gebeurt in die eerste helft waarvoor tijd bijgetrokken moet worden. Linkerflank nu, Alex Bijnja. Hij mag het nog 1 keer proberen. Kukureja gaat eroverheen. Goede steekpaas. Mikel Oyarzabal houdt hem in bij de achterlijn. Houdt hem in het strafschopgebied. In balbezit voor Spanje. Crosspaas nu. Daar Pedri bereikt. Pedri met een hele goede steekpaas. Lamine Yamal nu met ruimte voor het schot. Schot korte hoek in het zijnet aan de verkeerde kant. Zat daar nog een handje aan van Livakovic. Wordt wel geclaimd door Lamine Yamal. Hij wil een corner. Maar hoe dan ook, geen doelpunt. Een halve minuut blessuretijd zit er al op. Wat een heerlijke steekpaas van Pedri. Van hem moet de magie vanavond komen. Maar Lamine Yamal via de handen van Livakovic lijkt het inderdaad. Even kijken in de replay vanuit de andere hoek. Nee, hij was niet snel genoeg de doelman. Dus ik denk gewoon een doeltrap. En terwijl we naar de replay kijken, zien we Spanje inderdaad teruglopen in positie. Perisic kiest ook positie op de helft van Spanje, dus daar komt de doeltrap. Lange bal. Nog een paar seconden en dan zal er afgefloten worden. Spanje hoeft het niet meer te gaan proberen. We gaan rusten met de stand 1-0 voor Kroatië. Spanje moet aan de bak. Ze moeten aan de thee en daarna moeten ze gaan vlammen.
0: Gaan wij snel nog even in Engeland kijken. Wembley, Robert, hoe staat het voor bij Engeland?
2: Die woorden gaan ook voor Tsjechië. Als die nog van deze pot iets willen maken, dan moeten ze ook een goede thee drinken zometeen. En goed uit de kleedkamer komen. Het einde van de eerste helft probeerden ze een beetje aan te dringen. Waren ze eindelijk een beetje voor het doel van Engeland te vinden. Maar Engeland gaat zeer terecht met 2-0 rusten.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl. Oh.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 3 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
18: Heb je ook een
17: gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
19: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder, Simpel.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
24: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
28: GPR Sportradio.
29: The Sound of Sport.
28: Rob Spijker.
0: Zo meteen in de uitzending de man die 176 interlands voor Oranje hockeyde. Hij won Olympisch goud en 2 keer het EK. Lars Balk stopt met hockey. Zo meteen hebben we hem live in de uitzending. GPR.

0: GPR Sport Radio Maroon 5 hoorde je. En What Lovers Do. Hockeyer Lars Balk stopt als international. De verdediger van Kampong speelde 176 interlands voor Oranje. Won Olympisch goud, 2 keer het EK en pakte zilver en brons op het WK. Maar na al die jaren komt er nu een einde aan zijn interlandcarrière. Goedenavond, Lars.
1: Goedenavond.
0: wanneer wist je voor jezelf, dit is het moment om te stoppen?
1: Definitief denk ik dinsdag na het gesprek met de bondscoach en met de assistent. Dus dat is een weekje geleden. Maar okay. Toen had ik wel voor mezelf zoiets. Ik moet nog even een paar nachten over slapen met het idee en wakker worden van oké, ik stop. En als dat goed voelt, dan moet je op een gegeven moment ook echt daadwerkelijk de keuze maken. En de bondscoach bellen.
0: Ja, maar als dat na dat gesprek is gebeurd, is er dan iets in dat gesprek gezegd wat ervoor heeft gezorgd dat je nu stopt?
1: Niet per se. Misschien het bevestigt. Wat er van een international wordt verwacht. Wat je moet geven. En hoe hij de komende 2 jaar voor zich ziet. En ik merkte aan mezelf eigenlijk al dat ik dat niet meer kan geven de komende 2 jaar. En dan denk ik dat je eerlijk naar jezelf moet zijn. Hoe moeilijk die keuze ook is. En dan kom je tot dit besluit.
0: Ja, dus het is niet andersom geweest dat ze eigenlijk hebben geprobeerd om je binnenboord te houden. Het is meer geweest dat ze je, de wens hadden uitgesproken wat je zou moeten brengen. En dat je zelf wist van, nou, dat gaat me niet meer lukken.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben dat natuurlijk ook evaluatie van het WK gehad. Maar ook voor mezelf had ik 2 vragen die ik aan hun had gesteld. Van, hoe zij de komende 2 jaar voor zich zien. En daar hebben zij een bepaald beeld bij. En dat is natuurlijk aan mij om te kijken of dat ook voor mij past. En of ik dat nog kan geven aan het team. En ik merkte eigenlijk dat ik dat niet meer kan. En een van mijn punten was ook de komende periode. Hè, ik denk dat je altijd eerlijk moet zijn. En als je dat dan zegt, dan moet je natuurlijk denk ik ook zelfs eerst in de spiegel kijken. Ja. En als ik dat niet meer kan, dan moet je dat eerlijk zeggen.
0: Wat was de tweede vraag die je gesteld hebt? Weet je dat nog?
1: De eerste vraag was hoe ze afgelopen 2 jaar hadden gezien. En de andere vraag was hoe ze de komende 2 jaar voor zich zien. Gewoon met het programma, et cetera. En wat er van een international wordt verwacht. Nou, ik werk al 5 jaar met ze samen. Dus ik dacht ongeveer natuurlijk wel wat ze zouden zeggen. Maar dat ik weet wat er van een international wordt verwacht. Ik doe het al 11 jaar. Dus ik weet precies wat nodig is natuurlijk om daar te komen en ook daar te blijven.
0: Ja, eigenlijk na Parijs had je al twijfel, hè?
1: Twijfel niet echt. Ik was de enige eigenlijk die had gezegd van ik ga nog. Ik commitment voor 2 jaar. Dus mijn stip op de horizon was 2K in eigen land. Maar ik had daarbij wel de wens uitgesproken, omdat ik ook maatschappelijk al een tijdje bezig was. En ik wilde mijn werkgever ook wat teruggeven na al die jaren. En ik wilde op de dinsdagen wilde ik wat meer tijd om daar ook naar kantoren toe te gaan. Omdat dat onze teamdag is. En dus die ruimte heb ik toen gekregen. En toen heb ik inderdaad ook een uitstapje in India gemaakt in de winter. Ja. Maar toen had ik eigenlijk al meteen wel met dat gesprek na de evaluatie van de Olympische Spelen. Van ik ga sowieso door tot het WK. Alleen ik wilde inderdaad daarbij wel wat extra ruimte voor werk en voor India.
0: Ja, want als we eerlijk zijn, is dat het enige wat je nu nog niet op je lijstje hebt en had staan, hè? Het WK. De titel.
1: Ja, dus die is ook nogal pijnlijk. Toen je het net opnoemde, dacht ik, het is een mooi reisje. Het is een mooi reisje. Ja. Alleen, ik wist ook wel meteen na het WK van, WK goud gaat er sowieso niet meer komen, want het was niet de vraag of ik nog 4 jaar doorgaan, maar meer eerder 2 jaar.
0: Laten we vooral ook positief kijken op de mooie tijd die je gehad hebt natuurlijk. Olympische Spelen Parijs, dat was natuurlijk prachtig. Hè? Daar heb je echt je laatste huzarenstukje uit kunnen halen. Kun je ons nog even mee terugnemen naar Parijs, hoe zich dat daar ontwikkelde? Want ik kan me voorstellen dat je ook met dat team, dan groei je echt een beetje in het toernooi, toch?
1: Ja, dat was het. Dat was het echt. Ik denk ook al de jaren daarvoor, want Tokio was een deceptie. Nou, was eigenlijk een heel nieuw begin. Onder leiding van Jeroen Delmee en Erik Verboom. En die waren eigenlijk vanaf het begin zo duidelijk. Hele duidelijke visie waar we naartoe gaan met z'n allen. De Spelen was daarbij een heel mooi eindpunt. En de pool ging hier en daar nog niet eens zo top. Maar we hadden eigenlijk zoveel vertrouwen dat we het met elkaar gingen afdwingen. En ik denk het mooie was de kwartfinale tegen Australië. Waar we gewoon, waar zij volgens mij gewoon kansloos waren. Vervolgens de halve finale tegen Spanje, die 4-0 wint. Ja. Het voelde gewoon zo goed. Wel. In de pool was het nog een beetje, liep het niet allemaal. Maar we waren zo op elkaar ingespeeld. Het klopte allemaal vanaf de kwartfinale. En finale speel je dan gelijk. Maar die win je uiteindelijk met shootouts. En dan sta je daar als Olympisch kampioen ineens.
0: Ja, kun je ons nog een beetje menen of een beetje meelaten genieten van het gevoel wat je dan hebt als die gouden plak om je nek wordt gehangen?
1: Ja, ongeloof. Kippenvel als je het zegt. Ja. Nog steeds.
0: Ja.
1: Nee, ongeloof. Ik weet echt dat we daar met die gasten op het podium stonden. Ja, je kijkt echt om je heen van, is dit echt gebeurd? En je ziet een bondscoach daar staan die enorm emotioneel is.
0: Ja, mooi.
1: Wat we niet vaak hadden gezien. Je keek elkaar aan van, we hebben het gewoon geflikt. En dat gevoel met elkaar, dat was heel bijzonder. En dat ik dat heb mogen meemaken, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, ik denk dat in heel Nederland dat hele mooie emotionele gevoel er wel bij zat. Als je nou terugkijkt op je interlandcarrière, dan is Parijs natuurlijk hartstikke mooi. Maar waar ben je nou het meest trots op?
1: Ja, dan denk ik, los van de medailles, denk ik toch wel de herinneringen. De herinneringen met die boys. Dat vind ik echt het mooiste wat ik heb mee mogen maken. Gewoon met elkaar, met trainingen, met de trips die we maken. Ja, gewoon even hard gezegd, helemaal naar de kloten gaan. maar dan vervolgens daarna of een lekker duikje in het zwembad of een koffietje. Dan zijn de mooie dingen natuurlijk die de mensen van buitenaf zien, zijn de toernooien. Maar al het werk wat daarvoor wordt geleverd. De bijzondere trips in het buitenland die je met elkaar mag meemaken. Ja, dat zal me voor altijd bijblijven.
0: Ja,
1: en de uren dat je niks aan doen bent, de koffietjes gaan drinken en het met elkaar helemaal nergens over hebt. Ja, dat is ook iets heel moois.
0: Ja, heb je er echt een vriend aan overgehouden, denk je? Vind je?
1: 100%.
0: Ja.
1: 100%.
0: Ah, mooi.
1: Ja, ja. Ja, niet één, wel meerdere. Dus dat is ook wel mooi.
0: Ja, wat hoop je dat de mensen zich van jou nog herinneren, Lars? Als international?
1: Wat ik eigenlijk ook in mijn interview had gezegd, dat ik het, waar ik nu heel veel energie van krijg, is dat ik de laatste jaren jongens beter wilde maken. En dat krijg ik nu van meerdere jongens te horen. Dus ik ben heel blij dat ze dat zij dat ook zo voelden. Dus ik vind dat wel iets heel moois. Dat ik ook jonge jongens echt iets, de tips van verdedigen. Niet dat ik het en dat ze het moeten doen op mijn manier. Maar die wil ik gewoon wat tips meegeven. Joh, kijk hier of hier eens naar, of je positie of dat. En ik vind wel heel mooi dat ik die complimenten, die appjes, die bevestiging nu krijg.
0: Dus eigenlijk heb je letterlijk en figuurlijk het stokje door kunnen geven. Ik kan niet anders plaatsen. Ja, toch?
1: Ja, precies. Nou, dan is het denk ik ook mooi geweest, toch? Dan is dat een mooi einde.
0: Je laat een iets heel moois achter. Waar gaan we Lars Balk tegenkomen de aankomende jaren? Wat ga je doen?
1: Sowieso bij Kampel. Nog een contract voor 3 jaar.
0: Ja.
1: En ik werk bij OVZ, zorgverzekeraar.
0: Dus hoppa, daar. Ding.
1: Ja, precies. Dus daar, ja. Daar gaan natuurlijk wat gesprekken komen. Omdat ik heb eigenlijk altijd de afgelopen 7 jaar zit ik daar al een contract voor 16 uur gehad. Maar er komt nu natuurlijk heel veel tijd vrij. Dus we gaan eens kijken wat de komende week wat er allemaal op me af gaat komen.
0: Lars Balk, verdediger van Kampong en vanaf nu dus ex-international bij de Nederlandse hockeymannen. Lars, het gaat je goed.
1: Dankjewel.
0: Gaan wij snel weer door naar de Nations League, want er wordt inmiddels alweer gevoetbald. We gaan even heel snel een rondje maken. Eerst even bij Robert kijken, die houdt voor ons de wedstrijd van de Engelsen in de gaten tegen Tsjechië.
2: Ja, Wembley is het nu een minuut of 2-3 bezig in de tweede helft. Meteen een goede aanval van Engeland, maar nog steeds 2-0.
0: Oké, gaan wij natuurlijk naar Kroatië, waar het spannend is. Kroatië, Spanje, we gingen eruit vlak voor de thee en de rust met 1-0. Hoe is het daar nu, René?
3: Ja, nog altijd 1-0. Er is wel een wissel geplaatst in de rust. Dat is bij de Spanjaarden gebeurd. Mikel Merino is ingebracht. En dan weet je het wel, hè. Die is specialist invallen en scoren, de man van Arsenal. En we krijgen nu trouwens een 3-2 situatie voor Spanje. Maar dat wordt niet goed uitgespeeld door Dani Olmo. Misschien dat hier in de herkansing nog iets kan gebeuren. Mikel Merino nu aan de bal. Hij is ingebracht trouwens voor Alex Baena. Die linksbuiten is eruit gehaald voor een centrale middenvelder dus eigenlijk. En daarmee willen ze wat meer ruimte creëren voor Cucurella om die linkerflank te bestrijken. En wat meer stootkracht in het centrum. En dan is er natuurlijk ook wat ruimte voor Oyarzabal om wat naar links uit te wijken eventueel. Oud-ploeggenoot van Mikel Merino bij Real Sociedad. Hier dan een hoge voorzet van Lamine Yamal. Makkelijk weggewerkt door Kroatië. We zitten richting het einde van de 49ste minuut. En Kroatië houdt stand. Maar Spanje heeft weer hetzelfde als in de eerste 5 minuten van de eerste helft. Heel veel balbezit. En ze dringen aan. En ze komen nu weer op die linkerflank. Cucurella. Hij terug naar Dani Olmo. Olmo nu iets meer teruggezakt. Metro 15 over de middenlijn centraal. Leeft de bal in bij Rodri. Rodri naar Pau Kubarsi. Kubarsi met de lange bal op de lopende man Dani Olmo. Makkelijk weggekopt daar in het centrum door Soetalo. En dan gaat Kroatië de bal uitverdedigen. Dat doen ze over de zijlijn. 50ste minuut is halverwege. Scoren nog altijd 1-0. Spanje heeft alweer gegooid. Ze moeten natuurlijk, hè. Nou ja, ze hoeven niet per se te winnen. Maar als ze dat niet doen, dan komt zeer waarschijnlijk Engeland langs zij op punten. En dan blijft Kroatië in de slipstream. Die komen dan op 6 punten. 3 puntjes achter zowel Engeland als Spanje. Goede steekpaas hier van Spanje. En dan het leggen van Mikel Oyarzabal. Het schot van Dani Olmo totaal mislukt. Hij valt daarbij op de grond. En dan denkt er een Kroaat, die jongen is zich aan het aanstellen. Die ga ik eens even aan zijn shirtje grijpen en een slinger geven. Nou ja, uiteindelijk komt Lambrechts erbij. Scheidsrechter. Maar op dat moment lijkt het alweer gesust. Oyarzabal komt vragen, hoe gaat het met je, Dani? Nou, Dani kijkt heel boos. Dat er, de Kroaten bemoeien zich er ook mee. Vlasic met name. Lambrechts roept Jakic bij zich nu voor een waarschuwing. Handjes thuis houden, daar blijft het bij. Geen kaarten nog nodig. Behalve die in de eerste helft voor Slaven Bilic, de coach van Kroatië. Vooralsnog blijven de veldspelers schoon van kaarten. En dan was het hier Jakic die toch wel op het beentje stapte. Zo leek het bij de replay. Maar uiteindelijk wordt er geen kaart gegeven. 51 minuten halverwege, scoren 1-0.
0: En dan kijken wij nog even op de andere velden waar er ook gevoetbald wordt. Onder andere is daar Luxemburg tegen Bulgarije 0-2. Estland tegen IJsland 0-0. Moldavië, Slowakije 0-2. Wit-Rusland tegen Finland 1-0. Albanië, San Marino 1-0. Zwitserland, Noord-Macedonië 1-0. En Schotland tegen Slovenië 1-0. Dat is in dus Pool B en ook Pool C, hoorde je eerder al. En we houden het voor je in de gaten. Hè? Engeland, Tsjechië op dit moment 2-0. En Kroatië, Spanje 1-0. Dat is Pool A en groep 3 Nations League bij GPR Sportradio.

0: KBR Sportradio met Alan Langley en Choosing Texas. Wij kiezen voor de Nations League groep A. Daarin wordt er gespeeld tussen Kroatië en Spanje. René, is het nog steeds 1-0 voor Kroatië?
1: Ja, het is nog steeds 1-0, ondanks verwoede pogingen. Hier kwam net weer een hoge voorzet vanaf de rechterflank. En die was net niet te belopen voor Dani Olmo, die er bijna met zijn kuif als een Wim Kieft tegenaan schoof. Maar dat lukte hem net niet. Heeft wel wat weg van Wim Kieft ook met die koep. Blonde haren. Hier dan van een jonge Wim Kieft dan. Hier dan Kroatië dat er weer uitkomt. Ja, het blijft vooralsnog Kroatië dat het simpel dicht houdt. Zo lijkt het. Af en toe een speldenprik van Spanje. Maar het eerste echte werk voor Livakovic moet nog komen. Terwijl dat aan de andere kant wel een aantal keer al van Unai Simon moest komen. De reddingen. Overigens was er net nog even een VAR-checkje voor dat momentje dat er iemand bovenop Dani Olmo zijn arm stapte. Maar ja, als er iemand op de grond ligt en je bent op volle snelheid onderweg en je kijkt naar de bal, ja, dan kan je daar niet zoveel aan doen. Dus duidelijk geen penalty-moment daar. 56e minuut bijna ten einde. Het publiek gaat er nog even een keertje goed achter staan bij Kroatië. Terwijl Spanje de bal opdrijft op de rechterflank, diep op de helft van Kroatië. Nu even temporiseren. Pubil naar Kubarsi. Kubarsi naar Jamal. Uiteindelijk via Rodri het spel naar links verplaatst. Laporte. De oude strijder. Hij moet een opening gaan vinden. Maar die is er niet. Dani Olmo maakt een horizontaal loopje. Zodat Cucurella aanspeelbaar wordt. Die krijgt de bal. Die tikt hem terug. Via dan weer naar de rechterflank. Pedri naar rechts. Pedri staat nu centraal, krijgt de bal weer terug toegeschoven. Hij vindt Laporte op de linkerflank. Cucurella, die nu een halve links buiten is na die wissel. Mikel Merino dus erin gekomen voor Alex Baenja, mocht je net inschakelen. En we zitten nu in de 57e minuut. 1-0 Kroatië, terwijl Spanje op de rechterflank de opening zoekt. Lamine Yamal komt naar binnen dribbelen. Pubil gaat er overheen. De paas van Yamal wordt half gekraakt. Maar uiteindelijk met een hakje Lamine Yamal net niet in stelling gebracht. Josko Gvardiol zit ertussen. Die tikt de bal over zijn eigen achterlijn. Corner dus voor La Roja. En Spanje gaat de 58e minuut in met een achterstand. Maar met een mooie kans om misschien iets te doen hier aan die stand. Vierde corner voor Spanje. Kroatië had er toch ook al 3 hoor. Laten zich niet onbetuigd deze wedstrijd. Perisic is mee om mee te verdedigen. Hij heeft al een doelpunt gescoord. Hij heeft een geel kaartje op zak. Misschien kan hij hier een balletje van de lijn halen. Nee, dat hoeft niet. De bal wordt weggewerkt door zijn ploegmaat. Vermeende overtreding van Spanje, maar is beoordeeld door Lambrecht. Hij stond er met zijn neus bovenop. Crosspaas Spanje naar linksbuiten. Mikel Oyarzabal brengt de bal voor. Weggekopt door Kroatië. En dan daar een uitbraak die al snel in de kiem gesmoord wordt. We gaan bijna op het hele uur. Maar de score blijft bij 1-0 Kroatië. Spanje terug bij af op eigen helft.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Justitie in Frankrijk vervolgt een agent die een jongen verwond zou hebben tijdens scholierenprotesten vorige week. De agent zou van dichtbij een traangasgranaat op hem hebben afgevuurd. De jongen van 14 is veel tanden kwijt en brak zijn kaak. Op socials gingen beelden rond. De agent zegt dat het zelfverdediging was. Het is voor de tweede avond op rij onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. De politie treedt extra op na overlast van jongeren op fatbikes die voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken. Vanavond zijn 6 mensen opgepakt, gisteren 8. Ook zijn bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De acceptatie van LHBTI'ers groeit niet meer, blijkt uit 2-jaarlijks onderzoek. Ruim 80% heeft niks tegen homo's, maar velen vinden het wel aanstootgevend als 2 mannen zoenen. Volgens het COC en transgendernetwerk moeten onder meer scholen en sociale media in actie komen. Onrust onder Nederlanders in de Dordogne. Die hebben daar een tweede huis of ontvangen er vakantiegangers. Maar Transavia stopt volgend jaar met vliegen op Bergerac. En die stad is de ideale start van een vakantie in de Dordogne. In de Telegraaf zegt een wijnboer dat mensen straks niet meer komen omdat het te ver weg is. Morgen eerst droog en zacht met 20 tot 23 graden. Later op de dag buien, vooral morgenavond. En vanaf donderdag nog maar 15 graden en wisselvallig.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: GPR Sportradio. Rob Spijker.
0: Op beide velden is gescoord bij de Nations League. René, hoeveel staat het bij Kroatië en Spanje?
1: 1-1 geworden. Assist Dani Olmo. Mikel Merino, we zeiden dat al, specialist invallen en doepen te maken.
0: Robert, ja,
19: Harry Kane scoort zijn tweede, dus het staat 3-0.
0: Heel goed.

0: NPR Sportradio met de Rider Michael Walden en Gimme Gimme Gimme. Het is vanavond de Nations League avond. We hebben al hele mooie wedstrijden hebben al gehad tussen Frankrijk en België. Om er even iets terug te halen. Maar er wordt ook gebikkeld onder andere op Wembley. Dan gaan we eerst even snel naar Robert. Hoe staat het daar nu voor? En Kane alweer een paar keer gescoord.
1: Ja, ongelooflijk. Harry Kane is dat gewoon garant voor succes. Dat lijkt het wel. 3-0 inmiddels bij Engeland tegen Tsjechië. En het was een hele fijne, fraaie kopbal van Harry Kane. De doelman van Tsjechië, Lukas Honicek, die ging niet helemaal vrij uit. Die stond een beetje te stoeien met een andere aanvaller van Engeland. En ja, dat zag er niet heel vrij uit. We hebben nog Jude Bellingham gezien. Die wilde het wel heel mooi met achterste standbeen doen. Die wordt al een beetje nonchalant. En Kuzubuyuk, die heeft toch ook al twee gele kaarten uitgedeeld die niet zo heel erg prettig zijn voor beide clubs. Namelijk Miles Lewis-Skelly van Arsenal en Mikael Sadilek van de andere kant. Die hebben allebei een gele kaart gekregen van Kuzubuyuk. Hij deelt er nu weer eentje uit. En missen allebei de volgende wedstrijden van de Nations League.
0: Okay.
1: Dus dat gaat tegenwoordig hard met de gele kaarten.
0: Ja, verder niet zo heel belangrijk. Maar Kuzubuyuk, heeft hij de wedstrijd een beetje onder controle?
1: Nou ja, hij pakt al dus in de tweede helft uit. De eerste helft was hij de kaart nog op zak. En heeft nu zijn derde eruit getoverd.
0: Okay.
1: Maar ja, onopvallende wedstrijd. En dat is meestal een goede vormscheid.
0: Precies. Gaan we snel naar Kroatië. Naar het Hajduk Split Stadion waar Kroatië tegen Spanje speelt. Want Spanje is langs zij gekomen, hè? Nee.
2: Absoluut 1-1 inderdaad via Mikel Merino. Hij kwam erin in de rust en hij wist het waar te maken. Een simpel steekballetje van Dani Olmo dwars door het centrum. En dan gewoon een droge schuiver in de lange hoek met de binnenkant van zijn linkervoet. Zoals we het geleerd hebben in de F's allemaal. Binnenkant voet, want dan gaat het goed. Hier dan Spanje dat weer op jacht gaat. Ook nog naar meer hoor, die gaan nog voor de 2-1. Het leek er lange tijd op alsof Kroatië eindelijk die reeks van 40 wedstrijden zonder verliespartijen van Spanje ging doorbreken. Dat was 22 maart 2024, 0-1 in een oefenwedstrijd tegen Colombia. Voor het laatst gebeurd. Maar Spanje staat dus langzij en dringen aan. Ze hebben dan wel wissels gebracht bij Kroatië. De laatste actie van Modric van de wedstrijd was dat hij een tikkie aan Pedri gaf waarvoor hij geel kreeg. Hier trouwens een heerlijke steekpaas, maar dan gaat Cucurella niet voor eigen succes. Die probeert hem terug te trekken en bovendien de vlag omhoog voor buitenspel. Erik Lambrechts fluit af. Ja, Lambrechts trekt het duel ook niet echt naar zich toe. Ook onopvallend als scheidsrechter. Pas twee keer geel tevoorschijn getoverd. Net dus voor Modric. En in de eerste helft natuurlijk voor Perisic. Modric en Matanovic meteen gewisseld kort na die actie. Zij gingen eruit voor Dion Beljo. De 24-jarige aanvaller van Dinamo Zagreb. En Petar Sukic. De veteraan van Inter. Kroatië hier. Probeert dan Dion Beljo te lanceren op de linkerflank. Die wordt naar de grond getrokken door Pubil. En dan is er een inworp voor Spanje. Het was niet als overtreding beoordeeld. Zo wel doorjagen van Beljo. Helemaal op de doelman van Spanje. Maar Unai Simon, ja, die laat zich niet gek maken. Spanje dat hier heel knap uitkomt voetballend. Uiteindelijk Oyarzabal die de bal niet onder controle krijgt. Maar Cucurella die helemaal doorjaagt. En dan een Kroaat tegen de vlakte werkt. Ja, dan een vrije trap. Josip Sutelo. Die neemt hem ook meteen, maar dat is te snel. De bal moet stil liggen. 70ste minuut is bijna voorbij. 1-1 dus, met nog 20 minuten te gaan. En daar komen de kanonnen. Fermin Lopez en Martin Zubimendi staan klaar om in te vallen. Ik ben benieuwd wie eruit gaan voor hun. Even wachten tot het bord omhoog gaat. Fermin Lopez komt. Het zijn Rodri en Olmo die eruit gaan. Rodri en Olmo, dus de centrale verdedigende middenvelder en de meest aanvallende middenvelder op de nummer 10 positie. Ik denk eigenlijk dat Mikel Merino die positie gaat invullen, misschien. En dan dus Zubimendi en Ferran Torres erin. Ferran Torres vermoed ik op linksbuiten, maar kan ook op die 10 positie. Excuus, ik zeg Fermin Lopez is het die invalt. Ferran Torres natuurlijk geblesseerd. Ik had alle geblesseerden van Spanje al opgenoemd. De leukste misschien om nog te benoemen is Fabian Ruiz die er niet bij is. Dat is vanwege de geboorte van zijn eerste baby. Dat staat op het punt om te gebeuren.
0: Ja, als ze toch aan het wisselen zijn, dan kan ik misschien even de stand op de andere velden even doorgeven.
2: Zeker.
0: Onder andere Luxemburg tegen Bulgarije op dit moment 0-2. Dus de Nations League C. Estland tegen IJsland 0-0. Moldavië tegen Slowakije 0-3. Wordt pittig gescoord daar. Belarus thuis tegen Finland 1-0. En Albanië die doen het goed tegen San Marino. Daar staat het namelijk 1-1. Spannend potje. En er wordt meer gevoetbald. Onder andere Schotland, Slovenië. Daar is het inmiddels 1-1 geworden. Schotland heeft eerst nog voorgestaan. Zwitserland tegen Noord-Macedonië 1-0. En we zijn dus aanwezig bij Engeland, Tsjechië. Daar is het 3-0. Twee keer Harry Kane. En Kroatië, Spanje 1-1. We houden je op de hoogte van de Nations League bij GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio, The Weeknd, hoorde je en Dancing in the Flames. Vanavond speelt Lionel Messi zijn laatste interland. Dat is Nederlandse tijd. Is dat om 1:00 vannacht voor Argentinië natuurlijk. Hij staat momenteel op 207 in interlands en komt dus tegen Benin op 208. Dat is een record voor, voor het Argentijnse elftal. En daar gaan we natuurlijk straks even bij stilstaan. We doen dat samen met Samantha van Wijk nog in dit uur. Samantha van Wijk is journalist. En bijzonder, zij stond in de spelerstunnel toen dat allemaal misging tussen het Nederlands elftal, Argentinië en Messi. En toen mensen Messi in één keer niet meer leuk vonden. Samantha heeft dat van dichtbij meegemaakt. Dus die kan daar een beter oordeel over vellen. Het is mooi om ook die kant van het verhaal even te horen. Over de GOAT natuurlijk, die vannacht om 1:00 zijn laatste wedstrijd speelt. Maar er wordt op dit moment ook gevoetbald. Engeland staat volgens mij, Robert, op Wembley nog steeds op 3-0. Hè?
1: Ja, klopt. En volgens mij is de angel is ook al een klein beetje uit de wedstrijd. Er wordt nu rustig achterin een beetje rondgespeeld. De fans vermaken zich op de tribune nog op hun best. Want eerder vanavond hadden we de Bosnische fans die zonder shirt stonden te zwaaien. Nou, de Engelse hangjeugd die heeft zich op Wembley verzameld. En stonden het ook met een mannetje of 200 bij elkaar zonder shirt.
0: Ik zag die Tsjechen trouwens ook, hè?
1: Ja?
0: Ja, die zag ik ook. Ja.
1: Nou, dan,
0: ook zonder shirtje allemaal. Ik weet niet welk weer ze hebben in Engeland op dit moment, maar...
1: Nou ja, het is hier ook niet koud buiten, dus ik denk dat het daar ook reuze mee valt. Maar nee, kijk, de bal wordt nu echt achterin een beetje rondgespeeld. Nog een kwartiertje op de klok bij Engeland-Tsjechië en de Engelsen vinden het wel een beetje mooi geweest.
0: Oké, dan gaan we snel weer naar Kroatië, naar Split, want daar wordt wel echt gevoetbald. Want de Kroaten, die willen nog wel wat, hè, Genee?
2: Ja, absoluut. Ze willen zeker wat. En het publiek wil ook wat, want die steken fakkels af inmiddels. In Nederland zouden we het stilleggen, maar er wordt hier doorgevoetbald. Kroatië dat dan aan de bal is op de linkerflank. Ze hebben een paar wissels gebracht. Vlasic ging eruit en hij wordt vervangen door middenvelder Martin Baturina. De jonge nummer 16 van het Kroatische elftal. Speler van Como. En daar dan een schot van Kroatië. Van die invaller Beljo. Dion Beljo. Hij kan zijn ogen niet geloven. Oh, het is Perisic met het schot. En dat gaat dan niet langs de goalie. De goede redding weer. Hier van de Spaanse doelman. Perisic draagt inmiddels de aanvoerdersband. Want Modric is dus zoals eerder al aangestipt naar de kant gehaald. Had de gele kaart op zak. Matanovic was ook gewisseld. Voor hen kwamen Beljo en Sukic. Aan de andere kant natuurlijk ook inmiddels al 3 wissels plaatsgevonden. Maar hier dan een overtreding plaatsgevonden. Een vrije trap dus. 78e minuut is halverwege. Mocht u net inschakelen, scoren nog altijd 1-1. Spanje is langs zij gekomen door die schuiver van Mikel Merino. Wie anders? Ja, Pedri krijgt hier een elleboogje, lijkt het, in het gezicht van Kovacic. Die vrije trap is alweer genomen. En dan gaat Spanje doorvoetballen. Ja, hij werd net even slordig. Daar een terugspeelpaas langs Pau Cubarsí gespeeld. En daardoor kreeg Perisic die kans. Ik vroeg me al af waar dat vandaan kwam. Want Spanje had het balbezit. Lamine Yamal gaat gewisseld worden. Victor komt erin. Een jonge speler eruit. Een jonge speler erin. En een vlaggebaar inworp voor Kroatië.

0: terwijl we de laatste 12 minuten reguliere speeltijd net zijn ingegaan. Ja, Jamal Baat heeft het verschil niet kunnen maken vandaag. Hij had een hele grote kans. Schoof die keihard dat wel, maar in het zijnet aan de verkeerde kant. Hij moest natuurlijk naar zijn favoriete linker. En dat kostte net even te veel tijd. En bovendien onzuiver. Hier de inworp van Kroatië. Ver, hard en weg. Dan gaan ze er nog wel achteraan met Perisic als aanjager. En Beljo natuurlijk, die invaller, die wil graag ook laten zien wat hij kan. 24 jaar. Longen nog vol met zuurstof. Om dat laatste kwart nog eens even iets te gaan doen. Oeh, Cucurella van de sokken gelopen. Oh, Perisic, die had al geel. Ja, daar komt de tweede gele kaart. Lambrechts is onverbiddelijk. Hij laat de rode kaart vallen. Grijpt naar een lege achterzak. Ja, niets aan te doen. Ivan Perisic, hij speelt een hoofdrol dit duel. Ik zei het al, hij gaat alles doen vandaag. Scoren, die gele kaart. De bal van de lijn is daar net niet gebeurd. Hier is een tweede gele kaart. Discussie met de scheidsrechter. Ja, en Slaven Bilic, die coach is wit heet, maar die moet ook oppassen. Hè? Die had ook al geel gehad in de eerste helft. Perisic nog een discussie met de scheidsrechter. Als aanvoerder mag dat. Maar ja, gaat het nog iets opleveren? Want de VAR zit natuurlijk mee te kijken ondertussen. En ja, een veelbelovende tegenaanval van Spanje wordt in de kiem gesmoord. Omdat Perisic Cucurella van de sokken loopt. We krijgen hier de herhaling. Ja, Cucurella kruist voorlangs. En dan is het Perisic die wel probeert in te houden, maar hem nog net wel aantikt. Ja, het lijkt niet zo heftig.
1: Die Cucurella is ook wel een mannetje, hè?
0: Ja, zeker. Ja, die doet alles om zijn tegenstander een kaartje aan te praten. Laten we het zo zeggen.
1: Vervelend.
0: Ja, ik weet nog ooit met Getafe tegen Ajax. Toen was hij ook al zo vervelend. Dat is ook alweer 8 jaar geleden volgens mij. Het is wel een goede speler om in je team te hebben. De VAR gaat wel even checken of dit wel echt zo is.
1: Ze gaan hem terugdraaien, denk ik, hoor.
0: Ik denk het ook, want het zag eruit alsof hij echt in probeerde te houden, hè?
1: Ja.
0: Perisic praat 100 uit. Meer dan ik nog. Maar de coach geeft aan, wacht nou even. De VAR is aan het kijken. Hou je rust. Ik denk dat hij naar het scherm geroepen gaat worden, hoor. Dat de scheidsrechter dit zelf moet gaan bepalen.
1: Denk het ook.
0: Check over. Hij moet echt eraf.
1: Hij is eraf.
0: Dat vind ik wel hard. Zwaar beoordeeld. Ja, het is wel. Het contact is er. Het is goedkoop misschien. Ja, inderdaad. Meteen die twee vingers omhoog. Even Cucurella.
1: Hij wist wat hij deed, hè?
0: Hij wist het zeker. Hij wist, hier komt de tweede gele kaartje. Ja. En Perisic moet toch naar de kant sjokken. VAR heeft bevestigd dat het een goede beslissing was. Hij hoeft niet naar het scherm te komen. En dan teleurgesteld. De PSV richting de catacomben. Maar de score nog altijd 1-1. Dus Kroatië staat op een punt als ze dit nog 9 minuten kunnen vasthouden. Spanje dan. Met de hervatting. Vrije trap natuurlijk. Dat was mij iets over de middenlijn, hoor. Het was niet in de danger zone. Spanje gaat het proberen op de linkerflank. Aymeric Laporte, 10 meter over de middenlijn. Links in het centrum. Speelt in naar Cucurella, die half links buiten. Ja, die is nu de gebeten hond. Het gefluit hier van de Kroatische tribunes is oorverdovend. Terwijl Spanje ongehinderd daardoor gewoon door blijft voetballen. Combinatie op rechts nu. De invaller, Victor. Victor Tsigankov is dat overigens, hè. Die kennen we uit de Eredivisie inmiddels. Overkomen van Girona naar Ajax. Samen met zijn coach en een aantal...
1: Je kan het wel horen wie er aan de bal is, hè?
0: Ja, zeker. Spanje. En ja, nu dan komt er een vrije trap. Buitenspel was het voor Merino. Vrije trap Kroatië, dus het publiek gaat even kalmeren. Ja, die vrije trap duurt nog wel even. Even tijd trekken. Ik denk dat ze dit punt over de streep willen trekken met z'n tienen.

0: CBR Sportradio met Nickelback en Far Away. We gaan even terug naar het kolkend stadion van Split. Want ja, je hebt het al gehoord. Kroatië met 10 man. Perisic, een kaart aan zijn oor aangenaaid, kunnen we voorstellen.
1: Ja, door wat maar vind één jij man. Daar nou van?
0: En wie, ik ben objectief, ik mag niks zeggen. Daar hebben we jou voor aangenomen, René. Want wie heeft hem die kaart aangenaaid?
1: Ja, dat was Classic Cucurella. Si. Hij doet waar hij goed in is. En hij wist precies waar hij mee was. Oeh, steekpaas van Spanje ondertussen. Misschien een penalty appeal. En die wordt gegeven, lijkt het. Of nee.
0: Buitenspel.
1: Buitenspel, inderdaad, ja. Helaas voor de Spanjaarden. Anders hadden ze hier misschien wel een uitgelezen kans om hem ook nog te winnen. Cucurella dus inderdaad voorlangs gekruist bij Ivan Perisic. Hij wist het dat hij al geel op zak had. En meteen die twee vingertjes de lucht in en naar de scheids. Ah wel, meneer Lambrechts. Tweede gele. En inderdaad, die werd gegeven. Jeremy staat klaar om in te vallen. Bij Spanje. Hij komt voor Pedri. Pedri naar de kant. Ja, Spanje heeft in ieder geval een punt. En virtueel op zak. We gaan nog proberen hem te winnen. Luis de la Fuente flikt het weer. Hè? Een masterstroke. Die tactische omzetting. Cucurella de ruimte geven op die linkerflank. Door alleen maar centrale spelers in te brengen. En de linksbuiten Baenia te slachtofferen. Hier komt Pasalic vanaf de bank. Ook een grote naam. Een veteraan. Hij komt voor Kovacic. Centrale middenvelder eruit. Aanvallende middenvelder erin. Halve aanvaller zou je haast kunnen zeggen. Hij krijgt ook meteen de aanvoerdersband om de arm. Bij afwezigheid van Modric en Perisic. En Kovacic natuurlijk. Zal de derde aanvoerder zijn geweest. Hier dan, lange bal. Kroatië gaat het nog even proberen. Misschien dat ze Beljo nog in stelling kunnen brengen. Spanje neemt over. Pau Kubarsi, centraal nu. Met de bal aan de voet, loopt op. Als een heerser, zoals hij ook dat deed op het WK zo vaak. Met Aymeric Laporte naast hem. Een droomduo in de verdediging. Hier is het inleveren. Daar dan Mikel Merino. Zoeken naar de nieuwe man, Jeremy. Op de linkerflank. Goeie paas. Daar dan, goede aanname. Mikel Merino. En daar is de 2-1 voor Spanje. Mikel Merino, we zeiden het al. Een specialist in invallen. En dan ook het verschil maken. Hij deed het al met de gelijkmaker. Nu in de 89e minuut scoort hij ook de 2-1. Heerlijke, droge knal. Dat balletje eroverheen van Jeremy was echt goed vanaf links. Met zijn rechter krult hij hem het centrum in. En die bal stuit lekker op. En Mikel Merino natuurlijk als de kipper erbij om hem op de volley te nemen. 3 goals in 4 wedstrijden in de Nations League voor hem. Hij is echt cruciaal en hij start de meeste wedstrijden gewoon op het bankje. Hè? Jeremy legt die bal terug. Hoge voorzet, heerlijke aanname. Mikel Merino met links. En dan gewoon uithalen. Korte hoek, half hoog. Geen kans voor Livakovic. En dan staat Spanje met nog een minuutje op de klok na al die vieringen, denk ik. Gewoon 2-1 voor. Hier in het Poljud Stadion in Split. 34.000 mensen moeten leidzaam toezien hoe met 10 tegen 11 een achterstand op het bord staat. Livakovic baalt ervan. Had hij meer kunnen doen? Ja, objectief gezien niet echt. Mikel Merino, onstuitbaar. En dat was natuurlijk het uitstekende voorbereidende werk weer op die linkerflank. Kroatië dat nog een keer probeert met een lange bal. De laatste minuut reguliere speeltijd loopt. Hier pijn aan het hoofd. Laporte. Mikel Merino roept. Dat moet toch een overtreding zijn. Waarom krijgen we geen vrije trap? 9 schoten op doel van Kroatië. Vandaag 12 richting de goal van Spanje. Niet allemaal tussen de palen hoor trouwens. Hier dan de inworp. Pubil. De jonge Atletico Madrid back. Gooit hem naar voren. Kroatië neemt over. Met wat verse krachten kunnen ze nog iets. Ja, 10 tegen 11 wordt het lastig, maar ze gaan het proberen. Hier dan, Pasalic. Verplaatst het spel naar rechts. Combinatie. Plasic. Stanisic speelt die bal helemaal terug. Josip Sutelo. De meest achteruitgeschoven verdediger nu in de middencirkel. Terug naar zijn goalie Livakovic. Lange bal. 4 minuten blessuretijd komen erbij en die gaan nu in. 2-1 dus voor Spanje. Kroatië moet diep gaan. Als ze hier nog een resultaat weg willen halen. Een puntje misschien. Wordt heel moeilijk. Dat is sowieso moeilijk tegen Spanje. Terugknokken van de achterstand. Maar met 10 tegen 11 natuurlijk. Bijna onmogelijk. Unai Simon neemt zijn tijd. Laat de bal even onder zijn voet liggen. Tot hij opgejaagd wordt. Lange bal is goed. Jeremy controleert. En daar dan een uitbraak van Kroatië. Toch nog 2 tegen 2 situatie. Bal voorgetrokken, maar niet goed. Niet helemaal lekker van Dion Beljo. De man met rug nummer 7. Legendarisch rugnummer natuurlijk. Oei, hier te simpel ingeleverd. Door een van die andere invallers. Daar een, oei, struikelpartijtje, maar toch nog de paas. En dan, die is niet goed op maat. Achter Viktor Tsigankov. En dan is het Kroatië dat weer de bal heeft. Eerste minuut blessuretijd zit erop. Controle van Spanje. Oeh, stevige bodycheck van Tsigankov. Er kwam een elleboogje bij kijken. Die gaat op de bol geslingerd worden. Gele kaart. Maakt niet heel veel meer uit. Het is Viktor Muñoz, excuus. Op de bon geslingerd. Geel dus voor hem. Dat is de eerste gele kaart voor Spanje. Eerder al een aantal natuurlijk voor Kroatië. 1 voor Modric, 1 voor de coach Bilic. En dan 2 voor Perisic uiteindelijk. Spanje verdedigt nu uit. Terwijl Kroatië nog aandringt. Mikel Oyarzabal zet het op een lopen. Steekpaas op iemand buitenspel. Dat is niet heel slim. Viktor Muñoz daar de diepte in gesprint. Maar te vroeg. Had misschien ook even moeten wachten. Oyarzabal dacht, hij zal vast iets hebben gezien dat ik niet zie. Hij zal vast die rechtsback hebben gezien die buiten spel opheft. Kroatië, nog 2 minuutjes te gaan. Zoeken naar de opening, maar ja, dat is niet zo makkelijk in die Spaanse muur. Daar dan balletje terug, Livakovic. Zoutalo. Sukic met de lange bal. En dan Unai Simon. Hij werpt zich op die bal. Die gaat hem weer eventjes in de handen houden. Zo lang mogelijk. Tot de scheidsrechter gaat aftellen waarschijnlijk. 1-2 hier in het Polyhoedstadion dus. Kroatië begon zo goed. De goal van Perisic in de eerste helft. Nu toch nog op achterstand. Net voor tijd. Die 1-2 geïncasseerd. Spanje niet helemaal zuiver hier. Maar Cucurella houdt die bal nog wel binnen. Ja, weer een luid fluitconcert als hij de bal krijgt.
0: Oh, echt man.
1: Rob, zat je nou mee te fluiten?
0: Nee.
1: Objectief blijven.
0: Ja.
1: Oh, heerlijk. Kroatië gaat het nog een keer proberen. Pasalic kopt de bal naar voren. Maar ja, simpele prooi voor Unai Simon. En dat mannetje meer, dat weten ze te vinden hoor. Viktor Muñoz op de rechterflank heeft heel veel ruimte. Sprint er langs. Nee, Guardiol met een goede sliding. Kan hij die bal ook nog binnenhouden? Nee, er wordt gevlacht door de Belgische assistent scheidsrechter. En dan dus de laatste minuut blessuretijd die gaat aanbreken. Met een vrije trap van Spanje. Het kan haast niet meer gaan lukken van Kroatië, zou je zeggen. Maar de Kroaten gaan nog alles op alles zetten. Om het tij hier te doen keren. Spanje. In balbezit. Helemaal terug nu naar Unai Simon. Hij mag hem niet in zijn handen pakken. Hij komt met een slordig inspeelpaas. Guardiol kopt die bal nog eens naar voren. Spanje onderschept. Via Pubil. Pau Cubarsi. Lange bal Spanje. En nu 3-4. Als dat goed wordt uitgespeeld. Oyarzabal probeert het nog wel. Maar Livakovic komt uit zijn doel. En tikt heel slim die bal via Muñoz over de zijlijn. 1 inworp dus nog voor Kroatië. Nog 10 seconden reguliere speeltijd. Ze moeten snel naar voren. Spanje zal tijd proberen te rekken. Guardiol niet terug naar je goalie. Wat doe je nou? Ja, dan wordt er afgefloten. Dom. Niet slim. Maar hoe dan ook. Spanje dat toch wel verdient. Weer een wedstrijd wint. De 41ste keer op rij. Niet verslagen. En zij gaan 4 aan de leiding in deze groep A3 van de Nations League. Ze gaan op 12 punten komen. Daarmee 3 punten voorsprong op Engeland. En dan hebben ze toch Kroatië in eigen huis niet vernederd, maar wel verslagen.
0: We hebben zo meteen alle uitslagen uit de Nations League voor vanavond voor je.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
23: terugleverkosten,
24: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
27: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
28: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
29: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
30: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
28: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
31: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
32: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
33: GPR Sportradio.
34: De Sound of Sport.
33: Rob Spijker.
0: We gaan zo meteen even terugblikken op de Nations League avond van vanavond. Alle uitslagen hebben we voor je. En er komt een einde aan het internationale voetbal voor Messi. Ook daar straks meer over. GPR.

0: KPR Sport Radio Texas en Say What You Want. Vannacht om 1 uur Nederlandse tijd gaat Lionel Messi zijn laatste interland spelen voor Argentinië. Dat is zijn 208e. Dat is een record voor het Argentijnse elftal. Maar heel Argentinië huilt op dit moment al. Het wordt één groot dramafeest. En dat, ja, dat heeft hij ook wel verdiend. Hè. Het is de GOAT. En het is de beste voetballer aller tijden. Tenminste, als je de echte fans moet geloven. En daar willen we het graag even over hebben met Samantha van Wijk. Journalist, sportjournalist. Heeft 4 WK's meegemaakt en ook het afgelopen WK. Samantha, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat jij eerst, net als veel Nederlanders, enorm onder de indruk was van Lionel Messi. En dan maak je hem mee tijdens het laatste WK, maar vooral ook het WK daarvoor met het Nederlands elftal. En dat is niet zo prettig geweest, hè?
1: Ja, nou ja, ik heb het WK 2022 en ook het laatste heb ik inderdaad verslagen. Nou, ik volg het Nederlands elftal, dus de kwartfinale in 2022 in Qatar was tegen het Nederlands elftal. Dus ik keek ontzettend uit naar die wedstrijd. Ik denk, oh, dit wordt echt schitterend voetbal, mooi, ook Messi erbij. Natuurlijk grote namen, fenomenale voetballer. En dan zie je ineens het gedrag van Lionel Messi en de Argentijnen in het algemeen eigenlijk. En dan denk je, jeetje, wat onsportief is dit eigenlijk, hoe zij hun gedrag vertonen. En eigenlijk vooral het moment, ik stond in de spelerstunnel, want de wedstrijd werd natuurlijk verlengd doordat Wout Weghorst nog 2 goals scoorde. En ik stond in de spelerstunnel te wachten. Ik zie na de wedstrijd natuurlijk een hele verhitte wedstrijd was het geweest. Ik zie Lionel Messi richting de dugout lopen, richting Louis van Gaal. En dan zie ik hem die bewegingen maken met die handen achter zijn oren. En toen dacht ik, wat is dit kinderachtig?
0: Ja, terwijl hij al gewonnen had. Ik bedoel, als je nou verloren hebt, dan kan ik me nog voorstellen.
1: Ja.
0: Je bent toch blij, hè, op zo'n moment?
1: Ja, nou ja, natuurlijk weet je, Louis van Gaal heeft natuurlijk ook uitspraken gedaan en heeft hem een beetje opgejut. Maar dan denk ik, joh, laat je niet zo kennen. De hele wereld ziet je op deze manier. En dan moet je gewoon een voorbeeld zijn voor al die jonge jochies en mensen die kijken, die jou min of meer aanbidden en die denken, dat is mijn Messi, dat is de GOAT. Ja, dus vanaf dat moment is hij voor mij wel een beetje, ja, ik had hem heel hoog zitten, maar daarna werd dat toch een stuk minder.
0: Ja, en het mooie is, niet alle pers mag in die spelerstunnel komen. Jij stond daar wel. En dan zie je ze inderdaad vanaf het veld richting jou komen. En dan heb je denk ik ook letterlijk gehoord wat ze tegen elkaar hebben gezegd daar, of niet?
1: Ja, nee, dat was niet normaal. Maar ook gewoon een Wout Weghorst die wordt weggeduwd. Dat jeetje jongens, het is een voetbalwedstrijd. Het leek wel oorlog op dat moment. Die kwartfinale, dat voelde echt als een finale.
0: Ja, daar heeft Rinus Michels ooit een keer een uitspraak over gedaan, over oorlog en voetbal. Daar moeten we ons maar niet meer aan bezigen. Hoe kwam hij op jou over toen hij daar door die spelerstunnel liep? Een complete andere Messi dan die je voor ogen had, denk ik, of niet?
1: Ja, heel erg geïrriteerd. Ja,
0: ja, had gewonnen, dus hij moest nog een keer.
1: Ja, maar ja, dat zag je met alle spelers, ook van het Nederlands elftal. Zag je gewoon dat het heel erg verhit was. En als je dan naar de laatste WK kijkt, en dan ook vooral naar die finale wedstrijd, dan denk je, ja, het is toch een beetje onsportief gedrag wat je dan ziet, wat de spelers vertonen.
0: Ja, maar laten we, bedoel, heeft natuurlijk een heel mooie carrière gehad. Laten we even naar het positieve terugkijken. Als je nou al die mooie wedstrijden ziet, is die voor jou toch nog stiekem wel gewoon de beste voetballer ooit?
1: Nou ja, kijk, Lionel Messi is natuurlijk echt een fantastische voetballer. Ik bedoel, ruim 200 interlands, 208 zei je net, hè? 8 Ballon d'Ors, wereldkampioen 2022. Die prijzenkast is natuurlijk ongelooflijk. Dus als je puur naar zijn kwaliteiten kijkt, dan is het natuurlijk een van de grootste voetballers aller tijden. Maar ik vind, als je echt een groot sportman bent, ik vind hem niet de allergrootste sportman. Dat vind ik gewoon qua voetbal nog steeds Johan Cruijff. Dat was gewoon een man die en fantastisch kon voetballen en een groot voorbeeld was. En ook echt een mensen kon verbinden en echt mensen kon overtuigen. Hij bracht echt iets, ook of zijn denkwijze voor het spel. Ja. En dat mis je wel heel erg bij Messi.
0: Ja, maar dus, ik denk dat ook wel te maken heeft met de beleving van het voetbal. Dat is in Argentinië net even anders dan in Nederland, toch?
1: Nederlanders zijn een stukje nuchterder natuurlijk. Stukje. Dus die kunnen over. Flink wat nuchterder. In Argentinië is het natuurlijk wel extreem emotioneel natuurlijk allemaal.
0: Ja.
1: Dan denk ik, joh, je bent zo ervaren. Je hebt zoveel wedstrijden gespeeld. Laat jezelf niet keren. Hou gewoon je kop erbij.
0: Ja.
1: En ga gewoon mooi voetbal laten zien. En dat... Het gedrag op het veld speelt voor mij, als grootheid zijn in een voetballer, speelt ook mee.
0: Ja, ik hoor in alles dat het je nog steeds dwars zit. Laat het van je afglijden, laat het van je afglijden. Vannacht speelt hij de laatste wedstrijd in Argentinië tegen Benin. Dat is die 208ste wedstrijd. Hij gaat waarschijnlijk ook nog wel een keertje scoren. Dan gaat hij nog meer dan die 125 doelpunten maken. Hij scoren alle tijden voor Argentinië. Wat denk je dat daar gaat gebeuren vannacht? Of eigenlijk bij die wedstrijd van Argentinië tegen Benin en dat afscheid?
1: Dit wordt natuurlijk ontzettend mooi. Hij krijgt nu echt een mooi afscheid. Het is in Buenos Aires. Het is gewoon zijn thuis. En als die WK-wedstrijd je laatste is geweest... dat is toch niet helemaal lekker. Dus ik denk dat ze hem echt gewoon nog even goed op mijn voetstuk willen zetten daar. En echt letterlijk aanbeden gaat worden. En dat hij de sterren van de hemel speelt. En gewoon eventjes iedereen wil laten zien wat hij nog allemaal kan.
0: Maar jij staat er niet voor op, denk ik.
1: Nee hoor.
0: Samantha van Wijk.
1: Ik kijk de samenvatting wel terug.
0: Oh, toch wel. Samantha van Wijk, sportjournalist, 4 WK's meegemaakt. Dank voor je tijd, Samantha.
1: Graag gedaan.
0: Gaan we nog even snel naar de Nations League. Want er zijn natuurlijk veel wedstrijden gespeeld vanavond. Laten we bij Robert meteen even beginnen bij Nations League C. Lukt dat?
2: Ja, Nations League C zeker. Albanië, San Marino 2-1. Belarus tegen Finland is 1-0 geworden. Estland, IJsland 0-0 gebleven. Luxemburg, Bulgarije 0-2. Moldavië, Slowakije 0-4. En mag ook even naar League B?
0: Alles.
2: League B. League
0: we
2: B
0: hebben we ook nog. Hebben.
2: Ja, Zwitserland wint met 3-0. Blijft ongeslagen in deze Nations League. Winnen van Slovenië. De nummer 2 in de pool. En Zwitserland wint met 3-0 van Noord-Macedonië. Blijft daarmee ongeslagen en eerste in de pool. En tweede staat Slovenië. Die winnen ook van Schotland met 2-1.
0: Oh ja, dat is eerst kwamen die Schotten voor en dan later heeft Slovenië daar. En we hadden natuurlijk de twee wedstrijden. De wedstrijden in de A-League. Doe daar de uitslag ook nog even van voor de mensen die dat gemist hebben.
2: Ja, daar was het Kroatië die zo vroeg en verrassend op voorsprong kwam tegen Spanje. Maar uiteindelijk met 2-1 verliezen. En Engeland die eigenlijk een vrij comfortabele avond op Wembley beleefde met een 3-0 tegen Tsjechië.
0: Oké, dat waren alle wedstrijden vanavond in de Nations League. Nu zitten alle Nations League wedstrijden erop voor in ieder geval dit gedeelte. Dat waren die hele vermoeiende voor alle teams.
2: Exact, kunnen alle blessures worden opgelapt bij de clubs.
0: Ja, kunnen de clubs er weer voor opdraaien. Dit weekend is er weer gewoon Eredivisie voetbal. Ook lekker.

GBR Sportradio Sam and then take your time. Het is bijna 11 uur. Het was een innoverende Nations League avond met toch weer een paar rode kaarten en heel veel doelpunten. Voor zometeen heel veel plezier met Karel Oosthuis na 11.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Penius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en heeft geen rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance zat is oké en meegenomen door een andere ambulance. Premier Jette heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jette ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van een verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. Defensie kijkt of er extra munitie kan worden geleverd aan Oekraïne voor een F-16's. Daarmee kunnen ze Russische drones en kruisraketten neerhalen. Dan is meer munitie wel nodig, want ze moeten niet alleen kunnen vliegen, maar ook kunnen vechten, zegt Defensie. En Lionel Messi speelt vannacht zijn afscheidswedstrijd als international voor Argentinië en heeft al een afscheidsboodschap op Instagram gezet. Het moment is gekomen en ik vertrek in vrede, zegt de 39-jarige Messi. En ook dat het shirt van Argentinië zijn droom was. Vannacht wordt zijn 208ste wedstrijd voor zijn land. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Nog 2 dagen. Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvulduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
21: Dinsdagavond, goedenavond. We blikken vooruit naar de dag van morgen. Wat voor sportevenementen zijn er allemaal morgen? Wat kunnen we verwachten? Veel moois voor je, onder andere wielrennen. Praat je zo bij.

GPR Sportradio, dinsdagavond Sam Smith en Diamonds. Sport om je op te verheugen. Morgen is de slotdag van het EK wegwielrennen in Slovenië. Daar staan 6 individuele tijdritten op het programma. Alle categorieën rijden tegen de klok over hetzelfde parcours. En dat is 22,1 kilometer lang. Met onderweg nog een dikke klim. De elite vrouwen beginnen morgen om 14:30. En de elite mannen morgen om 16:45. Maar er is nog veel meer. Want het begint 's ochtends vroeg al om 9:15... met de tijdrit voor de junior vrouwen. 10:10, de tijdrit voor de junior mannen. En de mannen en de vrouwen onder 23, ook die gaan starten. De vrouwen onder 23 starten om 11:30. En de mannen onder 23 die starten om 11:20. En dan later deze dag, of morgen dus, om 14:30 de vrouwen. En dan om 16:45 de elite mannen. Dat dus wat betreft het wielrennen, het EK wegwielrennen in Slovenië. Dinsdagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

Ja, Sportradio, Nelly Furtado, say it right. Morgen is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Rink Winkelman ontvangt grote namen uit de Nederlandse autosport. En morgen om 16:30 staat de nieuwe aflevering online. Autosport aan tafel dus morgen 16:30 te beluisteren via onze site, via de app gprsportradio.nl. Of als je een favoriete podcast-app hebt, daar kan je hem ook vinden. Zoek Autosport aan tafel met Rink Winkelman en dan ga je hem vinden. Als je er beeld bij wil, dan kan dat ook, want hij is ook als videocast te vinden, te bekijken. En dat doe je via de Kijk-app. Dinsdagavond. Het is donker. De

GPR Sportradio, Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. We houden je bij de les met heel veel fijne muziek en natuurlijk de sport. Sport om je op te verheugen. Morgen op het WK Judo in Baku staat de vierde wedstrijddag op het programma. De mannen tot 81 kilo en de vrouwen tot 63 kilo komen namelijk morgen in actie. In de vrouwenklasse staat de Nederlandse Joanna van Lieshout op de deelnemerslijst. De voorronde die beginnen morgen vroeg al tijdens de ontbijt om 8:30. Het finale blok is om 4:00. Morgen 8:30 de voorronde van de mannen 81 kilo en de vrouwen tot en met 63 kilo. En om 4:00 morgenmiddag de finale. Judo in Baku. Dit is U2 op GPR Sportradio.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: GPR Sportradio.
12: De Sound of Sport.
11: Karel Oosterhuis.
13: Goedenavond voor iedereen die nog klaarwakker is en zin heeft in een potje voetbal om dat te volgen. Ik heb nog een paar hele mooie wedstrijden voor je. Sterker nog, slapen? Vergeet het maar. GPR.

VPR Sportradio Capital City Safe and Sound. Voor iedereen die nog klaar wakker is of die vannacht nog moet werken. Ik heb nog voetbal voor je. CONCACAF Nations League Groep A. Er zijn 3 wedstrijden die worden gespeeld in Groep A. Straks om 12 uur Martinique tegen El Salvador. Om 2 uur Guatemala tegen Suriname. En de laatste wedstrijd in League Groep A. Dat is Honduras tegen Jamaica. Dat zijn de 3 wedstrijden uit de CONCACAF Nations League Groep A die vanavond worden gespeeld. Dinsdagavond, dit is de Blue Nile Tinseltown in the Rain op GPR Sportradio.

EPR Sportradio, Miley Cyrus, hoorde je. En Flowers. Morgen is het woensdag 7 oktober. Wat staat er op de sportscheurkalender van 7 oktober? De kalender met de weetjes en de feitjes. 7 oktober 2007. In de wedstrijd Heerenveen-Heracles scoort Alfonso Alves 7 keer. En dat is een record in de geschiedenis van de Eredivisie. De eindstand 9-0.

GPR Sportradio Counting Crows met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Ik zat nog even na te denken over die wedstrijden die straks worden gespeeld in de CONCACAF Nations League groep A. Martinique tegen El Salvador straks om 12 uur. 2 uur Guatemala tegen Suriname. En om 4 uur Honduras tegen Jamaica. Als je dat gaat volgen, wens ik je heel veel plezier. Als je gaat slapen zometeen, geen nood, weet dat morgen vroeg om 6 uur Ronald van der Geer hier is op GPR Sportradio. Hij praat je bij over de wedstrijden die dus vannacht worden gespeeld. Fijne avond, tot morgen.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, dit is Daan Penius op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de te dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zeggen haar advocaten tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. In Den Haag worden morgen extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is morgen een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. In Rotterdam is een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Een ambulancemedewerker brak daarbij zijn arm. De automobilist is opgepakt, hij reed zonder rijbewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd vrij snel in een andere ambulance gezet en maakte naar omstandigheden goed. En Cristiano Ronaldo stelt zich toch nog beschikbaar voor het Portugese elftal. Op Instagram zegt hij dat de bondscoach zijn beloftes niet na was gekomen en dat hij daarom afgelopen week het trainingskamp verliet. Maar daar heeft Ronaldo nu spijt van. Hij vindt dat hij zijn teamgenoten in de steek heeft gelaten en heeft daar sorry voor gezegd. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a world! And give you a war!
16: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 1 uur.
5: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Het schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. Een ter dood veroordeelde vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die tientallen jaren vast zat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week kreeg ze 2 dodelijke injecties, maar ze stierf niet. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Premier Jetten heeft in een marathondebat de kabinetsplannen verdedigd in de Eerste Kamer. En net als in de Tweede Kamer bleek dat Jetten ook hier niet zomaar op steun kan rekenen van de oppositie. Pro bijvoorbeeld eist dat het minderheidskabinet afziet van de verhoging van de inkomstenbelasting en dat rijken juist extra belasting betalen. En in Zweden heeft de politie geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Stockholm. Hij had volgens Zweedse media mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. Niemand van de koninklijke familie was toen in het paleis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opvangorganisatie COA slaat opnieuw alarm. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen. Ze moeten buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, in het gras zonder voorzieningen. Zelfs vrouwen, kinderen en zieken. Er zijn volgens het COA dringend honderden extra opvangplekken nodig. De Amerikaanse Christa Pike kan weer praten, maar het zal nog wel even duren voordat ze helemaal is hersteld van de mislukte executie, dat zeggen haar advocaten. Ze kreeg de doodstraf voor een moord en zou vorige week geëxecuteerd worden. Maar ze overleefde 2 dodelijke injecties en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar is een herdenking van de Hamas-aanval van 3 jaar geleden op Israël en het geweld dat daarna losbarstte in Gaza. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen, wil Den Haag niet zeggen. En de politieke carrière van oud-profvoetballer Tom Beugelsdijk is alweer voorbij. Hij stopt in Den Haag als raadslid voor de partij van Richard de Mos. Vanwege zijn privésituatie kan Beugelsdijk niet wonen in de gemeente waar hij is gekozen. En dat moet volgens de regels wel. Beugelsdijk kennen we als cultheld van ADO Den Haag. Vannacht kans op mist, koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden.
1: GPR